beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer tenslotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uiteen van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement

0: WK-duel met Japan heeft 59.000 euro opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met 13.000 euro het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt naar een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorden overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2 uur vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Heerhugowaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van het slachtoffer is onbekend en de oorzaak wordt onderzocht. Poolse president Noroki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog die verantwoordelijk wordt gehouden voor massamoorden op Polen. Oekraïne spreekt van een strategische fout. Premier Donald Tusk moet het besluit nog bekrachtigen. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

0: Heerlijk om te snoezen op dit soort muziek en dan wekker worden met Madeleine Peru en Blues for Heaven. Ze maken het in 2024. Welkom in het uur van Nienke, Lustri Nooi Omroep Zeelt. Een hele goede morgen. Tot 9 uur maak ik wel leuke plaatsjes van je draaien. En dat ben we net de minste die ik van je bij me heb. Het weer weer een heel gedoe om het al hier uit te zieken, maar het is al hier lukt. Wat heb ik al hier in de koffer? Ik zal het er even bij pakken. Ja, de computer won er net helemaal, zat op maat. Dat doet er nou ik net, trouwens. Ja, daar heb ik het. Eric Clapton, ik van je draaien. Jan Tekstra en Don McLean heb ik in de koffer. De Country Double Blazer, uiteraard ik weer. En de Greepje te Scott King met de Nederlandstalige Veskes is een walske en komt uit Njontje Jin Santig. En dat is de ene held van een bepaald duo. Maar daar let er meer roer. Eerst is die het Fruze Kleiskijven, dat is een beetje hurry-up. Maar die hij de hele week herkent en dat is lokaal talent en intussen ik landelijk talent Boas. En in de moment, goeiemorgen.
1: Dit is de Kleiskijf.
0: En wat je nog lekker lezen, snoezen, blauw lekker lezen, los, uit je zitten tieten. Een smakelijk brochje.

Mooi feske van Jan Tekstra uit 1999, een vreun hier te dat. Naaie muziek van een band die een bijzondere naam heeft, de Zweefclub. En het feske dat heet Vissen en Systemen bij Krijn Thuis. Nou, ik ben heel benieuwd dit.

Gouden Klassiekers. Gouden Klassiekers. Die je nooit weer vergeet. Nooit weer vergeet. Dit is het Uur van Nienke. Met Nienke van der Gooij.

0: Ik weet wat het betekent, want er komt nog een stukje trof de muziek. Albert Westen, de Nederpop klassieker van deze week. Don't say you leave this summer. Kam het jongetje in 80. Albert Westen is helaas, ik net meer onder dus is ik vierste betiet van uw zinnegong. Ja, ten gevolge van een fietsongeluk. Hij weer op een fiets en ja, toen is hij lelijk ten val kom. En dat weert helaas van Albert Westen.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Daar is het inderdaad tijd voor, maar deze week een muziek van South Mountain en we beginnen met een mooie van Sheila Marshall.

0: Het Safira Country Double Play, waarin we begonnen met Sheila Marshall en What Kind of Man uit 2022 nieuwe muziek. En ze kreeg je neer wat andere muziek van South Mountain en Wrong Time for the Right Kind of Love. Uit 1994 kwam dat feestje. Wil je zelf ook een leuke country double play per radio draait krijgen? Dat kan vanzelfs. Stuur dan even een mailtje naar mijn persoonlijke mailadres. Dat is aarde@home.nl. aarde@home.nl. Zet er even bij dat het voor het uur van Nienke Omroep Zeeland bestemd is. En ik ken het nijweken samen jouw country double play wijzen. Dit op een radio uitstuurd wordt.
1: Hey Nienke.
0: Ja, goeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Ja, en dat is van Jasmine Lacey. En het feestje dat heet Sweeter Season. Nou, dat hebben we sowieso, maar het mooie waar.

0: Jasmine Lacey en de Swedish Season. Nee, muziek en het past ook wel een beetje bij het waar we hebben nou in zitten.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: We doen dus een schatkamer met Marine Duo. Onbekend keer je festival van een Veskus, Rode Rozen op Witte Zijden. En alles in het leven duurt maar even. Maar Ricky Verkooyen, een van de twa van Duo Onbekend, heb ik een soloplaatsje maken. In Jontje Jinsantig. En dat zit nog van je draaien. Je bent me vergeten.

Nou, ik zei wel wat, want dit weer de nijste single van Jan de Vries en hiet zonder woord. Dus ja, ik niks zei ze zoeren waard wel stil op de radio, dus dat doen we net. Want ik ken nog wat nieuwe muziek van je. Straks nog een mooie oud, nu het jongetje dwaas zegt van mijn lijf, stuurt het jouw box maar eerst Penny Rooks en Who Will Take Care of Me.

Zomer op Zeel, Jukebox, weer de Jimmy Clayton en Venus in Blue Jeans, het jointje 62. En dat weer hier in de lijst, ik heb er nog eens in fire, daar sluit ik maar, en nou nog een stukje polka. En dan liet ik je hoor in de hand van de meesken van een praatje en een plaatje. Tjerk de Boer en John Koopmans, als het goed is, ben ze gewoon. En ik werd de keuze van Houtje, dus liet je me weer verrassen. Ik dank je voor het luisteren, ik vond het leuk dat je erbij weer en graag ont naar je wieken. Goeie! En dit is Jamiroquai en 7 Days in June uit 2005. Onnijwieken.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorde overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2 uur vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Heerhugowaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van het slachtoffer is onbekend en de oorzaak wordt onderzocht. Poolse president Nowrocki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog die verantwoordelijk wordt gehouden voor massamoorden op Polen. Oekraïne spreekt van een strategische fout. Premier Donald Tusk moet het besluit nog bekrachtigen. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm.
2: En tot zover het nieuws.
3: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl, alles voor het team.

0: een hele goede morgen op deze zoele zaterdagmorgen. Het is 20 juni, 9 minuten over 9. Dit is Omroep Zilt met een plaatsje en een plaatje. En goedemorgen luisteraars en goedemorgen John.
1: Ja, goedemorgen luisteraars en goedemorgen Tjerk natuurlijk. Ja. En we hebben gasten in de studio.
0: Ja, we hebben gasten.
1: Gaan we het zo meteen nog even over hebben natuurlijk.
0: Ja, klopt.
1: Maar wat een plak en kleef vanaf.
0: Nou, echt wel.
1: Wat een plak en kleef.
0: Ja.
1: Maar goed, wat een onweer ook. Wat een lichtshow gisteren.
0: Ja, echt verder in bomen ombaait of zo?
1: Nee.
0: Zender staat nog.
1: Ja, antennes die staan nog allemaal vier omhoog.
0: Okay.
1: Op 50 meter hoog.
0: Ja, dus, nou, dat is het dan even ter informatie. Want vanmorgen om een uur of 7, toen denk ik, zet 106.2 even aan.
1: Ja.
0: Maar voor degene die daarop afstand binnen, dat is ruis.
1: Ja, dus dat is ook leuk.
0: Ja, dus die doet het weer even niet, helaas. Hij had het van de week even gedaan. Het was weer een oplos, maar vanwege de storm of misschien een stroomstoring. Dus even op de 107.5 afstemmen in je autoradio. Even
1: gezellig, of op DAB.
0: Of op DAB. Ja, maar de 106.2, dus op een Maritieme Academie, is een storingje.
1: Ja.
0: Misschien ik straks nog even tijd heb om daar even een rondje te maken.
1: Dan ga ik even met. op dak is altijd leuk.
0: Ja, dat is zeker leuk.
1: Ja,
0: zeker.
1: Het belooft vandaag weer een zonnige en warme dag te worden. Het is nu al 21 graden en vandaag zon en later misschien kans op een buitje. Maar vanavond tijdens het WK...
0: Ja.
1: Droog.
0: Okay.
1: Zet de barbecue in de wik.
0: Dan kan je de barbecue,
1: en het blijft lekker warm tot zeker... ik denk dat het dat vanavond nog 22 graden is. Dus,
0: dan staat het lekker om bij... trouwens over die programma's. Het is over het voetballen. Maar hoe ziet die programma dan nou?
1: Ik draai gewoon tot 8 uur.
0: Oh, dat wel.
1: Ja, en ik heb om 19:30 nog een hele leuke gast. Dus cliffhanger voor straks. Dan blijf even luisteren.
0: Het
1: valt niet mee tot 10 uur te luisteren.
0: Je weet het nooit. Je weet het niet.
1: Nee, precies.
0: Zouden we trouwens onze gast... voor de rest komen we er straks even op wie het precies binnen. Maar goedemorgen. En ik zie even naar links deze man. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik ben Bas Schoot. Mijn artiestennaam is Pro Dutson.
0: Hoe zeg je?
2: Pro Dutson is mijn artiestennaam.
0: Artiestennaam, oké. Okay. Je maakt dus zelf muziek, begrijp ik.
2: Ja, klopt.
0: Oké. En die er nooit zit. Die praat Fries, heb ik het idee.
3: Ja, zeker, die praat Fries, ja.
0: En dat best?
3: Ik ben... Ik werk hier bij de Jeepje van de Band Stichting.
0: Oh ja?
3: En ik kom één keer in de week bij Bas als begeleider.
0: Oké, en die naam en voornaam is?
3: Jetske,
0: dan komen we haast even op achternamen.
3: Ja, oh ja, dat kan wel.
0: Ja, want wie hebben we in de studio? Vorige keer, dat is spannend eventjes.
1: Ja.
0: Nou, dus gaan we het er even over hebben.
1: Ze kunnen zien op het internet.
0: Ja, dat is zeker. www.omroepzilt.nl en dan live kijken.
1: En dan vol in beeld.
0: Vol in beeld, dus, maar ze lieken niet op elkaar.
1: Wie? Nee, dat
0: klopt.
1: Dan
0: komen we er. De intro is aflopen, dus straks
1: natuurlijk. Lekker professioneel.
0: Stilte dan maar. Dus dan komen we straks even op. Leuk dat je er binnen. Nou, gezellig eventjes. Dus straks even wat meer informatie.
1: Ja hoor.
0: We gaan even naar onze oosterburen.
1: Oeh, dat klinkt goed.
0: Beatrice Eckley. Fino en Amor.
1: En Amor.
0: Amor, het is makkelijk weer voor Amor.
1: Buenos dias. Yes. Yeah.

0: Dat was het dus van onze Oosterbuur, Beatrice Glee. Gezellig, toch?
1: Ja, zomerse klanken.
0: Ja, absoluut. Ja, heerlijk, toch?
1: Ja, nee, ik hou ervan.
0: Ja, zo is het. Ja, Marlies, dankjewel voor je compliment. Ja, ik denk, ik zag het voorbij komen in de garderobekast. Ik denk, ik trek hem weer eens even aan.
1: Oh, die? Ja, ja, die moet ik ook nog eens even aantrekken.
0: Ja, heerlijk, man. Heerlijk. Dit is ook wel weer voor, want dit is een heel licht blouseke. En het was je smoorhit vanmorgen in de studio, want de airco stond uit. En dat mag hem eigenlijk niet brukken.
1: Nee.
0: Maar ik heb hem wel aanstaan.
1: En dan moet die deur ook dicht.
0: Nee, met overal koelen. Met overal koelen. Het is je veel te heet. Het is brotsige harkens.
1: Ja, dan kom ik even met het volgende.
0: Ja.
1: Ik wil Nienke bedanken voor het afgelopen uur.
0: Toch wel.
1: Ja, nee, want anders is het 5 voor 10 dat wij Nienke nog een keer gaan bedanken.
0: Ja, klopt.
1: Vandaag een mooie geslaatse moeite.
0: Ja, van welk zo'n pop-upje hier in het scherm hebben. Hè? Pling, en dan botst dat op dat we Nienke gaan. Ja, klopt. Ja. Maar goed, was weer een leuke show. Wat rustige muziek had ze
1: vanmorgen. Ja, ik vond wel rustige muziek inderdaad. Nou ja, maar goed, voor iedereen die een plak dan gehad hebt en weinig slaap, dan is dat wel fijn om even lekker rustig te ontwaken.
0: Ja, zo is het, zo is het.
1: Toch? Ja.
0: Ja. Er is hier en daar ook wat te doen, begreep ik, hè?
1: Ja, vandaag is het de Nationale Archeologiedag.
0: Nog een keer? Hoe?
1: Archeologiedag.
0: Leuk, even voor de scribbel. Klinkt als dubbele woordwaarde. Ja, nou, ja,
1: precies.
0: Leuk.
1: Precies. Moet je vanavond om 1:10 om sommige mensen vragen, hey, wat van dag was het vandaag?
0: Ja.
1: Maar dat vindt allemaal plaats in Wijnaldum en je kan meedoen voor kinderen voor 14 jaar.
0: Oké. Okay.
1: En je moet je wel even opgeven daar natuurlijk. En er is Fibula, Freubelen, Kralen, Rijgen en Puzzelen met runetekens.
0: Freubelen? Wat is Freubelen?
1: Nou ja, dat zal ook wel uit de grond komen, denk ik.
0: Niet hetzelfde als Zwaffel, dat niet.
1: Nou ja, zeg ik. Pardon?
0: Niet, hè?
1: Nee, het is veel te vroeg om daar nou al over te
0: praten. Oh, ik ken dat zo. Ja, nou, het niet hoort je.
1: Nou ja,
0: nee, maar ik heb geen idee. Oké, okay, nee, was leuk dan, Wendemaldum. Ja, leuk.
1: Ja, nou, parkeren kan niet bij de Terpentour.
0: Hoezo, daar is dan ruimte genoeg bij je naam?
1: 14 jaar, dan kom je toch niet met de auto?
0: Niet?
1: Nee. Dat is, nou ja, in ieder geval. Maar in ieder geval, het is bij... je kan bij... bij de Warren 10.
0: Warren 10, ja.
1: En het Dorpshuis de Bijenkoer en het S. Schaafstraatpad nummer 1. Daar kun je in ieder geval even parkeren. En bij slecht weer is er kans dat de excursie niet doorgaat. Maar dat is nu niet aan de orde.
0: Nee, dat is vast niet aan de
1: orde. Je kan je opgeven bij even kijken, de metaaldetector excursie. Onder vermelding van naam, leeftijd en telefoonnummer bij de archeologisch Wienaam. @gmail.com.
0: Okay.
1: Het is gratis, maar wel op eigen risico. Ja, maar het is natuurlijk ook geen een of andere leiding opgegraven. Dat is een hoogspanningslijn.
0: Ja, je weet het nooit. Ja, voordat de rest van Omroep Zeel ook wegvalt, dan net ergens iemand de scherp in de grond zet.
1: Archeologiedag.
0: Ja, dan is de stroom ook hier daaruit van.
1: Ja.
0: Ja. Huppakee. Maar je kan anders, zou je denken, van ik wil wat anders doen, kan dat ook wel. De 14e truckfestival is vandaag in Burdaard.
1: Oh.
0: Met indrukwekkende truckrun. Nou, voor de rest van de informatie staat wel op beeld.nu, maar dat is dus in Burdaard. En dat begint vandaag om 9:00. Dus het is een keus maken.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Nou, die keuze is heel makkelijk. Ja. Radio aan natuurlijk.
0: Ja. Zal we eerst even een plaatje draaien? Dan gaan we even naar onze overkant. Hier de heren en dames die hier zitten. Even, om daar verder informatie weg te halen.
1: Ik vind dat een heel goed plan.
0: Ja, nou hadden we het net over het weer. Het was stormachtig. Want ik heb zelf de ogen weinig dicht aan.
1: Ja.
0: En toen dacht ik in één keer. Nou, we hadden vroeger Jantje Pelleboer.
1: Ja, maar die hoorde ik laatst nog op de radio.
0: Wie, Jan Pelleboer?
1: Ja, zeker.
0: Heeft hij ook weer opgraven?
1: Nou, die is af en toe nog op de radio.
0: Oh?
1: Die kreeg het grondwaterpeil door. Sorry, dat kan je niet zeggen.
0: Nee, een oudje. Hier is Jan Boezeroen. Het er een liedje over gemaakt. Jammer Jantje Pelleboer.
1: Ja, jammer.
0: Ja, jammer dan, hè.

0: Nou ja, niemand minder dus natuurlijk dan André Hazes en een voormalig Nederlands elftal dan, hè?
1: Ja, dat was...
0: Ik weet niet hoe oud dat dit liedje is. Dit was de keus van Houkje deze week.
1: Ik denk dat dit liedje van eind jaren 80 en begin jaren 90 is, denk ik, zoiets.
0: Ja, ik weet niet. Ja. Na het WK dan, van 88?
1: Daarna.
0: Daarna is misgaan.
1: Na het voetbal.
0: Na het voetbal
1: dacht Hazes van, goh, ik kan ons leuk voetbalnummer opnemen.
0: Ja, nou. Maar zal we het eens proberen? Een beetje... Dan ben ik de voorname weg, wie? Sorry, hè?
2: Nou, zeg maar Jetske.
0: Jetske. Ja. Nou, maar kist een beetje dichter bij de microfoon. Of die jaren dat ding een beetje onlokken.
2: Sassa was?
0: Ja, even... want dat deed je al gevoelig. Okay. Ja.
1: Zo toen.
0: Ja, maar dan denken de mensen nou, wat moeten die twee daar in de studio weer binnen? Dat, nou ja. Hè, maar toen... iemand die van de week of vorige week, die zei... Nou, kan die net eens even deel komen? En die man die komt uit Frenzy voor die dat voorstelt. Ik zei, nou, wie dat dan? Nou, hij zei, mijn mem. Met Bas dan erbij. Maar kunnen we het op radio zeggen? Kan het John? Ja, wat dan? We hebben hier in de studio niemand minder dan de moeder van Simon Hofman. Onze man van de redactie. Wat? Heiten, ja. Dus dan kunnen we het er even hebben. Dan doen we even de muziek uit. Dan kunnen we het er even over hebben.
1: Naar de luistercijfers te zien momenteel.
0: Ja, die zakken in. Ja,
1: nul.
0: Ja, de Titanic, die ging ze had niet naar beneden naar onze kijkcijfers.
1: Ja, inderdaad.
0: Nee, klopt.
1: Ja.
0: Maar goedemorgen. Maar wat kist u zien vertellen toen dat er als jongetje weer is? Maar wat hier dit vroeger ooit bij de ooit van ooit weer redactielid van Omroep of zo? Of redacteur van Omroep? Wat hier
2: nou,
0: de brandweerman binnen mee is? Nog politieman? Maar,
2: het is eigenlijk begonnen. Hij zit toen in Ljouwert op Skwal op het stedelijk gymnasium.
0: Ja.
2: En toen moest van Skwal een maatschappelijke stage doen.
0: Oké.
2: En toen had hij in diezelfde periode dacht hij, nou dan kan ik wel eens even proberen bij Omroep Radio 1 horen, heette dat toen nog in de naam.
0: Ja.
2: En toen is hij daar als vrijwilliger eerst als stage te lonen komt van Skwal dus.
0: Ja.
2: En toen is hij vrijwilliger geworden. En zei hij er wat inrollen.
0: Oké.
2: Okay. Eerst ik wat techniek leuk. En later had er een sportprogramma dingen op sneus.
0: Ja.
2: Nou ja, zo zo wat.
0: Oké. Okay. En ben je meest verblijfd met je carrière die er dan ook hebt?
2: Ja, zeker.
0: Mooi, ja. Ja?
2: Wat hij het mooi vindt, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Ja. Oké. Okay.
2: Zo, dat bepaal ik net van hem. Hè?
0: Nee.
1: Over het algemeen niet. Nee.
2: Oh, dat is genoeg. Ja. Maar ik hoop je.
0: Ja. Maar de enigste, de rest al heeft meer sukken. Heeft meer Ben?
2: Nee.
0: Dit is de enigste?
2: Ja.
0: Oh, dat verklaart een hoop. Ja,
2: ja die moet ik kwijtje.
0: Dat verklaart een hoop.
1: Dat is de groep natuurlijk.
2: Is dat zo?
0: Nee, een handvol aan. Nee, mooi. Maar sport Rick of zo? Dat Rick om sport of zo?
2: Nee,
0: van mij niet, hoor. Hij wendt het overigens wel heel lang voor.
2: Ja.
0: Elke dag zo wat naar Grijns en dan naar Frenzy op een deel.
2: Ja, maar hij had er eerst gestudeerd, hè? Dus toen is hij daarheen gegaan.
0: Oh, juist.
2: En dat voldoet op een moment, dus dat kan ik me voorstellen. Met in de stad, wat doe je nog meer?
0: Ah. Ja, maar hier is opgegroeid in Bethlehem Mall dan?
2: In Skingen.
0: Skingen is er opgegroeid, ja. Oké. Okay.
2: Ja.
0: Juist, een hele oude omgeving, ja.
2: Ja, zeker.
0: Ja, leuk.
2: Heel veel verschil.
0: Ja. Leuk. Is dan een vraag aan zou je in eerste instantie John even?
1: Nee, we
0: kan direct nog wel even wat, hè? Dat is altijd wat een moeilijk onderwerp, denk ik. Dit.
1: Over hem gaan?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, natuurlijk. Ja, zou die wegluisteren of niet?
0: Nou, hij heeft het voorsteld om, dus ik denk het wel, ja. En anders dan volgende week kom ik daar wel eens een keer weer. En dan denk ik,
1: ik denk dat hij het hele dorp... Denk
0: aan van geen koffietjerk.
1: Dat hij het hele dorp
2: zei van... Luister,
1: want mijn moeder is op de radio.
0: Ja, klopt. Ja, heel Groningen luistert. Zelf Birdie.
1: Ja, Birdie. En René Beverman.
0: Ja, juist, ja. Dat is dus. Nou, zou we eerst dan even een liedje draaien?
1: Ik vind het een heel goed plan.
0: Ja?
1: Ja, dan mag Stouw uitspreken.
0: Nee, dat doe ik niet.

0: Dat was hem dus voor deze week. De polka. Freddy Dick en de Piratenpolka uit 2018. Heerlijk toch?
1: Ja, nee, absoluut.
0: Ja, dus eerst kijken wat voor nummers allemaal voorbij komen.
1: Nou, wat hierna komt vind ik wel heel interessant.
0: Maar... Wel leuk, hè? Ja, ik weet niet, ja.
1: Ja, nee, maakt niet uit.
0: Nee, het is meestal Freddy Quinn. Ja, we kennen wel wat hierna komt, Freddy Quinn natuurlijk. Maar niet dit nummer. Ja, het is niet het meeste voor de hand liggend.
1: Nee, nou ja, goed. Nee, ja, misschien voor de Duitse luisteraars. Ja, want we hebben twee gasten in de studio.
0: Ja, klopt.
1: En we hebben
0: het
1: net even met Jetske erover gehad. Maar er zit natuurlijk nog iemand naast.
0: Ja,
1: en dat is ook niet een onverdienstelijk plaatje draaier, zeg maar.
0: Nee.
1: Want hij heeft zelfs een artiestennaam.
2: Zeker weten.
1: Ja, kom even een beetje dichter bij de microfoon. Ja. Dan horen we die net even wat beter.
0: Wel die arm aantrekken van hier, dat ding is lang genoeg. Ja,
2: zo.
1: Ja. Ja, precies.
0: Ja.
1: Nou best
0: normaal hebben we Tjebbe die de bollen opbreekt, maar hebben we nou Bas.
1: Ja,
0: nee,
1: dat
2: Tjebbe die... lopen noemen ze ook wel.
0: Ja. Nou, ja.
1: Gaat niet meer boven Tjebbe.
0: Nee. Dat doen we.
1: Stel die eerst even voor nog.
2: Ja, mijn naam is Bas Schoot. En ik wil graag muziek maken.
1: Ja, en dan komt ze uit Harlingen.
2: Jazeker.
1: Ja, en dan maakt de best al een tijdje, zeg maar, weet je, in de scene, om het zo te noemen.
2: Ja, ik ben bezig met muziek maken, met de AI.
1: Oké, met AI.
2: Ja, en ik maak van eigen geschreven tekst maak ik een lied.
1: Oké.
2: Ja.
1: En dan met AI, daar is een programmaatje voor.
2: Ja.
1: Ja, precies. Oké. Dat is heel interessant, want dat is momenteel gigantische upcoming namelijk.
2: Ja, zeker weten.
1: Ja,
2: ik heb een YouTube-kanaal.
1: Hij is een eigen YouTube-kanaal?
2: Ja.
1: Oké, vertel. Hoe heet dat?
2: Produtson.
1: Produtson.
2: Ja, is mijn artiestennaam.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Noemen we ze meteen nog even een keer natuurlijk. Want dat is altijd heel leuk. Want ik
0: begreep dus dat er wat nummers binnen. Dus ik zou zeggen, neem ze eens even met op een sticky. Of krijg je zo meteen een mailadres.
2: Ja.
0: En dan kan we hier tussen 9 en 10 kan we hier wel eens even wat zien of we dat draaien kunnen.
2: Ik heb veel nummers over Harlingen gemaakt. Dus ik kom zeker goed.
1: Oké.
0: Okay. Oké. Okay.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Want ik ben wel wat into de AI muziek eigenlijk. Ja, dat hoor ik als radio-dj eigenlijk helemaal niet te zeggen.
0: Ik zeg,
1: aan de andere kant, er wordt zo verschrikkelijk veel mooi spul maakt momenteel.
0: Ja.
1: Weet je, ik kreeg laatst ook een klacht niet, maar van een artiest. Hey John, waarom draai jij dat nou? En wij maken zulke mooie muziek. Absoluut waar. Maar af en toe...
2: Het gaat ook meestal om de tekst.
1: Nou ja, dat ook natuurlijk.
0: Ja. Ja, het komt heel erg in. Ik ben er zelf niet zo weg van. Want er zit heel veel eenheidsworst zit erin. Maar goed, dat is maar net wat we draaien. Je er natuurlijk zelf ook aan geven. Dat zit ook verschil in natuurlijk.
1: Nou, ja, goed. Ik bedoel, ik heb dan toevallig kennis aan Tucker X. En zoek die ook maar eens op trouwens. Tucker X. En die maakt toch in ieder geval heel muziek. Dat je denkt van, ja, dat is toch anders. Maar je hebt bijvoorbeeld ook wel van die AI-gassen die dan hoor je aan het accordeonnetje. Je hoort dezelfde stemmen constant. En dat is allemaal heel erg mooi. Ja. Maar als je die twee keer gehoord hebben, dan denk ik, zet nou maar even uit.
0: Ja,
2: je kan ook live
1: doen
2: en zo. Maar ik heb heel veel nummers al gemaakt.
1: Dus ja, precies. Oké. Okay. Hey, jij maakt muziek. Je draait ook muziek.
2: Ja, klopt.
1: Zing soms mee.
0: Okay.
1: Ja, dat is helemaal geweldig.
0: Ja.
1: Hey, de reden dat je hier bent?
2: Ja, ik wou graag hier eens kijken en misschien een keer meedraaien ook.
1: Ja.
2: Dus.
0: Nou ja, dat kan altijd.
2: Ja,
0: nou ja, de lijntjes ben kort, want ja, die muggenlijster zit wel heel dicht bij de omroep natuurlijk, hè?
1: Oh, maar wie dan?
0: dan pik ik die even op, Bas. En dan kom meestal 1-2 keer in de week kom ik wel in de studio vragen. Dan pik ik die even op, want dan was die vlakbij, begreep ik.
2: Zeker weten,
0: dan kar ik die er even heen.
1: Okay. Nou, hoe mooi is dat?
0: Ja, de gastvrijheid van Simon, ja, dat is per dag verschillend. Dus het nogal wat stemmingwisselingen, maar...
1: Ja, maar
0: het is gelukkig automaten koffie, dus waar redden ze wel, Simon?
1: Automaten koffie, ja.
0: Ja, het is altijd, ja. Verse bonen koffie, hoor.
1: Uit een automaat.
0: Uit een automaat, ja. Dus, maar leuk, maar dat... nou, stuur sowieso, maak eens even een wat op. Een,
2: zeker doen.
0: Stuur, nou, dan kan we het eens dus even erheen prakken hier.
1: Ja,
0: over muziek trouwens gesproken. Volgende week, vorige week hebben we het ook genoemd. En volgende week zondag, en dat is mooi weer te worden.
1: Ja.
0: Muziek in Tuin Harlingen. Dan denk je, waar is muziek Tuin in Harlingen? Maar soms zie je het recht op het Tuin niet zo wat.
1: Ja.
0: Dat is hier gewoon in op het schoolplein hier van Nieuw-Zuid. En daar treden dan op de Friese band Samskip. Samskip.
1: Samskip.
0: Samskip.
1: Samskip.
0: Ja, het is vrij nieuw geloof ik. Just for Fun. Daar zit een Willem in. Ik ben dan zijn achternaam altijd kwijt.
1: De boer.
0: Nee, dat is niet de boer. Nee, maar dat die man zien, denk ik altijd de boer. die breekt altijd van alles op. Steeds al smileys. Ja.
1: Witteveen.
0: Ja, juist. Ja, Witteveen.
1: Die man is Witteveen vannacht. Ja. Willem Witteveen.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Klopt. Dus, maar dus voor fun. Dus, en Henk en Tony komen langs.
1: Henk en Tony.
0: En Henk Roodbergen natuurlijk. Die heb ik hier maanden terug al met zijn vrouw had. Era Coupier. Dus die maakt heel leuke muziek. Maar dat doet hij nou. Henk doet het nu met Tony. Dus misschien is het wel leuk, Hans. Volgende week. Die Willem is heel gezellig.
1: Ja.
0: En Henk. En Henk Roodbergen.
1: Nou,
0: misschien als ze beide luisteren, misschien succes. Nou, kom volgende week even langs. Daar hebben we het er even over.
1: Ja,
0: volgende week 28 juni dus hier. En dat is vanaf een uur of twee tot een uur of vijf. Buiten op het schoolplein. Dus drie bandjes. En ik heb uit betrouwbare bron begrepen dat Nieuw-Zuid dat video streamen zal.
1: Oh.
0: Er schijnt ergens een of andere snuiter bij Nieuw-Zuid. Een vrijwilliger te wezen die er handig in is.
1: Oh.
0: Dus dat is de volgende. Dus ja, hou dan tuin, muziek in Tune in de gaten, Harlingen. En Nieuw-Zuid, de Facebookpagina.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ja. Tune ligt er prachtig mooi bij. Dus neem een stoel met.
0: Ja, klopt. Ja, en dan denk je, nou, je kan hier niet heen. Dan is gewoon de streamers even in de gaten. Altijd, nou,
1: keuzes.
0: Keuzes maken, ja.
1: Ik ga wel.
0: Toch wel. Ja, nou, mooi weer dus, natuurlijk. Wel gezellig. Drie bandjes, man. Ja, 3 uur lang muziek live. Precies. Klopt.
1: En gratis.
0: En gratis.
1: Gratis.
0: Ja. Nou, we gaan dan toch nog Freddy Quint. Wat een apart nummer, hè?
1: Ja, nou ja, ik zat even naar die titel te zien.
0: Ja,
1: 100 man und ein Befehl.
0: Ja, nou, we doen het toch.
1: Ja, dit is een Befehl, ja, ja.
3: Irgendwo im fremden Land ziehen wir

0: Ja, we waren heel druk hier in de studio in één keer. En blijkt dat het nummer al lopen is.
1: Ja, dat zijn Duitse nummers, hè?
0: Ja, dat is kort. Ja, ze marcheren maar verder. Ja, mooi het weten.
1: Kort marcheren.
0: Ja, zo is het. Ja. Het is kwart voor tien worden. We gaan even naar het programma. Op de inhoud van het programma Afslag Hellingen. Wat hier tussen 11 en 1 uur is. De techniek is in handen van Kik Visser. De presentatie is in handen van Henk Jan Cornelis. Dat stuurt hij Michelle allemaal toe. Dit, dus even zien. Dan hebben we de gasten. Lennart op het Oeral.
1: Oh.
0: Ja, vorig jaar waren we daar nog live aanwezig. Maar, ja.
1: Is Lennart hier?
0: Lennart zit op Oeral.
1: Oh, die zit op Oeral.
0: Op Oeral, ja.
1: Oh,
0: okay.
1: Ja, nee, ik zou het zeggen.
0: Dat, dus dat, die komt als eerste. Komt hij dus, neem ik aan, telefonisch voorbij. Dan hebben we Geert de Vries over de Anton Wachterprijs. Dan komt weer Lennart voorbij. Dus met regelmatig, dus met een, ja, wat er te doen is. Dan is hij maar op het eiland.
1: Ja, dan krijg je af en toe een update natuurlijk.
0: Ja, een updateje van Lennart. Dan hebben we nog Suur Smeding over de activiteiten tijdens de Tollship Races.
1: Oh ja, dat zit ook, ja, dat duurt nog 2 weken denk ik.
0: Ja, over 2 weken denk ik. Ja, 2 juli, 2, 3 juli.
1: Dat is al een vlag.
0: Ik heb helemaal niks, ik weet helemaal niks.
1: Oh, een mooie vlag of zo.
0: Oh, een vlag.
1: Een mooie vlag in de gevel.
0: Oh, nee, dat heb ik niet.
1: En oranje vlagjes.
0: Ja, ik heb wel vlag.
2: Ik heb ooit meegedaan. Van
0: oranje vlagjes. Nee, die heb ik niet. Daar hebben we het vorige week over. Heb ik niet nodig.
1: Nee, oranje vlagjes doen we niet dan.
0: Nee, dat was het.
1: Die raad heb ik je vorige week net gegeven op de radio. Dat je daar beter niet
0: dan mee. Lopen ze met de dames met bogen om je heen.
1: Ja.
0: Even zien. Dan hebben we nog het café Tuinzicht natuurlijk gesloten. Dat is inmiddels dicht, neem
1: ik
0: aan.
1: Ik heb geen idee.
0: Ik weet ook niet.
1: Zou het al dicht wezen? Ik weet het niet.
0: Ik weet ik ook helemaal niet.
1: Nee.
0: Dus, maar goed, wie we daar over komt, dat weet ik ook niet. Maar ja, dat is helaas.
1: Ja, dat is het oudste café van Harlingen was dat.
0: Ja,
1: zonde. Ja.
0: Dan hebben we nog de actuele zaken worden besproken in een burgerforum. Komt ook regelmatig voorbij hier bij het programma. En dan hebben we nog natuurlijk over het weer. Nou, daar hebben we zeer benieuwd naar. Onze Jelle Boy natuurlijk.
1: Jelle Boy.
0: Het weerbericht.
1: Ja, kan niet wachten.
0: Ja. En dan komt, dat is, ze is er niet meer, maar ze is helemaal uit de politiek, lijkt het wel. Maria Leroy, gestopt als wethouder. Die was nog wethouder in Smalingenland.
1: Oh, ik zei net, zeg maar, die was hier toch al lang niet meer?
0: Nee, in Smalingenland. Ja. Dus, maar er hingen ook al vlaggetjes, begreep ik, in Smalingenland.
1: Ja, dat zal.
0: Ook oranje.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet wat naar aanleiding waarvan, dat weet ik niet.
1: Nee, nou ja, joh, dat maakt het, hoeft niet altijd de reden te hebben.
0: Nee, maar ze bedienden daar 2 partijen, heb ik begrepen.
1: Oh!
0: Ja, pro, zeg maar, tegenwoordig dan, en FNP. Maar ja, het standpunt die staan recht tegenover elkaar.
1: Het is niet echt zo.
0: Dus ook moest een keuze maken, geloof ik, ergens.
1: Ja, dat je beter stoppen.
0: Ja, daarom dus, ik geloof dat het is. Dus, goed, die is al jaren weg, dus heel goed.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Nou, zullen ze daar dan ook dat woord, dat draagster, die taal wat leert hebben daar, liefst?
1: Dat weet ik niet. Ja, tenminste, ik heb dat wel heel snel, dat ik een bepaalde taal of tongval heel snel overneem.
0: Ja, want daar is de, dat is een plaats helemaal plat voor
1: hier. Ja, daar komt het erop aan.
0: Ja, goed.
1: Daar komt het erop aan.
0: Maar goed, we hebben aan Marie Leroy wel een mooi die wagon hier te danken, die hier staat.
1: Wat zit daar nou eigenlijk in, dat ding?
0: We gaan er straks heen.

0: Een heel oudje dus van Sean Jordan en Allemaal op de Pof. Nou ja, ik neem niet aan dat Bas deze artiest kon, neem ik aan.
1: Nee.
0: Nee, Sean Jordan niet. Nee. Die de naastje zetten, neem ik aan wel, toch?
2: Ja, ik ben bang van dat.
0: Nee, gisteren net Sean Jordan, hè?
3: Sean Jordan.
2: Nee. Oh, Sean Jordan.
0: Ja, die gisteren.
2: Oh ja, ja, ja, die ken ik.
0: Ja, wij hoort eigenlijk van wat van muziek hoort er eigenlijk van?
2: Nou, net van Sean Jordan.
0: Nee, dat heb ik niet gehad.
1: Sean Jordan is ook wel heel erg.
2: Eigenlijk van alles wel, maar Nederlandstalen ben ik net zo kapot van.
0: Oké, dus dat moest...
1: Nou, hartstikke leuk dat
0: nou,
1: je was.
0: Nou, echt één lustra minder.
1: Nou, ik draai wel de Guilty Pleasures.
0: Ja, maar wat dat 60s, 70s, 80s, waar hoort dat van?
2: Ja, nou ja, alles werd maar wat een leuk ritmisch. Dat vind ik eigenlijk al heel mooi.
1: Ja, precies. Okay, ja.
2: Jazz en blues vind ik ook wel mooi.
0: Oh, nou, dat is hier, Evert van Bon.
1: Ja, Evert.
0: Evert, tussen 8 en 9. Ja. We hebben hier Evert van Bon.
2: Oké.
0: Okay. Blues. Ja, blues, hoofdzaak toch?
1: Ja, boogie-woogie.
0: Ja. Boogie-woogie muziek, ja, klopt.
1: Nou krijg je geen appke, hè?
0: Nee, nou niet.
1: Nou
0: nee,
1: laat ze
0: nee,
1: niet zitten,
0: nou laat het niet nou klopt. Ja, gewoon het ongewisse ja. Zitten wij.
1: Ja, nou dan staan wij weer...
0: Ja. Ja, maar wij straks na 10 weer een hulplijn bellen.
1: Ja. Oh, nou, geweldig.
0: Ja, maar ik zal hem even opnieuw instarten.
1: Ik start hem even opnieuw in, want anders ben ik helemaal van mijn andere vorm. Zo. Ja, ja.
0: Ga uw gang.
1: Ja. Want vanmiddag vanaf 5 uur ben ik weer te beluisteren op dit radiostation natuurlijk met het programma Borreltime. En tot een uurtje wacht ben ik bij met de leukste hits. En deze week gaan we bellen met niemand minder dan Ronnie Tauber. Jawel, de Ronnie Tauber heeft samen met Kurt Krabbe een leuke single opgenomen. Niemand zoals jij. Hij heeft hem een tijdje terug ook al uitgebracht. En komt toch weer terug samen met Kurt om dit nummer weer opnieuw uit te brengen. En dan gaan we bellen met het nachtegaaltje uit Pijzen. Niemand minder dan Melissa Smilda. Die heeft een hele leuke zomerse hit weer opgenomen. En dat is het als de zon weer schijnt.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, nou de zon die schijnt alweer heerlijk.
0: Ja.
1: En dan gaan we later nog even over naar de moeder van de Nederlandstalige muziek. Niemand minder dan Cordy Konings.
0: Ja.
1: Heeft een mooie single uitgebracht. Er hangt iets in de lucht.
0: Ja, ik had hem hier naar Klaas Stakken draaien. Dan.
1: Ja, natuurlijk draai hem hierna gewoon. En dat is een mooie zomerse plaat natuurlijk. En voor de rest heel veel gezelligheid. Johan Flemmings probeer ik er nog even tussen te vouwen, want
0: ja.
1: Cordy komt pas om 19:30.
0: Oh, dat wordt dubbel op. Ja, dan heeft hij twee lijntjes dat het even...
1: Nou zeg ik, Corrie en Johan, nee, ik denk niet dat
0: we dat wel samen niks.
1: Nee, dat wordt er niet. Maar in ieder geval, tot 8 uur, de leukste hits en de gezelligheid. En voor een verzoekje kun je altijd even hebben naar het radiostation.
0: Ja.
1: Waar muziek in zit.
0: Nou, dan hier de nieuwe van Corrie Konings.
1: Van Corrie Konings. Ja. Ja.

0: Koningsoning dus met haar nieuwste nummer. Dat vanmiddag natuurlijk nog meer op bedij dan, neem ik aan.
1: Ja, nee, absoluut. Ja. Ik ga dat wel even draaien.
0: Zo is het.
1: Hangt iets in de lucht, een antenne.
0: Ik hoop het maar. Ja, mag ik even over nadenken hoe ik dat te oplossen. Hè? Maar dat hij het voor heeft trouwens.
1: Heb je de plug even?
0: Ik weet wel welke groep altijd is daar.
1: Oh.
0: Ja. Nou, ja, dat weet ik wel. Het ene leidt vermoedelijk stroomleider daar allemaal in.
1: Maar... Even...
0: Groep 75.
1: Groep 75?
0: Ja, dus ik hoop ook ergens een conciërge te pakken krijgen kan.
1: Ja.
0: Ja. Dus we gaan even naar wat er vandaag op een zender verder te beleven is. En dat is natuurlijk zometeen Peter Wierda en Tier de Diester met het programma On Air. Dan hebben we het programma van 11 tot 1 uur met Henk-Jan Cornelissen, Afslag Harlingen. Dan hebben we van, van 1 tot 5 volgens mij, hebben we Silte Middag. Van 1 tot 6 daar zie ik hier wel staan.
1: Ja, dat staat er wel vaker. Maar dat laatste uur, dat is altijd wat het hangt er even vanaf hoe ver dat het uitloopt.
0: Ja, juist van de wegensport. Ja, oké. Okay. Nou, van 1 tot ongeveer 6 uur Silte Middag. En dan dus van 6 tot 8 uur Borreltuin. En daarna is het non-stop op deze zender.
1: Ja, dan wordt het... Werd het stil?
0: Werd het stil op de zender, ja.
1: Dat is ook na 8 uur ook wel gewoon eens een leuk brommetje op zetten.
0: Ja, nou, het zit er al nu op. 160 weken mooi ruis erop, hè.
1: Ja, dus, dat is wel leuk. Witte ruis,
0: ja.
1: Rustgevend.
0: Ja, we hebben nog 3 minuten. Ik wil onze gasten natuurlijk even bedanken.
2: Ja, graag.
0: Leuke duimbre waar. Bas, we houden even contact, neem ik aan.
2: Jullie ook bedankt.
1: Ja, kom gerust een keer langs nog. Als je denkt van, ik wil toch nog een keer kijken. Kom altijd langs, de deur staat altijd voor je open.
2: Dankjewel, ik wil straks zeker doen.
0: Ja, ook bedankt voor die aanwezigheid.
3: Ja, graag dan.
0: Nou, wij vermoeden je wel machine. Maar als we nog op hulp nodig hebben, weten we te vinden.
3: Ja, dan bel je maar
0: even. Ja, dan bel je maar even.
1: Ja, we moeten er even ingrepen, zeg
0: maar. Ja, we weten nou hoe we het aanpakken moeten. Daar is Reineker.
1: Ja, we zijn klaar.
0: Nou, hij knipt hem nou wel lekker.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, wij gaan het zo meteen met nummer een oudje van Bakkeruin, When I'm With You. Dit was een praatje in een plaatje, de ene laatste voor voorlopig.
1: Voorlopig.
0: Ja, daarna zien wij weer verder. Dus volgende week weer dat is de 27e dus. En natuurlijk niet vergeten, schrijf het vast in je agenda. 28e hier op het schoolplein. Just for fun, Sam Skip en Henk en Tony.
1: Henk en Tony, ja.
0: 3 livebands. Dit was een praatje in een plaatje weer. Wat ons betreft graag bedankt voor het luisteren.
1: Ja, ik zeg tot vanmiddag en anders tot volgende week. Zo maak er een mooie dag van. Ciao.
0: Hoi. Doei.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het festival Julianenpop in Julianendorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. 3 toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vrijdagmiddag is in Krimpen aan de IJssel een 2-jarig kind uit een oververhitte auto gered. Omstanders sloegen een autoruit in nadat het kind al 10 minuten in de hitte zat en hevig zweette. De vader was kort weg geweest. Het kind maakt het inmiddels goed en veilig thuis is ingeschakeld. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Een besmette bruine grote jager werd aangetroffen op een strand in West-Australië, zo'n 700 kilometer van Perth. Volgens ANP bereidt het land zich al langer voor op de virusvariant met strengere bioveiligheidsmaatregelen, tests, vaccinaties en noodoefeningen. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Ja, goedemorgen luisteraars. Goedemorgen Tiede.
1: Goedemorgen Peter.
0: Ja, met wat voor nummer kun je beter beginnen met deze tropische temperaturen?
1: Zo. Hot, hot, hot. Gisteren was het dat al. En ja. We lopen vanochtend deze studio binnen. Hier is het ook niet heel koud. Ik heb een

0: bril afgezet, want anders beslaat hij. Dus zo vochtig en warm is het hier.
1: Ja, ik sta gelukkig voor de airco, maar dat is voor jou vervelend.
0: Want ja, dat is fijn om te horen, jongen.
1: Dus komt het niet bij jou terecht.
0: Maar, goed zo. Maar wat is het onderwerp vanochtend, Peter?
1: Ja, ik denk Betje, die zit ergens in Zuid-Frankrijk te genieten van de zon. Doris, die heeft peentjes gezweet
0: zo.
1: Op Pinkpop. Ja. En dat zijn onze twee collega's. En toen dacht ik inderdaad, ja, Doris zit op Pinkpop. Wij gaan gewoon een Pinkpop-uurtje maken.
0: Ja, dus met alleen maar artiesten die dit jaar op Pinkpop staan.
1: Ja, die dit jaar op Pinkpop staan. En The Cure, die staan vanavond als headliner. Ik hoop echt, want ik heb gisteren in principe bijna alles gezien op NPO 2 Start. Of Extra heet het, geloof ik. En dus ik hoop ook dat het concert van The Cure vanavond, als na het voetbal, nog even lekker een concertje van The Cure
0: mee. Wanneer was de laatste keer dat The Cure er was? Toen waren wij er volgens mij ook.
1: Ja, toen waren wij er
0: toen
1: ook.
0: Was het ook zo'n verschrikkelijk warme editie, weet ik nog.
1: Ja, kan het 2019 zijn? Of ik weet het niet meer. Wel. Daarna kwam toen nog die Armand van Buuren. Was het niet de 50e verjaardag van Pinkpop?
0: Oh, dat kan wel aardig, ja. Dat was toch ook. Paul McCartney was het toen, dat je ook.
1: Nee.
0: Oh nee, Fleetwood Mac was het.
1: Die was het toen niet. Oh, ja. Nou,
0: hot van The Cure.
1: Ja, en we gaan verder met een band waar Doris heen is gegaan. Volgens mij ging hij ook speciaal naar Pinkpop voor deze band. En ik vind ook eigenlijk deze band... ik heb de show ook gezien gisteravond. Dat waren de headliners van de vrijdag. En ja, de titel van het nummer, Stressed Out. Ja, dat moet je vandaag ook een beetje doen, hè? Niet te veel stress.
0: Je moet helemaal niks doen vandaag.
1: Je moet helemaal niks doen.
0: Ademhalen en dan houdt het mee op.
1: Ja, en in de schaduw. Here's 21 Pilots.

0: Ja, er is echt maar één van de weinige anthems die, die mij aan Pinkpop doen denken. En vooral in het midden van dit nummer van Franz Ferdinand.
1: Dat je meteen die twist
0: hebt. Oh, jongens, en dat het hele publiek op en neer gaat. Dat is fantastisch. Ja.
1: Ja, want we hadden het net over. We zijn, en niet dat we er elk jaar heen gaan, maar we zijn er een aantal keer geweest.
0: Nou, behoorlijk.
1: Bij beiden. En ja, ik had echt zoiets. Ik keek naar de line-up en ik denk van ja, ik zou hier dood ongelukkig worden, denk ik, als ik hier 3 dagen rond moest lopen. Omdat, ja, qua bands die wij leuk vinden, die hebben we eigenlijk allemaal al een keertje gezien.
0: Ja, dat is het inderdaad, ja.
1: Nou ja, leuk om ze nog een keer te zien. Maar inderdaad niet echt een nieuwe band. En wat er dan van nieuw spul bij zit, ja, daar word ik niet echt blij van. En dan zie ik zo'n, hoe heet het, de Huppelepup Dekker.
0: Roxy Dekker.
1: Roxy Dekker. Ja. En die Sarah nog wat. Ja, en ik snap best wel dat de jeugd vindt dat fantastisch, maar ik zou stil in een hoekje gaan zitten daar.
0: Nou, weet je wat er met Pinkpop is? Het is natuurlijk helemaal, want volgens mij is over volgende maand is Werchter dan weer. En daar staat een fantastische line-up altijd. En Pinkpop heeft het echt wel een beetje moeilijk als het gaat om een nieuwe artiest aantrekken. En helemaal, nou, als je ziet, The Cure is al een keer geweest en de Foo Fighters zijn al een keer geweest.
1: Ja, het zijn natuurlijk geweldige namen. Ja, en ik ga er absoluut naar kijken. Ja. Maar het is het eigenlijk al jaren. Hè,
0: het is van ons een beetje oude man. Gezeik, hè?
1: Ja, precies. Ja, we gaan maar door met een nieuw jong bandje die ook op Pinkpop staat. Dat is jouw keuze, Tiede.
0: Ja, dat is de Hang Youth, oftewel de hangjongeren. 2 minuten lang echte ouderwetse Nederlandse punk. Je haat geen maandag, je haat kapitalisme.
2: Het

0: hier ga ik wel voor zitten.
1: Dit is
0: inderdaad een nieuwe band waar ik helemaal fan van ben. Ik heb inderdaad weer een beetje een dromerig trekje van de tweede CD afgenomen. Ja. Want ik denk zaterdagochtend, dan moet je het ook niet te hard hebben. Want de tweede CD staan gewoon hardere nummers op.
1: Ja,
0: dus
1: klopt, ja.
0: Ik ga je lastigvallen op met het alternatief wel, als je er bent. Met nieuwe nummers van deze CD.
1: We hebben een nieuwe CD gehoord in Paradiso, toch?
0: Ja, die hebben we gehoord, ja. Klopt, ja. Maar dat concert waren we niet zo weg van. Nee. Als je de CD gewoon opzet, een paar keer, dan...
1: Is het wel leuk dat bijvoorbeeld de Haunted Youth, die staat dus in de 10 stage. En ik denk dat ook goed is. Want als je zo'n band op een main stage neerzet, dan ben je dat hele knussen, dat hele warme ben je kwijt. Dat hele dromerige ben je kwijt. En als je dat in een soort met tent doet, met een overkapping, dan komt het volgens mij deze band veel beter tot z'n recht.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze het uitzenden. Ja. We zijn oude lullen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus we gaan naar een dame uit de jaren 90.
1: Ja, dat is de zus van Daniel Bedingfield. Natasha Bedingfield. Vond ik opmerkelijk dat zij op Pinkpop stond, want het is nog niet zo dat zij de afgelopen jaren iets gedaan heeft. Er kwam wel een nieuwe CD uit. Hm. Maar daar heb ik weinig van gehoord. Nou, iedereen kent natuurlijk van Unwritten of wat hebben we nog meer ook weer? Nou ja, kom ik zo niet op. Maar dit is in ieder geval eentje die niet heel erg bekend van haar is, maar het is wel een heel lekker rustig nummer en het past prima bij de Haunted Youth.
0: Ja,
1: dit is,
0: ze stond gisteren op de South Stage. Om 13:45 mocht zij openen.
1: Zo, dan is het lekker warm geweest, hè?
0: En welk nummer heb je uitgekozen?
1: Soulmate.

0: Sophie Tucker. In samenwerking met de NOX.
1: Met de NOX, ja.
0: Die staat vanmiddag om 4:30 in, op de Noordstage. En ik denk van ja, dit Brazilian Soul is wel een heel lekker nummer als je dit gaat spelen in het warme
1: Bingo-veld. En volledig onbekend. Ik had deze nog nooit eerder gehoord, maar het is wel fantastisch.
0: Ja, ja. Het is een Bazanova versie. Ja, ik zag op Spotify. Hij staat. Hij is toch wel veel gespeeld, dus, maar ik kon nog.
1: Nou ja, dat is voornamelijk denk ik ook vanwege de NOX, want dat is zo'n vrij populair DJ-duo uit New York. Maar samen met Sophie Tucker, en wat ik helemaal leuk vind, Sophie Tucker, die zingt gewoon in het Portugees. Alsof ze dat al jaren doet, terwijl ze echt hartstikke Brits is. Leuk, erg lekker nummer.
0: Jouw nummer.
1: Ja, dit is een beetje, nou ja, laat ik zo, een beetje artistieke vrijheid. Want wat we zo meteen gaan draaien is wat mij betreft het allerbeste nummer van Audioslave. Audioslave was een band waarin, hoe heet hij nou van Soundgarden? Ja. De zanger van Soundgarden. Nou, kom ik zo meteen. Chris Cornell.
0: Ja,
1: ook. Ja, de zanger van Soundgarden ging samen met een aantal leden van Rage Against the Machine. En die richt een Audioslave op. En dit is het eerste nummer van hun LP, van hun debuut-LP. En de reden dat ik deze draai, niet omdat Audioslave op Pinkpop staat, maar Tom Morello wel. En die is natuurlijk, dat was de gitarist van Rage Against the Machine. En die zit ook in Audioslave. Dit is Coach Cheese. Ga maar zitten.

0: dat heel veel mensen waarschijnlijk op de zaterdagochtend wakker waren geworden van audio geslepen. Nummer
1: Coachies.
0: Coachies, dat was het. En ik dacht even de uitspraak. Dacht ik van, laat ik maar dan een akoestische versie van een andere headliner erin gooien. Dit waren natuurlijk de Foo Fighters. Met de akoestische versie van Everlong.
1: Everlong, heerlijk.
0: En die treden zondag op, dacht ik.
1: Dat is volgens mij de afsluiter.
0: Ja,
1: als ik me niet vergis.
0: Ja, vanavond is het Cure. Ja. En zondag is het de Foo Fighters.
1: Ja.
0: En nou heb jij een dame die ik gisteravond heb bekeken. Die kon ik totaal niet, maar daar heb jij een nummer van.
1: Ja, nou dat is Sarah Larson. En ik heb net, terwijl de Foo Fighters draaiden, heb ik even gekeken wat Sarah Larson nog meer gedaan heeft. Ze heeft een aantal hits gescoord. Ik ken er geen enkele van. Dat zal waarschijnlijk meer over mij zeggen, maar het is toch al een zure oude mannenochtend. Dus dat scheelt ook weer. Maar ja, goed, dan is het. Sarah Larson stond er wel. En er is één nummer wat zij, waarin zij zingt van Clean Bandit, Symphony. En dat is prachtig. Dus ik denk, die gooien we er lekker in. Ga ik deze maar eens even luisteren.
0: Maar zei jij niet dat ze Zweedse was?
1: Ze is Zweedse, ja.
0: Een beetje gevoelig voor vanavond, hè?
1: Oh, dat is vanavond, ja.
0: Ja, Nederland-Zweden. Oh, dat is vanavond, ja.
1: Ja, ik heb geen flauw idee.
0: 7 uur, hè?
1: Ik volg dat voetbal helemaal niet. Okay. Als je weet wat voor avond ik gisteravond heb gehad, dan haal ik 7 uur vanavond denk ik niet eens.
0: Okay, maar
1: deze, dit is prachtig. Dit is Symphony.

0: editors altijd een vaste groep die ze inderdaad op Pinkpop staan.
1: Is ook zo'n festivalband, hè?
0: Ja, ik heb ze een keer gezien op Pinkpop. Ik heb ze ook een keer alleen gehoord op Pinkpop, want dan zat ik een broodje te eten. Dan had ik gewoon de editors gemist. Ja, ongelooflijk. Dat blijf ik...
1: Dat heb ik een keer met de White Lies gehad.
0: Nou ja, dat soort dingen. En ik zit even te kijken, want hebben wij wel dingen van zondag? Ja, we hebben natuurlijk de Foo Fighters. Tom Morello. We hebben het allemaal een beetje... we hadden veel...
1: Nou, een soort met van dwarsdoorsnijden hebben we gedaan, ja.
0: Ja, en ik wou eindigen. We eindigen eigenlijk met een dubbel. Eén van jou en één van mij. En we beginnen met die van mij. En dat is... dat vond ik gewoon ook een leuke track. Ik vind het een hele sympathieke Nederlandse artiest. En die heeft gisteren gestaan. Daar heb ik nog geen beelden van gezien, maar die komen vast nog wel langs. En dat is Thijs Boontjes. En daar heb ik een nummer, Vrouw van de Dominee, is een cover. Ken je hem?
1: Ja, ik ken hem. Heerlijk.
0: Nou, erg leuk nummer. Dus dat is het eerste nummer wat komt. En we eindigen met...
1: Ja, dat is met Charlotte Gainsbourg. Dat is de dochter van Serge Gainsbourg natuurlijk. En dat nummer heet Deadly Valentine. En het is al een prachtig nummer. Maar Soulwax, de twee DJ's uit België, die hebben hem geremixed. En ik heb dit nummer ooit eens een keer ontdekt door Bert bij ons in het alternatief. En sindsdien is dit een nummer wat ik sowieso een paar keer per jaar draai. En dus daar eindigen we mee. Maar dat is een lange versie. Die duurt bijna 8 minuten. Dus vandaar. Dus ik denk dat we beter even afscheid kunnen nemen.
0: We doen de helft. Ja, ik moet ook inderdaad nog aangeven dat natuurlijk hierna zit afslag. Harlingen. En dat heeft weer allemaal onderwerpen.
1: Vertel het eens, Peter.
0: Ja, ik natuurlijk over Oerol, daar waar mijn vriendin ook zit. Dat is natuurlijk een fantastisch, prachtig festival. Natuurlijk gaat het ook over de Tall Ships. Het gaat over de Simon Wachter prijs.
1: Simon Wachter?
0: Anton Wachter. Jongens. De hitte stijgt me nu al naar het hoofd.
1: Simon Vestdijk. Ja,
0: en inderdaad, de techniek is in de handen van Kik. En de dames Greetje en Minke die doen de koffie. En als het goed is, komt Henk-Jan zo binnen om zijn presentatiejob op zich te nemen. En dat is alles. Nou hebben we alles gezegd.
1: Ik zou het zeggen. Kunnen wij wel.
0: Een goede zaterdag.
1: Peter, een rustige zaterdag. En tot de volgende keer.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting 200 miljoen euro. In de Duitse stad München zijn twee goederenwagons tijdens rangeerwerkzaamheden van een brug gestort. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De wagons kwamen op een weg terecht die voorlopig afgesloten blijft. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn ondervindt het reizigersverkeer geen hinder, maar wordt wel aanzienlijke verkeersoverlast verwacht. Het festival Julianenpop in Julianendorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. Drie toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.

Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom bij Afslag Garingen. We zijn bij u tot 1 uur vanmiddag. Ik heb hier toch iets lekkers naast mij van Marlies van Bon gekregen. Nou, geleend. Een soort airco en zonder die propellers, zeg maar. Dat is weer het nieuwste van het nieuwste. Ja, ik loop altijd wat achter, dus dan... Het is in ieder geval heel cool hier. Wat gaan we doen? Tot 1 uur een boordevol programma. Straks hebben we Lernard Jan Geerts en die is op Oerol. Die doet daar verslag. Geert de Vries over de Anton Wachterprijs. Lennart komt dan weer terug via de telefoon of weet ik veel wat voor systeem van Oerol. Dan Soes Meding komt hier in de studio over de activiteiten tijdens de Tallships Races. In het volgende uur een reportage over café Tuinzicht, want die is nu echt definitief gesloten. Afgelopen maandag 15 juni ging helaas de deur dicht voorgoed. Actuele zaken worden besproken in het Burgerforum. We hebben hier het crème de la crème van alle burgers. Jacob Twintig, Joop van der Heijden, Hans de Jong en Greetje Haarsma. Dan Jelle Boy en tot slot Maria Leroy. Wie kent haar niet? Ze is gestopt als wethouder in Smallingeland. En daarvoor was zij wethouder hier in Harlingen. We praten met haar over de leemte, de leegte in haar leven. Ze is vanaf dinsdag nog maar wethouder af, maar dat horen we graag van haar. Welkom bij Afslag Harlingen tot 1 uur.

0: casus. Ik heb de zomer in mijn bol. En de vraag is, heeft Leonard Jan Geerts ook de zomer in zijn bol?
1: Zeker.
0: Goedemorgen.
1: Het is hier bloedheet. Goedemorgen.
0: Heb jij een beetje lekker geslapen, Leonard?
1: Nou, ja, het was wel warm, maar ik heb het raam opengehouden voor het onweer. Dat vond ik wel even, nou, even lekker, dat je gewoon wat ziet. Hè. Het was allemaal flits, flits, flits. Ik zag het eerst boven Harlingen flitsen.
0: Ja.
1: En toen kwam het naar de Terschelling toe.
0: En wat dacht je toen? Bedankt?
1: Ja, bedankt. Ja, had het lekker daar gehouden. Nou, ja.
0: Hey, jij bent op Oerol. Jij woont al je hele leven volgens mij op de Terschelling?
1: Klopt.
0: Mooi. Dan.
1: Zeker. Geboren getogen.
0: Dan is Oerol, wat vindt een eilander van Oerol?
1: Chaos, drukte, maar toch ook wel een hoop gezelligheid hoor. Dat is toch eigenlijk alles door elkaar.
0: Is dat Oerol ook veranderd, Leonard, in de loop der jaren?
1: Nou, ik merk zelf dat natuurlijk. De eerste jaren was ik heel klein en dan ging je altijd naar het groene strand. En dan had je daar dat enorme podium staan en daar zaten we dan hele middagen. En dat was in 2013 al over, hè, was het laatste jaar. Toen ging het naar de betonning in 2014. Daar was het ook wel gezellig, leuk. Dat is ook dicht bij mijn huis, daar liep ik vaak even heen. En dat hebben ze na de coronatijd eigenlijk ook afgeschaald. Omdat ze op het grote festivalterrein, de Westerkijn, op het midden van het eiland, waar je ook de hele dag altijd kon vertoeven. Ja, dat is ook afgeschaald, is ook weggegaan. Daar worden woningen gebouwd, dus daar kan je eigenlijk ook niks meer. En toen moesten ze zoeken naar een nieuwe locatie. Toen hebben ze bedacht, we doen weer één locatie bij het strand. En ja, dat is allemaal wel kleiner, rustiger, minder. En je merkt gewoon dat het überhaupt terugloopt. En ze zeggen altijd, het publiek van Oerol groeit mee met Oerol qua leeftijd. En dat merk je hier nu ook. Het zijn vooral wat oudere mensen die erop afkomen nog.
0: Ja, jij zei ook, ze slapen ook uit, hè?
1: Ja, ik moest echt. Hij zei om 11 uur. Ik denk, nou, dan moeten we maar echt kijken waar de reuring is. Dus ik was onderweg naar een beentje bij Formeren. Maar ja, toen was ik weer te laat van huis vertrokken natuurlijk. Ik heb Ronald van der Pol mee, die is van Radio Spannenburg. Die zei, oh, we kunnen wel even fietsen. Nou ja, oké, weer veel te laat, Ronald. Waar zijn we nu?
2: Ja, we zijn.
0: Nou, we zijn nu nergens. De verbinding is even verbroken. Zullen we even een klein muziekje doen? En dan proberen we opnieuw de verbinding. Ah, daar ben je weer. De verbinding.
1: Ja, nee, sorry. Ja, ik weet niet. Ik sta bij een van de horecazaken en ik pakte de wifi daarvan op. Dat moet niet.
0: Ga je gang, Leonard.
1: Ja, nou ja, wij zijn dus in de Ronald, kan jij nog eens zeggen? Hoor je Ronald ook, Henk
2: Jan? Ben ik nog geïntroduceerd op de radio?
1: Nee, niet. Geen idee.
0: Nee, maar doe maar. Doe

0: Introduceer hem maar even vanuit.
1: Vertel even wie je bent.
2: Ja, Lennart Geerts heeft mij op sleeptouw meegenomen. Ik ben collega van hem van de streekomroep van de gemeente De Vrieske Marren voor uw plaatsbepaling. En wij zijn nu in de winkelstraat van Midsland, de Oosterburen.
1: En het is hier al was wel gezellig. Ik weet wat mensen die komen. Er zat dit één dag op Oeroos het braderie. Dat is nu niet, helaas. Dat was hier donderdag, toen was ik er ook eventjes. Er liepen wel wat mooi wat mensen door de straat mee. Wat ik zei, het Oerol publiek groeit mee met Oerol. Oerol bestaat 45 jaar, dus mensen die toen voor het eerst kwamen, ja, die kun je er 45 jaar bij optellen. En het publiek sterft daarom dus ook wel een beetje uit. Dus ze zijn wel druk bezig met verjonging. Nou Henk-Jan, wat zou jij nou nodig hebben als je jonger zou zijn om naar een festival te gaan?
0: Wat ik nou, bier.
1: Ja, maar ook goede muziek denk ik dan altijd. Maar het is natuurlijk een theaterfestival waar ook muziek is. Dus het is een beetje dubieus.
0: Maar weet je wat het is, Leer? Het hangt ook van je smaak af.
1: Dat zeker. Ja,
0: tuurlijk
1: het is wel een bepaalde smaak, ja.
0: Tuurlijk wil ik...
1: Kunnen we er niet een missie...
0: Tuurlijk wil ik goede muziek.
2: Kunnen we er niet een missie van maken om nog muziek te gaan zoeken in deze uitzending?
1: Ja, dat is sowieso. We gaan zo... Ik ben namelijk gek op de brassmuziek, maar ik moet er straks wel doorfietsen. En dan hoop ik dat we die nog even kunnen horen. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon... Er zitten wel wat mensen hier in de winkelstraat gezellig op een terras. Nou ja, ook minder gezellig zie ik. Er zit iemand gewoon alleen met een telefoon in zijn handen.
0: Je moet even wakker worden. Ja, hallo.
1: Ja, het is echt wel... Gisteren was natuurlijk een ruige nacht. We zeiden nog van... Je hebt ook wel van die mensen die zijn zo gek om dan gewoon de boot te boeken. En dan niet met... niet een accommodatie erbij, want het is toch wel mooi weer. En dan overleven we de nacht wel. Nou, dat was deze nacht niet geschikt voor, kan ik je zeggen.
0: Nee. Maar wil je mij voortaan tippen wanneer er ruige nachten zijn op de Schelling? Dan beleef ik
1: jij was dit ook van plan, zeker?
0: Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, dat hoor ik graag van je.
1: Nou ja, ik heb net die reportage van jou zitten kijken dat Tunzicht sluit. Dus jij moet straks hier gewoon een nieuwe plek vinden, denk
0: maar,
1: ik.
0: Maar hey, dat was ook bijzonder, Helena. Even terugblikkend op de verkiezingsuitzendingen. Dat jij naar Wiebe van Dijk ging.
1: Ja, dat was leuk.
0: Want die moest zingen daar. En toen vroegen wij aan jou de stemming in Tunzicht.
1: Ja, dat was een hele belevenis. En ik ben blij, Henk-Jan, dat je mij er nog heen gestuurd hebt toen die tent er nog was. Toen het nog bestond, hè? Nu het ophoudt, denk ik, ja. Oh, ja, goed dat ik er nog geweest ben.
0: Nou, dat wou ik even zeggen. Oerol.
1: Ja. Moeten we nog wat voor je doen over Oerol, ja.
0: Gezellig gesprek. We hebben nog een minuut of zes.
1: Of we hebben nog een minuut of zes. Nou, goed, dan lopen wij gewoon even door. Kijk, weet je, dat het jammer is. Dus het is ook altijd straattheater op Oerol. Maar dat begint pas om 1 uur. Maar ik heb hier wel wat gezien al in de straat. Wat ik kan omschrijven van de week. Is dat een vrouw op een enorme wereldbol loopt. Dus die, dat is een soort circusartiest. Die loopt echt op een hele grote bal. Maar die moet heel goed haar evenwicht bewaren. En dat is best lastig. Maar er zit dan altijd weer zo'n metafoor achter. Als ik probeer de wereld in balans te houden. Dus het is wel een beetje...
0: Daar krijg jij jeuk van, volgens mij.
1: Zeker, dat klopt. Ja, ik moest ook echt... Ik was vorige week vrijdag voor WNL hier nog. Ik moest echt mijn best doen om dat er bij WNL doorheen te krijgen. Want bij WNL zijn we altijd van... Ja, doe maar gewoon normaal. Dat doe je al gek genoeg natuurlijk. Gewoon het rustige, het Nederlands zoals we het kennen. En niet dat... Maar goed, toen moest ik dus een bandje halen voordat ik bij WNL was. En toen zei die vrouw tegen mij... ik doe even het bandje om je hand. En ik zei, ja hoor, niet te strak. Jij moet wat meer vertrouwen hebben in de medemens. Ik zo, hoezo? Ja, je bent van het nieuws. Die zijn altijd negatief.
0: Nou, wat zegt Lennart Jan Geerts dan?
1: Nou ja, de toon is gezet. Ik zou hou eens op. Ik ben van Goedemorgen Nederland. Even vriendelijk doen. Dat zei ik. Ja. Maar goed, dat kon ze dan weer niet hebben. Ronald, wat vind jij ervan hier nu we zo in deze straat lopen? Er komt toch best wel wat volk op gang, hè?
2: Ja, maar om te zeggen, dit is een Oerol-vibe, daar heb ik echt mijn vraagtekens bij. Want het voelt niet anders als anders.
1: Nee, het is een beetje zoals het normaal gesproken ook is met een dag. Mag ik u wat vragen? Goedemorgen. Waar gaat u naartoe?
3: Op zoek naar koffie.
1: Dat is echt de Oerol-behoefte?
3: Op dit moment wel, ja.
1: De Oerol-behoefte is op zoek naar koffie. Was het een lange nacht dan?
3: Warm vooral. En met onweer en zo. Dus,
1: je sliep in een tent?
3: Nee.
1: Oh.
3: Nee.
1: Dat is het Oerol-publiek niet meer tegenwoordig. Is geen tenten meer. Hè?
3: En wie zijn jullie?
1: Wij zijn van de lokale radio, maar dit is een programma over Harlingen. Maar we vonden het leuk om iets te vertellen over Oerol. Want dat is natuurlijk toch... U bent ook door Harlingen gekomen. Wat vond u ervan?
3: Van Harlingen?
1: Ja.
3: Ja, altijd super gezellig.
1: Ja.
3: Ja, hartstikke fijne plek om te zijn. En ja, mooi. Maar hij is een echte grote Harlingen.
4: Ik ben geen Harlingen, maar ik kom wel eens vaker in Harlingen. Ja.
1: Ja, en waarom komt u naar Harlingen?
4: Dat het zo'n mooie stad is.
1: Ja, ik denk dat de mensen aan de andere kant van de radio dat wel kunnen beamen dat het een mooie stad is. Maar wat is er mooi aan Oerol? Want daar zijn we nu.
4: De variatie aan cultuur en gezelligheid.
1: Ja? Is het ook veranderd? Zijn jullie hier hoeveel?
4: Ja, één ding enorm veranderd, dat zijn elektrische fietsen.
1: Ja.
4: Dat is een grote ergernis. Dus wij zijn eigenlijk voorstander dat iedereen daar een soort pasje voor moet hebben, dat je echt een noodzaak hebt tot een elektrische fiets. Dus
1: of een rijbewijs halen eerst.
4: Ja. Rijbewijs.
3: Ja. Met helm.
1: Met helm, ja.
4: Met
1: ja.
4: helm. Ja.
3: Maar dat is echt anders dan de vroeger. De eilandbeleving was wel anders. Het is nu gewoon continu omdenken, oppassen van wie rijd je nu van de sokken, zeg maar. Want wij hebben gewoon onze eigen fiets mee. Wij bewegen onszelf voort. Maar en het is dus wel druk. Maar ook supergezellig.
1: Het heeft ook wel weer wat.
3: Ja, nou, supergezellig. En het zijn prachtige voorstellingen. Hebben we gisteren gezien in het bos. En overal is wat. En echt fantastisch.
1: Nou, geniet ervan. Ga snel op zoek naar koffie. Want u heeft het hard nodig, denk ik.
3: Ja, jullie nog een hele fijne uitzending.
1: Dank u.
3: Een fijne oerolbeleving.
1: Ja, hey, bedankt.
2: Dan moet ik ook eerlijk bekennen. Dus wij zijn degene die met 30 zo net over de fietspad op elektrische fiets hebben gejaagd.
1: Ja, dat ging niet heel goed, denk Jan. We hadden op een gegeven moment lachen vrouw echt midden op het fietspad, net op de heenweg. Ronald is drie keer uitgescholden.
2: Ja, dat
1: is echt vreselijk. Ik zei op een gegeven moment, hoorde je dat wel, wat ze schreeuwde? Dus schreeuwde iemand afgehakte balzak tegen jou. En wat was die eerste?
2: Ik kwam van rechts, hè?
1: Ja, jij kwam wel van rechts. Maar die eerste vrouw, jij zei gewoon, moeten we hier rechts?
2: Ja, ik deed de navigatie voor ons, omdat je via meerdere kanten hier naar Midsland kan komen. Dus ik zeg links, links, rechts, rechts. En een vrouw die nam dat behoorlijk letterlijk.
1: En die zei, jij moet je met jezelf bemoeien, ik fiets mijn eigen tempo.
0: Leuk zweertje.
1: Nou, dat. Kom je ook?
0: Ja. Nou, nog niet.
3: Hey, die mevrouw. Lennart moet natuurlijk wel
1: wat
3: even...
1: Wat gebeurt hier? We zijn live op de radio. Dit is geen radio. Op radio heb je helemaal geen beeld.
3: Oh, heb je geen beeld? Oh, dan missen we dat.
1: Maar wat hebben jullie hier neergezet?
3: Nou, we hebben een iconisch beeld van Oerol van de eerste jaren nagecreëerd met een koffiepot.
1: Want jullie zijn van de koffiepot.
3: We kennen allemaal de foto met de man met de koffer van een van de eerste Oerol posters.
2: En hij staat in zee.
3: Ja, die man die kwam zijn werk uit in zijn pak en die dacht, ik wil naar Oerol. Maar er was geen boot, de boten zaten vol, dus hij is gewoon die zee doorgekomen. Dat beeld van ik wil gewoon op Oerol zijn, dat straalt die foto uit. En wij hebben hem nagecreëerd met een koffiepot.
1: Nou, ik vind het wel heel creatief, want jullie restaurant heet de koffiepot, dus dan...
3: Ja, het is een mooie foto, hè?
1: Ja, zeker.
3: En we hebben hem dus in het groot, 2,30 meter groot, hebben we hem geprint.
1: Met en het hoofd eruit gehaakt.
3: Van Oda eruit gehaald. En honderden mensen hebben al een foto gemaakt. Het is ontzettend leuk. Iedereen gaat erin. Dus jij moet ook gewoon leren.
1: Dit is geen AI. Jullie zijn echt zelf het water ingegaan.
3: We hebben beide een nat pak gehaald. Ja. Ik had mijn hoge laarzen aangedaan. Maar helaas zakte ik met laarzen en kleding en al helemaal weg het zand in. Het was best wel eng eigenlijk, want het was best wel sterk stroming. Maar de foto is gelukt.
1: Nou, heel leuk.
2: Ik heb één waarschuwing. Als je Lennart Jan Geerts dat laat doen, hij sloopt veel.
1: Ja,
2: dus ik weet niet dat hij blijft staan.
1: Ik ga heel voorzichtig een foto maken, Henk Jan.
0: Lennart, het is bijna tijd om even af te ronden, want ik kom bij
1: de kussen. Nee, sorry. Wij gaan de foto maken en dan gaan we lekker op de fiets en de muziek. Dan zijn we er zo weer.
0: Tot zo.
1: Tot zo.
5: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afslag Harlingen.

0: U luistert naar Afslag Harlingen. We zijn bij u tot 1 uur. Dan nu de Anton Wachterprijs. Anton Wachter. Goedemiddag, goedemorgen eigenlijk, meneer Geert de Vries.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. U bent voorzitter van de jury van de bekende, beroemde, beruchte Anton Wachterprijs. Dat klopt, hè?
1: Dat klopt. Klopt helemaal, jazeker.
0: Hoe word je voorzitter van zo'n bijzondere prijs? Word je ervoor gevraagd of bied je jezelf aan? Hoe gaat zoiets?
1: Nee, daar word je voor gevraagd. Mijn voorganger was Jo Huizinga. Volgens mij ooit nog eens een keer wethouder in Harlingen. Dat is alweer een hele tijd geleden. En Jo Huizinga was ook docent is hij geweest in Harlingen. Nou, geschiedenisleraar. En in 2012, ja, dat is alweer even geleden, 14 jaar geleden, ben ik hem opgevolgd. Had ik de eer om hem op te volgen. Ja, daar ben ik voor gevraagd. Dus ja, het is een beetje, hoe heet hij ook alweer, van Coat & Bida typetje. Maar je wordt hier echt voor gevraagd.
0: Hacking?
1: Meneer Akkermans.
0: Bedoelt u
1: Akkermans, hè? Professor Akkermans.
0: Oh ja, professor Akkermans, natuurlijk.
1: Ja. Maar ik ben er echt voor gevraagd. En nou ja, ik heb het 7 edities mogen doen. En vandaag neem ik afscheid, want dat is natuurlijk nogal lang. En u moet we hebben al vorige keer verfrissing gehad, ook in het jury. Bestand. En nu heb ik zelf gezegd, ik vind het tijd om af te treden. Dus Kirsten van Zanten zit al in de jury, die volgt mij op als voorzitter.
0: En uit hoeveel mensen bestaat deze jury van de Anton Wachterprijs?
1: De jury bestaat uit 5 mensen. Gerbrand Bakker, ik noem meteen ook even de namen. Gerbrand Bakker, hè, bekend schrijver. Maria Pruijs, essayist. Kirsten van Zanten, nog bekend ook van de Leeuwarden Courant, maar ze is nu zelfstandige journalist. Christian Weitz, schrijver ook ooit winnaar van de Anton Wachterprijs en mijn persoon.
0: Ja, dan heb je toch een bijzonder gezelschap met heel verschillende invalshoeken, smaken. Hoe krijg je dat dan bij elkaar om tot 1 winnaar te komen?
1: Ja, dat is best nog wel een hele tour, elke keer weer. Maar we zijn er dit jaar toch ook weer wel uitgekomen na 2 lange sessies, lange bijeenkomsten. Er waren 95 inzendingen, ongeveer net zoveel als vorige keer in 2024.
0: Sorry dat ik even onderbreek. Doen jullie een oproep? Hoe gaat zoiets?
1: Ja, er gaat een oproep naar alle uitgeverijen in Nederland. Hmm. Literaire uitgeverijen, nou dat zijn er nogal wat. En mensen die vinden het ook belangrijk om mee te doen, beginnende schrijvers en uitgeverijen ook van die beginnende schrijvers. Dus die boeken worden dan opgestuurd. We krijgen een pakket boeken steeds. Tot we tot die 95 kwamen. Mensen konden insturen tot 1 maart van dit jaar. En dan heb je 95 boeken en die gaan we dan lezen.
0: En wanneer begin je dan met dat lezen? Want dan ben je wel
1: een jaar bezig. Ik ben inmiddels met pensioen, dus
0: dat mag ook wel.
1: Tijd nodig. Dat mag ook wel, maar het is geen straf hoor, want er zitten ontzettend goede boeken. Ook dit jaar zaten er weer hele goede boeken bij. Het was een hele rijke oogst, fantastische oogst zelfs. Jonge debutanten, en er zitten ook wel wat ouderen bij hoor. Maar goed, je bent er wel, om het op zijn Fries te zeggen, op een gegeven moment ook wel een beetje betoefd ingeraakt.
0: Ja, mooi woord.
1: Dat gaat ook aardig vanzelf hoor. Dus,
0: wat zegt
1: en,
0: dat over
1: ja, die... Ja, je hebt beroepslezers. Hè? Maria Pruijs is een recensent ook. Christian Weitz is ook een recensent. Dus die hebben sowieso al wel kennis van wat er verschijnt aan boeken in de Nederlandse literatuur.
0: Wat zegt dit? Die grote aantal... Nou, ik vind behoorlijk wat. 95 inzendingen. Wat zegt dat over de kwaliteit van de Nederlandse literatuur?
1: Ik denk heel veel. Ik denk heel veel. Kijk, we hebben heel lang de grote 3 gehad. Dan had je het over Reven en Hermans. Willem-Frederik Hermans, Harry Mulisch. Dan heb je daarna natuurlijk allerlei andere schrijvers. Noem ze maar op. Jan Siebelink en Arnon Grunberg heeft trouwens ook een keer de Anton Wachterprijs gekregen.
0: Ja, met veel gedoe toch? Hoe was het ook alweer?
1: Met veel gedoe, ja. Want heeft hem 1 keer als Arnon Grunberg gehad. En een paar jaar later dus als onder het pseudoniem Marek van der Jacht. En dat wist toen niemand. Dus die heeft hem 2 keer gehad. Nou ja, dat geeft ook wel aan de kwaliteit van deze schrijver.
0: En het is een mooi verhaal.
1: Ja, Maar weet je, dat zijn allemaal hele grote gevestigde namen. Maar wat ik zo ook geleerd heb de afgelopen jaren... dat er elke keer weer nieuwe talenten aan het firmament, zeggen ze dan, verschijnen. Mm-hmm. En dat is ook dit keer, zie je ongelooflijk wat er nog wordt geschreven. En ja, er komen vakscholen voor schrijvers, maar je hebt toch originaliteit, haal je er toch wel uit. En dat is heel mooi om dat te zien, dat er toch altijd weer, dat er ook nog zoveel geschreven wordt. Dat is ongelooflijk.
0: Wat wordt er nou besproken in zo'n juryberaad, noem ik het maar?
1: Ja,
0: op een gegeven moment dan blijven er 5 of 6 over, zei u?
1: Ja, 5 zijn er nu deze keer overgebleven. Er zijn ook wel 6 overgebleven. Ik geloof wel eens een keer 7. 5 hebben dit keer uitgekozen. Nou ja, je kijkt op stijl. Je kijkt naar de stijl. Je kijkt de originaliteit, thema, hoe is het behandeld. En voor de rest wil ik niet te veel uit het juryberaad klappen, want dat valt onder de geheimhouding. Hè?
0: Dat is ook daar zeer terecht natuurlijk. Maar is het niet een beetje appels met peren vergelijken? Of is dat het gezeur van mij?
1: Nee, daar heb je gelijk in. Dat is het vaak wel. Dat is natuurlijk. Je hebt historische romans, psychologische romans. Je hebt wat in het verleden ook aan romans is uitgekomen. Dat heb je nu ook weer met de debuten. Je hebt zoveel verschillende soorten boeken. Dat is het wel een beetje hoor. Maar ja, uiteindelijk, dat is ook altijd grappig. We maken een voorselectie. Iedereen leest. Ik zal niet zeggen dat je het van kaf tot kaf ieder boek leest. Want dat is bijna niet te doen. Dan kun je geen kerstmis meer vieren, om maar iets te zeggen. Maar, dus je moet wel. Je krijgt er wel, wat ik zeg, een beetje betoefd in dat je zegt, dit is wel heel bijzonder. En het viel nu ook op dat dan maken we lijstjes. Eerst een soort groslijst. En als je dat vergelijkt met van al die juryleden, dan kom je toch wel dat iedereen toch wel op de, grosso modo dezelfde schrijvers uitkomt. Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, dat is zeker heel bijzonder. En plaats je dan al die boeken die jullie tot je nemen ook in, het klinkt wat oneerbiedig, in hokjes? Dat je zegt, hebben 5 categorieën of 6 of 10, weet ik veel.
1: Nee, dat niet hoor. Nee, je gaat kijken wat voor soort, wat springt eruit?
0: Non-fictie, roman, Nee,
1: want het is niet, het is fictie, hè? Het is literaire debuten, het is romans, verhalenbundels. Dus literaire, het is niet non-fictie, het is fictie. Het moet allemaal verzonnen zijn.
0: Kijk, mooi dat we dit even aanroeren, want de Anton Wachterprijs is een prijs voor het beste schrijversdebuut.
1: Ja, de literaire schrijversdebuut. Dus je hebt ook natuurlijk geschiedenisboeken verschijnen er en noem maar op. Natuurboeken, maar dit is echt voor het literaire. En ja, ik zeg zo langzamerhand ook, hè, want we hebben mooie stukken al gehad in de Volkskrant en in Trouw. Prachtige reclame ook voor Harlingen trouwens. Maar die Anton Wachterprijs, 2 weken geleden, 2 grote pagina's in de Volkskrant ook. En 2 weken en ook een week later in het, of nee, 3 weken geleden in de Volkskrant en 2 weken geleden in de Trouw. 2 pagina's. Maar het is voor het literaire, het zijn literaire debuten.
0: Het is
1: de meest prestigieuze, zeggen we dan, de meest prestigieuze. En voor schrijvers ook de meest belangrijke debutantenprijzen. Er zijn wel meer debutantenprijzen. De Hebbanprijs heb je dan nog. In België heb je een debutantenprijs. Maar in Nederland geldt dit voor schrijvers ook als de meest prestigieuze debutantenprijs. Ja. En ja, dat ik noemde al een paar namen, maar in het verleden hebben ook grote namen, die ook later groot zijn gebleven, hebben die prijs gewonnen. Zeker. Ik noemde al Anton Grunberg, maar je hebt Maatje Wortel, Peter Buwalda, Nienje Weijers, Aaf T. van der Heijden, Ilja Vijver. Nou, vorige keer was het Tim en Hiemstra.
0: Ja. Hoe is het de Anton Wachterprijs ontstaan eigenlijk?
1: Ja, dat is van het 1977 is die voor het eerst uitgereikt. En dat is vanuit het Centraal Comité in Harlingen. Dat was een club, heeft met het verzet op te maken. Dus een heel verhaal over te vertellen. Nou, dat doe ik nu even niet. Maar dat is in 77, want daar kwam ook het geld vandaan. En de prijs is naar de gemeente overgegaan. Ik denk, mijn hoofd denk ik, 6 jaar geleden.
0: Ja, omdat toen het CC is opgegaan. Harlingen kwam. Ja. Ik heb nog zoveel vragen, maar te weinig tijd. Ik wou vragen, doet die prijzen toe? Maar u heeft er eigenlijk net al antwoord op gegeven.
1: Ja, ja, ja. Ja, het is, dat zie je wel hoe de landelijke kranten dat ook oppikken. Ja. Ik moet je zeggen, dat zie je de Leeuwarden Courant en het Fries Dagblad had er ook een mooi stuk over. Leeuwarden Courant heb ik tot nu toe niks in gelezen, dus dat zal nog wel komen.
0: Hier staat bijvoorbeeld bij, ik kijk even op internet, ja dat doe je tegenwoordig, en er staat ontdektebie.nl. De Antwachterprijs is een prijs voor het beste Nederlandstalige proza debuut.
1: Ja. Proza, wat ik zo net zei, voor het beste literaire proza-debuut. Proza en de tanden zijn een roman, kan een verhalenbundel zijn.
0: En op Wikipedia zeggen ze, het is het beste, is een prijs voor het beste schrijversdebuut. Maar dat is eigenlijk hetzelfde.
1: En schrijvers, dus dan wel literaire schrijvers. Dus het is voor literatuur, het is niet voor geschiedenisboeken of natuurboeken, wat ik zo net zei. Het is echt voor literaire boeken.
0: Of voetbalboeken, of noem maar wat.
1: Nou ja, voetbal. Nou ja, het kan natuurlijk wel als je een roman hebt. Er zijn wel romans ook over wat voetballers een rol in spelen. Weet je, dat kan natuurlijk zo best kunnen. En dan wordt hij meegeteld.
0: We hebben nog korte tijd. Er zijn dit jaar 5 genomineerden. Uit mijn hoofd. Ja dat klopt, hè, wat ik zei. We hebben het net over gehad. Een heel kort rondje dan. Wat oneerbiedig, maar toch. Wie zijn er dit jaar genomineerd?
1: Het zijn hele bijzondere boeken, hoor. Thijs Hoekstra, die heeft het boek Kuren geschreven. En dat gaat over ziekte en volwassenwording. Zijn eigen ziekte, denk ik, staat ook wel een beetje centraal. Maar heeft er natuurlijk literatuur van gemaakt. Sprokkelaars, Mira Alouk. Dat speelt op een bedrijventerrein. Maar daar speelt eigenlijk een hele wereld speelt zich daar af van alle mogelijke zaken. En dat heeft ze op een prachtige manier ook beschreven. Ik ken ze ook niet allemaal uit mijn hoofd, maar Achtertuinen van Robin Kramer. Dat is een heel fijnzinnig en melancholiek opgeschreven boek over. En met een beetje de ogen van de buitenstaander. U schrijft in korte hoofdstukken. Krijgt de lezer inzicht. Wat er aan allerlei levensveranderingen plaatsvindt. Zo rond je 30ste. Dat heeft hij heel mooi opgeschreven. En niet zo'n dik boek. Maar een verhalenbundel is het. Maar het had net zo goed een roman kunnen zijn. En dan Manik Sarkar. Die had Ossenkop. Nou, dat is een heel bijzonder werk ook. En die leidt de lezer. Ja, dat is het verhaal van een slagerzoon. En die probeert trouw te blijven aan een ambachtelijke kwaliteit, hè, slagerswinkel. Maar ja, er gebeurt ook van alles in het dorp. Er waren speciaalzaken en die moeten het daar afleggen tegen grote industriële ketens. Nou ja, er gebeurt ook heel wat. Nou, bijzonder, heel bijzonder boek. En Koeman, dan is er dan nog van Jan Wester. Nou, ik zou dat een van de meest lugubere literaire debuten van de afgelopen jaren willen noemen. Hij neemt ons mee in de wereld van een contactgestoorde boerenzoon. De andere lijn is een hele hilarische vertelling. Is het bizar ook. Maar die andere lijn volgt Anna. Die worstelt met haar gezondheid. Met anorexia nervosa. En dan moet er een kind komen. Nou, ga het lezen. Want dat kind, dat is niet een normaal kind. Dat is een... dan verklap ik al iets. Dat is een kruising tussen een koe en een mens. Dus dat is ook in de Griekse mythologie kwam dat voor. Maar heel bijzonder opgeschreven.
0: Maar hoe heet dat boek?
1: Koeman van Jan Wester.
0: Ja, maar ik probeer even de link te leggen met vanavond om 7:00. Want dan zijn er hele volkstammen die gaan kijken naar ons elftal.
1: Ja, nee, dat is een andere Koeman.
0: Ja, dat wou ik even zeggen.
1: Dat is een hele goeie van je. Want het zijn trouwens allemaal boeken, hè, met hele korte titels. Ja. Sprokkelaars, Kuren, Achtertuinen, Ossenkop en Koeman. Misschien... En Koeman, ja, dat heeft niks met onze grote bondscoach te maken. Maar heeft alles te maken dus met die hoofdpersoon. Die heet Jan Koeman.
0: Misschien hebben die schrijvers wel gedacht van, als je een korte titel op een boek zet, dan... Heb je kans op een prijs?
1: Misschien wel, maar ik kan je verzekeren, dat is puur toeval. Maar toen wij deze 5 boeken hadden uitgezocht, zeiden we van, dit is wel bijzonder. Allemaal korte, krachtige titels. Ja, die schrijvers zijn er trouwens allemaal vanmiddag. Dat is sinds de vorige keer doen we dat. Dat de schrijvers alle, en dan maakten we de prijswinnaar.
0: Vertel even, de prijs wordt vanmiddag bekend gemaakt tijdens?
1: Ja, de burgemeester heeft een envelop. Ina Sjerps heeft een envelop. Ja. En daar maakt zij... Zij is ook de enige buiten de jury die de prijswinnaar weet. Want nou, een burgemeester kun je wel in vertrouwen nemen.
0: Ik zal er even bellen. Bellen wie er heeft gewonnen.
1: Ja, probeer het maar. Probeer het maar. Maar ze heeft de... Bij mij de eet afgezworen dat ze niks zal vertellen.
0: Nee hoor, het is meer dan vertrouwd. Maar
1: probeer het,
0: mag ik de voorzitter van de jury vragen of je het eens bent met de winnaar of winnares?
1: Zeker. Nee, ik kan je zeggen, zelfs we zijn het unaniem zijn we tot een winnaar gekomen. En dat is altijd belangrijk natuurlijk. Dat je toch, we gingen het laatste juryberaad ook, we hebben dat dan in Amsterdam en gingen we... Nou, met een goed gemoed naar huis. Weer terug naar Leeuwarden. Kirsten van Santen woont in Leeuwarden. Ik woon ook in Leeuwarden. Maar we zijn er goed uitkomen om het opzien stadsvries te zeggen. En met z'n allen.
0: Nou,
1: ja, hoor.
0: Had dat nou even zei dat je Leeuwarders praten, dan hadden we even normaal praten.
1: Nee, en ik had ook best natuurlijk in Fries hadden we het kunnen doen. Maar ik weet niet, wat is hier mijn voertuig?
0: Hallo, wij praten hier Harlingers, hè?
1: Nou, je had dat even zei, dan hadden we dat de een. Ja, nou ja.
0: Geert de Vries, mag ik jou heel hartelijk danken voor dit aangename gesprek. En heel veel plezier vooral vanmiddag.
1: Ja hoor, en eerst daarna nog een literair festival. Hè. Maar ik heb ook gehoord, er is een televisie in de bibliotheek. Dus mensen hoeven niks te missen van de strapatsen van een grote koelman en zijn helft.
0: Oké, okay. Dus, dankjewel. Is dat betekent dat... Ja. Ik zou zeggen van Koeman. Ik denk, heeft dat boek nou gewonnen? Maar nee, dat horen we dan later.
1: Ja, zeker.
0: Dag meneer de Vries.
1: Jullie krijgen een bericht ervan.
0: Dankjewel.
1: En... prettige voortzetting van de uitzending.
0: Dank je.
1: Hoi.
0: Nou, we gaan nu even naar Lennart Jan Geers. Lennart, wat hoor ik daar?
2: Ja. Ja, dat is een, het begin van een band, denk ik. Nee, we hadden net al gespeeld, maar het is nu even rustig.
0: Het klinkt gezellig.
2: Het klinkt wel, dit klinkt al beter, hè, waar we net waren.
0: Voor de liefhebber.
2: Er zijn wel mensen met 3 dagen al lang er ook op. Ja, leg het even uit. Ik ga de microfoon er even bij halen.
3: 4 dagen, maar de beste bal hebben ze 3 dagen, omdat ze daarna niet meer mogen fietsen, want ze zuipen daar zoveel. Dus vandaar dat ze op een achterkant van het shirtje hebben staan. Maar wel leuk dat jullie speciaal voor ons het shirtje hebben gemaakt. En volgend jaar hebben wij speciaal voor jullie een shirtje.
2: Gaan we nog even over. Ik denk dat het over de fiets 4-daagse in Drenthe gaat. Maar het is heel random. Al die evenementen hier komen zo bij elkaar. Henk-Jan, je hebt geen idee.
3: Nou, is er nog wat te doen in de zon?
0: Je hebt geen idee dat je op de Schelling bent. Dus.
3: Ja, bijzonder dat wij gewoon nu in de schaduw staan. Ja, dus... wij zijn de Parasolband, dames en heren.
2: Nee hoor, dat is niet waar. Het is maar waar je wend bent. We zijn op Camping Mast en ze gaan nu spelen. We zijn live op de radio, dus speel even wat leuk. Ja. Herken je al iets, Henk Jan?
0: Ja, zeker. Ik kan even niet erop komen.
2: Hij is de jeugd van tegenwoordig. Maar ik dat Ronald weet dat. Is het de jeugd van tegenwoordig?
0: Hij is een beetje...
2: Sorry, wat was je vraag? De jeugd van tegenwoordig. Ja, heerlijk. Ja, maar... Oh, sorry. Mijn microfoon.
0: Wat zei je?
2: De jeugd van tegenwoordig.
0: Ja, heerlijk. Daar ben ik dol op.
2: Ja. En hij zingt ook. Het is echt een leuke band, Henk Jan hier.
0: Het is net al heb je de microfoon wat te dicht bij de speaker.
2: Oh ja, ik loop wat verder naar achter.
0: Ja, dat is beter.
2: Ik stond ook helemaal vooraan. Ik sta nu helemaal achteraan.
0: Maar wat zie je nu, Lennart? Is het daar druk? Waar bevind je je eigenlijk?
2: Op de camping. En we staan, Camping Mast informeren. En er staan wat mensen om die band heen. En het is maar waar je bent. Die komen uit Raalte. En zij komen eigenlijk al sinds jaar en dag hier naartoe. Al dik 20 jaar. En dan altijd het tweede weekend van Oerol, dus nu. En dan beginnen ze op de haven. En dan gaan ze daarna spelen in West. En dan de zaterdagochtend staan ze hier op de camping. Want daar slapen ze dan ook. En dan gaan ze dan te gast. En dan hebben ze een optredentje als bedankje. En die mensen zijn allemaal zwart met goud gekleed. Het is best wel leuk. En het is zeg maar een brass band. Ze gaan het hele eiland dus over. Vanmiddag zijn ze nog weer in Midstand. En morgen zijn ze weer op West.
0: En hoorde ik jou nou net zeggen in jouw eerste reportage dat je wel een beetje Brassband fan bent? Of is dat weer overdreven gezegd?
2: Ik vind dit, nee, ik vind dit wel heel leuk. Kijk, ja, dit is gewoon iets waar iedereen naartoe kan. Het is open toegankelijk. Je hoeft geen festivalbandje. Het is gewoon... dat is ook wel weer de verandering van de tijd natuurlijk. Zij popten altijd gewoon echt ergens op het eiland. Maar dat mocht niet meer van de gemeente. Zij moesten mee in de evenementenvergunning. Want ja, zoals je nu ook ziet, er komt wel een hele club mensen omheen staan. Ik zie zelfs aan de overkant ook de wethouder cultuur van de gemeente staan. Nu we ze gaan bashen. Ik denk, nou, hij staat er. Maar ze hebben afgesproken dat ze het aangeven tevoren waar ze gaan staan. Zodat handhaving, EHBO, iedereen moet daar dan weer rekening mee kunnen houden. Dus een beetje dat spontane, dat is eraf. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Ze mogen blijven. Dat scheelt. Het had zomaar kunnen zijn dat Oerwald zegt, nee, past er niet bij, weg.
0: Ja, maar het is toch belachelijk, Lennart, dat daar zoveel handhaving en verkeersregelaars en EHBO bij is. Voor gewoon een leuk optreden van een brassbandje achter iets.
2: Ja, zeker. Maar op Oerol lopen bijna 50 EHBO'ers rond. Dat is echt ontzettend veel.
0: Ja.
2: Maar de leeftijd, wat ik zei in de vorige bijdrage, die neemt ook toe. Dus misschien dat het ook wel handig is. En het gedrag op het fietspad, wat we net hoorden, lag net alweer iemand. Dus ik wil niet zeggen dat ze overbodig zijn, nee, maar de regeldruk is wel enorm.
0: Dat is ook zo. En dat ze ook zo raar deden tegen jullie, hè?
2: Ja, hoe durf je?
0: Ja.
2: Dat is toch echt belachelijk. Maar ja, goed, weet je, wij fietsen ook maar gewoon door.
0: Maar,
2: er komen hier nu steeds meer mensen aan.
0: Maar Leonard,
2: eilanders, niet-eilanders, iedereen door elkaar.
0: Leonard, is het nog een beetje te betalen voor Jan Modaal, voor zover die nog bestaan? Als je een beetje gewoon normaal inkomen hebt, kun jij niet even een week naar Oerol?
2: Nee, dat klopt. Het wordt steeds duurder. Hè? Zo'n festivalbandje was toen ze begonnen met die bandjes in 2013, was zo'n bandje €25, nu €75. Dus dat is gewoon drie keer over de kop gegaan. En dat is dan een klein voorbeeld. Die voorstellingen moet je nog weer losbetalen. Je moet de boot losbetalen, je moet de accommodatie nog betalen. Het hoopt allemaal op.
0: Een leuk nummer. Laten we dat even vooropstellen.
2: Ja, zeker. Het is allemaal waard tot nu toe. Maar als je eilander bent, krijg je een gratis bandje. En als je journalist bent ook. Dus ik ben dubbel voorzien.
0: Bof kont. Hey, Lennart Mulder, de bezielende leider, zeg maar, van Oerol. Helaas overleden. Yeah. Heeft toen al een stokje een keer ogen gegeven, toch? Uiteindelijk, voordat hij kwam te overlijden.
2: Ja, zeker.
0: Mis je die
2: handtekening?
0: Mis je de handtekening?
2: 18, denk ik.
0: Ja, die wordt hij niet wel gemist, zeg maar?
2: Jawel. Ja,
0: want Lennart, nog één ding. Hij vond eigenlijk elke keer opnieuw Oerol weer uit, hè?
2: Ja, klopt. En daarna ging je ook door met dat sense of place, hè, langs de vaste wal. En hij had altijd de kunsthoog in het vaandel staan en ook de toegankelijkheid. En laatst was er een directeur, hè, die is nu alweer opgestapt. Die kon het niet vinden met de huidige organisatie. Die was ingevlogen. Dat was een vriend van Joop van vroeger al, Mikey Martens. Dat was een straatartiest uit het buitenland. Hij sprak ook nog geen Nederlands. Hij was druk aan het inburgeren. Maar hij liep steeds vast tegen de nieuwe organisatie van Oerol, die toch bepaalde andere waarden dan kunst bovenin zet, als duurzaamheid, natuur, eigenlijk alles wat het eiland moet zijn. Dus dat is best wel lastig en er is best wel discussie over ontstaan van hoe het festival moet zijn en hoe het geweest is. Dus ja, we missen daarin Joop zeker.
0: Oké. Ik hoor een nummer van ABBA, dat mag tegenwoordig niet zomaar meer gecoverd worden, hè? Dan wordt Benny boos. En Björn.
2: Is dat zo?
0: Ja, dat was laatst op televisie.
2: Nou, ze doen niet anders bij Het is maar waar je bent.
0: Nou, veel plezier nog even en tot straks.
2: Tot straks.
0: Dit was Lennart. En we gaan nu naar muziek van Rod Stewart in Afslag Harlingen. We zijn bij u tot 1 uur. Hier is Baby Jane.

0: Dit was Rod Stewart, dames en heren. In afslag gerekend. We zijn bij u tot 1 uur. En mijn microfoon, ja, is nu weer aan. En straks na het nieuws hebben wij Klaas en Maaike van Tuinzicht over het afscheid van hun mooie café. En daarvoor nog even Wiebe van Dijk en die leidt dat even in. Maar nu Sue Smeding hier bij ons in Afslag Harlingen. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, maar fijn dat je er bent. Maar op een gegeven moment dan komt dat ook wel weer tot een einde, Sue. Want Seel komt steeds dichterbij. Want hoeveel dagen zijn we van Seel verwijderd?
1: Nou, volgens mij is het 2 weken.
0: Ik zoek het over 14 dagen. Dan zitten we volop in de Seel.
1: Ja. Maar ik ben meer van de pre-sale, zou ik zeggen.
0: De pre-sale?
1: De pre-sale van de sale in zicht.
0: Ja, maar dat pre-sale is vorige week maandag al begonnen.
1: Ja,
0: voor leerlingen van...
1: Ja, dus eigenlijk hadden we het begonnen in 2018, omdat we wilden de community bij betrekken, maar het was in de zomervakantie toen. Dus dan hebben we gedacht, oké, hoe gaan we dit doen? En dus de Zeil in Zicht was bedacht om 2 weken voor de Tosje Braces om de community een beetje bij te betrekken. Dus alle basisscholen en de middelbare scholen hebben we in 2018. 2022 was alleen de basisschool. Dan was COVID natuurlijk. Dus dat was allemaal een beetje ingewikkeld. En dit jaar hebben we iedereen bij betrokken. Dus dat is heel leuk. Dus vorige week hebben we vanaf maandag groep 3.
0: Ja.
1: Dinsdag groep 4. Dus eigenlijk al de 6 basisscholen door hele gemeenten.
0: Alle basisscholen hebben meegedaan?
1: Dus maandag was groep 3.
0: Ja.
1: Dinsdag groep 4, 5, 6.
0: En vertel eens, wat konden die kinderen, leerlingen daar doen in
1: Ja, dat was georganiseerd door Wigerine van der Meer van het museum. Ze heeft helemaal heel veel leuke workshops bedacht. En de kinderen kwamen 's ochtends tot 's middags en ze hebben 7 workshops gedraaid. Van hoe moet je zeilen, hoe werkt de wind, wat is een tourship, met wetsers, met wetterskip, met de kiemen. Alles over water, Halingen en wat beleeft hier in Halingen. En dan groep 7 en 8 waren in dok 5. En daar hebben ze workshops gedaan met Dolphin Swim Club.
0: Oh ja.
1: Dus de kinderen hebben de VR-bril. Ik weet niet, dus jij hebt dat gedaan. Maar je kan een VR-bril op doen.
0: Hmm.
1: En dan zwem je echt met de dolfijn. Dat is echt bijzonder.
0: Oké. Okay.
1: Ja,
0: dus, hoe waren de reacties?
1: Nou, echt bizar. De kinderen, ze doen de bril af en zijn helemaal in... wat heb ik hier beleefd? Dat is Marijke Scholema. Heel leuk. Ik kom straks op terug, omdat zij doet ook iets van.
0: En hoe was de reactie van die kinderen in het Antropo-gebouw?
1: Ja, het was heel veel prikkels.
0: Wel een succes.
1: Ja, absoluut succes. Want dan hebben we sterke jerken ook. En Friese Blauw. Maar het is de containerhouders van Dok 5 hebben ook meegewerkt. Dus dat was heel leuk.
0: Zoals je weet hebben we altijd te kort tijd. Laten we ons richten op volgende week. Want dan een boordevol programma in het kader van Seel in Zicht.
1: Ja, dus dat is het met de community. Dus volgende week is meer in Milouk en ook in Dok 5. Dus in Milouk hebben we films. Je kan alles zien op de site van Milouk. Maar het is maandag of morgen hebben we een tentoonstelling. 17 Harlingen kunstenaars hebben wat werk ingeleverd. Dat komt morgen te zien in Milouk vanaf 2 uur. En door de hele week kan het
0: Harlingen kunstenaars.
1: Maar
0: het gaat over maritieme zaken.
1: Ja, alles met maritiem, het wat, Harlingen. Mm-hmm. Die komen in Milouk. En dan hebben we films. En dan hebben we ook een Captain's Dinner op donderdag. Komt Florian Derksen te praten met Marijke Scholema over haar Dolphin Experience. En Astrid Pascal over haar boek De Kapitein en Ik.
0: Maar hoe kan ik daar kan ik ook aansluiten? Is dat openbaar? En wat kost
1: absoluut.
0: Dat?
1: Ja, je kan alles. Kaartjes zijn te koop door Milouk. En dan in Dok 5 hebben we... Wist jij wat exote bestrijding is? Nee, ik ook niet.
0: Nee.
1: Dus ik dacht, dus wetenschap komt naar Milouk. Naar Dok 5.
0: Ja.
1: Op de 23e in de middag.
0: Dat is woensdag.
1: Dok 5 van de 23e.
0: Ja.
1: 2 tot 5 in de middag. Om uit te leggen, wat is exote bestrijding? Dus ja...
0: Ik laat me verrassen, zou ik zeggen.
1: Hoe werkt onze watersysteem en de rest? Dus nee, absoluut.
0: Maar ik begrijp hieruit, Sue, dat er exoten bestrijd moeten worden bestrijd om ons te weren tegen die Exoten.
1: Ja, precies. Nou, er is een hele verhaal achter.
0: Ja, en doe,
1: dus ik zou zeggen, ja, kom zeker. Vanaf twee uur. Je kan gewoon binnenlopen bij Dog
0: 23 juni.
1: Ja, en al die andere containerhouders zijn er ook. Dus het is allemaal leuke dingen voor de Halingers. Voordat de tourships echt beginnen. En ja, is de stad zo vol met iedereen. Dus dit is vierde van Halingen en de maritieme geschiedenis van Halingen.
0: Ja. En wat heb je nog meer? Want ik zie daar een...
1: Nou, de Captain's Dinner, dat is ook heel leuk. Maar ook een maritiem quiz op een vrijdagavond.
0: En waar heb je die?
1: Ook in Milouk. Dus er zijn nog een paar kaartjes beschikbaar. Dus je kan aanmelden met teams.
0: Ja. En uit hoeveel personen mag zo'n team bestaan?
1: Volgens mij is het 4 of 6. Dus moet even kijken.
0: En wie, wie gaat...
1: Het is door Pub Quiz Halingen. Die gaan het
0: doen. Oh, die gaan het regelen. Die ook in het scootje altijd...
1: Ja, dus die gaat dat doen.
0: Van Wien belt en...
1: We
0: gaan het beleven daar.
1: Ja, nou precies. Ja. Het wordt wel leuk, ben ik. Dat is door Milouk georganiseerd.
0: Ja.
1: Dus hartstikke leuk. Maar ik wil ook even zeggen, ik wil wel bedanken aan al de bedrijven dat hebben meegewerkt. Vorige week hadden we zo'n 30 verschillende bedrijven in Halingen. We hebben expeditie Halingen met de gemeente gedaan. Mm-hmm. Voor de middelbare schoolkinderen. En die hebben workshops gedraaid van bedrijven vanaf Nesten, Poort of Halingen, Waddenvereniging, Sterke Jerken. Om alles te zien wat is mogelijk in Halingen qua maritiem gebied.
0: En was dat dan een paar uurtjes dat die middelbare school
1: hier... Ja, dus ik kon inschrijven. Dus we hebben de leerlingen verteld wat er mogelijk was. En ze hebben allemaal ingeschreven waar hun interesse lag.
0: Ja.
1: En dan overdag zijn ze er allemaal naar Nesten gefietst. Of Poort of Halingen of Brouwdok rondleiding. Dus heel veel verschillende workshops om te beleven. Bij Taspa of Sterke Jerken of de Dolfijnen. Om te kijken wat is mogelijk hier in Halingen. En wat beleven we hier aan zij.
0: Zo verbind je toch iedereen en alles, de hele community, zoals je zegt, met die tollships, hè?
1: Ja. De tourships gaat om... Ja, natuurlijk is het een geweldig evenement en het programma, dat is samen, is super. Maar dit is echt voor Halingers om te zien, hey, we wonen in een heerlijke stad.
0: Ja.
1: Wat is er te doen? Wat is er? En ook voor de jeugd. We zijn naar Veldman Vis geweest. We zijn naar de visveiling geweest. Dus, wat gebeurt hier? Dingen dat je normaal niet ziet.
0: Maar zo, die tollships is ook tegenwoordig iets van de Halingers zelf. Hè? Vooral die eerste keer was er iets van afkeer. Dat ze zeggen, nou, wat moeten die lui hier?
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: Ja.
0: En nu is het onderdeel van de gemeenschap.
1: Ja, dat merkten we ook met Zeil in Zicht. En dat was ook een reden waarom we wel Zeil in Zicht doen. Om iets voor de Halingers om terug te geven. Maar nu is het echt, oké, wat gaan we doen voor Zeil in Zicht? In plaats van wie je wel meedoen.
0: Dus Mester Soe, we hebben nog een kleine 2 minuten. Maar je hebt ook nog een avond met Simone Scheffer, vertelde je.
1: Ja. Dus Simone Scheffer komt in Milouk op donderdag.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een hele Captain's Dinner door Ashley van Broodje Nuchter.
0: Ja.
1: En dan daarna gaat Simone in gesprek met Florian over zijn ocean cleanup. En dan met Marijke over de dolphins. Dus ze heeft met de VR-bril heeft ze zo'n 4.500 ziekenhuizen nu, de VR-bril. Voor angst en zo voor patiënten. Dus daar gaat ze over hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ook Astrid, dat heeft als niet een varend iemand ging de ocean over en heeft een boek geschreven, de kapitein en ik. Dus hele leuke maritieme avond. Gezellig.
0: Heb jij alles verteld wat je hier kwijt wou?
1: Nou, volgens mij wel. Je kan alles bekijken op Halingen Zeil in Zicht bekijken of Milouk kaartjes.
0: Hmm.
1: Maar ik zou zeggen, ga even kijken. Het is heel veel te doen en het is echt gezellig voor die drukte begint.
0: En wat ga je doen tijdens de drukte?
1: Ja, dan heb ik de verantwoordelijkheid om de trainees en crew te coördineren. Met de crewparade en de feest en de prijsgiving en de sport. We gaan de 11 steden sportprogramma doen. Dat gaat Kira Laansmeer organiseren. En vieren al die sporten dat wij doen hier in Friesland. Laat de crew en de trainees van buitenland even beleven wat Friesland is.
0: Sjoe, dankjewel voor je komst.
1: Nou.
0: Heel veel plezier tijdens de pre-sale en tijdens de sale.
1: Nou,
0: en daarna maar even lekker uitrusten, dacht ik.
1: Ja, denk ik ook. Ga ik op vakantie.
0: Nou, veel plezier daarbij. Maar eerst nog even leuke dingen hier in Harlingen. Ja. Sjoe Smeding, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dit was het eerste uur van Afslag Harlingen. We zijn na het nieuws van 12 uur bij u terug. Met onder andere het sluiten van Tuinzicht. Graag tot zometeen. Dag.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Een 25-jarige vrouw uit Joure is in Drenthe om het leven gekomen doordat tijdens de storm een boom op haar auto viel. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht bij het dorp Het Haantje in de gemeente Coevorden. De vrouw overleed ter plekke, meldt de politie. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal 200 miljoen euro. En het festival Juliana Pop in Julianadorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden er optreden. Ticketkopers krijgen snel meer informatie. Het weer, het is zonnig met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij Afslag Harlingen. We zijn bij u tot 1 uur met de volgende onderwerpen. Afgelopen maandag ging café Tuinzicht dicht. Vorige week, zaterdag, zijn Clemens van der Zwet en mijn persoontje daar geweest voor opnamen. En we zijn er van de week ook nog een keer geweest. Maar die reportage die is kundig door Clemens in elkaar geknipt en geplakt. En de audioversie hoort u zometeen. En het staat nu ook via YouTube in beeld. Het afscheid van Café Tuinzicht. En ik weet dat Maaike en Klaas die luisteren nu. Even de groeten van deze kant. En zometeen krijgen we na de eerste plaat Wiebe van Dijk. Want die vertelt ook nog even iets over het afscheid van het bijzondere Café Tuinzicht. Daarna, de actuele zaken worden besproken in het Burgerforum. Jacob Twijntig, hij zit er al. Hans de Jong is ook al van de partij. Greetje Haarsma, nou, die is hier, die woont hier bijna. Joop van Heijden, die is misschien vergeten, of die komt nog. Daarna onze weerman Jelle Boy en tot slot Maria Leroy. En zij is wethouder en ze is gestopt afgelopen dinsdag in Smallingerland. Welkom bij Afslag Harlingen tot 1 uur.

Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp

0: mag je Toon Hermans mag je niet wegdraaien. Wiebe van Dijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vies nou dat ook, dat je Toon Hermans niet wegdraaien mag met het prachtige nummer Café Biljart?
1: Nee, dat vind ik helemaal zo'n stukje niet. Dat is een prachtig mankeliek stukje, daar hou ik van. Daar mag ik niet wegdraaien.
0: Ja, over mankeliek gesproken, Wiebe van Dijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Over mankeliek gesproken, Tuinzicht dicht.
1: Ja, dat is ook erg, want ik ben er nu al 3 jaar lang geweest, maar hij dicht.
0: Hij gaat ook niet meer open, hè?
1: Hij gaat niet meer open, nee.
0: Wat was die, sorry, ga niet gang.
1: Nee, doe maar de opwacht aan de bus.
0: Nee, dan wil je eens wat zeggen.
1: Hè?
0: Dan wil je eens wat zeggen over Tuinzicht.
1: Ja, maar dat weet ik nou al niet meer, joh.
0: Ach, is het al zo? Hebben we dat stadium al bereikt?
1: Ja, nee.
0: Nee, maar beste Wiebe, hoe was die afscheid bij Tuinzicht? Bist u daar vorige maandag geweest bij het afscheid van?
1: Ja, we hebben maandag ben ik er even geweest. Ik heb een bosje bloem voor de meisjes metnomen en een plaatlusje in Geneve voor Klaas. Ja, daar was ik gek op. Dus daar heb ik even voor metnomen. En ik neem bij die mensen zitten, allemaal gezellig. Douwe Toot en Sander en noem maar op. Rob, Kaatje. Ze waren er allemaal en dat was hartstikke gezellig. Dat had ook wel even duurd tot in de namiddag.
0: Nou ja, dat
1: maar ja, goed, het was het einde. Er waren sommigen die werden ook makkelijk, dan dat snap ik wel. Want het was uiteindelijk, van sommigen was het een tweede huis.
0: Ja, want wat voor type mensen kwamen daar nou, Wiebe, in Tuinzicht?
1: Nou, ik zeg altijd mijn volk. Dus ja, dan maar stout zelf invullen.
0: Ja, en waar moeten die nou naartoe? Want die zijn nou dakloos.
1: Nou ja, ik weet het niet. Maar ja, die ben dan wat later open. Hè. Die met 10:30 ging het al open.
0: Ja.
1: En dat is er niet. Ja, dan moest naar Anneke Spari of zo, een zeezicht. Maar ja.
0: Maar kan ze niet naar bij die thuis zitten?
1: Bij mij thuis zitten?
0: Ja.
1: Nou ja, als ze dat willen, maar dan wil ik er niet bij zitten. Maar dan moeten ze zelf wel opruimen.
0: Ja, Wiebe,
1: dat doe ik niet.
0: Ik zat al te denken van waarom is er niet een crowdfunding actie opzetten, zeg maar, om Tuinzicht te behouden voor Harlingen?
1: Ja, maar dan had je dat gebouw kopen moeten en wat vraagt hij?
0: Wat zeg je?
1: Nou, had je dat gebouw kopen moeten en wat vraagt die man? Dat
0: ja,
1: weet
0: jongen,
1: je
0: dat weet je niet. Of een benefietconcert van een Wiebe van Dijk bent, zodat Tuinzicht open had
1: kunnen blijven. Ja, maar ja, dan moet... Maar dan moest mij nergens penningmeester van maken natuurlijk, want dan ben je al de helft kwijt.
0: Nee, dan missen we Hompie wel, hè?
1: Ja, Hompie, wij hebben nog een goeie. Hompie was een goeie, 20 cent. En wij bij de wijnzoekbaan hadden Folly P.
0: Ja, dat is ook een zeer betrouwbare penningmeester. Ja. Een zeer
1: betrouwbare. Maar dit was leuk, want ik was er al in die Tuinzicht toen ik een jaar of 12 was. Dan haal ik mijn vader wel op, kreeg een flesje Polar en zo. Dus 12, min 79. Ja. Hoe lang is dat leden?
0: Nou, dat is al mooi in het leden.
1: Nou, en dat was toen ook altijd al gezellig, man. Met die oude mensen. Voor, wat wij nou binnen, dat waren we toen. Dus dat was hartstikke gezellig.
0: Wie bewees er wel dat Klaas een lijstje bijhouden heeft van mensen die het Tuinzicht ontvallen binnen, die er niet meer, die overleden binnen, zeg maar?
1: Nou, dat is een mooi zoontje dan.
0: In hun tijd van Mike en Klaas waren
1: dat... Oh, in hun tijd.
0: Ja, waren dat er 37.
1: Ja, ja, poeh, dat is hard. Is nou maar om die heen.
0: Ja. Wiebe, probeer eens even in kort samen te vatten wat het betekent voor Harlingen dat Tuinzicht definitief dicht is.
1: Nou, ik weet het niet voor een hele Harlingen, maar voor de mensen dus. En dan zeg ik altijd, ja, mijn mensen, mijn soorten mensen, is dat een gemis. Want daar kon je even heen, daar kon je even oude horen. En wat in dat interview, dat prachtige interview, een filmpje waar je hem op Facebook zetten, hè. Daar zei Klaas het ook al, je kon even, het werd geholpen naar de een wat er moest. Er moest wat sjouwd worden, moest wat timmerd worden, moest wat ding, wat dan ging de een even met de ander met. En dan werd dat even regeld. Dus dat was allemaal, als u bloemen had, dan had ze smiddags bloemen.

0: noem maar op. Die konden de namen zelfs vreten voor elkaar met, hè, dan, in bakjes. Dan aan de snet over en dan stond het op de tafel. Dan kon ik een bak snet metnemen. Ja, dat was fantastisch. Dat ging altijd geweldig.
1: Ja, en nou misschien Loopke, heeft al een nieuwe invulling?
0: Nee, ik kom geen invulling meer uit. Ik ga nou gewoon even naar Hansje met mijn Hansje doen en dan, vind ik er wat maar zijn dan.
1: Ik weet het niet, jong. Wiebe van Dijk, dankjewel, want we gaan luisteren naar een audioreportage. Want we zeiden net al, het filmpje is nou te zien op YouTube via www.czvideofool.nl. www.czvideofool.nl. Het afscheid van Tuinzicht. Wiebe van Dijk, wist nog iets toevoegen aan dit mooie gesprek?
0: Nou ja, ik wil, dat doe ik niet vaak. Ik vond mij de eerste keer dat ik daar een compliment geef met die interview, want dat ligt van allemaal nergens op. Maar nou wel op dat filmpje, dat was hartstikke geweldig. En de Clemens, een mooi film. Dat is een hartstikke mooi stukje. Ik raad de meisjes aan om dat even te kijken. Geweldig mooi, nee. Henkie.
1: Dankjewel, Wiebe. En graag tot
0: als
1: een andere
0: keer. Als dit wel hebben, zoveel...
1: Wat zeg je?
0: Zoveel positiviteit. Ja,
1: ik krijg straks het burgerforum. Hans de Jong, Greetje Haarsma en Jacob Twijntig en Joop van Heijden. Dus die positiviteit kan ik nou wel gebruiken. Want dat is straks misschien weer verdwenen. Maar dat is een grapje.
0: Ja, dat wil...
1: Want Hans de Jong die roept ook op. Hans de Jong roept ook op dat... Hans Bakker bedoel ik, roept ook op tot meer positiviteit. Wiebe, we moeten afsluiten, want we gaan luisteren naar het audioreportage over het afscheid van Café Tuinzicht.
2: Ik zit hier op het bankje van Café Tuinzicht. Men zegt de oudste kroeg van Harlingen. En die gaat haar deuren sluiten. De huur is opgezegd. Het is niet anders. Het is een hard gelag voor de uitbaters Maaike en Klaas. En natuurlijk voor de stamgasten.
1: Ik zit hiernaast.
3: Hilbrand Pollema.
1: Waar kennen wij Hilbrand Pollema van?
3: Ja, van kaatsen, lanenkaatsen, horecakaatsen, kroeg. Mijn vader met open pierlompen en metaal.
1: Popalo
3: en mijn schouwgebalteam, bijna 45 jaar.
1: We zitten hier op het bankje voor Café Tuinzicht, die helaas heel triest dichtgaat. Wat zei hij dat?
3: Ja, dat is jammer. Doet zeer. Dat is een van mijn kroegen, waar ik heel vaak kom. Ja, dan kan ik gas lopen janken. Ik kom hier minimaal twee, drie keer in de maand misschien.
1: Ik zit hiernaast.
4: Petra Voskuilen.
1: Petra, jij bent zelf kroegbaas geweest.
4: Ja.
1: En we staan hier voor Café Tuinzicht. En dat sluit binnenkort.
4: Heel spijtig.
1: Wat doet jou dat?
4: Heel veel. Verdriet. Ja, dat meen ik echt. Echt verdriet. Het is echt ons loopje. Elke ochtend weer. En dan kan je straks nergens meer heen 's morgens. En dat is jammer. Heel jammer.
1: Zijn er geen cafés, geen leuke cafés? Zijn er geen cafés 's ochtends open?
4: Nee, niet één. Echt niet, niet één.
1: Dit zijn jouw vrienden, kennissen?
4: Allemaal.
1: Een soort familie?
4: Echt wel.
1: Wat is nou het bijzondere van Tuinzicht?
4: Ja, iedereen, de gezelligheid. Voor iedereen klaarstaan. Iedereen helpt elkaar. Mooier kan het eigenlijk niet.
1: En een bijzondere uitbaterspaar, hè? Een echtpaar, Klaas en Maaike.
4: Ja, en die eet ook nog bier.
1: Maar. Kregen jullie een half jaar terug het bericht dat jullie hier weg moesten? Middels een brief of een telefoontje, hoe ging dat?
5: Nou, dat ging zo. We waren hier nog eens komen, maar we kregen dicht. Het was ook een uur of vijf. En er werd op de deur klopt en ik doe de deur open. Een postbode met nagetekende brief. Nou, ik tekende pas, besef niet eens wat het was. We maken hem open en Maaike leest dat. Ja, die spontaan in Gulen natuurlijk en ik ook helemaal ervan af.
6: Nou, en dan lees je dat nou en dan stort de hele wereld in eigenlijk op dat moment. We denken van, wat is dit? Helemaal niet even komen op kantoor van, nou, wat gaan we doen? En daar moet je maar mee doen. En,
1: dat je in een verkeerde film bent beland?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat moest eerst even landen dan. Hè? En na een paar maanden dachten we, nou, we gaan maar eens even praten, hoe en wat. Maar ja, dat heeft niet geholpen.
1: Slaat de paniek dan ook toe in huisje Birma?
5: Ja, natuurlijk. Toen viel de paniek wel toe, want we moesten ook nog nadenken, wat moeten we nou met een verhuizen? En gelukkig ben er mensen bij geweest die ons goed helpen, hoor. Dus. En we stonden gelukkig nog 17 jaar inschreven bij de woningstichting.
1: Dat is een goede tip, hè, voor jou?
5: Dat is een goede tip van mij. Verleng je altijd je huurcontract, of je inschrijving. Dat kost mij een tientje in het jaar en dat hebben wij 17 jaar lang gedaan. En daarom heb ik voorrang nou.
1: Ja. Wist je ook aan het aftellen?
5: Ja, met het aftellen, ja. Nou, dat is logisch, maar aardig is gebeurd.
1: En wat zijn de reacties over het algemeen?
5: Nou, verdrietig van iedereen natuurlijk. Mensen vinden het verschrikkelijk. Nou, we zitten hier altijd met een leuke vaste ploeg. En de staantafel vol en het barretje gaat vol. En een hele leuke gesprek. En dat missen ze allemaal straks. Nou.
1: Je hebt een soort familie, hè?
5: Het is één familie. Het is een klik is het eigenlijk, ja. Ja.
4: Ja, heel spijtig. Maar ja, het is niet anders.
1: Wat hebben jullie afgesproken met jullie familie, vrienden, kennissen hierachter bij Café Tuinzicht? Zoeken jullie elkaar ergens anders op?
4: Het zal wel met thuis eten.
6: Ja, een heel hard gelach. Het doet me heel erg pijn dat het gaat gebeuren, zeg maar. Ja, we zijn er nou wel op ingesteld. Ja, wat moet je verder, hè?
1: Ja, raak je er ooit op ingesteld?
6: Nou, eigenlijk niet, maar het is een keuze die moet en dan daar moet je het maar mee doen.
1: En een mens eigen, je wil eigenlijk liever zelf die keuze maken, ooit eens een keer.
6: Nou, eigenlijk wel. Maar ja, we hadden geen keuze, dus we worden gedwongen eigenlijk. En dan krijg je geen kant op.
5: Nou, verdrietig van iedereen natuurlijk. Mensen vinden het verschrikkelijk. Nou, we zitten hier altijd met een leuke vaste ploeg en de staantafel vol en het barretje gaat vol en een hele leuke gesprek. En dat missen ze allemaal straks. Nou.
1: Je hebt een soort familie, hè?
5: Het is één familie. Het is een klik is het eigenlijk, ja, ja, ja.
1: En waar moeten ze nou naartoe?
5: Ja, dat weten we dus niet. Hè? Er zijn weinig kroegen die om half wel open binnen. En de kracht hier ook, de mooie grote staantuilen waar de meesten kan schuwen. Dat zie je haast niet meer. Hè? Het is echt nou een brinkcafeetje nog en dat houdt op. Dat is jammer, denk Jan.
1: Wat gaat er gebeuren, Klaas, de komende dagen?
5: Nou ja, wat gaat er gebeuren? Maandag gaan wij dicht en dan gaan we in alle rust met me verhuizen en ik moet het hier helemaal leeg halen. Dus het komt allemaal wel goed. Ja, dus ik heb me hartstikke al een half jaar me al op ingesteld. Dus alleen het komt steeds dichterbij en het is wel verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk, denk ik aan. Het is niet anders, jongen. Maar we moeten er maar met leven. No?
1: En hoe probeer je nou een invulling aan je leven te geven?
5: Dat weet ik nog niet. Dat is straks even verder kijken hoe het gaat. Eerst dat we er wonen en we hebben alles achter de rug. Eerst maar even beslissen. En we weten toch niet hoe het allemaal loopt. Ik weet het echt niet.
1: Wat hadden jullie samen bedacht, jou met Klaas, hoe lang om nog deur te gaan?
6: Wij dachten zelf van eigenlijk hebben we het er nooit al gehad. Maar nog niet dat het de tijd was om nou te sluiten. We wouden nog wel een paar jaar doorgaan eigenlijk.
1: Je waren er helemaal niet mee bezig.
6: We waren er helemaal niet klaar voor. Het was als een donderslappe heldere hemel dat bericht kwam van we moeten sluiten. Nou, we denken van dat komt wel goed. We praten er even over en we kunnen vast een weg vinden. Maar dus niet.
1: We kennen jou die mensen wel die hier kwamen, de gasten, de klanten?
6: Daarvoor eigenlijk een paar mensen, maar niet allemaal. Nee, helemaal niet. Dus dat is eigenlijk langzamerhand is dat zo gegaan. En nou ja, het is net familie, hè?
1: Ja. Waar heb je het zo al over met jouw familie?
6: Ja. Van alles en nog wat. En dan leggen we wel eens blauw met grapjes ertussen. En op de dagelijkse dingen. Ja, soms ook van die gekkigheden en zo. Nou, even de grootste lol. Maar ja, dat moet ook wel natuurlijk.
1: Maaike Wiebe en Wietse, die hebben hier ook optreden. Live muziek. Hadden jullie vaker live muziek in Tuinzicht?
6: Nou, ik denk in die jaren hebben we wel... 10 keer, 12 keer.
5: Ja, niet
6: vaker, maar we hebben dat hebben we wel gehad. Was niet heel vaak, maar dat maakt het ook zo bijzonder. Want dan heb je ook een volle tent, zeg maar.
1: Is het nog te doen anno 2026 om een kroeg overeen te houden?
6: Nou, ik denk dat het heel moeilijk wordt voor nog veel meer mensen, denk ik. Dat echt een moeilijke situatie wordt met alles met elkaar tegenwoordig. Hè? En vooral van die kleine kroegjes, ik denk dat dat is het moeilijkste, hè, tegenwoordig.
1: Hey, jullie hadden ook nog een, misschien staan er wel kroegen te huur in Harlingen, dat hij hem ook wel overnemen kan.
6: Ja, daar hebben ze het steeds over. Is dat niet wat, is dat niet wat? Nou, ik zeg, we zullen wel eens zien hoe de tijd loopt. Nou, eerst maar eens even afwachten hoe en wat. En dat moet je allemaal ook even verwerken. En ja, misschien wordt het dan wel wat, dat weet ik niet.
1: Maaike, dan ben je binnenkort verhuizen. Wat neem je met uw Tuinzicht?
6: Wat ik thuis meeneem is dat... bordje daar met Tuinzicht daar, dat, hier om mijn hoek. Daar kan je misschien op inzoomen. Dat is heel leuk. Tuinzicht is daar. Nou ja, dat gaat mee. Dat is echt een aandenken. Ja.
5: En de memories.
6: En de memories, ja.
5: Dat is ook het enige wat je metneemt. De stamtafel en de tap kunnen we niet metnemen. Dus.
6: Nee, ja, bepaalde dingen, ja.
5: En
6: ja.
5: Foto's en noem maar op. En dat is het eigenlijk.
6: Schilderij van een hondje.
1: Hé, hey, maar we hebben nog iets vergeten. Jullie... jullie kien.
6: Onze, oh, ja. Onze kat
5: en
6: natuurlijk.
5: Onze
6: buddy.
1: Hey, maar Maaike en Klaas. Want ik begreep van Maaike dat Buddy...
5: Ja, buddy.
1: Die begroet ook altijd jullie klanten als ze binnenkomen.
5: Ja, altijd, ja, klopt. Ja.
1: Op wat voor manier dan?
5: Ja, kopjes geven.
6: Ja, dan komt hij binnen. Nou, dan gaat hij ernaast zitten en kopjes geven, een pootje geven. Ja, pootje geven, ja, echt waar.
5: Pootje,
6: nou, dan bist daar, dan halen ze een man en dan gaat zo lief, echt waar.
5: Ja, leuk ook.
1: Er komt een moment, dan is het echt gebeurd, dan gaat de deur op slot. Afscheidnemers, zeg maar. Wat doet het met jullie?
6: Nou, ontzettend veel.
5: Ja. Hou maar op, joh. We hebben er alles geprobeerd om het open te kunnen houden, maar het is niet lukt.
1: Daar is nog een koopakte, daar is nog een bewijsstuk dat Tuinzicht, of Maaike of Klaas, de oudste kroeg van Harlingen is.
5: Ja. Er kwam Wiebe met aan, die had het opgevraagd. Een heel mooi stuk verhaal erin. En dan zie je ook dat, dat het contract is ingegaan in 1890. En het is volgens mij 17 mei, of in die buurt in mei 1890. Dat, zo lang bestaat het café al.
1: Klaas en Maaike Bierma, mag ik jullie heel hartelijk danken. Want ik vind het heel fijn dat wij hier nog wat opnames hebben gemaakt. Van dit prachtige café wat helaas dicht gaat. En alles komt eind, maar dit moet je eigenlijk niet willen.
5: Nee, dat moet je echt niet willen, nee. Dit is een verschrikking, joh.
6: Nee, dat
5: had nooit met te maken.
6: Nee.
1: Nee. Maak er nog wat van. Geniet van jullie verdere leven. En ik zie jullie vast wel weer in een café staan. Of in ieder geval Maaike.
5: Nou, in ieder geval Maaike, ja. Maaike,
6: ja, zeggen ze allemaal. Ja. Je kan hier wel, ik kan daar wel. Ja, dat denk ik ook wel.
1: Alle opties open houden.
5: Alle opties open houden, Henk Jan.
1: Ik wens jullie hoe dan ook nog veel plezier de komende dagen. Laten we daar maar plezier nog van maken.
5: Ja, laten we dat doen. Zoveel mogelijk plezier maken nog.
6: Nou jongens, allemaal hartstikke bedankt in al die jaren. En we hopen dat we elkaar misschien ook nog een andere kant zullen zien. En bedankt voor alles.
5: Bedankt, Bezen.

0: dit was het. Tuinzicht gesloten, helaas. We gaan naar Lennart Jan Geert vanaf Oerol. Lennart, kom er maar in.
1: Jazeker, het laatste nummer is net gespeeld hier door het Tisma waar je wend bent. Maar weet je wie hier als vooraan stond als grootste fan?
2: Nou?
1: Wethouder Adams.
2: Jazeker.
1: Ja, maar Jan-Willem Adams is zeg maar nu, wat is het, 2 weken wethouder?
2: Sinds 3 juni.
1: Ja, niet eens.
2: Ja, 3 juni.
1: Ja, wel 2 weken. Ja, oké. Okay, ja. Ja, leuk. En dan meteen Oerol als cultuurwethouder is natuurlijk een feestje.
2: Ja, dit is, dat zijn er wel de kers op de taart. Vorige week mocht ik de eilander opening doen. En je wordt uitgenodigd natuurlijk voor de officiële opening op vrijdag. Ja, dat zijn echt wel de leuke dingen.
1: Ja, want hoe gaan jullie als gemeente om met Oerol? Wordt nog steeds breed omarmd?
2: Ja, Oerol wordt zeker breed omarmd. Ik denk dat Oerol heel veel brengt ook voor het eiland. En wat ik ook in mijn speech vorige week donderdag zei, het schuurt ook soms, absoluut. En dat moet natuurlijk ook. Maar het brengt ons als eiland heel veel. Niet alleen op economisch gebied, maar uiteraard ook op cultuurgebied.
1: Ja, want het schuurt dan natuurlijk qua drukte, fietspaden, geluidsoverlast misschien een beetje. Maar ja, de meesten zijn eraan gewend.
2: Ik denk dat je dat goed zegt. De meesten zijn eraan gewend. En ik denk ook dat de meeste eilanden helemaal niet meer zonder kunnen.
1: Nee.
2: Of zonder willen misschien wel.
1: Nee, ja, dan het is natuurlijk een flinke inkomstenbron nog steeds. Vermaak, het eiland wordt op de kaart gezet. Ja. Dat is natuurlijk wel het laatste jaar van opium op Oerol.
2: Dat is wel heel jammer.
1: Dus de landelijke promotie gaat wel minder?
2: Ja, ik denk, en inderdaad, dat is wat je zegt. Ik denk dat dat voor de marketing, voor het eiland, dat klinkt heel banaal. Maar ik denk dat dat wel heel jammer is dat nu stopt. Maar ja, zoals Conrad Maas gisteravond zei, je weet het nooit, hè? Het kan maar zo veranderen.
1: Het kan maar zo weer teruggedraaid worden.
2: Het is politiek, hè?
1: Precies, ja, daar weet je alles van. Wat is nou het hoogtepunt voor de wethouder als afsluiting?
2: Ja, het is maar waar je bent.
1: Jawel, ja, hè? Ja. Ja,
2: maar dat heeft wel een verleden, hè? Want dat komt natuurlijk. Ik heb bij de vishandel op de haven gewerkt en daar beginnen ze altijd. Dus heb ik gisteren even heel snel gekeken. Voordat ze begonnen, moest ik helaas weer weg. Maar hier op Camping Mast, ja, toch even kijken.
1: Nou, super. Ja. Nou ja, en over dat opium gesproken, Henk-Jan. Ik denk dat ik een voorstel moet indienen om straks die bank van Goedemorgen Nederland maar gewoon daar neer te zetten een week lang. Zo. Dat zou toch leuk zijn?
0: Dat is een heel goed idee. Dan wil ik ook af en toe nog wel eens aanschuiven als deskundige. Maar, nee, flauwkul. Maar ja. Onze nieuwe wethouder.
1: Het mens.
0: Nou, laat mij dan maar even thuis. Hé, maar beste Lennart. Ja. De nieuwe wethouder, hè? Is dat een cultuur-minded iemand of cultuurbarbaar? Hoe schat jij hem in?
1: Hoe schat ik de nieuwe wethouder? Cultuur-minded of cultuurbarbaar? Nee, ik zie hem wel als cultuur-minded. Ja, nee, ja, zeker. Ja. Hij kijkt me nu ook aan. Dat is het enige correcte antwoord. Anders dan word ik straks het eiland afgezet.
2: dat valt me wel mee, denk ik. Maar, nee, ik ben absoluut cultuur-minded.
1: Ja, ja,
0: nou, dat is wel, denk altijd ik. Handig als wethouder cultuur.
2: Ik wil deze portefeuille ook graag.
1: Ja, hij wou de portefeuille graag. Heeft het gekregen. Ja. Dus helemaal top. Hey, Henk-Jan, succes met de show verder.
0: Dankjewel, Lennart. En heel erg bedankt. En tot over een tijdje maar weer. Fijne zomer gewenst.
1: Ja, fijne zomer. Hoi hoi.
3: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
0: Goedemiddag Jelle.
4: Goedemiddag Henk-Jan.
0: Nou, wat een spektakel, niet vannacht.
4: Ja, hartstikke mooi, hè?
0: En gisteravond, dit doet jouw hartje sneller doen kloppen als een weerman zijnde, zeg maar.
4: Ja, daar moet je wel op rekenen. Ja, de afgelopen jaren was het niet veel gesteld met het onweer. Het onweerde wel eens, maar dat stelde niet veel voor. Maar gisteren was natuurlijk een hele warme dag. Gisteren werd het op de eilanden 28, 29 graden. Op het vasteland werd het maximaal 33 graden. Boven Frankrijk daar was een frontale storing ontstaan. Die frontale storing die trok met een zuidelijke stroming trok die naar onze omgeving. Dat in de loop van de avond, toen was het raakte, was veel vuur aan de lucht. En er is ook weer regen gevallen en de hoeveelheid was 10 tot 14 millimeter ongeveer. Dus het was wel even spectaculair.
0: Hoe kan dat dat wij de afgelopen jaren zo weinig onweer hebben gehad? Of onweer van betekenis?
4: Ja, dat komt omdat we de afgelopen jaren hadden we invloed van hoge drukgebieden. En hoge drukgebieden die brengen geen onweer. Hoge drukgebieden die brengen alleen maar veel zon. Ja, en dan komt er wel eens een storing tussendoor. Ja, die geeft dan dus een klapje onweer. Maar meestal blijft het daar dan ook bij.
0: Ja, vannacht was het dus spektakel. Is er nog iets gebeurd van betekenis in Friesland? Weet jij dat?
4: Volgens mij is er wel wat schade ontstaan. Het kwam niet alleen door het onweer, maar dat kwam natuurlijk ook door de zware windstoten die daarbij hoorden. Dus er is her en der was er wel wat schade.
0: Oké. Okay. Nou, dan kijken wij terug op een enerverende nacht. Het was ook, het was ook warm hoor, Jelle.
4: Jazeker was het warm. Ik zei het al, gisteren hadden we op het vasteland de maximale temperatuur van een graad of 33. Nou, afgelopen nacht werd het niet kouder dan een graad of 19. En op dit moment is de temperatuur ook alweer oplopend. De eilanden die melden een temperatuur van 21, 22 graden. En op het vasteland hebben we tot nu toe maximale temperatuur tot 26 graden. Het is wel zo, bij die temperatuur er komt 1 à 2 graden bij. Maar later vanmiddag dan krijgen we toch weer enige afkoeling. Want de wind die waait nu nog uit het westen tot zuidwesten. Maar de wind die draait later vanmiddag wat meer naar de noordelijke richting. Dus dan komt de wind wat meer vanaf zee. Ja, en voor de rest hebben we perioden met zon. En voor de rest van de dag dan blijft het gewoon droog.
0: Ja, en dat is het weer van morgen, zei je?
4: Nee, maar dat is het weer voor vandaag.
0: Kijk, ik moet even opletten hoor. En dan gaan we naar naar vannacht.
4: Nou, vanavond en vannacht dan is er niks aan de hand, want dan zijn er opklaringen. Het wordt opnieuw niet koud. De temperatuur die zakt naar een graad of 16. Nou, en morgen dat wordt ook weer een mooie dag. Vandaag krijgen we meer invloed van een hoge drukgebied boven Engeland. Nou, dat ligt morgen ongeveer over onze omgeving. Dus morgen daar hebben we ook flinke perioden met zon. Het blijft droog. De wind die is matig uit het noordoosten. Op de eilanden, daar is die vrij krachtige windkracht 5. En dan krijg je langs de kust en op de eilanden een temperatuur van 20 graden. En op het vasteland hebben we dan maximale temperaturen van 25, 26 graden. Dat ziet er ook voor morgen weer prima uit.
0: Ja, en dan gaan we naar de komende week, Jelle. Want ik kijk ook wel eens vooruit in het journaal. Dan krijg je wel voor de komende dagen. Hoe betrouwbaar dat ook is, dat weten we niet. Maar het blijft warm, hè?
4: Het blijft warm en de vooruitzichten die zijn ook heel goed te noemen. Want maandag en dinsdag schuift het hoge drukgebied boven Engeland. Dat schuift over de Noordzee naar de Oostzee, naar het oosten van Europa. Dat betekent dat we maandag en dinsdag dat we toch wel flink wat zon hebben. Maandag hebben we nog een noordoostenwind. Dan maximale temperatuur van een graad 25, 26. Dinsdag dan draait de wind alweer wat meer naar het noordoosten. Dus dan gaat de temperatuur weer richting de 30 graden. En woensdag, donderdag en vrijdag, daar schakelen we over op een nieuw hoogdrukgebied op de Atlantische Oceaan. En dat hoge drukgebied, dat is de bedoeling dat dat ook over de Noordzee richting de Oostzee gaat, later naar het oosten van Europa. Dus woensdag, donderdag en vrijdag, periode met zon, het blijft droog. Woensdag dan is het even weer wat minder warm, want dan draait de wind naar een noordelijke richting, dan even 25 graden. Maar vanaf donderdag zit de temperatuur dan weer in de lift en vrijdag dan wordt het gewoon weer 35 graden.
0: Gewoon weer?
4: Ja, dan wordt het gewoon. Dan gaan we weer richting de 35 graden. Langs de kust en op de eilanden. Dus zal het wat minder warm zijn.

0: Het Burgerforum. Hier bij mij aan tafel zitten Jacob Twijnter, Greetje Haarsma en Hans Bakker. Joop van Heijden is uitgenodigd, want ik denk, weet je wat, aan het einde van het seizoen, zeg maar, want de zomer komt eraan, nodigen wij al onze coryfeeën uit. Hans Bakker, heb je wel eens een reactie gehoord van mensen die jouw wijsheden hebben aangehoord?
1: Ja, dat heb ik wel eens reacties op gehad, ja.
0: Nee, maar niet dat we hier voor jammer de korte achternaam zitten dat er niemand luistert.
1: Nee, dat toen ik de eerste keer was, toen zei ze tegen mij, volgens mij ben je radiosterk. Ik zei, nou wacht even.
0: Nee, maar fijn dat er toch reacties komen. Jacob Twijnter, heb je ook nog reacties gehoord van deze en gene? Rietje, ja. Zun, jou zorgen dat de microfoon een beetje voor Jacob Simonsje zit. Ja, prachtig.
2: Ja, maar ik heb de vorige keer eigenlijk niks aan, dus dan kan ik net reageren.
0: Nee, want toen was het heel kort, hè?
2: Ja.
0: Ja, toen was het te kort eigenlijk. Nee, ja. Maar de eerste keer. Toen hadden we het over dat Friese tekst op de Waddenpromenade.
2: Ja, maar dat leek het nergens op.
0: Nog steeds niet?
2: Nee.
0: Nou, daar gaan we het straks even over hebben. Greetje, heb jij wel eens reacties gehoord op jouw optreden hier bij het Burgerforum?
3: Nee, ze vinden dat allemaal wel heel erg leuk.
0: Oké.
3: Ik ben berucht en beroemd natuurlijk in Harlingen.
0: Ja.
3: Nee, ik weet het niet wat ze daarvan vinden. Maar het maakt niks uit dat ik gewoon een mening delen of zeggen.
0: Ja, want ja. We gaan het hebben over Wout Gerstel. Die wou liever niet meer aansluiten. Want wij hebben het ook over internationale politiek. We hebben het hier over van alles.
3: Ja,
0: hè?
3: Kan toch.
0: Ja. Zullen we nou eens beginnen bij het begin, Jacob Twijnter? Want zo begonnen wij dat Burgerforum. En toen vroeg ik jullie mening over de tekst op het gebouw van de gemeente van de Waddenpromenade.
2: Ja, ik ben een Fries. Ik zou er helemaal vlak voor wezen, Matten. Maar hier in Haas is het vlok in tjerke. Want die heeft echt een Haase spreuk op. En als ze menen dat de mensen het weten moeten hoe en wat, dan kunnen ze er mooi een bordje voor de toeristen deelt zetten wat het budget hier in Haas.
0: Ja, nou ben ik, gisteren was ik daar even, ik was daar even en toen dacht ik, ja, waarom hebben we ons nou druk om maken, Greetje?
3: Nou ja, het gaat misschien wel wennen, maar voor mij went het nooit, want ik ben een Harlinger en ik blijf een Harlinger en ik praat Harlingers. Dus, en ik geef mijn mening dan ook in het Harlingers altijd. En deze keer wil ik dus ook even een mening geven.
0: Ventileren.
3: Even ventileren. Ik weet niet of dat nou past om het nu te zeggen.
0: Je mag alles zeggen hier.
3: Oké, nou, ik ben vanwege dat mijn zoon dus vaart, ben ik op het moment iedere keer in de spiekerbuurt.
0: Ja.
3: En daar in de spieker, daar staat wel zo allermachtigst veel onkruid. En dat we het niet goed onderhouden. Dus ik heb bij mijn zoon heb ik al daar die hele tuin en alles daaromheen schoonmaakt. Tot zelfs de stoepers van de gemeente dan ook, wat van de gemeente is. Maar het ergste is, er staan heel veel van die grasaren. En nou hadden ze van de week hadden ze dus een praatje over die bijzondere rassen van die berenklauwen die er nou komen. Maar ik zei, laat de gemeente dus ook eens even wat aan die grasaren doen. Want dat is heel gevaarlijk voor dieren. Als die beesten dat in hun neus krijgen of in hun oren of wat dan ook, kunnen ze ziek worden en ze kunnen er zelfs dood aan gaan. En nou lees ik toevallig van de week in een landelijk dagblad dat dus de gemeente kan dus wel aansprakelijk gesteld worden als jouw dier ziek wordt en je moet er naar de dierenarts, dat je de kosten verhalen kan op een gemeente. Dus ik zou zeggen, doen er dan wat aan.
0: Wat is het gevaar van het gras? Hoe nou, noem je dat?
3: Ja, dat ben van die aren. Die kruipen dus ook mouwen in de mouwen. Vroeger zeiden we dat altijd en dat kruipt in de mouwen. Maar bij beesten, die zitten eraan te snuffelen en die aren die kruipen in hun neus.
0: Ja.
3: Of in hun oren, in open dingen, zeg maar.
0: En daar
3: kan ze ziek van worden en ze kan het er dood aan gaan.
0: Als er één is met groene vingers, is het Hans Bakker wel. Hans, ken jij het verhaal van Greetje?
1: Nou ja, ik heb nog nooit van grasaren gehoord, om het maar zo te zeggen. Maar misschien bedoel jij je teken?
3: Nee, gewoon de lange aren. Die
2: nee,
3: staan
2: gewoon overal. Dat ben aren en de ieren.
1: Ja?
2: Die kroepen oerl hinnen en ja. Je krijgt de juk ervan en alles.
3: Ja.
0: Ja, nou dat is toch dan wel een dingetje. Maar ja. Heel al belt met de gemeente.
3: Nee, maar ik heb van de week dus antwoord gegeven op dat ze die berenklauwen dus, dat ze dat uitroeien willen.
0: Ja.
3: En toen heb ik daar dus ook antwoord op gegeven van, nou en als ze dat lezen, dat kunnen ze natuurlijk allemaal lezen.
0: Dus. Maar is het probleem erger of zo? Dan,
3: daar wordt verder niks aan deen. En weet je, als er ergens auto's staan, dan zou ik zeggen, mensen die dat onderhouden moeten, vraag dan even aan die mensen die daar wonen. Zet jullie auto's morgen bijvoorbeeld even aan de kant, dan kunnen we dat er even weghalen. Zeg maar wat.
0: Hans Bakker, jij hebt nu gezien wat Greetje bedoelt?
1: Ja, ja. Ik heb nou gezien wat Greetje bedoelt. Nou ja, ik zou bijna zeggen schoffelen met die handel. Want dat is een heel probaat middel, gewoon met wortel en al eruit trekken. Ja. En dan heb je er geen last meer van.
0: Ja, nog even een reactie op de Friese tekst op de Waddenpromenade.
1: Ja, dat moet je gewoon wat Harlingers opzetten, hè. We zitten hier in Harlingen, hier wordt absoluut geen Fries gesproken. Ik ben het roerend met de andere mensen eens hier van het Burgerforum. Dat het zou aardig beter zijn. Maar ja, dan gaan ze weer zeggen, Harling hoort ook bij Friesland.
0: Ja.
1: Maar hier hebben we natuurlijk wel een soort met eigen cultuur eigenlijk.
0: Ja, maar dus die roep, die oproep van jullie van zet er iets anders op, daar wordt niks meer gedaan.
3: Nee, haalt niks uit.
0: Oké, dus heb je dan het idee, we binnen in maart naar de stembus geweest, haalt dat überhaupt wat uit?
3: Nee, maar ik denk nou ook net zoals dat is, gaat dan over het onkruid, waar overal onkruid is, dat is heel erg hier in deze buurt ook, bij het Zilt en bij in het Oosterpark en overal. En dan denk ik, nou willen ze zo graag de Voorstraat en alles vergroenen, maar als dat al niet eens onderhouden wordt, hoe gaat de Voorstraat dan straks onderhouden worden?
0: Jacob?
2: Maar ik ken hier nog een voorbeeld, Jan. U zal wat wethouder Erik de Groot.
0: Ja, burgemeester tegenwoordig van Steenwijk en
2: Ja, dat klopt. En hartstikke fijne man weer dat altijd. Daar koest ik me praten. Maar die heeft de verzwarger doen de Binjebuurt die naar je winkels kwamen van die lichten van een auto schenen in de huizen op Phoenix. En daar had hij verzorgen dat er een eerden wal kwam, maar struiken was erop.
0: Ja.
2: En dat weer hartstikke mooi geleerd van de lichten schenen in de huiskamers. En het eerste jaar is het fantastisch onderhouden, maar daarna net meer. En wat gebeurt er jullie dag? Dus juist net één strookje meer en het is al je hele wolle meter lang stekelsteen daar. En die strukken, die verpeuteren eronder, die verstikken.
0: Ja, ik hoor, Hans, heb jij nog een, wat valt jou op? Wat mij opvalt, ik wil eigenlijk niet een mening hier hebben, maar dat het er prachtig uitziet als ik langs het station rijd, de Kim ze de weg, dan zie je die bloemen er toch.
1: Ja, dat ziet er heel goed uit, maar ik weet wel wat de mensen hier zeggen.
0: En ik weet dat, want ik werk bij de gemeente, zoals jullie weten, dat die mensen stinkend hun best doen om hier de stad een beetje mooi te houden.
1: Ja, maar kijk, dat is. Je hebt visiteplaatjes van lanen, en dan heb je ook lanen die wat minder. Zeg maar visiteplaatje zijn.
0: Ja.
1: En die moet je ook onderhouden.
3: Ja.
0: Hebben jullie het idee dat voor het zicht dat het goed wordt onderhouden? Maar
3: de binnenstad op zich wel. Maar dat komt natuurlijk ook omdat wij dan, dat is mijn mening dan weer, dat we straks allemaal weer toeristen en gasten hebben. En de buitenwijken, nou, dat blijft er een beetje bij. En die mensen van Empatec, die doen echt hun best wel hoor. Daar gaat het niet om. Maar het moet wel aanstuurd worden.
0: Ja, ik denk dat wij toch maar eens even Hendrik Sietsma volgende week of die week erop uitnodigen, zodat hij ook even zich kan verdedigen.
3: Ja, nou, dat mag gerust.
2: Zit hij in Grien?
0: Ja, Hendrik is van Grien, maar Hendrik is overal van, hè? Die, die is een soort allesweter, zeg maar.
3: Ja.
0: Een generalist.
1: Juist, van een lantaarnpaal tot aan de plant.
0: Ja, want jij hebt hier toen opgebiecht dat jij op hem zou stemmen. Heb je dat nog gedaan?
1: Ja, dat heb ik ook gedaan, ja. Want ik vind dat als deze man wel zijn best doet, zeg maar. En hij heeft ook wel goede ideeën. Maar kijk, jij kan wel goede ideeën hebben.
3: Ja.
1: Maar de rest moet er ook achter gaan staan. Anders krijg je geen meerderheid. Dat is altijd al zo geweest. Hier, dit is een coalitieland. En of dat nou in een gemeente is of landelijk of whatever. Je zou altijd met elkaar een compromis moeten kunnen sluiten.
3: Ja.
0: Hebben jullie nog wat vertrouwen in de politiek, jongens?
1: Absoluut.
0: En meisjes?
1: Absoluut niet in deze club die er nou ook zit.
0: Hebben we het over landelijk of
3: landelijk,
0: hebben we het over...
3: Landelijk niet.
1: Ik heb het landelijk.
3: Maar Harlingen wel.
1: Maar in Harlingen, dat gaan we goed komen, denk ik zomaar.
0: Maar die mensen die nu een minderheidskabinet vormd hebben in Den Haag, die doen toch ook hun best?
1: Ja, maar
2: ja, op een verkeerde manier.
0: Leg eens uit, Jacob.
2: Nou, de verkeerde manier. Het veel is het totaal met de meisjes nee. nog alles zelf maar. En dat juist nou wel alleen nog de sociale zaken al. Dat ze zoveel miljarden. Dat wij betalen moeten. Terwijl. Als er miljarden in een pot zitten dat wij moeilijk opsparen het en dat voor de sociale zaken is. Er zitten miljarden in en die litten ze gewoon lezen daar.
0: Ja.
2: Maar wij moeten wel, is dit een 66 miljard of zoiets, dat moeten wij wel ophoesten terwijl het absoluut niet hoort.
0: Nee. Greetje, er wordt binnenkort staakt hè, vanwege de plannen betreffende het korten van de WW en nou ja, de versobering van de sociale toestanden in Nederland. Is dat een oplossing?
3: Of nou, dat is wel erg natuurlijk.
0: Is dat nodig, laat ik het zo zeggen?
3: Nee, die mensen die daar vroeger allemaal hun best voor deden hebben en werkt hebben en zorgt dat die pot vol komt. Ja, die mensen die hebben ook recht om daar van te leven. En, maar het is natuurlijk wel makkelijk raaien van een ander. Dat kan niet.
0: Ja, want er is een pot, had Jacob het al over, met heel veel geld. En dan wil de regering ook uitgraaien.
3: Ja, ja, ze draaien eraan.
2: Daar wil de regering net aankomen.
3: Nee.
1: Nee, als je het gewoon even, je moet het heel simplistisch bekijken. Ze willen de WW inkorten naar 1 jaar. Maar hun eigen riante wachtgeldregeling moet wel 4 jaar blijven. Dat is ook een soort met verkapte WW.
3: Ja.
1: Laat ze die ook even op 1 jaar zetten. Hè? En dan ook op 70%. In feite. Want wat hier zit, dat hele elitaire clubje, want zo noem ik het. Gewoon elitair gelul. Want de minister-president die had het over 10 nieuwe steden. Ik zou bijna eigen vragen waar. Want ze hebben geen ruimte voor. En het stikstofbeleid gaat er al tegen. Met al deze heftige stikstofplannen hebben ze in hun eigen voetje geschoten. En alleen dat willen ze nog steeds niet toegeven.
0: Maar er zijn van de week weer nieuwe stikstofplannen gepresenteerd.
1: Juist, maar het is natuurlijk gewoon allemaal van de zotte. Wij denken in Nederland, dat hele milieubeleid, zolang China en Amerika niet meedoen, is het eigenlijk dweilen met de kraan wagenwijd open.
3: Ja.
0: Wordt wel eens gezegd, waarom maken wij van Nederland niet de provincie of een deelstaat van Duitsland? Dan hebben we helemaal geen stikstofprobleem.
3: Nou, dat zou kan.
2: Ja, maar die hebben het beter opgelost.
3: Ja.
1: Nou, er was vroeger zo'n mannetje die wou dat. Alleen dat werd niet erg in dank afgenomen.
0: Nee, maar ik zeg dit nu, maar ik pleit hier niet voor. Hoor. Laat ik dat even voorop stellen.
1: Nee, maar ik dacht, laat ik hem even reminder geven.
0: Ja, dank je voor deze.
3: Maar we haten ze niet, hoor.
0: Nee, geen hekel aan Duitsers?
3: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Oké, okay, maar nog even over over dat kabinet. Want het vorige was toch anders dan dit. Dan is dit toch beter.
3: Nou, wat
0: dan
3: volwassener
0: mensen,
3: denk
0: is toch meer rust in de tent, zou je zeggen?
3: Nee.
1: Nou, hij is nog nooit zo onrustig geweest eigenlijk. Nee. Want die vakbonden willen nou continu mangen staken, om dat te zeggen. Dus zo rustig is het helemaal niet. En een minderheidskabinet. De problemen van deze tijd, die laten niet een minderheidskabinet toe.
3: Nee, dat kan ze niet aan.
1: Dat moet gewoon, want al die plannen die hun opgooien, zowel, ik noem het allemaal proefballonnen, die worden allemaal doorgeprikt.
0: De partij van onze minister-president zei, het kan wel. Maar dan moet je niet met een minderheidskabinet komen, hoor ik jou zeggen.
1: Nee, hij zei het kan wel. Dat is dat boek van meneer Jette, het kan wel.
0: Ja.
1: Maar alleen nog niet op deze manier. Dat was hij nog even vergeten erachter te zetten.
0: Ja. De sportzomer, want voor de voetballiefhebbers onder ons, ik weet dat Jacob wel een voetballiefhebber is. Dit is natuurlijk fantastisch. Dan slaap je nooit meer voor 6 uur 's ochtends.
2: Daar mag je maar net op rekening. Ik ben op leeftijd, ik mag meer rust hebben en die neem ik.
0: Maar aanstaande donderdag, dan speelt het Nederlands elftal om 1 uur. Ga je hem dat ook zien?
2: Nee, dan zie ik wel even. En zo erom draaien worden, maar dan zie ik. Ik kan rustig op bed blijven. Televisie, jongen.
3: Oh, kijk.
0: Greetje, ben jij een voetballiefhebber?
3: Nou, als Nederland speelt wel. En ja, als er anders niks is, dan zie ik ook wel voetbal. Maar ik vind het wel, ik vind het wel gezellig. Ja,
0: ja. En Hans?
2: Je kan ik echt even genieten van de land die jongens nooit zeggen. Nou wel, ik vind dat wel mooi.
0: Hans, heb jij iets met dat WK voetbal?
1: Nou, eigenlijk niet heel erg veel. Ik ben helemaal niet zo van de voetbal, om het maar zo te zeggen. En het Nederlands elftal, ik denk dat ze de voorronde al stranden.
0: En jij zei in het voorpraatje hier, we moeten een positief praatje houden. Dus ik wil eigenlijk wel van jou horen dat het goed komt met het Nederlands elftal.
1: Nee, dat Nederlands elftal, daar heb ik niet zo erg veel vertrouwen in.
0: Of, nou, dan wachten we dat rustig af.
1: Ja, dan wachten we. Ik hoop dat ze natuurlijk wel doorgaan. Om
0: oh,
1: zo te zeggen.
0: Gelukkig.
1: Dat natuurlijk wel. Ik ben niet van zo zwartgallig. Nee, van mij mogen ze wereldkampioen worden, hoor.
0: We hebben straks Marielle Roy, oud-wethouder van de gemeente Harlingen, aan de telefoon. Want zij nam afgelopen dinsdag afscheid als wethouder van Smallingeland. Heeft ze 6 jaar is ze daar wethouder geweest. En ze gaat nu wat anders doen. Maar dat zometeen. Tot slot nog even. Wil ik het graag met jullie hebben over de Tallships races die eraan zitten te komen. Wat ons als gemeenschap ook veel geld kost. Hans Bakker.
1: Ja, maar dat levert ook geld op. En dit is een enorme opsteker voor Harlingen. Dit is één groot stuk promotie. Dus hier ben ik helemaal zeer positief over.
3: Ja, leuk.
2: Het is wereldwijd, deze promotie. Dus dat is heel goed. En dat mooi gewoon per centen zien gegooid worden.
3: Ja, vind ik ook.
2: Als het net gooit, besteed worden.
0: Ja. Over 4 jaar hoor ik jullie zeggen, moet er wel alles aan deen worden om dit toch weer binnen te krijgen.
3: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Daar moet ze nou al aan beginnen.
0: Want er werd toen een keer in de raadszijd gesuggereerd we weten niet of het over 4 jaar nog
3: ja,
0: een keer kan.
3: Ja, natuurlijk wel.
2: En dat heb ik voordeel, want ik heb nou ik zien, want terug die grote schip moest ik even baggeren worden. En dat is ik goed voor de van nieuwe duizenden van de skip. Dat ze wat meer water onder de kiel hebben.
3: Kijk, dat en de kielen en de straten worden allemaal weer even gemaakt in dat gebied. Dus dat is hartstikke fijn allemaal. Geet allemaal goeie dingen.
1: Ja hoor, en ik kan ook de buitenwereld zien dat er ook nog buiten Amsterdam en Rotterdam ook nog steden zijn.
3: Nou, zo is dat.
1: Die het bekijken waard zijn.
0: Want het wordt wel eens te veel vergeten vanuit het Haagse kaarstolp.
1: Dan zeggen ze, dit is de provincie, om het maar zo te zeggen.
0: Maar zullen Maria straks eens vragen wat hij daarvan vindt?
1: Dat vind ik al een klein beetje kleinerend eigenlijk.
0: Ja.
1: Want ik ben natuurlijk wel enorm Friesland gezind. Hè?
0: Gaan jullie nog met vakantie?
1: Nou, eigenlijk niet.
0: Jacob?
2: Ik ben al jaren in Haas hard in vakantie, want de Haas is geen voort. En de buitenlanders beheren, dus ik ben in buitenland dan.
0: Greetje?
3: Nee, ik ga niet op vakantie, want er vindt niks aan. Ik ga naar de haven, ik ga naar de zee en ik slaap in mijn eigen bed. En dat is vakantie voor mij. Ik heb mijn hele leven al vakantie.
2: En wat doe je in buitenland? Dan ga je ik naar het strand.
3: Ja, juist.
2: En je op de terras zitten. Maar ze zien ook een mooie terras dat wij hier in huis hebben.
3: Ja.
2: En muziek bij Aronde Wikken hebben het wees, jongen. De stretten staan vol.
3: Ja.
0: Hans Bakker, voor jou het laatste woord.
1: Nou, vakantie heb ik altijd al eigenlijk. Als ik thuis ben, dan heb ik eigenlijk vakantie. Zo zag ik dat altijd eigenlijk. Want ja, als je altijd gevaar hebt. En dan kom je thuis in het weekend. Ja, dat vond ik altijd toch wel heel erg fijn.
0: Is het een idee dat wij volgend seizoen na de zomer hier weer mee doorgaan met het Burgerforum? En zijn jullie dan ook weer van de partij? Als jullie dat leuk vinden natuurlijk.
1: Ja hoor.
3: Ja, Jacob? Best. Had jou dat leuk vinden
0: ik
3: dan.
0: Ik vind het hartstikke leuk. Jacob?
2: Ja. Ja, dat kan wel.
0: Voegt het iets toe, denk je, voor onze luisteraars?
2: Nou, dat waarde ik net te zeggen.
3: Maar het is wel opvulling voor jouw programma.
2: Zit mij kennen. De meesten nemen mij net serieus. Dus,
0: Hans Bakker, Jacob de Jong en Greetje Haarsma, dank jullie wel. Okay. En van naaien dan
2: tegen.
0: Nodig ik jullie weer. We doen even een kort muziekje en dan gaan we naar Maria Leroy.

0: Dit waren de Buster Poindexter met Hot, Hot, Hot. Aan de telefoon, Maria Leroy. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik hoop dat u binnenkort eens een keer hier bij ons in de studio komt. Dan kunnen we eens even uitgebreid hebben over uw hele lange politieke carrière. Want er is afgelopen dinsdag een einde aangekomen, hè?
1: Ja, afgelopen dinsdag ben ik afgezwaaid. Er is een nieuw college aangetreden in Smallingerland. En ben ik officieel met pensioen gegaan.
0: Ja, nou en hoe valt dat?
1: Nou, dat is wel even wennen. Je staat eigenlijk als wethouder 100% aan, iedere dag. En dan ineens naar nul. Dat is, eigenlijk is dat niet verantwoord voor mensen. Maar goed, het gebeurt gewoon en dan moet je ook weer wennen.
0: Ja, u was... U was wethouder hier in de gemeente Harlingen. Dat heeft u 2 termijnen gedaan, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: En toen waren de uitslag van de verkiezingen zodanig dat ze niet meer met uw partij Harlingen Belang in zee gingen. Zeg het zo ongeveer goed?
1: Ja, dat is in Harlingen zo gebeurd.
0: Dat is het leven van een politicus. Hartstikke vervelend dat je dan graag door wil en niet mag.
1: Ja, maar dat is ook een gegeven. Dus anders had ik ander werk moeten zoeken. Dat heb ik niet gedaan. Want dat is nou net wat je ook heel spannend vindt. En wat je ook extra energie geeft. Dus dat is voor mij geen probleem geweest.
0: Toen zwaaide u af in Harlingen. En toen kwam er iets anders op uw pad. Want u werd gevraagd om wethouder te worden in Smallingerland.
1: Ja, gevraagd is iets anders. Oh. Maar als je stopt als wethouder... Heb je een coach, een jobcoach, om je naar ander werk te begeleiden?
0: Ja, want we hadden hier, sorry mevrouw Leroy, dat ik even onderbreek. We hadden hier het burgerforum. Mensen die overal iets van vinden, een gedegen mening hebben. En die hebben het over het wachtgeld van de politici.
1: Ja, dat klopt. Je hebt wachtgeld en je hebt dus een coach om je aan nieuw werk te helpen. En die belde mij op en die zei, Smallingerland heeft jou nodig. En toen zei ik, ja. Dat weet ik niet, maar ik ga wel solliciteren. Natuurlijk is het fijn als je weer snel aan het werk bent. En dus dat is in Smallingerland is dat gelukt. En heb ik daar 6 jaar met volle tevredenheid en heel veel plezier ook gewerkt.
0: Ja, want dat was een beetje rommelig hè, in politiek gezien in Smallingerland.
1: Ja, het was heel onrustig. Absoluut.
0: En na 4 jaar... Na 2 jaar toen kregen we verkiezingen. En toen mocht u een rondje verder als wethouder.
1: Ja, toen mocht ik blijven. Toen hadden ze mij gevraagd voor GroenLinks en de FNP... die beiden 1 wethouder naar voren mochten schuiven. En hadden ze mij gevraagd om te blijven. Dus dat is een kroon op je werk. En een grote eer om dan nog de zaken die je sowieso wilt zien groeien... om dat te begeleiden. Dat is heel mooi om te doen.
0: Ja, en bij de laatste verkiezingen is vanwege de uitslag dat niet gelukt? Of waren er andere mensen die, zeg maar... een stokje over wouden nemen? Hoe zit dat, mevrouw Leroy?
1: Ja, er zijn nieuwe partijen aangetreden. Ook een paar partijen uit het vorige college zijn aangetreden. Pro is ontstaan, hè, uit GroenLinks en de Partij voor de Arbeid. En die hebben allemaal eigen kandidaten naar voren geschoven. Dus dan, dan ben je en dan voel je je ook overbodig. Dus dan moet je met pensioen.
0: Ja. Wat heeft u bereikt in Smallingerland als wethouder?
1: Nou, ik denk dat we in ieder geval als college veel bereikt hebben. Bestuurlijke rust en stabiliteit. Laten we ook echt hopen dat dat zo blijft. Dan kan je een hoop doen. Mijn portefeuille was ook voornamelijk duurzaamheid en water. Dus dat heb ik zoveel mogelijk op de kaart geprobeerd te zetten. Met een warmtenet, met discussies over energietransitie. Dus het isoleren van woningen. Het zorgen dat mensen daar zich heel goed van bewust zijn. Verkeersveiligheid was in mijn portefeuille en openbare werken. Dus alle keren zorgen dat de gemeente er goed uitziet. De openbare ruimte er heel goed zeg maar, bijgehouden wordt. En de haveninfrastructuur. Hè, want dat weten jullie ook natuurlijk in Harlingen. Havens heeft altijd mijn aandacht. En dat heb ik ook in Smallingerland geprobeerd zo goed mogelijk op de kaart te krijgen.
0: En dan denken wij heel simpel in Harlingen. Heeft Drachten dan een haven?
1: Ja, zeker. De grote binnenhaven met zo ongeveer 500 bedrijven. Niet allemaal watergebonden, maar heel veel wel. Wij hopen natuurlijk dat het in Friesland een keer zover komt... dat het havennetwerk wat nu ook is ontstaan... dat dat straks 1 havenbedrijf wordt. Zodat al die vrachtwagens een keer van de weg kunnen. Hè, en dat alles over water gaat, zoals het vroeger in Friesland ook was.
0: Ja. Ik hoorde gisteren, hadden we een voorgesprek. U komt eigenlijk van Breda en jarenlang in Zeeuws-Vlaanderen gewoond.
1: Ja.
0: Maar u had ook een nieuwtje gisteren, want u blijft in Friesland.
1: Nou, ik blijf niet in Friesland. Ik moet eerst nog terug naar Zeeland en dan moet ik afkicken van al het werk. En dan moet ik bij mezelf te raden gaan waar ik de laatste jaren van mijn leven wil doorbrengen. En dan, dan trekt Friesland natuurlijk ook heel hard aan mij, want daar is het netwerk heel groot en ook heel sympathiek. Daar heb ik echt heel veel vrienden op gedaan, dus dat zal ook altijd, een keuze zijn die ik zeker graag zou willen maken.
0: Wat gaat u na uw lange werkzame leven doen? Vrijwilligerswerk of iets anders?
1: Zeker vrijwilligerswerk. Ik heb me altijd dienstbaar opgesteld aan de samenleving. Dat zal ik blijven doen. En of dat nou betaald is of niet betaald is, daar haal ik mijn energie en mijn genoegen uit. Dus dat zal ik zeker ook in de komende maanden, jaren, zolang als mij gegeven is, zal ik dat blijven doen.
0: En u vertelde mij gisteravond dat u een studie gaat oppakken.
1: Ja, ook dat, ja. Ja, ik wil heel graag filosofie gaan studeren. Want vroeger snapte ik daar niets van. En toen dacht ik, met al die levenservaring die ik nu gehad heb, misschien begrijp ik nu wat ze met zo'n vak van mij willen. En misschien brengt het me ook wel een heleboel verrassende inzichten die ik dan weer kan gebruiken.
0: En mevrouw Leroy, u vertelde, u gaat met de bus dan naar Groningen. Maar als we nou die Noord-Zuidlijn, of die Noord-Zuidlijn, maar die Zuiderzeelijn, hoe heet dat ding, Lelylijn hadden gehad, had u lekker met de trein vanuit Drachten naar Groningen gekund.
1: Ja, een trein is comfortabel en dat is ook gewenst. Ik bedoel, het is de grootste stad in Nederland die geen station heeft. Dus het is gewoon heel bijzonder. Maar die bus die brengt me er ook wel op. Geen probleem.
0: We moeten helaas afronden. Het was even kort deze keer. Ik hoop u binnenkort hier een keer bij ons in de studio aan te treffen in Harlingen.
1: Dat gaan we zeker doen, Henk-Jan. Dank voor de aandacht.
0: Ja, nou, het gaat u goed. Bedankt, Maria Leroy. Dank je wel. Dit was hem, Afslag Harlingen, voor deze zaterdag 20 juni. Graag tot volgende week. Dan zit Doeren van der Hoek hier. Goedemiddag.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Ook in Duitsland noodweer. Gisteravond 9 mensen zijn daar gewond geraakt door een blikseminslag tijdens een sportfeest. De bliksem sloeg in terwijl deelnemers buiten waren. Meerdere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de hulpdiensten verkeert niemand in levensgevaar. En de oorzaak van het incident wordt nog verder onderzocht. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal 200 miljoen euro. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer.
8: Welkom bij de Schulte Midi. Schulte Midi, mooie Joet. Twa keerspartijen op het programma Boyden in Skin and Gautum. Henk en Menis hebben Joet bij de dameshoofdklasse. Der vrije formatie is nog correct een oor uit aanzetten. En ik een oor uit aanzetten. Het is Klaas Posma, die zit bij de heren hoofdklasse Trommelke laat zien. Jere Waast, bij Boyden even hoe het daar in het oost eerst oor vroen is. Omroep Zeeland. Eerst een lekker stukje muziek van Sam Veld, Lucas en Steve is dit mooie. Summer on You.

0: kijk hoe je met die ziet ze, ja, we zijn kijk de losse aanzetten. Achtertoer op de lijst en we hebben een vervangster. Lisanne Scharinga, zij is afwezig, ze is geblesseerd. Maar wordt vervangen door Corrie Kroondijk. Dat is de enige geblesseerde en ja, Corrie Kroondijk dus, we hebben hem op de keertsvelden, op Friese keertsvelden hier. Dus in Schinnegouden met dus 8 partoeren op de lijst staan. De nummers 1 en 2, 3 en 4, die staan van nummers 1 en 2, die staan nog op het veld. Britt Joustra, Anne Dioke Dijkstra, Elske van Straten, Sjen Gerbrig Koster, Rikster Blank en Noël Hiddinga. En dat is een hele mooie partij om te zien. Het eerste bootje was verkeerd op de Zuidelijk en dan is de keers voorbij terug Noël. En dat betekent dat zij in ieder geval de voorsprong pakken. Vervolgens wordt het op naar Zuidelijk en dan is het in dit geval Elske die te het bordje voor hun patoeren pakt door de keers te passeren. Dat betekent dus eerst een gelijk. En zag je het mooi gelijk op tot spullen gelijk. En dan is het toch op spullen gelijk en zorg gelijk. We hebben een heel soort zorg gelijk staan in die onderlinge partij. En dan is het trouwens Gerbrig Koster. Die opslag neem ik maar even mooi. Die is heel goed offline terug Gerbrig. En dan is het wel Hiddinga. Zij keert de bal voor de keers. En daarmee komt in ieder geval daar een einde de partij in het voordeel van Perdoe van Gerbrig Koster door het goede werk van Noël Hiddinga. Maar ik maak mijn verhaal even nou, want in die partij tussen de broeren dus van Britt Joustra en Gerbrig Koster kwamen diverse keren de zorg gelijk onder de Telegraaf dingen en dat erop blunt gelijk opging tot traai eerst gelijk en dan is het uiteindelijk op traai eerst gelijk en vier soort prachtige zitbal van Gerbrig Koster. Maar je zei op een vier om een traai voorsprong komen en misschien een soort, dan is het Riks, zij passeert de keers en dat betekent dus dat zij op, als eerst op een vier om een traai voorsprong komen en nu is het, krijgt Noël Hiddinga er goed bij in het tussenspel. Keert de bal voor de keers. En dat betekent dus dat Gerbrig Koster, Richtblank en Noël Hiddinga. Zij gaan naar de tweede omloop hier in Schinnegouden. Want ze winnen op 4 om het rijden. En Schinnegouden van Britt Joustra, Anne Dioke Dijkstra en Elske van Straten. Ja, de nummers 3 en 4 die binnen ondertussen ik al uit. Iris Veldman, Rick Stavinia, Jelde Koopman, Sien Annette Nahan, Gerda Liklema, Nijholt en Jenny Terpstra. Ja, daar ging het eerst. Ik op Zorgliek. Dat ging nou uit een prachtige boppenslag van Rick Stavinia. Nou, het bedoel van Iris Veldman. En het patroon van Iris Veldman bloot ik op voorsprong. Ze bouwen zelfs de voorsprong nu naar een traaimier. Ja, dan langzamerhand komt het patroon van Annette de Haan. Ik op gang traaimier. Via Osois. Annette keert de bal voor de keers. Dat betekent traaimier. En vervolgens de Jenny retour tot in het perk op de Schinnersois. Dat betekent dus traai eerst een gliek. En dan is het de belangrijke zon de eerste. Dan is het uiteindelijk op de traai eerst een gliek. En de zon gliek een bobbelslag van het perk van Gerda Liklema Nijholt. En dat betekent dus een vier om een traai voorsprong voor net en haar beide maten. Zie je dat ik nep en die hand. Want vervolgens is het Jenny Boppa en dat betekent 4 om het rijden. En het is correct op 4 om het rijden. En zo is jouw boetslag van Iris Veldman. Dus het bedoel van Annette de Haan, Gerda Liklema, Nijholt en Jenny Terpstra. Gien ik naar de tweede omloop. En zo zullen we naar de nummers 5, 6, 7 en 8. Rudy Kroondijk, Corrie Kroondijk dus. Nou als vervangster van Lisanne Scharinga. Noa Elzinga, Sien Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries. En de nummers 7 en 8 ben Louise Krol, Jeska Terpstra, net wie jij zit, Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzadi. Ja, die beide wedstrijden die binnen Holland inslaan. En dan geef haast hem wel los. Maar het onderste blokje van de eerste omloop, Jeroen Schinnegouden.
1: Oké, okay, Henk, dankjewel voor die verslag daar. Dus wij haast ik even bij Klaas Postma. Die zit daar dus bij de herenhoofdklasse Trommelklot zien. Ik krijg een oren onderwijs daar.

0: Last klanken van Mr. Props. Mooi, Nothing Really Matters. Wie dat? Shwai Noi, maar die jongerenpartij. Daarin ken ik oud hem. Daar word ik keerst door de heren. Die ben Joer Trommelkolotte. Ik ben al een uur en kwartier onderwijs. En Klaas Postma, die weet er volle meer over.
1: Ja, dus hij is het goed. We zijn al een uur en kwartier onderwijs. Maar er zijn maar twee partijen correct in. Want er wordt op nota de regekeerd hier in Skenegouten. Werd acht toeren op een lijst in binnen Malië. Dat betekent echt dat er maar twee prijzen te vier aan binnen hoort. Want er wordt dan net om een tweede prijs gekeerd. En wat ik opvalt is, het is voor een kolotje, maar een oorlogsvagers hebben dan toch een perkmaat bij hun wedstrijd normaal. Ik in vrijformatie bij Keertse, Remmel Bouma, Big Leaks bij Ewe Pieter Tolsma. Mat het tour van Menno Voorzieten en Chester Steens daar binnen bij mijn koor. En dan hebben we inmiddels dus twee partijen gehad. Nou, de eerste partij die gaat dus een Remmel Bouma, Rick Winnersma en Ewe Pieter Tolsma. En Johan Schipman, Hessel Postma en Hendrik Koetstra. Dat die een uitermate drege partij, waarin de tour van Remmel Bouma een fjouwer om hier een voorsprong nam. Mede omdat het bij de opslag van Johan Schipma net geweldig roen. Hij miste ik twee keer op zijn liet het perk. Maar Schipma, ik moet zeggen, hij pakt hem geweldig. Hij had hem in een revanche op hemzelf naam. En zijn collega Bouma begon wat te poedelen. En de fjouwer om hier een voorsprong die die man hier die op een gegeven moment als sneeuwverzon vet. En uiteindelijk is het het tour van Johan Schipma dan toch zo'n langs de eind loopt. Ze winnen op 4 van fjouwer en 6-2. Hij deed een oeren keertsen, dus het een regen partij. En dat die de tweede partij, Ek, Peter van Zuiden, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Die keert de seniorit Nanninga, Gerben de Boer en Jelmer Miedema. Het patroon van Peter van Zuiden kwam hij 4-12 voor te staan. Het patroon van Jorrit Nanninga, die man joegde het net op. Die kwamen nog weer om tot 4-4, maar moesten op 4-4 en 6-2 toch beliersje aan toen Jelmer Miedema de bal kweer sloeg. En dat betekent dus dat we twee patroonen op het tweede list hebben. Het betekent ook dat we nu beginnen met de nummers 5, 6, 7 en 8. 5 en 6 ben krek los. Matten Dersma, Jorlaas van Benen, Jan Bandstra, die keert zich in Steven Koster, Matten Leijenaar en Kevin Jardinstra. Nou, daar hing je alleen nog dan maar punten in de Telegraaf. En dan hebben we nog de nummers 7 en 8. Menno Verschieten, Sjoerd de Jonge, Tjesse Steenstra. Die keert zich in Paul Dijkstra, Pieter Jan Leijenaar. En daar zit ik Allard Hoekstra bij, maar Allard Hoekstra had hem aanmeld. Daarom weet ik het, maar hij is hier net, hij keert net. En Gerben de Boer heeft het goede lotje lutsen. Hij mocht mij Rick Minnesma een lotje lukken en Gerben de Boer weer de gelukkige. Hij verleert dus zijn eerste partij, maar gaat nou in de herkansing met zijn nijmaten Paul Dijkstra en Pieter Jan Leijenaar. Nou, die man die ben nog op dienst slaan, dus dat is de eerste bal, de eerste officiële bal aan het opslaan. Daar ben de man nog druk op dienst slaan. Dus dat zullen we aanwachten, Maarten. In elk geval het patroon van Maarten Dersma is los in het patroon van Steven Koster. En het patroon van Menno Verschieten gaat aan los in het patroon van Paul Dijkstra.
0: Eerste partij in de skleer daar, die horen twee partijen krijgt los. Naast me volgende meer daar, mooie muziek van Anouk komt eraan en CJ Lewis zit ik op de playlist. Dit is Phil Collins, mooie Another Day in Paradise.

0: Phil Collins, die dat mooie Another Day in Paradise. Survivor even bij Paradise in Skinnegautum, Henk Penius.
1: Ja, de nummer 4, Shai, Sean en Echter, die binnen ondertussen bij de vrouw die ontkeersen. En dat zijn de volgende partoeren. Partoer van Rudy Kroondijk, Mike Corrie Kroondijk dus. Noël Elzingasje naar Nijnema, Iris Oosterbaan en Vierde de Vries. Ja, er is ondertussen het eerste verkeerd. En dat gaat naar het Peru van Nijnema. Want ja, het is op de Fjouwe Sois. Is het Vierde die de keers weer te passeren. En daarmee pakken zij dus het eerste bordje. De Telegraaf. Er ging het nou weer twaggeliek om de Telegraaf. En dus weinig van de zesde van het tweede eerst. Ja, op de andere kant hebben we op papier eigenlijk wel een klapper. Tussen de twee sterkere partoeren bij de dames Vrije Formatie. Dan ben de partoeren van Louise Krol. Die Jeska Terpstra, Sinedwinia, Sympatoe van Larissa Smink, Anouk Smink en Sani Tsadi. Daar is het krijgt nou zoals voor jou in het voordeel van de formatie van Louise Krol en die opslagbal van Louise. Neem ik haast maar even mooi. Eerst is het Vira die de bal naar het perk thuis die worden. En dan is het ja, een prachtige retourslag tot in het perk van Anna Enema. Dus zij gaan weer goed uit de startblokken in dat tweede eerste. Ze hebben het eerste al te pakken. Louise Krol, zij is onderwijs. Brengt stuur de bal achterin bij Sani Tsadi. En dan is het op de boppen Jeska Terpstra die denkt van nee, ik sla een mooie lang. Oer de Groen en dan bot er een keertsoer van een meter of size uit de Valinoa. En dat betekent dus in ieder geval even ruiten van opslag. Dan is het daar een aan de andere kant Larissa Sminken die hem al probeert om dat eerste bordje dus binnen of ja, verder te houden. Want ja, ze staan zoals jou erachter in dat allereerste eerst dus tussen nummers 7 en 8 op de lijst hier in Skinnegautum. Die opslagbal neem ik natuurlijk even mooi van Larissa. Want ja, wie pakt dat eerste bordje daar? Het is een voorslag vervolgens nou van Vierde de Vries op de andere kant. Daar komt er een eerste en Fjouwelijk om de Telegraaf te hingen. Larissa Sminken, zij is hier clear. Zoals jou erachter en een keerts. Ja, wat ik zei, een meter of size uit de voorlinie mooi op de boppen natuurlijk aan ook Smink neer haar. En zijn iets uit die gaat richting de keert Perkaarsen, Jeske Terpstra. Voorin en natuurlijk is het Winia achterin. Dan tenminste is Jen de vrouw binnen nog aan het oplezen van hey, hoe pakken we deze keer zo. Maar ik denk dat zij op die zich opstellen. Maar eerst krijgt de Vira weer even voorrang. Komt de bal naar het perk. Dat gaat net goed van Vira. Want die bal die knikt Boeten. En terwijl Boetenslag van de Vira is het op. Nou, in dit geval de 7 jaar rond de 20 graden. Maar ja, nou in voordeel van Peru van Rudy Kroondijk. Waar is de Smink? Is onderwijs. Stuurt de bal voorin. Dat wie de bedoeling. Ja, die bal die knikt Boeten van Larissa. En zij komt het eerste ik daar onder de Telegraaf in. In voordeel van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia Chin. Het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en Sandy Tsadi. En op de voorkant, ja, daar ging het eerste bordje ging het dus in voordeel van het bedoel van Anne Enema. En nou is het, ja, het bedoel van Rudy Kroon die kan weer aansluiting vinden. Dat zij is in op een size voor jou voor in het tweede eerste hier in Skinnegautum. Rudy Kroon die zij stiet op de bobben en keert weer een meter of 5 uit de voorlinie mooi. Komt de bal achterin bij Iris Oosterbaan. Oh, daar is het Elzinga die er heel goed bij is in het tussenspeel. Zij keert de bal voor de keert en maar is het wel volledig in liquid hier in Skinnegautum. Het wordt daar eerst in liquid. Dus de bedoeling van Rudy Kroondijk en de bedoeling van Anna Enema.

0: Bianouk, mooie one word. Zometeen ik muziek van CJ Lewis. Maar eerst weer even naar die oorpartij. Eens kennen we hem bij de heren hoofdklasse. Trommelkolossie in de Klaas Postma.
1: Inderdaad. Het is Trommelkolossie hier in Skeerde-Gautum. En we zorgen naar de laatste twee partijen van de eerste list. Martin Bersma, Jorlaas van Been en Jan Bandstra. Die keert op dit stadje in Steven Kosten, Martin Leijenaar en Kevin Jordi Hiemstra. Die partijen zijn al even wandelen. En daar hing het een trein in voorsprong aan de Telegraaf. Voor het patroon van Steven Koster. Die man die stond lekker uit te slaan. En nu zag ik hoe Kevin Jordi Hiemstra weer een bal over de boppel in de jager. Dat levert die man met 12 punten op. Ze stonden dus bij trein meer voor. En dan hebben de noemers Zaan en 8 Ekkel op het veld. Menno van Swieten, Sjoerd de Jong en Tjesse Steenstra. Jim Paul Dijkstra, Gerben de Boer. Hij is dus bijloter voor Albert Hoekstra. En Pieter-Jan Leijenaar. Nou, die partij is nog maar correct over de gang. Daar hing het dan maar één bordje in de Telegraaf. Dat is voor het patroon van Paul Dijkstra. Dus daar valt toch net zijn hele volle van te sezen wat er aan uiteindelijk als winnaar van dit veld stappen zil. Wel een stukje humor gekregen van de speaker. Niet vreeg om gewoon spelers om de bal net zo vier voor te slaan. Ja, dat is wel humor voor zelf in de keertje. Want de boppeline die leidt daarachter lezen al die bermen en stroeken. Daar hing je wel wat kleden omheen. Maar dat is net al het wandel om die vier bopperslagen in te houden. En dan vinden die ballen daar helemaal achter in de bermen en in de stroeken. En dan kersen ze net daar erom vinden. Dus ik geloof dat de vereniging al heel wat ballen kwijtrekken is. Nou, een stukje humor om per spelers vreeg om de bal net zo vier boppen te slaan. Ik vind het wel leuk. Nou, ik zie nog eventjes naar een actie van Paul Dijkstra, die ten perk van Sjoerd de Jong. En Sjoerd de Jong, ja, hij regent die bal lekker in de bosjes. Ja, dat maakt wil je naar achteren. Sjoerd de Jong, hij slacht vier boppen. Hij zit in het perk, maar Tjesse Steenstra keert zich met mannen verschieten. De mannen staan een bordje achter, dus daar valt nog neer van de seizoen. En in die andere partij is het nog steeds Traaien Mien. In de partij tussen Martin Bersma. En Sibaten, Tjin het patroon van Steven Koster, Martin Leijenaar en Kevin Jordi Hiemstra. Ja, we krijgen een keertslijn. Nou, ik zorg nou trouwens ook dat wij een assistent scheidsrechter hebben die in actie is. Dat is al een keertje een oud-PC-winder, René Anema. Hij rint Joert Maai, mij de haatscheidsrechter. Dat is Henk van der Zee. Hij is nu in het veld, René Anema. En wie krijgt al eventjes in actie? Een bal, wol of net kweer? Nee, zei René, bal is net kweer. Zei Jet het. En ik zag nou hoe Sjoerd de Jong op een eigen bal over de boppeline jagen. En die man pakken daar maar in 6 aast meer.

0: CJ Lewis, Sweets for my sweet sweetheart. Ik heb even naar je Henkepenje staan.
1: Ja, dat kan altijd. Ik zie nog steeds naar de nummers 4, 6, 7 en 8. Ja, en de begin van beide partijen belooft mooi wat spanning op te leveren. Want ja, beide betoeren nummers 4 en 6. Rudy Kroondijk, Corrie Kroondijk dus als vervangster van Larissa Lisanne Scaringa natuurlijk. En Noël Zingas, een gastje in Anna Enema, Iris Oosterbaan. En natuurlijk Vira de Vries. De eerste boys die gong op de Vjouwe 6. De passeerslag van Vira, april van Anna Enema. Dan is het Noah Saedra Goodbye in het tussenspel. Keer de bal voor de keerste op de 6 Vjouwe. Betekent de eerste glik. En hoe die het krijgt op eerste glik. En 6 glik wie het Corrie Kroondijk zij passeert de keerst. En daarmee wordt het dus spullen. Maar de eerste in het voordeel van het bedoel van Rudy Kroondijk, Corrie Kroondijk en Noah Elzinga. En de andere partij, ja, daar is het in ieder geval een spannend begin aan het begin van die partij. Louise Krol, Jessica Terpstra, Jeanette Winiasjen, Larissa Smink, Anouk Smink en Sene Itzadi. Het eerste bordje ging op de 6 Vjouwe terug een voetslag van Larissa. Nou, ik bedoel van Louise Krol. En ondertussen is het weer eerst gelijk worden. Want op de 1-0 en de Vjouwe 6 wie Larissa in het tussenspel die er heel goed bij wie. En zij wit de bal te retourneren tot in het perk. En dat betekent dus eerst een gelijk daar. En het is nu ondertussen eerst gelijk en twee gelijk worden. Ja, en op de kant is het Anne Enema, die is nog even net goed doet, want Christine 12 minuten achter en nu twee keer de boeten op rij van Anne. En dan rent het proef van Rudy Kroondijk. Natuurlijk even heel snel fut. Spullen met de eerste in zijn voor. Schien of jou rond de telegraaf. En op de andere kant is het eerste gelijk en twakkelijk. En stiert Jeanette Winia kleer om de bal naar de perk. Dus die wordt achterin, heug achterin bij Sene Itzadi. En dan kan er, nou, er zit dan een stuitje om, maar daar kan Jeska zich al net bij komen. En dat betekent dus dat de Vjouwer 12 in het voordeel valt van de proef van Larissa Smink. Eerste gelijk, 12 Vjouwer. En op de andere kant is het 12 minuten. En een Schien of jou rond de telegraaf. Hierin Schien ik houd hem. Thank you.

0: Heel lang een mooie Blue Bittersweet. Sometime dan geef ik even lusterien naar Paul Young. Every time you go away. Maar we gaan eerst lusterien naar Klaas Postma daar bij de Heer in de Hoofdklas.
1: Ja, ik zit nog steeds in de Skeerlijk uit op mezelf. Onder prachtige waarsomstandigheden te zien. Naar een trondel, dat is de partij weer de molly. Ik zocht net de eerste trappartijen van de eerste omloop. Ik zocht naar Martin Bersma, Jorlaas van Been en Jan Bandstra. Die keertjes in Steven Koster, Martin Leijenaar en Kevin Jordi Hinkstra. De stierpatroon van Steven Koster met trein meer voor. Inmiddels is het trein met 12 uur. En ik zocht nu, moet het trein eerst een geliek worden omdat er een opslagplater is van... Steven Koster op een size en dat betekent dat het tattoo van Martin Bersma een bordje in de Telegraaf kreeg. Dit vier traaien niet en het is dus nou traaien eerst in gelijk in een heel aardige partij. Maar je zit nou een stukje humor van de heren en aan de andere kant is de partij de wandel tussen Menno van Sweet en Sjoerd de Jonge, Jesse Steenstra, Paul Dijkstra, Gerben de Boer, hij is bijlater van Allard Hoekstra en Pieter-Jan Leijenaar. Dat mag hij zelf even corrigeren. Hij zei straks dat het tattoo van Paul Dijkstra een bordje in de Telegraaf hier. Dat hij weer net het geval, ja de Telegraaf misschien hier. Ik ben met twee hele liedse telegraafjes, die staan achter de perken. En die ben een net geweldig te zien. Ik ben dat er een bordje hangt aan de witte kant, dat is net het geval. Wat ik wel weet, is dat de patroon van Menno van Sweet inmiddels een spul onder de telegraaf had. Dat klopt wel. Die man die binnen met name een opslag geweldig opdreef. En dan hij heeft nog eens een keer in het perk. Er is een bal die erin gemikt wordt. Dus het is een spul om niks in het voordeel van Menno van Sweet, Sjoerd de Jong en Jesse Steenstra. En ik zal even een opslagbal meenemen van... Paul Dijkstra, hij met het perk van Sjoerd de Jong en Jesse Steenstra bestoken. Komt nog maar zijn oor in. Brengt die bal naar achteren bij Jesse Steenstra. En die slacht hem heel vier voort. En is die bal dan boppen of is die bal kweer? Nee, de bal is kweer, zet de karmaster. En daar is Sjoerd de Jong dat niet is. En daar is Menno van Sweet dat ook dat niet is. En dus is het nou René Anema, de assistentscheidsrechter, die naar de betrokken keurmeester rent en hem oerroelt. Zeg ik nou, ja, de bal wordt alsnog boppen, Jong, toch René Anema. Hij zit dus nu in het veld. Hij is de assistent van Henk van der Zee, de hardscheidsrechter. Nou, de kaartmaster die mat heeft een beliersje aan. Hij joeg de bal kweer, maar René Anema roelt hem. Zelf het beters, jongen. Ik hoorde je wij net goed zien, maar dit is dus een boppenslag van Jesse Steenstra. En dat levert die man net wat punten op. In de andere kant zeg ik nou een mooie uitslag van Jan Bandstra. In de partij tussen Bersma en Koster is het treien eerst geliek. Dat hebben we dus hele wegen. En aan de andere kant een spulvoorsprong van Menno van Schieten. In het doel van Paul Dijkstra. Thank you.

0: Dan heb je Paul Young, mooi Every Time You Go Away. En daar vind je de versie van 15 miljoen mensen van Fluitsmaar van Tijn. Maar dan, dus Davina en Michel en snel allemaal 17 miljoen mensen. Maken in de coronatijd. Zullen wij even in Skinny Houten bij de dames hoofdklasse?
1: Ja, 5, 6, 7 en 8 binnen steeds van het kersten zitten. Daar ben Rudy Kronik, Corrie Kronik, Noël Elzingasje en Anna en de Maa, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries. Onder andere, dat binnen nummer 5 en 6. Ja, en dan gaat het mooi gelijk op. Beide partijen met aardig om elkaar wegen. Ja, om elkaar ik weinig ta. Het weer eerst een gelijk en dan wordt het 6 gelijk. En dan is het uiteindelijk een passeerslag van de kersten van Corrie Kronik. Daar maar komen ze op een spul om het eerst voorsprong. Ja, maar vervolgens komt er 6 jouw in het voordeel van het partijen van Anna en de Maa. De Telegraaf ding. En dan is Anna op het goede plak, op het goede moment. Keer de bal voor de keerts. En dat betekent dus spullen gelijk derde. De nummers 7 en 8. Dat is een mooie partij om te worden. Maar dat is het correcte. De voorinste Jeske Terpstra die heerlijk zin de bal om erin. En dan geeft die bal een heel einde voor. Dus de 12 punten erbij. Ja, wie daar eerst gelijk, dan is het uiteindelijk Saudi League. Dan gaat de bal boeten van Larissa Smink. Dat betekent spul om het eerst. En ja, wie krijgt de fiauwe gelijk? Dan is het Jeska passeert de keerts. En nu Jeska boppen. En dat betekent dus dat het bedoel van Louise Krol. Die had de touwtjes weer aardig stevig in hand. Die steen op dit moment alweer op een trein in een voorsprong. Ja, meer spanning zit er dus in de horenpartij. Daar is het. Nu krijgt de Sois fiauwe worden weer voor het bedoel van Rudy Kronik. En er loopt nog een tweede keerts in het tussenspel. En die wordt daar nog slaan terug via de Vries. Hier is Oosterbaan bij haar op de boppen. Kaarsen, Corrie Kronik voorin natuurlijk en Noël Elzinga achterin. En daar hing het dus Sajsje van jou. In voordeel van Rudy Kronik, Corrie Kronik en Noël Elzinga. Zien die keers die loopt op een meter of drie van nou de middellinie. Zien wat er gebeurt. En dan gaat vier mooie doorslag verzwaaien. Zij stiert al klaar om die bal aan richting het perk te sturen. Komt ze maar onderin. Brengt de bal nou naar het perk. En dan is het voorin bij Corrie Kronik die rekken en vliegend. En dan is het hier zo Oosterbaan. Ja, die retourneert de bal net vier keer nog even om. En dat betekent dus dat Corrie de keerts weet te passeren. En daarmee komt het bedoel van Rudy Kronik op een 3-12 voorsprong. En de formatie van Louise Krol, zij is in 3 hiervoor. Zijn het bedoel van Larissa Smink.

0: Marcel Kaptein, wie dat mooi. Muddy Waters, Survivor even bij Klaas Postma, derde bij de heren hoofdklasse.
1: Ja, nou, één ding is duidelijk, je nood aan je schering houdt, maar het is dreig, het is uitermate dreig keersen. De eerste twee partijen die door een haast 5 keer, en dat is lang voor een partij bij de Malië, maar ik noem eens 5, 6, 7 en 8 kinder wat van, want die ben ik nog steeds ondergong. En dan hebben we de noemers 5 en 6, Matten Bersma, Jorlaas van Meijen en Jan Banstra. Steven Koster, Matten Leijenaar en Kevin Jordienstra, dat patroon van Steven Koster, kwam met trein hier voor te staan. Het was trein eerste geliek. Inmiddels is het vier eerste geliek. En waar ik er absoluut niet van te zeggen wat het uiteindelijk winnen zal. Want die patroon binnen goed om elkaar wegen. En zie ik beide aardig te keersen. En dan hebben we de partij nog tussen Menno van Swieten, Sjoerd de Jong en Jesse Steenstra, Jim Paul Dijkstra, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En daar zie ik nou goed Gerben de Boer en de opslagbal de Bjermen in jagen. En dat levert zien patroon een size op. Die heeft ook wel eventjes nodig, want ze staan er met trein in achter in het patroon van Menno van Swieten. Op een spul en size leak, wie er een prachtige zitbal trouwens van Paul Dijkstra. Die het Sjoerd de Jonge te pakken hier in het voorperk. Toen weer 12 meer. Inmiddels is dus de achterstand voor het patroon van Paul Dijkstra oproen naar trein in. En die man nou een size on de telegraaf. Ik zag nou weer een mooie uitslagbal trouwens van Kevin Jordienstra. Die slacht een behoorlijke keerts. En ik zie ook nog even hoe de man aan de andere kant de wetterflessen maar weer een keer pakken. Want het is 10 graden hier op het keersveld in Skenegouten. Dus je moet er goed erom denken, je moet er goed vocht taaien nemen. Nou, ik neem even een opslagbal bij van Menno van Swieten. Hij moet het per van Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar bestoken. En doch dat prima. Hij pleert zijn zitbal. En dat betekent dat de man aan de andere kant de size nog net verzilver die kennen. En ik zie ook nou echt een hele mooie uitslag op een platte bal van het patroon van Matten Leijenaar. Hij schept een bal een heel eind voort. Daar is het nog steeds jouw eerste geliek in die partij. Nou, ik neem nog één opslagbal mee. Want het patroon van Menno van Swieten zit in het eerst bij 6 jaar achter dat ik het goed joch. Dus we zullen even zien wat het bad. Als er wees komt in punten van het patroon van Paul Dijkstra, dan zult hij met waar wezen. Maar een best maar joch nou. Die stapt even op Siede, dan kan die, Chester Steenstra de kans aan om in de tussenspul de bal weer rond te slaan. Nou, dat lag het maar heel. We hebben ook een keert van oer. Dat zijn we even aanwachtje maten hoe het vierde verent. In elk geval, we ben hier nog steeds druk wandelen met de eerste omloop in Skenegouten.
0: Ja, van Skenegouten naar Skenegouten, van hem al in naar de verhaal hier, Henk Peenis.
2: Ja, daar is het een trein met waar voor Rode Kroniek, Corrie Kroniek en Noël Zinger. Vind het bedoel van Anna Enema, mooie Iris Oosterbaan en Vierde de Vries. Maar het bedoel van Anna Enema, het ondertussen werd de 6-12 om de telegrafing. En dat leidt een keertje, ja, die leidt ze wat op de eerste opslag. En dat betekent dus dat er gesteun genoeg is voor de opslagster, in dit geval Anna Enema. Zien wat zij doen, ging om de bal nou naar het perk te sturen, wat tussen niet. En dan, oeh, dat wie net een lieke net een rare bal te worden, maar een knapper van Noah Elzinga. En dat betekent dus een prachtige is het aan de ene maar die dus de keertje weten te behouden. En ja, maar komen zij dus op traai is natuurlijk Louise Krols. Ze stiet ondertussen nog wat kleren op de andere kant. Traai hem hiervoor, voor jou gelijk. En dan is het, ja, zijn iets die denkt van, nou, die bal die schiet misschien wel terug. Die liet ik vallen. Maar ja, die bal die valt op het goede plak, op het goede moment voor in ieder geval Louise Krol. Want het is een prachtige zitbal, levert het op. Want hij valt een hele meter verder de achterlijn, valt hij in het perk. En dat betekent dat zij dus nog op traai hiervoor komen. En sorry voor jou, hoor, de telegraaf. En dan is het daar Louise die de opslag op. Nou, zwaar hier maar. Op de overkant dus, draai ik niet. Anna Enema is alweer onderwijs. Stuurt de bal weer voorin. Oeh, daar hier Corrie Kroonik wat leuk zien gedachten. En ja, draai ik niet en draai me in.
0: Oké, Henk, dankjewel voor die vraag. Haast veel meer van beide heren daar in Skenegouten. Nooi reclame, nice en reclame. Ons ja. Omroep
3: Zeeland. Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. De Chinese fabrikant van elektrische auto's, BYD, ontkent dat het milieuregels heeft overtreden bij de bouw van zijn fabriek in Hongarije. De Hongaarse politie onderzoekt meldingen over vervuilde grond die mogelijk is afgevoerd vanaf de bouwlocatie. BYD noemt de beschuldigingen onjuist en heeft een advocaat ingeschakeld. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
7: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer.
0: Ja, krijgt een beetje goed van nut van. Welkom erom. Ja, welkom erom bij de Siltemidi van deze sneeuw, 20 juni. Twee keertspartijen dus bij de Henk hebben bij de dames hoofdklasse voor informatie. Is er in de eerste omloop bezig en ik treed een keertsrijden in de eerste omloop bij Klaas Postma in de heren hoofdklasse daar. Naast niet hebben we daar goed het vierde keer. Eerst een mooiste game muziek. Dit is Milky Chance, maar Stolen Dance.

0: weer, man. In het ploeg van Larissa Smink, Anouk Smink en Sandy.
1: Henk, ik mag hier onderbreken. De verbinding is net helemaal goed.
0: Oké.
1: Ik draai een plaatje. Als we even op 9 mini maken, dan komen we naar Werenbrei.

0: Ja, Prisma, mooi Pommelien Thijs, nu wij niet meer praten. Ja, terwijl Henk nog even bezig is met technische problemen, kunnen wij wel leunen en steunen op Klaas Postma, mooi chief verslag bij de heer Hoofdklasse.
1: Ja, daar hebben we nog steeds dwanden met de eerste omloop, die dat zei ik al, ja, dat uitermate dreeg verrint. Martin Bersma, Jorlas van Beem en Jan Bandsta, die zien op 12 punten van de winst in Steven Koster, Martin Leijenaar en Kevin Jodiemsta. Die zien namelijk op 4 van 4 en 6 league, maar dan is het Martin Bersma die het perk mist. En de budget 4 weer is league, en dat hing het dan nog steeds door de Telegraaf en Nobert en Ruilen, want er zijn twee keerts in de lijn. Oftewel, de binnen dat aan het laatste bordje. En dan hadden we ook nog de partij tussen Menno van Sweet en Sjoerd de Jong en Tjesse Steenstra, Jean-Paul Dijkstra, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. Daar wie je truien mee voor de partij van Menno van Sweet. Dan komt het partij van Paul Dijkstra op 6-2. Maar ja, het bordje pakken ze net op 6-Liek. Is het Tjesse Steenstra die de keerts voorbij slaagt. Dan is het 4-1. Dat is dan eigenlijk wel het brekpunt in de partij. Inmiddels is het 4-1. Van Menno van Sweet en Simaten. En ik schreef er net hoe dat zij die partij aan winnen. De afsluiten zil. In dit eerste is het in punten mogelijk, twaagelijk. Maar ik ga nog vanuit dat we toe gaan met een die partij wil de streek, Lucas Hill. En ik zie ook nou echt weer een hele mooie actie op een boppen van Martin Leijenaar. Die ter een bal heel vier hebben omslag. En dat levert Sympertour de eerste 12 punten op in dit laatste eerst. Want het is vier wisselijk in deze partij in dit laatste eerst. En dat zijn twee belangrijke punten misschien. Ik zie ook nou hoe het Martin Bersma zien.

perk even oppakt. Jorre Lars van Beem en Jan Banstra. Zij pakken de eerste keer dus net nog die prachtige retourslag van de Bobhaller van Martin Leijenaar. En ik zal even zien hoe die tweede keer, hoe dat gaat. Het perk zit dan net klaar. Jorre Lars van Beem en Jan Banstra, die babbel je nog even mij zien beiden. En dan is het... Het patroon van, het is Steven Koster die toe dat perk bestoken had. Nou, hij had een keertje op een middellijn te verdiegen. En ik zal even zien wat die docht. Hij komt nog met zijn oor in. Ja, die bal komt achter in de Jan Banstra. En wat docht die bal? Die bal gaat kleer. Ja, die bal gaat zelfs een heel eind kleer. En dat betekent dat het twaggeliek is. Vier weersende liek en twaggeliek in een hele spannende partij. En zoals ik aan de andere kant, hoe er ook weer twee keer te slaan binnen. En hoe nou Paul Dijkstra zijn oor in neemt om het perk van Sjoerd de Jong en Tjesse Steenstra te bestoken. Dan docht hij mij een tussenkeningse bal. En dan is het Tjesse Steenstra die er een keertje van maakt. Hij slacht een keertje bij de middellijnen. En we daar nou ruilen omdat het patroon van Paul Dijkstra een size in de Telegraaf had. Dan maak je om maar één keertje. En zoals ik nou hoe Steven Koster de bal voorslacht, ik neem het eventjes mee. Want het is een 0-4 weerselijk en 4-2 in het voordeel van het patroon van Martin Bersma. Omdat Steven Koster op 2 gelijk het perk mist, hij slacht de bal voor op precies te wezen. Nou, ik neem het eventjes mee. Het perk van de heren Van Beem en Banstra is er weer clear voor. Het is Steven Koster die het zijn oor in neemt. Maar die 4-2 achterstand in het laatste eerst. Hij brengt de bal voorin. En dan is het die bal wat toen heen gekomen. Maar kan je Lars van Beem toch nog wel uitslaan. Dan wordt het een keertje ter richting van de middellijn. Ik neem dit maar eventjes mee. Want we zitten helemaal aan het einde van deze partij. Peerwisseling 4-2. Nou, dat betekent dat er een keertslijn is. Het betekent ook dat er van opslag ruilen worden. Maar natuurlijk, Martin Leijenaar praat even met zien maat op Boppen. Er wordt nog even wat dronken. Ja, dat mag je vooral dan met dit warme waar. En dan is het Kevin Jordi Hiemstra die de vermeest opslag verzwaar zichzelf. Hij docht het in de regel maar hegelbal naar achterin. Dat beziekt hij te meesten. Zal zien dat hij no west aan hegelbal naar Jan Banstra. Dat brengt, ja, ja, er komt daar zijn hege drouwer achterin. Maar die bal gaat boeten. En die bal gaat zelfs een heel eind boeten. En dat betekent Fjouwgeliek. Nou, ik beloof er even bij. Vier weersgeliek, Fjouwgeliek. Het is Kevin Jordi Hiemstra die dat de hele titel beziekert met hegelbal achterin. We kennen dat nog van Sjouke de Boer en van Diep van Wieren en Sipke Saxa vroeger. Die koen dat omraakt. En Kevin Jordi Hiemstra had in deze partij ook zo nog een dubbel succes bij Jan Banstra. Maar dan ben ik nog wat ballen die, die komen het vierde nog of je vallen boet. Zoals deze. En nou maakt hij weer. En dan zie ik het weer met een hegelbal achterin. En nou docht hij het beter. Ken Jan Banstra erbij? Ja, die kennen erbij. En ik Martin Leijenaar kennen erbij. En dan is het uiteindelijk Martin Bersma die het op het goede plak zit in het tussenspul. Want die kent er met de stuit bij. En die regelt die bal in een tic-tac situatie hoe de boppeline hennen. En dat levert zien partour de size op. Nou, vier wisselijk size fjouwer. Ik bloot er maar eventjes bij. Het is een partij die het hem echt leert voor alles hoe aan hangt. Dus als het perk van Martin Leijenaar en Kevin Jordi Hiemstra deze keer aan voorbij slag, dan hebben we inderdaad vier weerselijk cycling onder de Telegraaf. Het is even oerlist tussen de man. Steven Koster jouw de man nog even een high five. En we zullen zien wat Martin Bersma doet. Hij had dus een keertje op een middellinie te verdienen hier. En als hij dat bij succes doet, dan stit je vertoer op het tweede list. En oors hebben we alle houten op de Telegraaf. Zo simpel lijkt het. Nou, hij komt nou met zijn opslag. En kan hij die bal keren? Ja, hij kan die bal zelf keren. Die bal komt plat voorin. Die Martin Leijenaar, die kan hem net lekker uitzien. En dan is Martin Bersma zelf te plakken om de bal voor de keerts te houden. Vier weersgeliek, zes, vier winnen Martin Bersma, Jan Lars van Beem en Jan Banstra van Steven Koster, Martin Leijenaar en Kevin Jordi Hiemstra. En dan zoek ik nog even naar die andere partij. Is het der al hartstikke. Daar is het 4 miljoen en 6 gelijk zien. Nou, ik neem die slag ook eventjes mee. En daar zoek ik nog een opslagbal van Paul Dijkstra. En die docht dat net goed. Die mist het perk. En dat betekent ook dat die partij die in is. Dat Menno van Sweet en Sjoerd de Jong en Tjesse Steenstra nog relatief makkelijk winnen van Paul Dijkstra, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. 4 miljoen en 6 gelijk. En dat betekent ook dat de partoeren 2 en 3 nu in het veld komen. Zij binnen om het inslaan. En dat noemen ze 4. Zo'n eventjes pauze krijgen van een minuut of 10. Nou, deze man die stieren nou krijgt in het veld. Die mag erin slaan. Daar kom ik aarschappel op. Waarom?

0: Lionel Richie, wie dat mooie All Night Long en technisch probleem weer oplost. Dus we kunnen weer even bij Henk Penischen.
1: Ja, vier zoals zongen uit die zon kijk nog op het veld. Rudy Kronik, Corrie Kronik, Noël Zingassien, Anne maar Iris Oosterbaan en Vierde de Vries. Het wie traai is gelijk, dan wordt het zoals jouwer en dan is het... moeten slagen van Anne Enema. En dat betekent voor jou om het draaien voor in het voordeel van Peru van Rudy Kronik. Zo horen dat ik vast. Want op een skinsize is het perk van Noah en Corrie. Zij passeren de keers en daarmee komen zij op een 400 draaien voorsprong. En die 400 draaien die jou is ik echt net meer in hand. Want het is uiteindelijk op 400 draaien zoals het was. Op na het perk van Corrie en Noah die de woord hier maar weten. Zij passeert de keerts en daarmee komen zij op de winst. En gaan zij dus naar de 12 omloop hier in Schienegoudum. Dan de orenpartij, de nummers 7 en 8. Ja, op papier een prachtige affiche tussen de proeven van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Minja, Sienna Larissa Smink, Anouk Smink en Sene Itzadi. Ja, wie speelt om het eerst, dan wordt het Saifjouwer. Dan is de Jeska boven, Traaien Minja. En vervolgens wordt het op Nij Saifjouwer. En dit keer is niet Louise op het goede plak, op het goede moment. Keert de bal voor de keers en dat betekent de Fjouwer om in je voorsprong. Ja, en ze denderen eigenlijk gewoon een keer terug, want opnij wordt het Saïs Fjouwer. En dan is het opnij Louise Krol die de goede zaken doet. Ze pleegt een prachtige zitbal en daarmee komen zij op een 4-1 in je voorsprong. En zij jouw ik die 4-1 in je voorsprong net meer uit handen. Want het is op 4 miljoen en zoals niks is het Jeanette en Winnie. Staat heerlijk eens in de bal en wit de boven te vinden. En daarmee gaat het bedoel van Louise Krol. Ik naar de tweede list. Dan zie je die tweede list er hier in Schinnegoudum als volgt uit. Nummers 2 en Fjouwer, die binnen onder de gang. Gerbert Koster, Rix Blanke, Noël Hiddinga, Jean Annette de Haan, Gerrit Liekeman Nijholt en Jenny Terpstra. En de nummers 4 zijn de nummers 7. Rudy Kronik, Mike Corrie Kronik en Noël Zinga zijn Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Die laatste hebben nog even een eaters- en drinkerspauze, maar de nummers 12 en jou binnen los. En daar is het kijk op de Schinnensoys. Prachtige zitbal van Annette de Haan. En dat betekent dus, daar is het eerst verkeerd. Dat geeft dan de formatie van Annette de Haan, Gerda Liekleman Nijholt, Jenny Terpstra, zijn bedoel van Gerbrecht Koster, Rix de Blanke natuurlijk en Noël Hiddinga, die stiet daar achterin. Dus we hebben een losse maar de eerste partij van de 12e omloop bij de dames hier in Schinnegoudum.

0: topic. Mooi, I adore you. Zullen wij weer even bij de heren hoofdklasse. Krijgt u het aanzetten daar weer Klaas Postma?
1: Jazeker, ja. We hadden de eerste omloop Nohan en die uitermate dreigt bij drie partijen die het vijf kwartier door. En dat is uitzonderlijk bij Matthias Keerts. Een twakke vier van jou, maar één keer vier weer is gelijk. Dus uitermate dreig. Inmiddels is de tweede omloop los. Dat wil zeggen de eerste partij van die tweede omloop. Johan Sipma, Hessel Postma en Hendrik Kootstra. Keerts is hier, Peter van Zuiden, René de Haan en Lars-Pieter van Straten. En die partij is correct uit eindzet. Daar is nog maar een paar keer opslaan. Daar is een puntenvoorsprong op dit stuit voor het bedoel van Johan Sipma. Skeren voor jou, omdat de eerste René de Haan op een keertje het perk mist en nodig Peter van Zuiden dat ik. En dat betekent dat het bedoel van Johan Sipma, die in de eerste omloop een Fjouwer niet in even staan is om te boeken naar een 4 van Fjouwer overwinning, dat die man in het eerst op Skeren Fjouwer stenen. Dus ja, daar zitten we uiteraard nog helemaal in het begin. Is net de season waar uiteindelijk hier de finale instappen zil. Het gaat wel ergens om, want er wordt net keerst om een tweede prijs bij de mal die altijd acht toeren binnen. Dus de verliezer het neert en de winnaar gaat naar de finale. En mij dan een keertje zien of Martin Bersma, Jorlas van Beem en Jan Bandstra of Menno van Schieten, Sjoerd de Jong en Tjesse Steenstra. Nou, die man die zit nog bij de masseur of een drankje misschien. Ik weet het net, die man binnen van het veld al. En die krijgt even tijd om bij te komen. Met name dat de tour van Martin Bersma had vijf kwartier in het veld staan. En knipt woed op vier weerselijk, zei Sjouwer in de eerste omloop. Dus die krijgt even rest. En dat maak ik met deze warme omstandigheden. Ik zie nog een prachtige opslag van Hendrik Kootstra. Daarmee pakt hij een skinner size in het eerst van Siepe Tour. En moeten we dus aan nog wachten op dat partoel van Martin Bersma en op dat partoel van Menno van Schieten, die de oren hele finale nog keert ze matten. Nou, ik neem deze slag nog eventjes mee. Het is Skinner Size in het voordeel van Johan Sipma, Hessel Postma en Hendrik Kootstra. En er wordt nog ruilen omdat er nog een keert sluit. En is het Johan Sipma die het in de eerste omloop net zo goed begon. Nog wat bal een boeten. Trakker op zijn liek de bal ik boeten slaan. Maar had hem geweldig gepakt. En nou jouwt hij een prachtige zitbal. Ja, René de Haan, hij spatte voorbij. Hij denkt dat die bal boeten geeft. Maar Lars Pieter van Straten weet wel beter. En die kent direct het niet bij. Dat betekent dat Johan Sipma op Skinner Size het eerste bordje pakt voor zijn vertoer. Zij is hier maar in eerste om niks voor. Sint Peter van Zuiden, René de Haan en Lars Pieter van Straten.

0: Simon Webb, wie dat mooie No Worries. Zullen wij weer een bij Henk en Penius, Dennis Kinninghout en Bradames Hoofdklas.
1: Ja, nummer 12, ja, dat wordt volop gekeerd tussen Gerbert Koster, Rick Blank en Noël Hiddingasje en Annette de Haan, Gerrit Ligema, Nijholt en Jenny Terpstra. Ja, en het gaat vrij vlot in het voordeel van proef van Annette de Haan. Een prachtige schipbal van Annette op de Skin Soys. Betekent het eerste bordje gewoon de Telegraaf. En nu is het Gerrit Ligema, Nijholt die de keerse weten te passeren. En ik werd op hun kant op loopt. Ja, vervolgens wordt het Fjouw Soys. Dan is de Gerrit retour tot in het perk. Maken ze er zo'n fjouw van. En dan is de Jenny, ze passeert de keertse vervolgens op de 0-1 en de fjouw zo. En daarmee pakken ze al een spul. Ja, en de proef van Gerbrecht Koster, Riks Blank en Noël Hiddinga probeer je het wel degelijk. Ja, krijg je even geen grip op de wedstrijd. En dan is het uiteindelijk het perk, nou in dit geval Gerrit Ligema Nijholt. Die werd even in de boven rammelt en dan gaat het heel goed. Die onderlinge strijd, want het is correct op de 0, de 2 en de 2 6. Gerden, ze passeerden de keerts en daarmee kwamen ze op een skinnertraai eerst. De nummers 4 en 6 staan ondertussen ook op het veld. Dat ben Rudy Kroniek, Cory Kroniek, Noah Elzinga, Jean-Pierre van Louise Krol, Maya Jeanette Winia en Jeska Terpstra. Ja, dat ben de nummers 4 en 6. Die ben nog aan het inslaan, die genaast Nick los. En dan is dat Gerden Ligema Nijholt, die krijgt de 2 keer achter elkaar eigenlijk min of meer dezelfde bal in Witterdam. Natuurlijk wel riem mooi. Dan gaat hij op Nijnaard over de boppeling heen. En zelfs die de bedoel van Annette de Haan, die had het trouwens stevig in handen. 0 draaien, 0 vier rond de Telegraaf en de nummer 4 en zo. De bedoel van Rudy Kroniek en de bedoel van Louise Kool. Zij ben nog aan het inslaan. En gaat daarnaast Niklas en alles gaat dus strijden om een finaalplekje. En de verliezers van deze beide partijen, die stiet natuurlijk straks stenen als een keertje in Omeko in de strijd om de tweede prijs of niet. Hier is Kinninghoutum.

0: Onmiskenbare stem natuurlijk, Seal, mooie Future Love Paradise. Wij vereniging niet kennen altijd natuurlijk, net bij dames, maar bij heren, Klaas Pasma.
1: Ja, we zijn van mij de tweede list. En Keertje, Johan Sipma, Hessel Pasma en Hendrik Koetsstraatje en Peter Verzuiden, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Die partij is nou, een minuut of tien in de wanden. En dat is het eerste geliek. Het eerste bordje hier naar het tour van Johan Sipma op Skinnersize. En toen dacht ik, Peter Verzuiden, nou dat ken wij ik wel. Die pakt het tweede bordje op Skinnersize dat Hendrik Koetsstraat en ik een keertje net voorbij slag. En ik zag nou goed zien Perkmaat Hessel Pasma de bal hier in de BM regert. Dat is een mooie slag, want hij docht het op een size. Dus die man komen op 12 miljoen. Sipma, Pasma en Koetsstra op 12 miljoen voortje in het patroon van Peter van Zuiden. En dan hebben we nog de andere 12 patroonen. Die zitten nu correct in het veld, maar die zijn nog net los. Martin Bersma, Jorlaas van Beem en Jan Banstra. Die keert ze aan in het patroon van Menno van Zieten, Sjoerd de Jong en Tjesse Steenstra. Nou, die man die binnen nog moet inslaan. Nu zei René Anema, de invaller scheidsrechter van man, we maken allemaal los. Dus Sjoerd de Jong en Tjesse Steenstra die toch hier nou naar het Perta. En praat even met Menno van Zieten. En hoe nodig kan steert Martin Bersma aan kleren om de eerste opslagbal te verzwaren in die partij. Dus daar is nog net een balslijn. Nou, dan nog even een bal om te beschikken. Ja, doe maar jongens, kom maar los. Die partij moet dus nog beginnen. En ja, het patroon van Johan Sipma had dus een 12 miljoen voorsprong. Zin het patroon van Peter van Zuiden. En de winnaars van beide partijen, die Maya Aarsen en Zin Hoemekoor, steen om prijs en premie om de enige 12 prijzen die ik hier te verjaar binnen in Skeningoutum. Ik neem nog even een opslagbal mee aan de andere kant. Daar is correct een keertslijn. En dus is het dan nou René de Haan, die de vermeesterslag verzorgt. Die de bal naar het perk brengen, maar het perk van Hessel Pasma en Hendrik Koetsstra. Ik zal even zien wat hij doet. Hij concentreert en dan komt nou maar zijn oor in. Hij brengt die bal naar Boeten. Ja, Boeten. Die bal die maakt tussenin, maar die bal knikt naar Boeten. Dus deze 12 punten ben ik al weg voor de partij van Johan Sipma. En die andere partij zit op punt van begin.

0: Miss Erich, wie dat mooie Like the Way I Do. Schrijver even, Bredames, Inskinnegautum, Henk en Penis.
1: Vijfje Sean, Rudy Kronik, zij is dit kleren om de wapenslag te verzwaren. Zorgelijk onder de Telegraaf in het allereerste van die partij. En dan is het Rudy die de bal naar het perk stuurt. Ja, die bal die bedaart op een 30 centimeter voor het perk. En dat is ja, jammer in ieder geval voor Rudy, want daar trok je het eerste naar het perdoel van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Zij pakken dus de leiding in Rudy Kronik, Cory Kronik en natuurlijk Noah Helsinga. En dan hebben we op oorgang een trick-track situatie. Dan komt er een ja, vrij dikke keertje te lezen. De tweede keertje in het tussenspel. Dat gaat tussen nummers 2 en 4. Dat ben Gerbrecht Koster, Rick Blanket, Noël Hiddingas en Annette Naha. Kerel Likkelman, Nijholt en Jenny Terpstra. Ja, daar is wie het al schien het draaien is. Niet voor van Annette en haar beide maten natuurlijk, Gerda en Jenny. En dan is het op de 0 draaien en de 0 zo is de keertje net voorbij terug het perk. Rikste en Noël. En dat betekent dus 0-4 onder Telegraaf. En het bloot in je richting keer op dit moment daar. Want dat doe je op de 0-4 en de 4 zoals een zitbal van Annette. En dat betekent dus dat zij al de skin 4 weten onder de Telegraaf. En ze steen wel 4 water en dan is het 2 keer. In het tussenspel, de bal komt nou achterin bij Jenny Terpstra. Dat wie de bedoeling, maar ja, Jenny die door oors niks, dan gewoon de bal nooit in. En dan zit ze dat de bal de boeten is van Noël. En dan gaat het toch wel even heel hut in die partij. In strijd dus om dat eerste finale plekje hier in Skinnegautum. Het eerste Skinnevierwezen en Noofjouwgelijk. En hij staat op, in dit geval Gerbrecht Koster die de doorslag verzwaar hier mooi. En op de oorkant, daar komen twee keer te lezen. Daar is het correct het eerste verkeers. Op de zorgelijk, dan is de balboeten van Rudy. Dus het eerste gitaar naar het bedoel van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winias. En natuurlijk Rudy Kronik, Cory Kronik en Noah Helsinga. En dan ken ik even ja, de bal koek even. Nou, als hij die opslag in dit geval van Gerbrecht Koster. En die doet het net goed, de bal van Gerbrecht je te boeten. En zo is er dus het wedstrijdpunt voor de proef van Annette. Gerrit Likkelma, Nijholt en natuurlijk Jenny Terpstra 0-5 en Fjouw Sars. En nu is het Noël. Zij maar proberen om hun partoer in de strijd te houden. Dan komt de opslagbal van Noël Heug op achterin. En dan is het Jenny toch op het laatste moment die denkt van maak wel, maak net. Maar ze let hem nu eigenlijk vol. En dan is de balboeten van Noël. En zo wint het proef van Annette. Gerrit Likkelma, Nijholt en Jenny Terpstra. Maar als je geen 4 wezen en zo van het bedoel van Gerbrecht Koster, Rikster Blanke en Noël Hiddinga. En dan hebben we dus de eerste finalist, dat is de formatie van Annette de Haan. Het bedoel van Gerbrecht Koster, mooi bij de dames. Straks dan een keer probeer in de strijd om de treinprijs op neer. Zien wie het zou komen, dat maken we nog heel wauw. Als je de formatie van Rudy Kronik, die stiert het zien worden, het bedoel van Louise Krol. En daar is het eerste bordje dus voor het bedoel van Louise Krol. Op de zorgweek in de bal voor van Rudy. En dat is het eerste. Dus naar de formatie van Louise Krol.

0: Robin Schulz, wie dat mooi, Sugar. Ja, we rennen voor bijna 10 reclame, man. Nog een goede 4 minuten. Dus dan hebben we nog wel even tijd om even eens kunnen gaan beginnen bij Klaas Postma.
1: Ja, we zullen hier naar de tweede list. Niet twee partijen kent. We noemen ze 2 en 3. Jeroen Bekoor, Johan Sipman, Hessel Postma en Hendrik Kootstra. En Peter van Zuiden, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Wie het eerst in de league, maar dat opeens jouw dat tour van Johan Sipman geweldig. Dat is die man is hier geweldig. De keert zijn op en uit. En ja, het patroon van Peter van Zuiden kan daar te minst in oorstellen. Dus die zitten inmiddels met 4 om hier in achter. En dat betekent dus dat ik me net voorstellen kan die man dat nog inhalen zullen. Je kan zeggen het bloot keert zijn. Maar het is het patroon van Johan Sipma dat gewoon geweldig goed zit. De keert zijn wel in het perk als een opslag. En ja, het patroon van Peter van Zuiden maakt het dom bij eerste volle fouten om een opslag. En ik het perk van René de Haan en Lars Pieter van Straten. Dat draait net geweldig. Dus die man schijnt mij 4 om hier in achter. En het lijkt er dus op dat het patroon van Sipma hem aan als eerste pleertje zelf voor de finale. En dan maakt ze keertje tjen af Matt Bersma, Jor, Lars van Beem en Jan Bandstra. Of men ook verschiet in Sjoerd de Jong en Tjesse Steenstra. Want die ben inmiddels ook los. Daar hing het één bordje in de Telegraaf. Dat is voor het doel van Menno Versweeten. Dat kwam op size leak. Toen weer een vlerende zitbal van Menno Versweeten. Die het perk van Been en Bandstrijpjes te plak zetten. Dat leverde zien per toer het eerste bordje op. En dat bordje hing het uiteraard nog steeds voor de Telegraaf. Daar is Craig Ruilen. Ik zal even een opslagbal meenemen aan. Het is Tjesse Steenstra die het kleerst heeft voor de opslag. En hij had al een paar keer Jan Bandstra opzocht in deze partij. En ja, die mat van het antwoord te vaak schilder geblouwen. Er zijn verschil geweldige kanonskogels die hij afvuurt. Daar komt best een bal naar het achterperk. En ja, het is het oude liedje. Jan Bandstra, hij is weer te letten. Hij kende er niet bij Wurren. En dit is dus weer een zitbal. Weer achterin op Jan Bandstra. Nou, het is twaalf leek in dit eerst. Dus daar zitten we nog maar in de beginfase. Ik pak ook die orenpartij nog heel eventjes mee. Werd het dus 4-1 is in het voordeel van de patroon van Johan Sipma. En ik werd het idee had dat nog heel lang door is. Peter van Zuiden komt nou maar zijn opslag. Hij brengt die bal achter de midden Kootstra. En die maakt er een keerts van. Nou, dat wat er even afwachten hoe dit verder dit eerst van in de zeil. In elk geval stond die man mij 4-1 voor.
0: Oké, okay, Klaas, dan kunnen we dan wel even gauw even dat het oorviel tijdens kennis gaat misschien Debra Dames, Henk Peens.
2: Ja, dit is het ondertussen het spul om de Telegraaf in het voordeel van het patroon van Louise Krol. Ze pakken het eerst op, dus Sarsglik had de bal voor is van Rudy Kronik. En kijk wie het is, het hier roei je hem heel goed en heel knap in het tussenspul. Maar kijk, neem ik al, de keertje is voorbij. En ze hebben dus Sarsglik en nu is het correct op de 0-1 en de Sarsglik. Is de bobbeslag van Jeska Terpstra en dat betekent dus dat een spul aan de Telegraaf hing het hier in voordeel van Louise Krol. Mooie Jeske Terpstra en Jeanette Wien. Zien het patroon van Rudy Kroondijk, Corrie Kroondijk dus en Noah Elzinger. En het is Rudy Kroondijk die daar zijn doorslag werd verzwaard hier een mooie. De bal moest even bij het Herenveld komen. Maar ja, het is dus het eerste spul is verkeerd. En dat gaat naar het patroon van Louise Krol. Zij heeft dus de touwtjes even in hand. Rudy Kronik stiert klaar om de bal weer richting het perk te sturen. Het perk van Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Jean, wat Rudy nou doet, die achterin. Ja, die is best op. En dat betekent een zitbal van Rudy. De eerste trappen binnen we binnen. En een speelvoorsprong. Dus voor het patroon van Louise Krol, Jeske Terpstra, Jeanette Winia. Rudy Kronik, Corrie Kronik en Noah Elzinga.

0: think I've messed it all up. Just need a little luck, so I get to be with.
1: Les platen van het oeren Eugene, mooie love letter. Nog 30 seconden op klok. Geven we de nieuwe reclame en een nice en reclame geven we waarom nooit dat kids en daddy skinning out. Dus beide, zowel de dames en de heren, bezig in de hele finales. Zullen we daarnaast maar waarom. Mijn naam is Sietse de Boer, onze.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. Een zwembad in Staphorst is vanochtend ontruimd nadat in de technische ruimte de chemische stof hypochloriet was vrijgekomen. Die stof wordt normaal gebruikt voor de reiniging van zwembadwater. Rond 9:30 kwam de melding van een vreemde lucht binnen. Ongeveer 100 bezoekers werden veilig naar buiten gebracht. Niemand raakte gewond. Het zwembad blijft uit voorzorg gesloten terwijl de oorzaak van het lek wordt onderzocht. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Het weer, het is zonnig met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer.
4: Ja, welkom bij Omroep Zilt mee. Terug te Waanderen is mooi. Hele finales daar in Skinnegouten bij Henk Campenius hebben dus de dames Ontkeertsen en Beklaas Postma. Meneer Ontkeertsen, daar sjoegen we dadelijk weer even. Maar eerst even een lekker sticky muziek. Dit is de Chainsmokers, mooie Bibi Rexha, Call You Mine.

0: Chainsmokers is mijn Bibi Rexha, Call You Mine. Wij zullen even in Skinny Autumn bij de dames hoofdklasse Henk Peens.
1: Ja, Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Wienia, de touwtjes even verder onderlitsen. Jeanette Perdoe van Rudy Kroondijk, mooie Corrie Kroondijk. En natuurlijk Noah Elzinga, Noah is het voorin.

Dan kijk ik, oeh, dat gaat niet goed, want die bal die knikt naar de linkerkant. En dan gaat die bal boeten. En zo is het dus weer de Cyclic on de Telegraaf. En dat is de tweede keer. Deze twaalfde partij op die twaalfde list hier in Schinnegouden. Strijd om dat finale plakje dus af. De strijd om de treinprijs opnieuw. Het is als nog naar Rudy Kroondijk. De Schinnetrij is een achter. En zo is het. Perk, Jeska de Terpstra natuurlijk. En Jeanette Winia. Die ben er klaar voor. En dan is het om Rudy Kroondijk. Om eerst die bal weer de goede richting Marjaan. Vanuit doorslagen. Komt ze mooi haar om. En stuurt de bal naar het Perk. En die bal achterin bij Jeanette Winia. Die is knap open. En oeh, die is de bal. Is het. Uiteindelijk Corrie Kroon die de bal heel goed in ieder geval weten te keren in het tussenspel. Ze hadden haan op de groen en daar wordt uiteindelijk de keerts aan merken. En dat betekent dus net een al te grote keerts. En dat betekent even Ruidie van opslag. En dan keert de formatie van Louise Krol, Jeanette Winia, Jeske Terpstra keert richting de stuit. Ze keert het raar eerst naar zijn aan de Telegraaf. Maar ja, deze keerts biedt me ook in. Voor het perk Corrie Kroondijk en Noël Elzinger samen. Dus mooi, Rudy Kroondijk. En als ze wat willen, dan zien ze ik echt wil dit bordje hermaten. Het is Jeanette de ruchte van de keerts. En op de boppen is het Louise natuurlijk. Mooie Jeska. En het is Louise die ook slag voor zal. Perke stiet staptaasen te plakken. Noah achterin en Corrie voorin. Pakken zij nou eindelijk hun eerste bordje in die strijd om dat finale plakje hier in Schinnegouden. Het is Louise Krol die de bal voorin is. Die wordt jou krijgt aan de hoge kant bij Corrie Kroondijk. En een prachtige zitterbal is dus eigenlijk het resultaat van Louise. En zou het het verschil, loopt het verschil op in het voordeel van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia. Het wordt Schinne van jouw rezentje, Rudy Kroondijk, Corrie Kroondijk en Noah Elzinga hierin op het prachtige mooie keertje in Schinnegouden.

0: Adele, mooi. Someone Like You. Zometeen ik de muziek van Bronski Beat. Maar eerst het verslag van Klaas Bosma in hoofdklasse.
1: Ja, Jerry Skeerdegout is één finalist bekend. En dat net echt verrassend. Meer Johan Sipma, Hessel Pasma en Hendrik Kootstra winnen op het watlist heel simpel. Van Peter Versuden, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Dat wie eerst in de league en dan rint dat bedoel van Johan Sipma de Samatrol hinnen. Omdat ze op en uit een klassebed winnen dan de tegenstanders. En dat die op 4 van in een Zuidelijk League die. En dan is het Hendrik Kootstra die de keertse bijslag. En zitten die man dus in de finale. En maat ze al wachtje. Zie laat ze aan zijn keertse maten. Matt Mersma, Jorlaars van Been en Jan Bandstra. Of Menno Versuiten, Sjoerd de Jong en Jesse Steenstra. Maar die keertse hier nu op het waardelist. Daar zit het vertoer van Menno Versuiten met Traaien meer voor. Ja, dat had vooral te krijgen met de streetwiezen van het partour van Menno van Swieten. Want die zie je met de opslag, zo boven Swieten als Steenstra, die zie je constant Jan Bandstra op in het achterperk. Die maakt te vaak beliers. Ja, dat rent natuurlijk als het spoor die bal, dan zit ik geweldig effect doen. En dan maakt Jan Bandstra te vaak het antwoord schuldig blowen. Dan is hij te let, dan kon de bal het weer, of hij rekent zijn helemaal niet goed. En dan blowen ze zitten. En dus is het traaien in en is inmiddels Jan Bandstra naar het voorperk verhuizen. En steekt Jan Lars van Beemen achterin. Nou, het is nu traaien in dus in het voordeel van het partour van Menno Verschwitten. En er ben ook correct waar keerts een slijn. Die moet er voorbij tikken worden aan toch het perk van Sjoerd de Jonge en Jesse Steenstra. De eerste keerts die is heel goed een meter. En dus ben het Jan Bandstra en Maarten Bersma die het nou voor het perk stienen. En is het Jan Lars van Beemen die bal opstaan zil. Ik zal even zeggen wat hij dacht. Nee, die bal gaat wel een meter boeten. Ja, hij moest dat weetje zelf. Maar hij weegt het eerste volle. Die bal gaat een heel eind boeten. En dat betekent dat Dissertwap een nek weer voor het vertoer van Menno van Swieten binnen. Ja, de man Menno van Swieten en Chester Steins natuurlijk. Ze grossieren in eerste prijzen. Hadden mij Rick Minnes maar alle vrije formatie wedstrijden met nota won. En ik op de afhandelingswedstrijden wie het hier in de eerste prijzen naar de oren. Ja, die man die grossieren in de eerste prijzen. En liek je hier toch ik op bij, denk ik. Nou, in elk geval een finale plakje. Want ik vind dat ze echt wat beter keertsen dan de tegenstanders. Nou, ik neem die tweede opslag nog even mee. Die keertje is echt net heel dik. Die is wel wat dikker. Die moet dan toch Maarten Bergsma verdiegen worden. En ik die bal kan boeken. Ja, op het touw zei hij, dat klappert. Ik zal de linek bewegen. En de kaartmaster onder de paraplu, die wist ik de boeken daar. Dat betekent dus draaien mee en skeren of jou en al je net het voordeel van het bedoel van Menno Verschwitten. Die liek je dus op wij naar de finale. Ik weet wel, het blokkeert ze niet, maar altijd voorzichtig geweest met dat soort uitspraken. Maar ik denk dat de man en ik een krek wat beter partoer hadden. De opslag rint ik wat beter, het perk rint wat beter. Ze stinnen met draaien mee en skeren of jou en

0: Broodje Piet, wie dat mooie small town boy. Ja, dan hebben we even bij Henk en Penius, de hebben de dames, goed te terren, vroeger.
1: Ja, de nummers 5 en 7, die binnen ondertussen ik uit de Keest, Rudy Kronendijk, Corrie Kronendijk, Noël Elzinger, Sien, Louise Krol, Jessica Terstra en Jeannette Winia. Ja, het wie al eens kennen van jou, eerst een terug een zitbal van Louise op de 0-3 en de Sajgliek. En zie jou dat uiteindelijk, ik net maar uit handen, want het wordt op naaien kennen Sajg in hun voordeel. En dan zou Jessica maar weer een keer, dankjewel, rammelt de bal weer een keer door de boppen. En dat betekent al eens kennen 4 eerst. Ja, en dan dat laatste eerste, een boetenslag van Rudy, een boetenslag van Noah, en nog een boetenslag van Noah. Dat betekent misschien een Sajs en Lion al een keer. Dat betekent dat we Riley Noah boven. En dan een keer een boetenslag van Louise. Dat betekent Sajs voor jou. Ja, dan is het uiteindelijk op de 0-5. En dus voor jou een Sajs. Prachtige zitbal van Louise Krol. En daarmee stelt zij de overwinning vast in het voordeel op die tweede list. En steen zij dus ik in die finale. En als je die finale draagt, dan volgt u de nummers 4, Sien de nummer 7. Annette de Haan, Gerrit Liekelmaan, Nijholt, Jenny Terstra, Sien, Louise Krol, Jessica Terstra en natuurlijk Jeannette Winia. En steed om de treinprijs of niet, die gaat straks tussen de broeden 2 en het bedoel van 5. Gerbrecht Koster, Rick Blanke, Noël Hiddinga, Sien de bedoel van Rudy Kronik, Corrie Kronik en Noah Elzing. Ja, dat mooie, denk ik, een liedje 10 minuten, een liedje kwartierke. De vrouw krijgt natuurlijk even rust en dan kunnen ze even wat eten en drinken. En dan gaan we op wijn naar de laatste partij bij de dames, haarklassiek hier in Schinnengarden. De nummers voor jou, het is de nummer 7. Dat is het bedoel van Annette de Haan, het bedoel van Louise Krol. En de nummers 12, het bedoel van Gerbrecht Koster, het bedoel van Rudy Kronik.

0: DNA, wie dat mooiste zijn, Vega, Tom's Diner. We gaan van Tom's Diner geven we nu de skinnigoutend Klaas Postma hier in hoofdklasse.
1: Ja, Johan Sipma, Hessel Postma, Hendrik Kootstra, zij zien hier al in de finale. Het zien we maar z'n keertje. Ik ben het net, Menno van Sweet en Sjoerd, jongetje, Steenstra, zien mij fjouwer om het 12 uur. Zien Mattenbergspa, Jorlaas van Beem en Jan Bandstra, het bier traaien hier. Op traaien hier en Sjoerd liet er een prachtige zitbal voorin, plat voorin op Sjoerd Jong van Mattenbergspa. Dat bier traaien met 12, maar dan pakken Menno van Sweet en Sjimaten een heel snel een bordje. En dan is het fjouwer om het 12 en dat hing het dan nog steeds onder Telegraaf. Het is ook een tactisch speeltje speciaal verkeerdse. Want de opslag van Menno van Sweet en van Jesse Steenstra, die is de hele dag al van een heel heeg gehalte. En die zie je de winst dan bij Jan Bandstra. Jan Bandstra, ontegenzeggelijk een goede en talentvolle keertse. Maar in die opslagers komt hij nog wat te kwad. Hij is hier achterin en maakt dan te vaak beliers aan. Is inmiddels ruilen in het perk. Hij zit er zo voorin en Jarlas van Meem zit achterin. Maar ja, dan krijgt hij die bal naar voorin. En nou ook weer een bal die hij net verwerkt kent. Nu komt er een opslagbal, ja. Die is voor. Dus die is dan wel weer in punten van de patrouille van Martin Bersma. Die maakt nou een gebaar van 4 meter. Nou, dat weet hij net, maar de bal wie wil degelijk voor. Maar ja, ze zie je de winst in het perk bij Jan Bandstra. En wat ik zei, het is ontegenzeggelijk een goede, talentvolle keertser. Maar hij maakt te vaak toch het andere schuldig blowen nog op die totaalopslag van de heren van Schieten en Steenstra. Nou, tussen Steenstra had je het nou weer clear. Hij zal ongetwijfeld die bal weer naar voren te brengen. Ja, ja. En dan is het Menno van Sweet die de bal keren kan. Jan Bandstra slacht er moeizaam uit. En dan is het Menno van Sweet die de bal keren kan. Dan komt er een keerts te lezen. Een tweede keerts te lezen. Ik neem het eventjes mooi. De eerste keerts die leidt een meter over de middellijn. En de tweede is een stik lietser. En dus krijgen we nog even het ruilen. Sjoerd de Jonge aan voorin en Jesse Steenstra achterin. De man die lid te weinig zit in deze partij. Dus we zullen zien wat ze er van bakken. Jouwere Matwaas, die is er voor. En is het nou Jan Last van Beem, die het even een lijn had bij zijn maten. Nou, hij stelt hem op ter hichte van die keers. Dat is toch nog een vrij behoorlijke keers. En Matten Bersma, Matt, die keers verzilveren. Jan Mansa zit op de boppen. En we zorgen wat het perk van Sjoerd de Jong en Chester Steenstra dwars heel op die opslagbal van Matten Bersma. Die komt no machine onderin. Hij brengt de bal naar Sjoerd de Jong. Ja, dat is een mooie opslagje. Daar kan Sjoerd de Jong niks mee. En dat betekent dus, dat is het wat punten naar het tour van Matten Bersma gingen. Zij had dus de fjouwer in dit eerst. Fjouwer 2, een puntenvastpunt van fjouwer 2. Ik neem ook die tweede keer nog even mee, want die is lietser, een stik lietser. En dus toch weer Jan Bandstra en Matten Bersma nog beide naar voren taak. En is het Jorlaas van Beem die het wat verzinnen had op die keers van een meter of 8. Nou, dan moet je wel wat op verzinnen. Sjoerd de Jong babbelt nog even met Jesse Steenstra. Man is hier nou clear en is het nou Jorlaas van Beem die de bal naar het perk brengt. Die brengt in, ja, prachtig, prachtig tussenin Jesse Steenstra. Hij slacht bol, maar hij rekert neer. Ja, hij rekert de bal bol, maar het is een zitbal in en dat betekent dat die man nou de size pakken. Het is fjouwer om het waar, maar de size hing het onder de kant van de patrouille van Bart Bersma. Het is nog net uit.

0: One Republic with That's My Counting Stars. Ja, Klaas, is die twaalf hele finalist al bekend? Finalist?
1: Nee, die is nog steeds niet bekend. Ja, de hele finalist wel. Je bent hier op het veld, maar de finalist nog niet. Het is een partij tussen Maarten Bergsma, Jorlas van Beem en Jan Bandsta. Sjen Menno van Swieten, Sjoerd de Jonge, Tjesse Steenstra. Het weer vier om het waaien in het voordeel van het bedoel van Menno van Swieten. En dan is het toch weer eventjes Maarten Bergsma die zijn opslagkwaliteit op Sjoerd de Jonge lid. Had Sjoerd de Jonge te pakken in het voorperk. Dat budget er vier om het rijden. Maar ja, dan is het nou enkel weer een skinner size in het voordeel van het bedoel van Menno van Swieten. Ja, de tak van de opslagers is wel duidelijk. Menno van Swieten en Tjesse Steenstra, die zie je de wees vooral bij Jan Bandsta. En daar vinden ze de wees dat je in het perk. En aan de andere kant ben het Maarten Bergsma en Jarl Lassenbeem. Die zie je de wees bij Sjoerd de Jong. De oren heren in het perk, die krijgen hartstikke geen bal. En het is nou vier om het rijden. Het weerskeer en size in het voordeel van het patroon van Menno van Swieten. Die vier om het rijden ging het echt aan hun kant. En nu is het Sjoerd de Jong die de keerts net voorbij slag. Ja, je kent wel uittekenen werd die opslagbal heen gaan. Die gaan altijd Sjoerd de Jong. En dat de ruilenboot gaan ze naar Jan Bandsta. Want daar valt de winst te helgen. Ja. Nou is het Maarten Bergsma die de Sjoerd de Jong te pakken had. Je. Zijn bal plat voordien. En Sjoerd de Jong die beschikt er dan een keerts van de maatje. Maar dat is een kansloos verhaal. Die bal die zit terug. Nou, het is geen size en het is nog size vier, omdat Maarten Bergsma twee goede opslagballen had. Maar ze zijn nog wel met vier om het rijden en size vier dus achter. En ja, cruciaal moment in de partij, denk ik. Vier is een leak of vier om het rijden, kennen een grote skill margie. Nou, we zochten dat de man nou maar eventjes de fiets van de schoonlijpenaar verst margie. En ja, Zak zei met name Tjesse Steenstra, hij krijgt in het perk net zijn soorten dan. Die bal komt al, die heb je Sjoerd de Jong in het voorperk. En aan de andere kant is het hetzelfde verhaal. Daar is Jan Bandsta naar het voorperk verhuizen. Maar hij krijgt er alle ballen op zijn dak en is te vaak te let bij slaan. En dan krijg je kweerslagen of lietse keertjes. En nu is het een prachtige zitbal. Ja, op de naai is het dat fenomeen, de regerend PC-kening Maarten Bergsma. Hij docht het dan toch maar eventjes drie keer op rij. Hè? En wer op de naai, daar plat voorin bij Sjoerd de Jong. Ja, die raast voor. Dat raast hij vooral omdat hij die bal net slaan kan. Maar de karma is resoluut. En ik zit er richting van die line. En die bal ziet wel degelijk. Dan is het toch Maarten Bergsma die de size de league onder de telegraaf brengt. Nou, vier om het rijden is geen size wie het. Vier om het rijden size de league is het. En nu maakt hij weg. Hij heeft 6 punten op rijden, pakt voor zijn patoer. Maarten Bergsma, hij maakt nou op een naai, brengt die bal weg bij Sjoerd de Jong. En die kennen hem wel het verwerkje. En dan helpt dat fenomeen Maarten Bergsma, want dat is het natuurlijk een fenomeen in opslag. Helpt een woordje binnen onder de opslag. Vier zitbal op rijden, vier keer had hij Sjoerd de Jong te pakken. Het is vier is de league.
0: Even Sjen, ik ben er even wat tekst bij pakken. Het weekend een traditionele sportdooi, maar wel een survivor vol wetter, modder en hindernissen. Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van basiskwalen in de basiskwalen in de Waardhoeken dienen deze week een mooi een jaarlijks evenement. Verslag jouw rest van wie er namens Omroep Zeeland bij.
2: Nou, heel lang geleden, toen begonnen ze wel met de reguliere sportdag. Toen op een gegeven moment dachten we van, hey, we moeten een keer een ander jasje, het een ander jasje geven. En laten we een keer survival proberen. En dat viel gewoon zo goed in de smaak. En met dit mooie weer en lekker in het water en modder. En vandaar dat we het eigenlijk nog steeds de survival run noemen.
3: Ja, ik hoorde nu al de zevende editie. Ik kan me voorstellen dat de kinderen daar ook heel enthousiast op reageren. Ja. En wat is meestal de reactie als ze horen dat er weer een survival run aankomt?
2: Ja, kinderen kijken hier echt gewoon al heel lang naar uit. En ja, je ziet gewoon echt aan de gezichten van de kinderen al van, oh, we hebben er zo zin in. En je hoort het ook van, oh, dit is zo leuk. En dit onderdeel was leuk en dat. Dus ja, het is wel echt een spetterend einde van hun schooljaar op deze manier.
3: Er wordt veel gesproken over meer bewegen onder jongeren. En jongeren bewegen steeds meer, minder. Is zo'n sportdag vooral dan een leuke activiteit? Of zit er nog een achterliggende boodschap achter?
2: Nou, wij vanuit Sport Friesland proberen wel echt ons enthousiasme ook over te brengen van hoe lekker bewegen is en buiten met z'n allen. Dus die boodschap proberen wij wel echt aan ze mee te geven. En ze kennen ons natuurlijk, wij geven de gymlessen op alle scholen hier. Dus ja, hopelijk brengen we die enthousiasme van ons echt op hun over.
3: En uiteindelijk de zevende keer, dat is een teken dat het goed gaat. Komen er ook meerdere edities aan?
2: ja, eigenlijk willen we dit elk jaar wel weer laten terugkomen.
3: Ja. En wat moet zo'n dag volgens jullie opleveren als de kinderen straks allemaal naar huis gaan en helemaal onder de drek zitten?
2: Nou, inderdaad, kinderen onder de drek, dat willen we graag zien. Maar ook vooral die grote glimlach en een heerlijke ochtendbeweging, dat is wat we vooral...

0: Nelly Furtado, Timbaland, Promiscuous. Zullen wij even bij die oosterspannende partij daar bij de heren in Skinnegantum?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is absoluut ontzettend spannend hier. En het is een geweldige partij om daar te zien. Vooral omdat de opslagers nou echt het wedstrijdje als die de Moelans leerfabers zijn. Wat Martin Bergsma en Menno Verschieten en Jesse Steenstaal een opslag zien letten. Het is fenomenaal. Dat wie fjouweren met treien in Skinnershuis in het voordeel van Menno Verschieten, Sjoerd de Jong en Jesse Steenstaal. Dan begint het haatrol Martin Bergsma. Vier keer op rij had hij Sjoerd de Jong te pakken. Die zit al voorin en die kent er vier keer werkelijk helemaal niks. Vjouwen glashuweren zitballen op rij. Dan is het dus van Vjouwen met rijden Skinnershuis achter is het Vjouwen eerste geliek. Dan jouwt hij weer een zitbal op Sjoerd de Jong. Is het Skinner 2, dan slacht Sjoerd de Jong een bal kweer. Dan is het Skinner Vjouwen. Dan zei Jesse Steenstra van ja, liet mij dan maar even voorin staan. Hij ruilt het in het perk. En kreeg Jesse de 2 ballen voorin van Martin Bergsma. En die witte woord reed mij. Die slacht die beide in de BM. En dan is het Vjouwen eerste geliek en Vjouwen geliek. Maar dan is het andermaal het partoer van Martin Bergsma dat de Seis pakt. En dan is het Jorren Lars van Been. Niet op die Vjouwer is geliek en Seis Vjouwer een keer voorbij slag. Die man stien dus met Vjouwer met treien en Skinner Seis achter. Maar nou won met 4 van Vjouwer voor. En nou ja, je kent er donder op zezen. Daar is een bal die Jan Bandstra net verwerkt. Je kent Jesse Steenstra, hij pleert zijn zitbal. En dat hier Menno Verschieten nekkelt die. En ik loop er maar eventjes bij. Het is werkelijk weer fantastisch opslagwerk. En bij de perken, ja, die ben al hartstikke blij als ze een keer een keertje verslaan kennen. Het is de tredde zitbal alweer in dit eerst van die man in het blauw. En dat budget dat ze op Skinner Seis stenen. 4 van Vjouwer achter, Skinner Seis voor. Nou, ik bloot er maar eventjes bij. Ja, Jan Bandstra, die niet te wonen, maar een keer uitdocht en oendocht. Maar dat is gewoon geen kroetje in Boeksen. Het spul rint vissen te hut. En er zit geweldig effect in als je dan achter dat perk zit. Ik dan zie je die band doeken en stekken. En dan mag je daar maar als perkspielers wat bij doen. Nou, ik had nog net zijn of er is een ja, die bal zit wel. Ik dacht, die is boeten van Jesse Steenstra. Maar de karmaster jouwt hem in. Nou, dat budget dat het vier weers in de league is. Nou, dat budget ik dat we dwanden binnen onder het laatste bordje. Ik bloot er maar eventjes bij. Wie is Skinner Seis? Ja, die man liet de bal vallen en die roept de boeten. Maar de karmaster jouwt de bal in. Ik ken het net goed, Jan. Ik kon een minuten werd verder net protesteerd dat die bal inderdaad zie het. Ja, ik zei het al, de opslag overheerst het in deze partij. En dan is het maar correct waar komt aan het eerste onder aanstreek. Op deze vier weers in de league is het... Menno Verschieten die de bal nog eventjes doen, Jesse Steenstra jong het. Vier weers geliek. Nou ja, Jan Bandstra weer voorin. Daar zal de bal aan wel weer te lanen komen. Want daar vinden ze de winst. En is het nou Steny fenomeen die iets in ons. Dat, en die bal komt bij Jan Bandstra. Ja, ja, dan is het. Oh, dan is het met name een mooie tik-tak situatie. Die uiteindelijk resulteert in een keerts. Omdat er nog een mooi stuitje onder de bal zit. En dan is het scheidsrechter, invallen scheidsrechter René Anema. Die zei: daar lijkt die keerts. Die is wat lietser dan dat Martin Bergsma toch hier. Maar in elk geval is Jesse Steenstra nou wolf van de bal al. En Matt even een blokje helder. Ja, dan lijkt een goede blokje erbij. Nou, we zullen even zien wat er nou bad. Op deze vier weers in de league. Ik zag nou goed Jorren Lars van Been en Jan Bandstra nog eventjes zo lezen bij mijn koor. Ik denk gewoon dat Jan Bandstra toch maar weer voor in het perk steen zit. Hij had inmiddels de fietser uit de wand halen. Nou, dat zal even door, wat hij er weer in had. Het is zeg een beetje psychologische oorlogsvoering misschien. Let ze maar eventjes wachten. Vier weers geliek. Ik bloot er maar eventjes bij. En ik had het gevoel dat het uiteindelijk al hier onder opslag beslist wordt. Want de opslag is fantastisch in deze partij van beide kanten. En daar komt Menno Verschieten bij de tweede opslag. Die bal komt bij Jan Bandstra. En slacht hij in boppen? Nee, die slacht hij net boppen. Want Sjoerd de Jong had er een hele mooie atletische actie op de boppeline. Ja, Jan Lars van Beem denkt dat die bal door de boppeline gaat. Maar Sjoerd de Jong, een mooie acrobatische actie. En dan kan hij die bal nog een heel lijn in kwartje. En dus is het vier weer geliek. Geen punt noemt de Telegraaf. En wordt er nou ruilen. En Matta Sjoerd de Jong en Jesse Steenstra aan 2 keertjes voorbij slaan. De eerste leidt op een middellijn. De tweede is een stikje grutter. Die leidt een terichter van de stuiten. En mijn Martin Bergsma, die eerste keertje verdiend hier. Hij had even een lijn. Hij stuurt beide maten naar voren. Die toffel hier nou richting de middellijn. Daar zit ook invallerscheidsrechter René Anema. En worden de bidons achter het perk werd tevoorschijn halen. Want het is natuurlijk... warm, heel warm hier in Skinnegantum. En de matbol vocht naar binnen. En is ik Jesse Steenstra nog eventjes landen met een biert washandje. Nou, ik zal even afwachten wat hier aan uitkomt. Maar één ding is wist. Sjoerd de Jong die zal die bal wel weer krijgen. Het is ook even de vraag, werd ze steengene, want Sjoerd de Jong die het in het voren heeft, dus uiteindelijk ruilen had met Tjisse Steenstra en van het voorperk naar het achterperk verhuizen. En inderdaad, hij gaat dan weer achterin steen, Sjoerd de Jong, Tjisse Steenstra dus in het voorperk. En Martin Bersma, hij zit terug voor zijn opslag. Nou, die keer op het middellinie, waar pakt de eerste 12 punten in het laatste eerst? Martin Bersma, hij komt nou met zijn oor in, hij brengt de bal plat voorin en dan is het Tjisse Steenstra die de bal... prachtig skept, maar dan is het Mattenbergs wat hij die bal nog volle mooie pakt in het tussenspel. Ken hem mooi bij mij het stuitje en dan slacht hij die bal naar de zijkant van het veld. Komt er net hier meer aan en ben hij in dit laatste eerst de eerste 12 punten van het vertoer van Mattenbergs. Ja, die tweede keer is heel dik. Die leidt het ter richting van de stuiten. Als je die ik verzilver hier, dan heen een skin of jou aan de Telegraaf. En... ben je dus hele wegen in wat het laatste eerst is, want het is vier weer symboliek. In deze drege partij, ja, bij Joert had al je drege partij hier in Skenegoutum. Nou, Sjoerd de Jong, hij is nooit allemaal weer voor in Skenegoutum op de opslag van Jorlas van Been. Tjisse Steenstra in het achterperk en Van Been die komt nou met zijn oor in. Hij komt nou, brengt de bal uiteraard naar Sjoerd de Jong. Ja, die slacht er weer volledig bij Delje. Dat rint de hut en dan ken je hem net verwerken. En gond is er via 12 punten nek naar het tour van Martin Bersma. Die man, vier om drie is keer naar huis achter en ook die is vier weer gelijk en keer of jou voor. Je bent er nog net, maar ja, het is heel goed. Dit vier man, ze verzilden die beide keertjes. En dus met Sjoerd de Jong nog eventjes oorlezen met Tjisse Wadover, waar kon ik steen. Ja, nou toch even oorlezen waar het in het voorperk steen gaat. Maar Sjoerd de Jong, hij gaat nou toch maar naar achteren. Ja, hij pakt nog weer het achterperk. Hij maakt te vaak het antwoord schuldig blowen op die opslag van met name Martin Bersma. Die komen er plat voor in met een soort gong. En dan heeft hij daar te volle moeite mee. Nou, Martin Bersma een opslag. Tjisse Steenstra voorin, Sjoerd de Jong achterin. Hij komt nou met zijn oor in. Hij brengt die bal prachtig tussenin. Oeh, en dan is de Jan Lassenbeen die te krek net bij kan. Sjoerd de Jong, hij maakt met de linkerhand. En dan zit die bal naar de zijkant van het veld. En dan zit die bal terug. En ik ken Jan Lars van Beem, daar krijgt net bij. En dan zit die bal een heel eind terug. En is het nog een behoorlijke keerts. En dat betekent ook dat de tweede opslag verzwaren wordt, maar terug Jan Lars van Beem. Ik zal eventjes met de man nog eens steen gaan. Sjoerd de Jong, hij gaat nog maar weer voorin steen. Als die krijgt achterin. En we zullen zien wat Jan Lars van Beem nog. Hij brengt de bal, oh, die bal is meters voor, ja, die bal is heel plat. Vierste plat, ja, plat voorin is wel een divisie in deze partij. Maar deze is te plat, die bal komt wel 3 meter voor. Piauwetwaar in het voordeel van het retour van Martin Bersma. Ik loop er maar gewoon even bij, altijd oors maar Jerk het wel. Het is spannend en ik dwaag hier absoluut net te voorspellen wat het hier uiteindelijk winnen zal. Het zit heel dicht bij mijn koor en Jan Lars van Meem, hij moet op een nijen opslaan in die... in die spannende slotfase van deze partij. Hij brengt de bal bij Sjoerd de Jong. En rekert hij hem lekker? Ja, die rekert hem lekker. Maar Jan Bansra, die kan die bal nog wel weer omslaan. En dan komt er een keer te lezen, een tweede keer te lezen. Nou, dat zijn twee keertsen die het redelijk dik binnen. Dus zoen je zeggen met de sterke opslag van het duo van Swieten en Steenstra. Alle kans om die vijf of twee punten achterstand om te boeren in een 6-4 voorsprong. De man die babbel je wel eventjes, ik zal niet benijden waar het nou aan voor iets in zit. Ik denk dat het Jan Bansra de man is. Hij praat nog eventjes met Jan Lars van Beem. Matt Mesma komt er nog eventjes bij. En de man die zal er nog eventjes naar de bidon gaan, want het is toorstig waar. Het zal maar benijden waar het is, het wat punten pakt. Want uit het perk van Bansra van Beem, de eerste keer pakt, dus die man nog 12 punten van de finale. Zo simpel uit het. Maar Menno van Swieten is een goede opslager, dat liet hij goed bezien en had een behoorlijk dikke keerts achter de hand. Dus je zoon zei ze alle kansen op die vijfde gelijk in de Telegraaf. Nou, Jan Brand staat voorin, Jan Lars van Beem achterin. Daar komt Menno van Swieten, hij komt nog bij zien hoe in. Hij brengt die bal bij Jan Bansra en die kan die bal... Oei, Menno van Swieten, jongen. Hij zal die bal keren, maar hij doet er bij de ook. En dat betekent dat de keerts voorbij is. Ik denk hij keert hem, maar er zit een hobbeltje in het veld. En dan maakt het die bal even een stuitje. En dan doet hij weer de hand van Menno van Swieten heen. En is het vier weersgelijk en 6-2 in het voordeel van Martin Bersma, Jorlas van Beem en Jan Bansra. Die dus nog 12 punten nedergaan voor de overwinning. En het budget is heel simpel dat per toe van men of ze ziet niet nog winnen wil, dan maakt ze dat waarmee alles door de hand. Het systeem is 6-2 achter, het is 4-weersgelijk en 6-2. En nu wordt er weer ruil in het perk. Die hadden last van Beem, wordt nu weer voorin staan. Die tweede keer, die leidt een meter achter de middellijn. Tjesse Steenstra, wat doet hij? Hij brengt de bal achterin, hij brengt de bal bij Jan Badstra. En kan hij die bal goed verwerken? Ja, hij kan hem goed verwerken. Hij slacht de keerts voorbij, die bal komt helemaal in de zijkant van het veld en dan wacht het Sjoerd de Jong op een stuit. En die stuit komt er net en dat betekent dat de keerts voorbij is. 4-weersgelijk, 6-2, de winst is voor Matten Bersma, Jorn Lassenbeen en Jan Banstra. Zij pakken hier in Skinnegout om de finale en Maya Haas en Keertse, Sjen Johan Sitma, Essel Pasma en Hendrik Pootstra. Dat zullen nog wel eventjes door je. Jaloerlijke pauze, denk ik. Maar in elk geval, we gaan Fjong naar een prachtige partij. Een prachtige partij met prachtig opslagwerk. En uiteindelijk het doel van Martin Bersma naar de finale.
0: Oké, Klaas, dank voor die verslag van het verslaan van die hartstikke mooie partij. Dat tussen Martin Bersma, Jonas van Beem en Jan Banstra. Het zien men of een suite, Sjoerd de Jong en Tjesse Steenstra. Dat die eerste naam, die hebben we dus woensdag sinds in de finale daar. Die we dus over de jaloerlijke morgen matchen. Eerst muziek van Pink is dit, Funhouse.

0: Pink, wie dat mooi Funhouse. Ja, onder wiels 2. Oh, wachting binnen van de eerfinale. Daar is Kenny Gautum. Is die onderfinale, de dames, begonnen? Henk, hoe vier ben je al?
1: Nou, ze binnen krijgt beide partijen binnen, krijgt u dan zetten in de strijd om de tweede prijs op neer. Pinter de nummers 2 en 5. Gerbrecht Koster, Rex Blanke, Noël Hiddinger, Sjene Rudy Kronik, Corrie Kronik en Noël Elzinger. En dat is het correcte twap gelijk om de Telegraaf. Dus weinig nog van te sissen. De finale, die is al een stukje verder. Het is nou Gerda Liekelema Nijholt die de bal in het voorperk krijgt van Louise Krol. Ja, en dat mag je eigenlijk net wijzen. Die bal gaat weer een heel lang de boppen. En dat betekent in ieder geval de vierpunten voor het Peru van Annette Haan. Gerda Liekelema Nijholt en Jenny Terpstra. Ze staan in hoor, Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Winia. En het is uiteindelijk nog gekrekt op de size waar een boppenslag van Gerda Liekelema Nijholt. En dat betekent de size vierpunten rond de Telegraaf. En dan is het daar nog naar Louise Krol die opslag verzwaring mooi voor hun Peru. Komt die opslagbal van Louise naar het perkta. Dat gaat net goed. Die bal gaat boeten. En dat rode boetenslag van Louise wordt het uiteindelijk size gelijk. En dan hebben we Sjen Wiete dat eerste bordje die daar pakt in die finale. Dus tussen nummers Fjouwer en Sean van de list. Annette de Haan, Gerda Liekelema Nijholt, Jenny Terpstra, Sjen Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Winia. Is wel Noah Elzinger die ondertussen de bal in het oren richting het orenperk stuurt. 16 Fjouwer 2 voor het bedoel van Gerber Koster. Die had de Fjouwer 2 om de Telegraaf hing. Louise en Jeanette Winia zelfs die de bal nog achterin stuurt richting Jenny Terpstra. En dan is het Jeska de Tour. Dan kent Jenny nog een keer. En dan is het, daar is het een hele dikke keert. En dat betekent in ieder geval hier even een ruilie van opslag. Cycling on de Telegraaf in het eerste. En op de andere kant is het Fjouwer 2.
0: Oké, Henk, bedankt voor je slag. Aastend vol meer. Dit oer zit helaas weer op snijden. Maar wij nog een oerke, dus mooi. 12 finales nog te gaan. Des zowel bij de heren als de dames. Want saap.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Inwoners van Hoogeveen en omgeving krijgen vandaag minder drinkwater uit de kraan na schade aan een transportleiding vanwege de storm gisteren. Drinkwaterbedrijf WMD meldt dat de toevoer van grondwater is gehalveerd. Het bedrijf vraagt de inwoners zuinig te zijn met water en geen zwembaden te vullen of tuinen te sproeien. Volgens WMD kan het herstel van de leiding enige tijd duren. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer. Omroep
3: Zilt. Ja, dan wien wel weer welkom rond Marcel de Midi. Krijgt het eind dus, maar die finales, dames, Annette Haan, Gerda Liekema, Liekema, Alnijenhout, Jenny Terpstra, Tien Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Winia. En bij de heren ben je in afwachting van de finale tussen Johan Sipma, Hesle Postma en Hendrik Koostra. Tien hebben Martin Bersma, Joran Las van Beem en Jan Banstra. Dat aanstaan dus al hier. Eerst een stukje muziek. Dit is Avicii, my Wake Me Up.

0: Dit is de plaat van het vierde uur, Fiji Wake Me Up. We zagen weer even in Kenning Autumn. Vooral die binnen maar de finale bezig. Hoe vier bezig, Henk?
1: Ja, het is net al in de finale. Ik de strijd om de treinprijs of niet. Met de volop keerste hier zitten. En dat betekent Noël Elzinga. Die de bal even heel goed weten te rooien. En ja, zei je maar in de achtervolging. Door die bovenslag van Noah gebeurt het in ieder geval voor jou. Gelijk. Ja, het eerste is de verkeerste in die strijd om de treinprijs of niet. Tussen de bedoelingen 2 en 5. Gerbrecht Koster, Rick Blanke, Noël Hiddinga's en Rudy Kronik, Corrie Kronik. En Noël Elzinga. Daar wat krijgt zoals jou in het eerste. Ja, dan is het Rudy die de bal richting Perkstiel. Dat is net goed. Bal die knikt de boeten. En dat betekent het eerste bootje voor het proef van Gerbrecht.

0: Het bedoel van Louise Krol, Jessica Terpstra, Jeanette en Winnie Asien, de nummer 4, dat binnen de nummer 6, de nummer 4, Annette Haan, Gerrit Liegelma, Nijholt en Jenny Terpstra. Ja, en wie het krijgt op de 6-4 in het voordeel van het bedoel van Louise Krol. Gerrit Liegelma, Nijholt, die de bal in het voorperk krijgt, die rekent de bal wolfvliegend. Maar die bal die kiet langs de verkeerde kant van de kweeënpeel van Gerda. En dat betekent dus dat het spul om het eerste wordt. In het voordeel van Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Winia. Jeanette Petour van Annette Haan, Gerda Liekema, Nijholt en Jenny Terpstra. Nu is het Gerda die de bal rot-rog stuurt. En dan gaat die bal weer nog een oude boppen heen. En dan is het dus de eerste trappen in het vierde eerste derde bin voor het ploeg van Annette de Haan. En op de andere kant, daar ging dus een eerste en een soort jouwer. Alles in het voordeel van Gerbrecht Koster, Riks Blanke en Noël Hiddingen. Jeanette Petour van Rudy Kroniek, Corrie Kroniek en Noël. Ja, Louise Krol krijgt even voorrang en dan krijgt Jenny de bal achterin. En dan is het Jeske op de boven, die heeft hem fantastisch. Waarom? Die valt eigenlijk prachtig in die bal. En dan gaat die bal een heel lang retour tot in het perk. En dat betekent dus dat zij in ieder geval de 12 punten pakt voor haar broer. Rudy Kroniek, zij mooi de opslag verzwaren. Die komt mooi heron en brengt de bal prachtig tussenin. Fantastisch opslag in de slaanwerk van Rudy Kroniek. Een prachtige zitbal is het resultaat. Cyclic derde. En de eerste en Cyclic. Ja, die opslagbal van Rudy neemt natuurlijk haast maar even mooi. Ja, komen ze langs Siede. Al is het toch het bedoel van Gerbrecht Koster wat door voorsprong wit uit te bouwen. Louise Krol ondertussen brengt de bal weer voorin bij Gerda Liekema aan Nijholt. En die krijgt de bal weer op schouderhucht als het ware. En dan gaat die bal weer naar heel lang voet. En zo wordt het dus derde in ieder geval voor jou het waar. En het is spul om het eerst van Louise, Jeanette en natuurlijk Jeske. Jeanette bedoel van Annette, Mai, Gerda en Jenny. Rudy Kroniek op dat eerst. En die zorgelijk vinden zij pakken zij de ontsluiting. We zullen zien. Rudy Kroniek voorin bij Riks Blanke. En dan ja, komt er een keertje tussen de middellinie en de voorlinie in te listen. Dat betekent even ruilie van opslag. Giet de formatie van Gerbrecht richting de opslag. Zij mooi dus die keertje verdedigen. Stinnen eerst voor en no zorgelijk. En dan is het haast naar Gerbrecht die zelf die opslag verzwaart. Heel mooi. Louise Krol, zij is hier ondertussen al klaar op de boppen. 1-12 voor, 4-12 achter. Dus zien wat ze nou doen. Je achterin bij Jenny Terpstra. Die rekken de bal net goed. En oeh, dat gaat krijgt mooi haren en snaren. Gaat dat goed, mooi Louise. En dat betekent dus dat er in ieder geval een keertje komt te listen hier in het tussenspel. 1-12 en 4-12 om de Telegraaf derde in de finale hier in Schinnegouten. Gerbrecht Koster, naast haar Rick Blank op de boppen en hier voor mij loopt de keertje tussen de middellinie en de voorlinie in en daar staat de Noël Hiddingen. Het is haast net te perken, Corrie Kroniek voorin, Noël Elzinga achterin. Nou, zijn mooi probeert hij om in ieder geval dit bordje veilig te stellen en dan komt die opslagbal van Gerbrecht voorin bij Corrie Kroniek. Ja, die rekent hem vliegend en vliegend die bal die shit uit de wandwaai van Corrie en zij passeert dus de keertje. Daarmee is de stand derde in ieder geval weer in de kwicht. Eerst een Gulik. Het is Jeanette Winia die de bal voor inbrengt bij Gerda Liekema en Nijholt. En dan is het een keertje in het tussenspel, een twarkeertje hier. En dat betekent derde in ieder geval over Radie. Speel met eerst en Fjaudwa. En derde in de finale dus. Speel met eerst Fjaudwa, twarkeertje. En op de voorkant in Street om Treilpiet of niet. Eerst een Liek worden.
1: Ja, wij hebben een lustrie naar een hele mooie Sims nummer van Robert van Hemert. De zoet, zout, zuur.

0: Probeer eens met wie dat mooi zoet, zout, zuur. Ja, we gaan weer een ver. Nog een campagne is nooit die finale en die treden per om of nee het in Skinny Autumn.
1: Ja, dat is in de finale. Die pakken we er eerst bij Louise Krol, Jeanette Winia, Jeske Terpstra. Spul om het eerst voor en Sois Gliek om de telegraafje in proef van Annette aan. Maar Gerda Lieklema, Nijholt en Jenny Terpstra. En het is Louise, zei mooi, de keerste verdediger. Die komt mooi heron en brengt de bal achterin bij Jenny Terpstra. Ja, die rekken die bal goed, maar wat doet die bal? Oh, die bal die gaat langs de verkeerde kant van de kweerpeel voor Jenny. En dat betekent dus dat het een kweerslag wordt. En daarmee bouwt het bedoel van Louise Krol al een draaiing een voorsprong op hier in Schinnegoutum. Ja, en op de andere kant, daar is het dus eerst een gliek tussen de bedoeling van Gerbrecht Koster, Rix de Blanke, Noël Hiddingaerts in de bedoeling van Rudy Kroondijk, Corrie Kroondijk en Noël Zinga. En daar is het correct, ja, Rix de Blanke, die het heerlijk als je in de bal stapt, geeft die bal een heel andere bob en dat betekent eerst een gliek, derde en vierde gliek op de telegraaf. Louise Krol, zij is hier te clear, zij heeft dus de traumien op de telegraaf hing en komt de bal achterin bij Jenny. En dan is het Jeanette Winia die het op een goede plek staat in het tussenspel. Zij keert de bal tussen de middellijn en de voorlijn, dus daar komt een eerste keer te lezen. En op de overkant dus de informatie van Rudy Kroondijk, die is richting de uitgang. Dus die eerste gliek en vierde gliek. En dan is het Rudy Jaarsen die de opslag verzwaart. Maar Noël Zinga bij haar op de boppen. En ja, Corrie ter hoogte van de middelen in de SWAT. En dan is het Rudy Zijkje en BNMI had haar reading. Perk tussen Rikste en Noël. Komt die opslagbal van Rudy achterin bij Noël Hiddingen. Ja, die pakt hem maar even onder horen. Die bal die daalde ik heel rap. En dan komt er een keersel te lezen ter hoogte van de middelen. Dat betekent dus, dat Noah Elzinger aan de opslag bezwaar maar de verminste opslag. Jeanette Winia is ik alweer onderwijs naar die opslagbal, opslaglijnen en brengt hem voor in bij Gerda Lieklema aan Nijholt. En die skipt die bal. En dan is het uiteindelijk toch een keertje, zou de keurmeester onder de kweerpeel, die schudt de bal over de schietlijnen geven. En zal later een hele dikke keertje, dus op een meter van oude de boppelijnen. En dan betekent dus daar even een ruilie, mooie twee keertjes in het tussenspel. Eerst Glik en Fjouwglik. Noah zei je is onderwijs. Stuurt de bal achterin bij Noël Hiddinga. En dan is het beide keren vaart de middellijn in ieder geval. Op de tweede komt op een medico Fjouw te lezen van oude middellijn. Dat betekent de derde, eerste Glik en Fjouwglik. En dan die twee keren in het tussenspel. We zullen eens even zien wie daar is nou als eerste. Ik denk Noël die te deel iets de grootste van de twee keren voor haar rekening neemt. Of is het toch Gerbrecht? Nee, het is Gerbrecht die de bal in handen heeft. Zij is de eerste keer verdedigen voor haar. Per Annette de Haan ondertussen die de bal voorin brengt bij Jeske Terpstra. Die werd er wel hier mooi. Jeske passeert de keers. Ja, en hij zei de skin het waaik al werden onder de telegraaf in. En ze staan al draaien voor. Ze hebben al een behoorlijke glasje slijn hier in Schinnegouden. En op Borgon dus eerst gelijk en vierde gelijk. En dan kan ik ondertussen Sietse wel even melden dat de heren die steen ik weer op het veld. En die gingen ze al lossen mooi hun finale. Dat is eigenlijk nog een klaas. Nou is het Corrie Kroondijk die de bal wel weer vliegende rekken. Maar ja, die bal die schielt langs de verkeerde kant van de kweerpeel. Dat is een kweerslag van Corrie. Betekent dus daar in ieder geval de zoals jouw weer. Van bedoel van Gerbrecht Koster, mooi Riksblanke en Noël Hiddingen. En het is eerst. Wie pakt nou daar als eerste het tweede bordje onder de telegraaf? Het bedoel van Gerbrecht of toch het bedoel van Rudy? We zullen het zien, maar Noël Hiddinga, zij is die kleur, zij zult die opslag in ieder geval verzwaaien voor haar bedoel. Om probeer dat spul om het eerste voor te komen. De keerste laat je voor mij, en weet ik of jou of haar de middellijnen. Is het Noël Hiddinga die de bal nog uitperkt als die wordt? Ja, die heeft Corrie goed uit, maar ja, Gerbrecht is op tijd bij de bal. En dat betekent dus dat het bedoel van Gerbrecht kost het. Het goede werk van Noël is het Gerbrecht. Zij keert de bal voor de keer. Zij komen er maar op een spel om het eerst. Ze hebben het partoe van Rudy Kroondijk.
0: Oké, Henk, dankjewel voor je verslag. We gaan naast denk ik natuurlijk weer eens zien. Dus bij die heren, die binnen zijn bijna nu al. Maar we hebben eerst nog even tijd voor een nightie. De fietstunnel onder de Gasverdijk hier in Valencia. Die is weer hier. De fietstunnel had ik een flinke makeover gekregen. En een naaie naam. Maar de tunnel hier vanavond nog het Kluun tunneltje.
2: We zijn hier bij het tunneltje onder de A30 van het mooie Haas naar het mooie Leeuwarden. En de Leidwaardhoeken tussendien. En bij de ondergang van Friendship op naar Sois-Bierum steen we hier nou bij het mooie tunneltje.
3: Ja, en dat tunneltje dat moest vernijd worden, Werel?
2: Nou, vernijd worden, het moest net, maar het was een initiatief vanuit Sois-Bierum. Zo'n tunneltje is altijd Gries en Chester. En er is een initiatief geweest vanuit inwoners van Soesbierum. Die zijn hebben van, goh, op oude plakken in die waadhoeken is een tunneltje hartstikke mooi pimpt, zeg maar. Dat willen we hier eigenlijk ook graag. En dus vandaar dat we uiteindelijk nou hier staan.
3: Ja. En hoe is dat nou pimpt?
2: Nou, het is fantastisch, Pint. Als toen uit de Frentje te kant tunnels inkomst. Dat is juist eigenlijk een onderwetterwereld. Mooi kikkers en dergelijke. De gist door de tunnel heen. En dan is de ene kant is echt richting op de stad Frentje. Dus die gaat door IJsinga en het gaat door het Keertsen. En eigenlijk waar de stad bekend van is. De andere kant van het tunneltje gaat wat meer het plattelandsgebied. De blik op Soesbierum. Mooie Aeolus, hè, de oude piramides. Is maar van glazen die er weer, het technisch doelcentrum en landschapselementen hieromheen. Dus op die manier hebben ze hem nou hartstikke mooi pint.
3: Ja. En nou hingen de vlaggen voor de namen, dus misschien mag je het nou nog net allemaal zitten, maar hoe heet die nou eigenlijk? Ja,
4: het is het Kluuntunneltje. Je wordt maar de Elfstedentocht op het ijs, maar zie je terug Kluunen, dus dat is rennen op Redens, dat is letterlijk Kluunen. Meestal laten ze dan steken op het vlierkleed. Dan komen ze van Haas, van mijn linkerkant, met het tunneltje en aan de overkant van de tunnel weer op het water om in Frenzen te komen, op het ijs.
3: En Grutskop, als jij dat zo steen, joh?
4: Ja, ik vind het heel leuk. Ja, mooi dat het ook warm is.
3: Ja. Ja.

0: Shawn Mendes, mooi. The Summer of Love. Ja, Sjoerd Henkel zou je bij die vier die finale beheert Nick Utoin. Dus let hem maar gauw in Klaas Pasmachine.
1: Ja, de finale is trek begonnen. De finale tussen nummers 2 en 4 van de list. Johan Sipma, Hessel Postma en Hendrik Koetstra. De man in het blauw, Tjinneman in het wit. En dat binnen Martin Bersma, Jorlas van Beem en Jan Banstra. Die het hiervoor een geweldige partijkeers hadden. En woen hadden uiteindelijk van dat tour van de Men of Sweden. En ja, deze finale is trek uit de aanzet. Er hing je nog geen bordjes onder de Telegraaf. Het is 4-2 in punten in het voordeel van het tour van Johan Sipma. Omdat eerst Hendrik Koetstra boppen slacht op een Lietse Keerts. En de tweede Lietse Keerts die slacht hij voorbij. En dan is het een retourslag krijgt van Martin Bersma. En nu is het ja, Jan Banstra. Waardoor snel, jongen. Ja, die zit daar op een boppeline. En die had alle tijd om die bal te lezen. Maar waardoor hij slag de bal vierst te gissen. En dan slag hij de bal in één keer door de ceiling. Oftewel weer retour. Ja, nou, dat levert het eerst anders nou de size op. Het is nog maar niet in het begin zelf. We zitten nog maar niet in het eerst. Maar ja, leven hoop je op een finale die krachtig aardig is. Is de partij hiervoor. Die te op vier weerselieken eindigen. Het is een finale tussen de trappentoeren. Werd ik net van wat voorspellen. Waar je uiteindelijk als winnaar van het veld stappenseel. Maar één ding is wel wis. Dus een keer geen Menno Versvieten, Rick Minnesma of Jesse Steenstra in de krassen. Maar eindelijk eens een keer, ja, wat hoor ik eerst eens dit. Ja, ik wil eens een keer rond daar binnen. Ik neem nog even een opslagbal mee van Martin Bersma. Hij brengt de bal bij Hessel Postma. Nee, hij brengt de bal bij Hendrik Koetstra. En dan kan Martin Bersma zelf keren en dan wordt het een keerts. Het is krekbegoen, het is 6-2 in het eerst.
0: Oké, Klaas, dan zullen we even op het orenveld en de scanning auto weer even, Henk.
2: Ja, daar is het toch het partout van Louise Krol, mooie Jeanette, Winia, Jeske Terster. Het touwtjes wat strakker onderwezen zien aan het haar. Mooie natuurlijk Gerda Liekelman, Nijholt en Jenny Terster. Want ja, wie al traaien moet je in hun voordeel, dan wordt het fjouwelijk. En dan is het toch uiteindelijk het partout van Louise wat de tweede keer, het uren keer zich verste weten te houden. En daarna komen ze op de sausje fjouw, dan laat er een keertje in het tussenspel. Krijgen we een triktrak situatie en dan is Louise er heel goed bij in het tussenspel. Keer de bal voor de keerts. En dat betekent op de Traaiminger en de Sojfjouwer. En dat betekent dus automatisch de Fjouwerminger voorsprong die ze nou op de Telegraaf hingen. En het is vol ondertussen Fjouwer 2. Wat er gebeurt, dan is het Rikster Blanke die ja, de bal wil retourneren. Kan. Dan is de Corrie Kroon die in het spel. Niet vervolgens de bal voor de middellijn keert. Ja, zat ik al zo. Het is Fjouwerminger voor de formatie van Louise Krol. En nou Fjouwer 2 in voordeel van Pedro van Annette de Haan. Zij mooi zelf de opslag verzwaard gekomen. Maar die opslag wel achterin bij Jeanette Winia. En dan komt er een keert te listen. Dus Fjouwerminger en Fjouwer 2. En ja, die orenpartij tussen Gerbrich, Koster, Riks Blanke, Noël Hiddingen. Simpro van Rudy Kronik, Corrie Kronik en Noël Elzinger. Daar is het weer volledig in liekwicht. Want het wie op spul om het eerst. En zoals het waren de bal van Gerbrich. Vierst een tekwart, dan is de bal van het perk. En dat betekent de spul gelijk. Dan is het op naai Rudy Kronik. Die de eerste van de twee keersen om bij de middellijnen verdedigen mooi. Het is Rudy. Zij komt mooi gewoon in. Waardoor ze brengt de bal voorin bij Rick Blanke. Die springt op de bal. En dan kan de Rudy hem retourneren. En dan is het nee. Is het toch Gerbrich die het net passeerde kan. En dat betekent dus dat de eerste twee punten onder de Telegraaf werd richting het Perugien van Rudy Kroondijk. Zij komen op een voorsprong in de street om de Red Prize of neer. Nummer 2 nummer 5. Zij is die op Spullenglik en Skinner 2. Dus ja, Spullenglik dus en Fjouwerminger. En dan is het Skinner Sois voor het proef van Annette de Haan, Gerda Liekelman, Nijholt en Jenny Terpstra. De luidt een Sois 2, een prachtige zitbal krijgt van Jenny. Hij luidt dan een hele dikke keertje in het tussenspel. Die mooi als het verleden wordt door Louise Krol. Noël Zinga die de bal richting het perk stuurt, doet dat net goed. Die bal gaat te boeten. En dat betekent dus daar twaaglik in eerste en twaaglik in punten. Tussen het proef van Gerbrich, Koster, Riks Blanke, Noël Hiddinga, zijn proef van Rudy Kroondijk, Corrie Kroondijk en Noël Noah Elzinga. Dus Louise Krol in de finale. Zo is die het te clear. Zo is het waar achter in dit eerst. Maar zijn mooie de opslag verzwaard voorin bij Gerda Liekelma en Hjalte. En ja, die bal gaat een heel andere bop in. De spanning keert wat weer om. Het werd 4-0 in de finale hier in Schinnegouden.

0: Time Bandits, vind dat mooi. I'm specialized in you. Ja, we gaan gauw rond naar de finales en dan beginnen we dus even mooi hier en daar bij Klaas Postma.
1: Ja, de finale hier in Skeerlingautum is de wandel. De finale tussen het doel van Johan Sipma, Hessel Postma en Hendrik Koetstra. Aan de ene kant en Martin Bergsma, Jorlaas van Beem en Jan Bandstra aan de andere kant. En daar hing het één bordje aan de Telegraaf. En dat is voor het doel van Johan Sipma. Sipma die op zij staat een prachtige zitbal al leveren. En dat leveren ziet de Tour het eerste bordje op. Dat hing het er uiteraard nog steeds. In dit eerst is het Fjouwelgelijk. En we krijgen een keertslijn terug Jan Bandstra. Nou ja, een keerts kun maar ik eigenlijk zeggen. Want hij koe die bal nog amper uit zien, maar die hobbelt een perk uit. En dan is het een keerts van 12 meter die het deadline is. En dus het perk nou weer te plakken voor de tweede opslag. Die werd verzorgd door Hendrik Koetstra. Die staat klaar voor zijn opslag. Die man had dus het eerste bordje in de Telegraaf. Ik zal even zien dat hij een saai in de Telegraaf wie te krijgen. Nee, dat weet hij net. Ja, dat weet hij wel. Maar net zat hij graag wol. Want het is Jorlaas van Beem die eronder stapt. En die bal op de boarding timmert. Die het achter de bobbeline steert. En dat betekent dus een bobbeslag. Dat is al de tweede van Jorlaas van Beem in dit eerst. Nou, die man zit dus nu op size vouwen. Dus dit nemen we eventjes mee. Want de keertsliter light die is bepaald net dik. Dus je zoon zei ze alle kans voor het perk van Hessel Postma en Hendrik Koetstra om die size de leak onder de Telegraaf te brengen. Het systeem is size voor jou erachter, maar het is een keer zo'n 3 meter. Dus ja, daar zal Martin Bestma dan wel wat op verzinnen matten. Nu had hij trouwens in de partij hiervoor gezien dat hij dat wel kent. Alleen dan gaat hij nou natuurlijk een heel goed perkje over te zien. Hessel Postma en Hendrik Koetstra binnen. Uiteraard een keer een liedje, jongens. Dus hij zal toch echt mij wat bijzonders komen matten. Oors is... Oors is de keerts voorbij. En nou, hij zocht nou, we zorgen nou hoe die opslagbal achterin komt. Bij Hendrik Koetstra. Nee, die komt, ja, die komt wel bij Hendrik Koetstra. Maar die rekt die bal net geweldig. Maar even zien wat de scheidsrechter onderhoudt. Nee, die bal bloot zitten. Ja, het was eruit, oftewel een zitbal van Martin Bergsma. Nou, hij docht het dan tamma weer op zijn liefste keerts. Net voor het eerst duurt. En waarschijnlijk ook net voor het laatst had hij toch Hendrik Koetstra daar in het achterperk te pakken. Op die zijsjouwer levert hij een zitbal aan. En dat bezit eerst een gelijk.
0: Zou ik nog even met het oorveld daar in Skinnegautum Henke Penis.
2: Ja, er wie het er vier om in het voordeel van Louise Krol, Jeanette Winia en Jeske Terpstra. Jeanette bedoel van Annette de Haan, Gerdelijk de Maan Nijholt en Jenny Terpstra en Jeske aan retour. Ja, die had hem goed retour. Oeh, die flint weer. Die flint tussen de handen trof van Annette de Haan. Ja, en dat nog een mooie trof die retourslag van Jeske tot vader de Keerts. Dat betekent dus dat ze op naar de Zuijse punten onder de Telegraaf in de Zuijse waar. Dus dat ik al zei, het wie vier om in dat we het Zuijse waar in het voordeel van de bedoel van Annette Haan, Gerda Liekeman, Nijholt en Jenny Terpstra. Gerda boven, dat betekent voor jou het waar. Ja, het bedoel van Louise Krol, het ondertussen alweer de Zuijstra de Telegraaf in een tweede keer in het tussenspel. Hele dikke keer die de achteropslag en Jeanette Winia zal die bal aardig nog slaan. Rudy Kroondiek is ondertussen onderwijs om die bal achterin op te slaan bij Noël Hiddinga. En dat betekent ja, heel goed opslagwerk van Rudy, want ze pleegt een prachtige zitbal. Het weer der spul om het eerst, dan wordt het Zuijstwaar, dan in de bal voor van Gerwig Koster. En dan is het Jeske Terpstra ondertussen die parkeert, maar niet de bal retourneert tot Var de Keerts. En daarmee komen zij in ieder geval op een 4-12 voorsprong. Louise Krol, Jeske Terpstra, Jeanette Winia, Jeanette Pedoe dus van Annette Haan, Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra. 4-12 dus derde. Ja, aan de voorkant testje een hele mooie street tussen de Pedoe nummer 2 en 5. Gerwig Koster, Rick Blanke, Noël Hiddinga, zijn Pedoe van Rudy Kroniek, Corrie Kroniek en Noah Elzinga. Wie daar spul een gliek. En dan is het eigenlijk Sajsje gliek. Gewoon de Telegraaf. En dan is het... Riks zei je passeert de keerts en daarmee wordt het dus draaien met waar. En ondertussen is het dus alweer schien of jou of het proef van Rudy Kroondiek. Sjen wat Rudy nou doet, het wankje te stuurt de bal weer naar Perkta. En dan is hij voorin bij Riks de Blanke. Komt er in ieder geval een keerts te lezen in het tussenspel. En dat betekent dus dat Noah Elzinga haast een opslag heeft en verzwaardig je mooi. Zij mooi die vermenste opslag verzwaardig. Dat ze de hele dag binnen de bedoel dus van Rudy Kroondiek, Corrie Kroondiek, Noah Elzinga, Sjen Pedoe van van Gerrit Rijk, Koster Riksblanke en Noël Hedinga. Skinnenfjouwer is het, ja, Skinnenfjouwer. En dan is het daar Noah die het oorslag verzwaren maakt. Louise Krol brengt de bal achterin bij Jenny Terpstra. Die had hem goed uit, maar dan krijgt de bal een stuit. En dan komt die bal heel in de retour van Jeske Terpstra. Van nou de boppen. En dan bal er net zo'n heel dikke keer toe. Een meter of 5 hoog uit de voorlinie waar. 400 waar dus in het voordeel van het broer van Louise Krol. Zin het broer van Annette de Haan. En dan is het Corrie Kroon die de bal opslaan zal. Brengt hem achterin bij Noël Hiddinga. En dan is het Gerbrecht die de bal de keert zo merkt. En zeilen ze er in ieder geval twee keer een traai om het waar. Dus misschien een fjouwer. En twee keer een derde in het tussenspel. En op de oorkant 4 om het waar. En ik twee keer een eerste keer in het tussenspel. Hier in Schinnegautum.

0: Kelly Clarkson, mooie breakaway. Ja, vind je even. We hebben onder skinning altijd natuurlijk nog een campagne voor de dames hoofdklasse.
1: Ja, hier is het de finale dus tussen de ploeg van Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Vignier. Jeanette, de ploeg van Annette de Haan. Maar je krijgt Jeanette Vignier de bal achterin. En ken je, oeh, de kit krijgt goed. Maar Jenny in het tussenspel komt wel een keertje te lezen hier. En dan is het uiteindelijk ja, een eerste keertje derde ja, in die finale. Dus werd het ploeg van Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Vignier de touwtjes even stevig in handen. Het is de ploeg van Annette de Haan. Jenny Terpstra en Gerda Lieklema aan Nijholt. Dat wie 4 om het waar, dan wordt het 6 waar. En dan is de Jeska de toer tot de vader Keerts. En dat betekent 4 om het waar. De 4 om het waar ging het om de Telegraaf. En nu is de 4 geliek hier om de Telegraaf. En is het de Sjenwet Jenny de bal brengt de bal voor of achterin bij Jeanette Winia. En dan is het Jeanette Winia die de bal goed weet te raken in die bal. Gaat een heel eind over de boppen heen. En dat betekent dus dat het ja, wedstrijdpunt wordt voor het doel van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Zij komen op 4-0 en sorry voor jou als je Annette de Haan, Gerda Lieklema aan Nijholt en Jenny Terpstra. De opslagbal van Louise neem ik maar even. En mooie Samantien, zij mooie de opslag verzwaren. Keert ze uit ter hoogte van de middellijnen. Is het nou zien wat er nou gebeurt met Louise Krol stuurt de bal voorin en bij Gerda Lieklema aan Nijholt die werd er wel riep maar die bal gaat een heel lang over de boppen heen en dat betekent dus dat het saai eigenlijk wordt. De oorpartij die laat even stil Corrie is ja, die verstapte haar even en zien hoe zich dat ontwikkelt in het strijd om twee pies op neer laat haar laat even stil daarom dan is het zien hoe zich dat voor de rest ontwikkelt in het Louise Krol zijn mooi daar op naar probeerde om de opslag. Het is zij is niet clear. Ze heeft Jeanette Winia op de middellijn staan. Het perken natuurlijk mooie Gerda Lieklema en Nijholt en Jenny Terpstra. En wat door die bal komt net het perk uit en dat betekent een zitbal van Louise Krol. En daarmee pakken zij in ieder geval de overwinning hier in Skinnegoudum. De eerste prijs gaat dus naar Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winier. En de tweede prijs gaat naar het bedoel van Annette de Haan, Gerda Lieklema, Anne Nijholt en Jenny Terpstra.
0: Er is al een winnaar bekend in de finale. Nog wel is die trainerprijs om niks bezig. Daar komen we haast wel in voor. Waarom? Maar hoe gaat het bij de finale, Klaas?
2: Het wie eerst gelijk in de finale tussen Johan Sipma, Hessel Pasma en Hendrik Koostra aan de ene kant. En Maarten Bersma, Jorlaas van Beem en Jan Bonstra aan de andere kant. Inmiddels is het tour van Maarten Bersma Utrecht naar een 3-meer voorsprong. Het was 2-meer op Schinnensijs wie het Hessel Pasma die het een hele dikke keert net voorbij sloeg. En kreeg op Sijs Fjouwer wie het een boetenslag van Johan Sipma. Op Sijs Fjouwer bikt hij de bal boeten de perklin. En dat budget dus een leads tussensprintje van Maarten Bersma, Jorlaas van Beem en Jan Bansta. Die zitten dus nog met 3-meer voor in deze finale. Die dat nota wel, ja, wel aardig is om naar te zien. De opslag, ja, die overheerske tek in deze partij. Ik zie ook nooit trouwens een opslagbal van Johan Sipma die het net in het perk komt. Het is een finale tussen twee partijen die het op papier in elk geval onwaar wegen binnen. Maar de voorsprong is er dus nu in het voordeel van partijen van Matt Bersma. Treinier is ervoor. En er is even een oorlog nou, tussen de man. Ik zag hoe trek even een oorlog is aan de andere kant. Want Joost Sipma had nou drie keer bereid het perk mist. Dus dat moet eventjes, hij moet hem even opscherpen. Maar het is een heel aardige finale om nou treien meer. Nou ja, het zei al je niks. Het hebben we in de partij hier voorbeeldsjong. Dan zie ik een eind achter en dan win je uiteindelijk dags nog. Maar er is een Lidsgotje slijn. En ik neem maar even een opslagbal mee van Johan Sipma. Dat docht hij. Hij breekt de bal nou wel in het perk. Die Jan Bansta die slacht uit. En Johan Sipma zelf kan de bal weer omslaan. En dan is het uiteindelijk een keerts. Nou, komt scheidsrechter van de C er even bij. Die wie krijgt nog een plakje jongen en dat maakt best maar erop. Nou, en ten geuste van Bersma de keert wordt een liedseintje dikker. Nou, daar maar een blokje dan. Ja, prima. En dan neem ik deze opslagbal nog maar. De opslagbal van Hendrik Koosta die de tweede opslag verzwaardigd had. Hij zit de bal aan het perk brengen dat Sanongo dan ik er eventjes ruilt. Jan Lars van Meem en Jan Bansta. Nu zit Jan Lars weer voorin en Jan Bansta zit in het achterperk. En Hendrik Koosta, hij maakt nu opslaan. Hij brengt die bal bij achter. Denk ik, ja, die bal komt bij Jan Bansta. Die slacht 4 uit en slacht die 4 genaal uit. Ja, dat is Cecil Postma, maar die had gelokt dat de bal van zijn linkerhand komt. Want hij is linkshandig en dan kan hij hem nog krek keren voor de boppeline. Wordt het bol een hele dikke keert, dat bol. Twee keert zijn we mat vergeen. Het partoer van Johan Sipma stiert met 3-1 achter in de finale. Het partoer van Matten Bergsma.

0: Jerry, dat mooie Strong Enough. Ja, we gaan weer even naar Skinning Autumn toe. We beginnen in de heren hoofdklasse, derde Klaas Postma.
1: Ja, de finale is nog steeds gewonnen tussen Johan Sipma, Hessel Postma en Hendrik Kootstra en Matt Lesma, Jorlas Vermeen en Jan Bandstra. Het is Traijemien. Traijemien in het voordeel van het tour van Matt Lesma. Wie krijgt even wat discussie over een platte opslagbal van Johan Sipma. Ziet hij nou wol of ziet hij nou net? Voor de kartmaster ziet hij wol. Volgens scheidsrechter Henk van der Zee ziet hij net. Dat hij even wat de discussie. Ik denk trouwens dat scheidsrechter van der Zee het goed jong heeft dat die bal... de voorweer. En daar hebben we even wat discussie over. Maar goed, die discussie is weer keurig gedeld. En omdat er een keer sluit, het is Sijs Fjouwer Iddernoor ruilen op die Traijemien. Het is Traijemien en de Sijs hing het aan de kant van het verdoer van Johan Sipma. Ik zal even zien wat Matt Lesma doet, want die had een hele dikke keers achter de hand. En die brengt die bal plat voorin. Die brengt die bal plat voorin bij Hessel Postma. En die kan die bal bepaald net lekker uitzien. En dat betekent dus dat het nou een saai is zo'n telegraaf. Ja, Matt Lesma pakt toch weer twee belangrijke punten in dit eerst. Hij zit de hele dag ijzersterk op te slaan. En is het nou dus saai geliek. Traijemien en saai geliek. Nou, hij heeft toch wel zo'n belangrijk moment in de partij. Matt Lesma, hij brengt die bal een soort plat voorin en dat ken je als je hoor. En kijk, deze bal wie amper te verwerken. En dan is het, ja, dat mag je natuurlijk altijd zeggen. Nou mikt hij de bal boeten. Ja, hij bakt de bal boeten op die size leak. Ja, dat mag je natuurlijk nooit zeggen. Die bal die zinkt helemaal naar boeten toe. En daar hoeft coach eigenlijk niks meer om te doen. Op size leak mist hij dus het perk. En dat betekent dus dat het, de spanning in deze partij weer helemaal erom is. Het is draaien met waar. Nog wel in het voordeel van het retour van Matten Bersma.
0: Oké, okay, Klaas, dankjewel voor je verslag. Dan gaan wij weer even naar de dames daar en naar Henke Penius.
2: Ja, Cody ging helaas net verder en is het Sinitsa die dit haar plak even niet neemt. Zij is hier achterin nou, bij Noël Elsinga ja, en samen met Roelie Kroondijk is het Sinoer, Gerwig Koster nou en natuurlijk Noël Hiddinga en Rikster Blanke. Wie traaien met waar en dan is het ja, dus op jou gelijk dat Cody dus geblesseerd uitvalt. En dan hopen we natuurlijk machinaal dat het mooi valt voor haar. Het is traaien met waar en dan zoals jou dan in de bal boeten van Sinitsa die dus ja, haar... zij de stieters nog in het veld dan wordt het jaar om het wel. Maar zijn ondertussen wel weer een skinner size. Mede dankzij een passeerslag van de keert van Sinitsardi. En dan komt er een keert te lezen in het tussenspul. En dat betekent dus dat Rudy de bal weer richting Perk sturen. Maar een keert op een meter of 12 voor de middelin. Het Perker richt de Blanke voorin. En achterin natuurlijk Noël Hiddinga. Zien wat Rudy dwangt. Zij een mooie deelslag verzwaar. Die brengt de bal ja, wat tussenin. Nee, die bal die knikt boeten. En ja, dan is het zo aan de eerste. En dan is het alle hens aan dek voor het bedoel van Rudy Kroniek natuurlijk. Want om te proberen wat waarom te knakken in de partij, zo is het waar. Is het voor de formatie van Gerbrecht voor het bedoel van Rudy Kroniek natuurlijk. Zij hebben zo is nog. Maar ja, wie is geen zo is, nou zo is het waar. En dan mag Rudy daar nog naar je proberen. Op de boppen natuurlijk bij haar, Noah Elsinga en Noah in het tussenspel zijn iets uit die dus het plakje niet neemt van Rudy Kroniek. En ja, zij kan helaas net verder natuurlijk. Dat is al erg genoeg. Het is Noël Hiddinga die de bal achterin krijgt. En dan komt er een keerslissen op tussen de middellinie en de voorlinie in. En dat betekent dus dat het even radio is van opslag. Dan geeft de formatie van Gerbrecht Koster richting de opslag. Zij heeft in VR om het waar voor. Pakt het patroon van Rudy Kroniek nog een trede is. Dan doe je wel volop mooi natuurlijk. Die partij in de street om de treppries of niet hier in Schinnegouden. De eerste de kransengong dus joert naar het patroon van Louise Krol, mooi Jeske Terpstra. De tweede prijs die gaat naar het bedoel van Annette Haan, Gerda Ligema, Nijholt en natuurlijk Jenny Terstra. Sjen wie uiteindelijk die tweede prijs pakken zal. Gerbrecht Koster, zij is die het klaar. Maar die opslag verzwaring komt mooi haar en brengt de bal voorin bij Noah Elsinga. En dan kan Riks hem retourneren. Ja, die kan hem retourneren. En die retourneert hem heel goed eigenlijk. Voor de linkerhoek in van oude bovenbezien. En dat betekent dus dat de retour gaat het tot voor de keers. En dan hebben we dus Fjouwer met Waar en Fjouwer. Sois. Ja, het is geen Sois voor, nou is dat Sois voor jou hoor. Ja, altijd de putto van Rudy, Maaie, Noah en dus nou Senne. In z'n dan zullen ze nou echt dit bordje pakken, maar zien wat Gerbrecht haast en uit de heugelhoed toveren zullen, want ja, zij mogen de opslag verzwaren richting het perk van Noah en Senne. zij is die al wat kleren en staat natuurlijk het rikst en op de middellijn is wat Noël Hiddinga, zij is die de kleren voor. Zij kunnen ons net wandelen naar wat je van eerst is het dan Gerbrichers, die komt maar door en brengt stuurt de bal nog uit Perka voor in bij Noël Elzinga, ken rikst erbij, nee, die hoed er net eens bij, want de bal van Noël die shield over de kleren heen en daarmee worden dus zorgelijk om de Telegraaf via Rommetra het waar en zorgelijk die skinner size van de formatie van de Kroniek is dus nou ondertussen helemaal fut. En hij is het om Gerbrich op mij om die opslag te verzwaren. En zij staat er klaar voor. Perk staat er klaar natuurlijk Noah. En natuurlijk Senna zien wat er gebeurt. Gaat Gerbrich, zij is weer op mij onderwijs richting die opslag winnen. Voorin bij Noah Elzinga. En die springt naar de bal. En dan is het een prachtige schipbal van Gerbrich Koster. En daarmee pakt zij in ieder geval het vuur de eerste hier in Schinnegaard. Zij komen op een 4-5 voorsprong. Zijn het bedoel van Rudy Kroniek. Thank you.

let me go. Miley Cyrus en Dua Lipa, wie dat mooie Prisoner. Ja, we binnen hartst van het einde van het oefenen betekent net dat we die finale dat mooi nemen. We komen hartst gewoon waarom. Maar we gaan eerst even naar de reclame, het nice in de reclame. En dan jaren we hoe die treden prijs of neer bij de dames horen. En die finale bij de heren.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Inwoners van Hoogeveen en omgeving krijgen vandaag minder drinkwater uit de kraan na schade aan een transportleiding vanwege de storm gisteren. Drinkwaterbedrijf WMD meldt dat de toevoer van grondwater is gehalveerd. Het bedrijf vraagt de inwoners zuinig te zijn met water en geen zwembaden te vullen of tuinen te sproeien. Volgens WMD kan het herstel van de leiding enige tijd duren. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ja, daar hebben we weer. Shelter Midi, de laatste loodjes nog even van je voet. En dadelijk even naar je Skinny Autumn, naar je Henk en Penis.
7: Ja, daar is ondertussen de street om het redprijs op neer. Het is Auron Diegong tussen de toeren van Gerbrecht Koster, Rick Blanca en Noël Hittingaasje en Rudy Kronik. Ja, Corrie Kronik, die voegel dus geblesseerd uit de scène. Iets had die nam haar plakje naar Hebbenin en Noël Zingen. En het is uiteindelijk op de 412 en de Schinnenshuizen, een balboeten van Rudy Kronik. Dus de redprijs hier gaat goed naar het bedoel van Gerbrecht Koster, Rick Blanca en Noël Hittingen. De eerste prijs gaat naar het bedoel van Louise Krol, Jeske Terpster, Jeanette Winia. De tweede prijs gaat naar net de Haan, Gerald Liekelmaan, Nijholt en Jenny Terpster. En we hopen natuurlijk dat het een mooie Cardi haar blessure mooie van Kit. Ja, dus dat binnen de prijswinners in ieder geval. Maar de vrouw, ik zal de vrouw eens even feliciteren. En dan zullen we eens even zien we straks even bij de microfoon krijgen.
6: Oké, Henk, dankjewel voor je verslag. Wacht je met het interview even nog. Je bent verder naar de heren, naar Klaas Postma.
8: Ja, de finale is nog steeds wandelen tussen Johan Sipma, Hessel Postma en Hendrik Kootstra. En Maarten Bergsma, Jolans van Beem en Jan Bandstra. Het bedoel van Maarten Bergsma is 10 met trein meer voor, maar inmiddels is er mij 4 met trein achter. Wil zich ook trouwens een geweldige boetslagjog van Johan Sipma. Maar de man die hadden de trein meer naar achter staan heel goed maken en omzet. Pardon. Ik denk jou om het rijden voorsprong. Er was een hele vierde klap van Jan Lassemeen. Je voor op zij is waar. Alleen die bal wolk aan de verkeerde kant van de peeldel. Of er wolk een kweerslag. En dat bezitten de jou om het rijden. Ja, Mieskul zei je, maar best maar vervolgens. Want ik ga wat de volle opslagfout maken in het eerste voor. Het is jou om het rijden. Het is spannend. Het kan alle kanten nu. En nou is het Johan Sipma die twee keer op rij het perk mist. En dat bezit dat er weer jouw punt. Denk je aan de kant van het vertoer van Martin Bersma. Ja, het gaat een beetje op en af. De beide opslagers die Sanoen dan prachtige zitballen al leveren. Maar ik Sanoen dan eens een keer meters boeten slagen. Dat had Martin Bersma inmiddels een peekje die in een Johan Sipma hek. En ik zie nou eventjes hoe Johan Sipma nou weer opslaan had. Hij had nou in een bal links van het perk boeten gooit en in rechts. Nou, zien wat hij nodig. Hij zit op een eigen kleer. Het is nog jouw punten voor het jong in dit eerst. Vier om het rijden is deze voor. Jij komt zien oorring. Hij brengt de bal. Ja, nou brengt hij een meter voor. Nou, hij was alles maken aan. In je linkse ruut, in je rechtse ruut en in je voor. En dat betekent dat er nog een size hing aan de kant van het patroon van Martin Bersma. Oftewel, de vier eerste geliek, dat loont. Die twee punten mag je natuurlijk nog wel pakken. Maar ja, de man die krijgt deze treinslag een cadeau. En dan moeten we eventjes vocht komen. Er komt weer een flessen wetter rond de pas. Ja, het is warm hier in Skeeningautum. Dus de man moet ik zijn ogen dan eventjes drinken. Dat gebeurt op de botteline nou ook trouwens. Nou, dan moet eventjes een flesje voortsmieten worden. En dan toch weer de man weer richting het perk. Nou, Sjerm, jongens, zet maar nou dat. Hij had de bal trouwens nou oerjong, zo kon Hendrik Kootstra. Doe maar eventjes, draaien missen ze op rij is wat de volle van het goeie. En nou bij de Kootendwan. Hij steert dus misschien een size achter in dit eerst met zijn maten. Hij brengt de bal naar Jan Bandstra. En hij gooit hem direct uit. Want Jan Bandstra spat er voorbij. En de karmaster die wies de boeten. En dat budget dus dat er vier opslagflaters op een rij binnen. Treien van Johan Sipma. En hier van Hendrik Kootstra. Het is vier eerste league.

0: DNC, maar kijk bij de Ocean. Ja, wij gaan nog die spannende finale daar in Bareheer. Hoofd het laatste is Kinnegouten.
1: Ja, spannend is het absoluut. Het is een aardige finale om naar te zien. Die heeft jou eerst in de league. En nu is er een heel snel bordje voor het tour van Johan Sipma, Hessel Postma en Hendrik Koonstra. Dat pakken ze op Saïs 12. Dan mist Matten Bergsma het perk. En dat betekent dus dat de man in het blauw, het tour van Johan Sipma, vier eerst nog in de Telegraaf hadden. En het tour van Matten Bergsma, de man niet liet, had er vier. Oftewel, ja, we zitten in de slotfase van deze finale. Het tour van Sipma had nog geen bordje nodig voor de overwinning. En we zullen nog eventjes en ik loop er eventjes bij. Dat is een goede actie nou in het tussenspel van Matten Bergsma, die de bal weer omslaat werd door een Lietse Keertslis hem lood. Het is dus 4 om jou, voor Sipmeisje Maarten. Ja, in het vorige is er een paar fouten in het tussenspel van het patroon van Matten Bergsma. En met name Hessel Postma kon er een paar keer van profiteren, omdat hij die bal dan voor zijn linker, een paar keer voor zijn linker eer hem kreeg. En dan is hij linkshandig, nee, een voordeeltje. En hij kon een paar keer de bal prachtig weer omslaan. En zucht nou, meisje maat, een 4 om jou voorsprong onder Telegraaf ging in. Nou leidt er een keerts. En dat betekent ook dat Jan Lars van Beem nou de tweede opslag verswaardigde. Maar zien hoe dat perk van Hessel Postma en Hendrik Koonstra. En zie wat hij docht. Hij brengt die bal. Ja, die bal zit. Ja, Hendrik Koonstra liet de bal vallen. Die denkt dat de bal boeten is. Maar het is wel degelijk een zitbal. Daar werd ik net protesteerd. De kaartmaster is resoluut. De bal knikte binnen. En dat betekent dat de eerste 12 punten in dit eerst. Daar hing je voor het vertoer van Matten Bergsma. Het is eigenlijk wel zo'n partij dat je zei. Ja, 4 weer geliek. Dat wat eigenlijk wil kennen. De vertoer binnen om elkaar wegen. En met name onder de opslag weer een soort punten maken. Nou, Jan Lassenbeen pakt dus de eerste 12 punten in dit eerst. Lietse Keerts die aan voorbij slaan. Maar dat gloort weer wat hoop op een 4-weerse leekstand. Ja, dat mag je net zeggen. Want deze bal is veerste te mooi voor een achterinse van het kaliber Hendrik Koonstra. Die rammelt hem de werkelijk koer de BM heen. Er is al een oproep dienst trouwens om de plaatselijke jeugd hier om daar ballen te verzamelen. Want er zijn al wat ballen in die stroeken en die BM te doen. Die kunnen ze net weer omvinden. En de jeugd die wacht een geldelijke beloning als ze daar ballen vinden die dan weer omkomen naar de Keertsclub. En nu is er een zitbal van Jan Lars van Beem. Hij prachtige tussendienste bal werd Hessel Postma voorbij spat en Hendrik Koonstra de bal nog wel rekkert, maar die blauwe bal bloot zitten. Oftewel, fjouwer klaar in punten, nou weer voor het patroon van Matten Bergsma. Nou, ik bloot hem er eventjes bij. Zien dat het AC inderdaad 4 weer zijn league wordt. Want de man in het wiet gaan over 4 12 punten voorsprong. En aan die Lietse Keers die te leidt. Dan zul je ze alle kansen om die punten nek te pakken. Hessel Postma, ja, te mooi. Ek in de BM'en. Nije bal graag. Het is Fjouwer, Fjouwer. 4 van Fjouwer en Fjouwer, Fjouwer. Nou, ik blijf er eventjes bij. Want het is een cruciaal moment in deze finale partij. Als het toe van Sipma nou nog 12 puntjes pakt. Dan zie je ze op 12 punten van de winst. Het is 4 van Fjouwer en Fjouwer gelijk. En dus Matjan Lars van Beem. Nou, één ding is wist. Hij is nou in elk geval voor de laatste eerst doenbaar. Want er komt al een keer of er komen punten. Bij de keer hoeft hij net weer op te slaan. Hij brengt de bal nou voor. Ja, hij brengt de bal voor, zei de karmaster. En dat betekent dus dat het patroon van Johan Sipma, Hessel Postma en Hendrik Koonstra op 12 punten van de winst zit. Ze zitten op 4 van Fjouwer en 6 Fjouwer. Nou, het goede nieuws voor het patroon van Matten Bergsma is dat die keers die te leidt is net heel dik. Dus ja, je zult hem steeds uit de keerts pakken is het size gelijk. En dan ben je nog steeds in een race. Maar Sipma, hij maakt het nooit van. Hij stuurt zich bij de maat naar voren op die 4 van Fjouwer en 6 Fjouwer. Hij had hij even het brekken. Hij kent wat wegen. En de man zit op 12 punten van de winst. Nou, er is eventjes Oerleswest en nou toch weer de beide heren in het blauw naar voren. Koonstra en Sip en Postma zijn beide voor de keer. Sip wou een opslag.

0: perkschip leer. Maar Jan Bandstra nou weer voorin. Hij brengt de bal naar voren. En hij brengt de bal bij Jan Bandstra. En hij maakt het uit. Want Jan Bandstra kan die bal absoluut net verwerken. 4 van Fjouwer en 6 Fjouwer. Een prachtige zitbal van Johan Sipma. Sipma, Kosma en Koetstra. Ze winnen hier in Skeerne-Gautum. Op 4 van Fjouwer en 6 Fjouwer. Van Matten Bergsma, Jan Lasterbeen en Jan Bandstra.
1: Ja, dus ik winnaars bekend, Klaas. Dan wil ik daar je bedanken voor die verslag van je hoort. En ik zou misschien tot een volgende keer. Klaas, die is hem al gevlogen, het feest. Hebben we nog wel in je laatste dingetje. En dat is Henk en Penny is mooi en iemand onder microfoon.
2: Ja, ik heb Jenny Terpstra bij me staan. Gefeliciteerd, Jenny.
3: Dankjewel.
2: We gingen het correct even horen. Die eerste beide omlopen. Gong eigenlijk vliegend mooi in trein, hè?
3: De eerste twee omlopen ging hartstikke goed en ik denk de finale dat we gewoon goed begonnen. Alleen nog wat te veel persoonlijke fouten zien. Wat we nog volledig op zoals jullie het eerst krijg net pakken. Ja, en pak je die wol, dan doe je wat meer mooi. Dan lijkt het wat oors op Telegraaf, zeg maar.
2: Ja, want je kerst een zag goed de hele dag. Maar zijn samen toe kerst die geen fouten permitteren, hè?
3: Nee, de kerst al eigenlijk geen fouten maken. En dan moest alles gewoon goed doen. Dan kerst van ze winnen en dan lees er echt een mogelijkheden. Maar nou ja. Je hoort helaas te volle foutjes.
2: En had ik even naar diezelfde Sjurg. Is dat een lekkere dag, hoor?
3: Nou, ja, op zich. Eerst het omlopen ben ik tevreden. Maar het rijden omlopen. Nou, ik koel voor mezelf wel beter. En nou, daar is nog wat te helling.
2: En want ja, dit weer dan de tweede keer dat je machine train keerst in de vrije formatie. Maar dat dan eerst ik wennen.
3: Ja, met wel wennen, want Gede is natuurlijk ik achterin. En nou, hey, je hebt wel mogelijkheden, maar ja, het is dan wel een ziekje. Wat is het beste wat je dwang kennen? Maar dat ging heel goed. Vorige week hingen we er meer moeite mee.
2: Ja, maar dan is het zo'n eerste vrije formatiewedstrijd natuurlijk. Dat je voor het eerst mag draaien. Want het is natuurlijk een hele verroring als Linda voorin staat. En net om Linda of Gerde, hè?
3: Ja, Gerde is natuurlijk een van de beste uitslagen, misschien wel de beste uitslagen die is zit. Dus dat is natuurlijk heel lekker dat je daar maar kids mooi en kennen. En nou ja, dan had je zelf daar wat in mooi kennen gaan, dan lees er heel wat mogelijkheden dit hier.
2: Ja, want uiteindelijk kent Gerde natuurlijk hier een gigantische boost, Jan.
3: Zeker weten, die kan nu ze mooi helpen om een mooi prijskus dit hier.
2: En wat dat betreft, de eerste 12 wedstrijden, er zit al een mooi stijgende lijn in, mooie 12 prijzen. Dit biedt perspectief voor alle traaien natuurlijk.
3: Zeker, biedt zeker perspectief. En dat we zelf eens eigen ding gewoon goed gaan, want dan kan dan een heel mooi seizoen worden.
2: Dan wens ik je daar in ieder geval een heel soort succes. Ik denk dat ik daar morgen weer zie in Sint-Jacob.
3: Ja, zeker. Ik zie die morgen weer.
2: We zien elkaar morgen weer. Dankjewel Jenny Terpstra. En dankjewel Sietse voor die meewerking in de studio. Wij sluiten hier wij gaan richting de prijsuitreiking. En morgen van hier worden ben we er live bij van met de dames en heren Haaklossen in Sint-Jacob.
1: Oké, okay, Henk, ik bedank voor die verslag. En ik zou dus ik zien lustra's zetten Radio Moon om 1 uur gewoon voor. Want dan geven we dus vrolijk verder mooi, dus die kerst. Geven we nog verder mooi John Koopmans en Sien Borreltime.

0: je.
1: Ik vind je hier altijd zo gezellig, hè?
2: Hey! Hey!

Ja, prachtig mooi. Het is een cover natuurlijk van Corrie de Rekels van vroeger, toen ik nog een jongetje was. En nog zwart haar had. Zou ze daarover zingen? Toevallig zwart haar. Jongen met dat mooie zwart haar. Ja, nou, dat had ik. Het is nou aardig asblond geworden. Maar ja, goed. We klagen niet. Allemaal een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent. Het is 8 minuten voor de klok van 6:30. Nieuwe aflevering van Borreltime. Ondanks de warmte. Jongens, wat heb ik er zin in. En zijn jullie al aan het barbecuen? Laat eens even weten wat je aan het doen bent op 063-184-651. Ga ik een plaatje voor je. Stuur eens een leuke foto in. Nee, niet van die foto's. Nee, nee. We gaan een mooie neendraaien van Robert van Hemert. En hij zingt over Mona Lisa.

0: Blitse Bermuda's. Tiny Tanga's. Een zwoel zwembad en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek.
2: Wow.
0: De zomer lacht je toe.
3: Bij John Koopmans en muziekopjeradio.nl.

Jawel, Turker X was dat natuurlijk met de Polkafest. Een hele goede middag ook dat je daarbij bent te luisteren in ieder geval. Want ja, we hebben af en toe wel eens even contact, Turker X en ik. Wij wisselen dan wat ervaringen qua AI-muziek uit. Ja, dat is de toekomst, zeggen ze maar. Soms wel, soms niet. We gaan even terug in de tijd met een stukje muziek. En dat ga ik speciaal draaien voor hele lieve mensen die ik al heel, heel, heel erg lang ken. Tante Martje. En Henk. En jawel, Piet en Griet. De boer van Café Onder de Linden. We hebben daar vaak gezeten met de Rode Markt. Daar is het eigenlijk allemaal een beetje ontstaan. Dat ik zo verpest ben. Ja. De Rode Markt. Tjonge jonge, wat was dat altijd mooi. Fijn dat jullie er ook allemaal bij zijn daar in Roden. En ik hoop dat het allemaal een beetje naar de zin is. Laat het me weten op 06-384-65-1. Onderhand alweer 2 minuten over de klok van 5:30. We gaan een mooie een voor jullie draaien daar in Roden. Met een aangevraagd van Anneke Douma, Friese Famke. Dat moet zijn scootsie zielen. We gaan even terug in de tijd.

Je hoort ze hier, de lekkerste hits. Hoogie woogie, am I wasting my time on you? Yeah. Ja, de dansschoenen kunnen weer in de kast natuurlijk. 20 minuten voor de klok van 6 uur. Muziek op je radio. We gaan er mooi een draaien van John West. Want het heet de zomer.

0: Ja, John West en Lange Frans was dat natuurlijk met een hete zomer. Nou, dat belooft het zeker, want de komende week blijven de temperaturen ook ver boven de 25 graden. Heerlijk, en wat is het hier lekker warm in de studio.
1: Ik klem
0: het
1: je warm hier aan. Hey, Klim, hey. Ja, het is warm hier aan.
2: Het is snikheet.
1: Snikheet.
0: Het zijn Frans Bauer en Corrie Konings. Die zomernachten van San José. Dan zal ik je eens wat vertellen. Om 7:30 heb ik haar aan de telefoon. Niemand minder dan Corrie Konings.

0: Emma Geestes en Rolf Sanchez met Lufalera. Zoiets was het, geloof ik. Ja. Waar even een muziekje eronder zetten natuurlijk. Zo. Anders klinkt het zo stil en vervelend allemaal natuurlijk. Ook een hele goede middag. Robert en Florence natuurlijk op de camping, denk ik. Met de camper onderweg. Ik weet niet waar jullie zitten momenteel, maar... Ook een hele goede middag, de Lucky Joe en de Lady natuurlijk ook. Fijn dat jullie erbij zijn. Ik ga zo meteen ook even een mooi plaatje voor jullie draaien natuurlijk. Elke zondagavond van 8 tot 12 op www.luckyjoe.nl. De leukste hits, jouw hele zondagavond lekker gevuld met de mooiste muziek. Even kijken. Robert en Florence natuurlijk. Een hele goede middag is het nog altijd. En jullie zeiden van, een mooi plaatje van Ricky Velking. Zwarte Lola, heb je die? Tuurlijk heb ik die.
1: Ik ben Lola, Zwarte Lola.
0: De leukste muziek, je hoort hier. Muziek op je radio, 10 voor 6.

prachtig mooi op deze zaterdagmiddag. Ook een hele goede middag, Jan van der Belt en natuurlijk Karin Apeldoorn. Want Karin, ja, de nieuwe zwaan, die heeft een iets met haar been. Dat klinkt niet helemaal goed. En ja, ik weet niet wel hoe de ontwikkelen momenteel dit zijn. Maar goed, hou me even op de hoogte, Karin. Jan sprak ik afgelopen zondag nog even. Ik had het nog still going strong, die man. Ze hebben samen een hele mooie neen uitgebracht. En als je goed luistert, hoor je echt de oude sound nog van vroeger. Met dank ook natuurlijk aan Martin Sterker.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het stadion waar Nederland tegen Zweden speelt. De tocht van 4 kilometer begon vroeg in de ochtend en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekker. Het stadion is voorzien van airco vanwege de hitte. Het nieuwe Europese migratiepact verlengt de wachttijd voor veel asielzoekers in Nederland. Waaronder de 31-jarige Boussa Youssef uit Syrië, die al bijna 3 jaar wacht op een verblijfsvergunning. Ruim 54.000 mensen wachten op een besluit, terwijl nieuwe aanvragen binnen 6 maanden worden behandeld. Iran meldt dat het de straat van Hormuz heeft afgesloten voor scheepvaart als reactie op Israëlische aanval in Libanon na beschietingen door Hezbollah. Israël zegt tientallen Hezbollah-locaties te hebben getroffen. Iran waarschuwt dat de veiligheid van schepen niet gegarandeerd is bij doorgang door de zeestraat. Christine Teunissen gaf haar eerste speech als leider van de Partij voor de Dieren en benadrukte dat klimaat, dieren en natuur prioriteit moeten krijgen. Ze bekritiseerde het kabinet voor onvoldoende klimaatmaatregelen en pleitte voor het beëindigen van de bio-industrie en strengere milieuregels. Daarna sprak ze over kwetsbare groepen en de politieke koers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm, met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Borreltime. Met John Koopmans.
5: Gewoon doorgaan.
6: Precies.
5: En ademhalen.
6: Ja, nou, dat is wel het belangrijkste. Lekker eten, genieten van het leven en gewoon door blijven gaan. Ja hoor, vind ik ook.
5: Ja.
6: Hey, Ronnie, je hebt een mooie single weer uitgebracht. Niemand zou als jij. Vertel eens.
5: Ja, het is een liedje wat ik jaren geleden heb uitgebracht.
6: Ja.
5: Nadat ik een tv-programma was, waar ik dat liedje gezongen had. En ik ken een jongen, Kurt Krabbe, uit België.
6: Ja.
5: Die zeer populair is. Hebben van de Stampers. En toen op een gegeven moment we waren aan het praten. En toen zei Kurt, goh, ik zou dat willen zingen en ik zou het met jou willen doen en dan alleen maar anders. En ik heb het al gezongen een keertje met Christophe, een Belgische zanger, die zeer bekend is in Vlaanderen.
6: Ja.
5: En toen zei Patrick van Bree van Ancora, nou, ik heb een idee voor de band en de clip. En Belinda doet het score, Belinda Kinnaar.
6: Ja.
5: Nou, wat meer kun je wensen dan een prachtig product.
6: Absoluut. En dat zijn hele goede vrienden van jou, hè, Patrick en Belinda.
5: Patrick en Belinda, die ken ik al. Nou, Patrick en Belinda hadden een orkest.
6: Ja.
5: En die orkest is toen was een bus gestolen. En toen had Leo Lukasen gevraagd of ik daar belangeloos voor zou willen optreden, heb ik gedaan. En toen Patrick's moeder werd heel ziek en had hij gevraagd of ik wou optreden.
6: Ja.
5: En Commercial Break speelde. Ik heb ieder jaar een gala gegeven voor mijn stichting. Ik heb de Stichting voor Verstandelijke Gehandicapte Kinderen. En Patrick en Belinda waren ieder jaar erbij, 11 jaar lang.
6: Ja, geweldig.
5: En Belinda is natuurlijk ook een geweldige zangeres.
6: Ja,
5: die komt ook bij het nieuwe product uit. En Patrick is natuurlijk ook geweldig met de Ancora.
6: Ja.
5: En gewoon als platenbaas van het bedrijf Platenlabel is hij fantastisch.
6: Ja, en het zijn bovenal ook geweldig lieve mensen.
5: En zijn dierbare eerlijke vrienden.
6: Ja, absoluut. Ja, ja, ik spreek ze zo nu en dan spreek ik ze wel eens. En ja, je raakt nooit dat je zegt, och, daar ben ik teleurgesteld in. Weet je wel, iedereen maakt wel eens...
5: Nee, maar weet je, John, dat het belangrijkste is de mensen. Mensen zijn allemaal, het is allemaal anders geworden.
6: Ja.
5: Maar de mensen moeten gewoon, je moet gewoon eerlijk zijn.
6: Dat.
5: Als iemand niet iets wil doen, dan moet je dat zeggen. Zes. En ja... Niet eromheen draaien.
6: Nee hoor, precies. En als iemand zich omkeert, dan gooi geen mes in de rug. Heeft niemand wat aan?
5: Nee. Een beetje, het kost niks om aardig te zijn.
6: Nou dat, precies. Dat ben ik helemaal met je eens. Absoluut.
5: En dat zie je dan nu met het Nederlands elftal. Dan hoor je mensen, oh, dat wordt niks en dit en dat. Blijf positief.
6: Ja.
5: Ik ken Ronald Koeman, Ronald en Bertina. Bertina kwam die de galens van de gaten. En schattige mensen. En die doen gewoon hun best. En ik hoop dat vanavond in Nederland gewoon hoog wint.
6: Ja.
5: En we gaan er gewoon voor.
6: Nou,
5: positief blijven.
6: Dat vind ik een hele goeie inderdaad. En we staan er toch maar voorlopig. Zo is het.
5: Ja, natuurlijk.
6: En je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Want ik bedoel, je zag van de week wel Kaapverdië hier tegen Spanje. Nou, iedereen had zoiets van, nou dat Spanje, dat veegt natuurlijk de vloer aan. Ja, wat gebeurt er? Hè? Toch.
5: Ja, maar wat denk je, wat ik helemaal verbaasd ben. Ik heb natuurlijk die jaren gewoond in Amerika.
6: Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is ook geen...
5: Terwijl Amerika was helemaal geen voetballand.
6: Nee.
5: Of soccer, zoals ze het noemen.
6: Soccer, ja.
5: En ja, en ze hebben wel American football. En ze hebben basketball. Maar ons Europese voetbal, dat deden ze eigenlijk niet zoveel.
6: Nee.
5: Wel, mijn broer speelde Amerika soccer of voetbal. Voor een Duits ploeg in jammer lokaal.
6: Ja.
5: En, maar ik was zeer verbaasd. En ik vind het fantastisch doen. En nou, we zullen zien waar het allemaal stond. En ik hoop op Nederland.
6: Ja, nee, tuurlijk. Ik ook. Daar sluiten we mee af, Ronnie. Want jij moet weg, hè? Jij moet in de auto.
5: Ik moet in de auto. Ik heb een verjaardag.
6: Oh, je hebt een verjaardag.
5: En een diner erbij.
6: Kijk aan.
5: En dan zou het zijn om 6:00. En je zou me wel om 15:15 zeggen. Oh. En het is al een beetje misgelopen.
6: Sorry.
5: En toen heb ik gezegd, ik kan niet lang wachten meer. En dan belden we. Nou, ja. We praten toch.
6: Heb ik het toch goed gemaakt, toch? Of niet?
5: Je hebt het prima gemaakt, joh.
6: Oké. Okay. Ronnie, ik wens jou en je man natuurlijk een hele fijne avond en lekker eten straks. En ik hoop dat je heel snel weer een keer te spreken.
5: Ja, en weet je waarom ik zo'n haast heb?
6: Nou.
5: Ik blijf niet lang op tv, want ik wil namelijk het voetbal zien.
6: Oh, waar ga je eten? Ga ik spellen?
5: Ik ben een paniek voetbalfan. Okay.
6: Ja, ja.
5: En ik vind het heerlijk.
6: Oké, okay, je hebt geld gelijk, man. Ik wens je een hele fijne avond en ik hoop je heel snel weer een keer te spreken, Ronnie.
5: Dankjewel. En ik zou zeggen, John, er is niemand zoals jij.
6: Dankjewel, komt-ie aan.

Maakt het kwart over zes hier in de studio in Harlingen. Het wordt een beetje vervolkt hier. Alhoewel, het is hier nog bloedje heet, moet ik zeggen. Dat dan weer wel. Kwart over zes, dat betekent alweer. We gaan in de tweede uur.

en je eenzaam bent, denk aan mij. Want mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voorbij.

nog niet erbij. Dat waren de Sunstreams op deze zaterdagavond. Fijn dat je erbij bent. Twee over half zeven. Tot 8 uur ben ik bij je. Met muziek op je radio. En Borreltime natuurlijk. Groep C.

0: Jawel, André Hazes was dat.
1: Even een tandje erbij.
0: Oh ja.
1: John Koopmans.
2: Doe je ook vandaag weer extra je best?
0: Doe toch altijd, man. Kom op, hé. De nieuwe van Jesse de Koning. Tante Roos.

Lucas Egea. Oh baby, don't go. Jawel. Ik kreeg een verzoekje binnen van Harm Eiering. En die zei... Hallo, daar ben ik weer. Hoppa. Wever en Wever. Staat er. Met denk nog één keer aan mij. Ga ik zo even voor je draaien, vriend. 06-384-65-1. In grote getalen. Men aan het luisteren. Boven verwachting trouwens. Want zometeen gaat het voetbal beginnen. Laten we laag staan, hè. En laat me weten. De uitslag. Wat er gebeurt op het veld natuurlijk. Speciaal voor jou, Harm. Marianne Weber en John de Bever. Denk. Nog een keer aan mij. Zie je dinsdag, vriend.

0: Romantische muziek op deze warme zaterdagavond. Marianne Weber en John de Bever met Denk nog één keer aan mij. Ja, en het nachtegaaltje uit Pijzen heb ik aan de telefoon. Niemand minder dan Melissa Smildijk. Zeg een hele goede avond, Melissa.
1: Een hele goede avond. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoe is het met je?
1: Ja, het gaat heel erg goed. Met jou ook?
0: Ja, prima joh. Ja, het is betrekkelijk warm hier, maar ja, goed.
1: Het zal wel een sauna daar bij jou zijn, denk ik.
0: Ja, hier staan een stuk wat dikke computers te draaien om het spul wat in de lucht te houden, zeg maar.
1: En, ja.
0: Dus dan,
1: veel warmte af.
0: Ja, dat geeft veel warmte. En ik geef zelf ook heel veel warmte af. Ik ben een hele warme persoonlijkheid, hoor ik wel eens.
1: Ja. Nou, precies. Ja, dat is al heen en al hitte daar.
0: Ja, dat straal ik heel erg uit. Ja, ja.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nee, wat dat er gaat, passen wij heel goed bij elkaar. Want jij hebt een hele mooie single uitgebracht, Als de zon weer schijnt.
1: Ja, klopt. Als de zon weer schijnt is net vorige week vrijdag uitgekomen.
0: Ja.
1: Dus dat gaat helemaal goed. Ik krijg ontzettend veel positieve reacties en alleen maar leuke reacties wat ik toegestuurd krijg.
0: Ja.
1: Dus dat is echt fantastisch hoe dat nou weer mag gaan.
0: Ja, nou ja, maar dat is ook mooi. Want jij straalt altijd zoveel veel spontaniteit en vrolijkheid uit, vind ik altijd. En
1: dankjewel.
0: Als jij op een podium,
1: vind ik leuk te horen.
0: Ja, maar als jij op een podium staat of in die videoclip, de nieuwe videoclip trouwens ook, mijn complimenten daarover.
1: Is leuk geworden, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, ik mis eigenlijk nog een persoon daarin.
1: Jij zeker.
0: Ja.
1: Ja. Had gekund. Het waren allemaal bekenden en de clip is ook opgenomen in Rode.
0: Oh, Rode.
1: Dus op zich op het terras in Rode bij Motorcafé.
0: Oké. Okay.
1: En ik had een bus van autobusbedrijf Doornbos. Ja, mijn beste vriendin is buschauffeur.
0: Oké. Okay.
1: En toen was het kleintje Rode Markt en zaten we gewoon gezellig even een keer aan de borrel.
0: Ja.
1: En toen had ik alweer een heel goed idee om met de bus op pad te gaan voor de nieuwe videoclip. Maar dat bedacht ik dus een week van tevoren. Dus dat was ook wel wat grappiger ervan.
0: Ah, mooi.
1: En alles was ook nog gelukt. En al die mensen die in mijn videoclip zitten, die heb ik eigenlijk ook met kleintje Rode Markt gevraagd. En iedereen zit er ook nog in ook. Dus dat is alleen maar gezellig, toch?
0: Ja, geweldig, geweldig. Ja, volgende keer ben ik van de partij. Bel me gerust en ik kom gewoon naar je toe.
1: Oh, hartstikke leuk. Ik ga het onthouden.
0: Ja, lijkt me echt leuk om een keer met jou samen in een videoclip. Gaan we gewoon doen.
1: Ja, gaan we doen. Leuk. Ja. Leuk.
0: Hey, je had het over Rode. Er zitten momenteel een paar mensen uit Rode te luisteren die jij ook kent.
1: Oh, wat leuk. Pieter, wie zit er gezellig mee te luisteren?
0: Piet en Griet, de boer van Café Onder de Linden in Roden, zitten mee te luisteren.
1: Geweldig, ja. Nou, ja. Groetjes aan hun. Leuk dat jullie meeluisteren.
0: Ja, Martje de Jong, Erik de Jong. De hele familie zit erbij. Ze zitten, ik kan niet zien waar ze zitten. Ik heb een foto gekregen, maar ik zie een kliko erachter staan. Dus ik denk dat ze bij iemand thuis zitten. Maar in ieder geval... ze zitten gekluisterd aan het toestel. Dus kijk uit wat je zegt.
1: Mijn vader die heeft heel vaak bij hun opgetreden vroeger. Dus dat is ook wel even leuk om te benoemen.
0: Ja, ja.
1: Die heeft heel wat Rode Markt meegemaakt bij Onder de Linden. Dus dat is, ik vind het echt heel leuk dat ze meeluisteren.
0: Ja, dan moet ik hem ook al gezien hebben, want ik was ook al dit daar.
1: Oh, grappig, ja. Oh, wel leuk.
0: Ja.
1: Ja, dan moeten jullie elkaar wel kennen, ja.
0: Ja, wij al, vast wel. Heel lang geleden in ieder geval, toen ik nog zwart haar had.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval... Nou ja, goed, alles heeft zijn bekommeringen. Ja. Hé, als de zon weer schijnt, wie heeft hem geschreven?
1: Als de zon weer schijnt, ik heb zelf dit keer eigenlijk voor de eerste keer meegeschreven aan de single. Samen met Arjan Veneman en Geert Leuring.
0: Oké. Okay.
1: En eigenlijk is de single een beetje tot stand gekomen doordat ik... ik had eigenlijk even heel duidelijk aangegeven van... Ja, ik wil het liefste niet meer even over de liefde zingen.
0: Nee.
1: We gaan de zomer tegemoet en iedereen maakt wel eens een mindere periode mee in het leven.
0: Ja.
1: En daarom is positiviteit en genieten van het leven is gewoon heel belangrijk. En ik zei ook tegen Arjan, want ik heb de nummer opgenomen bij Arjan Veneman in de studio.
0: Ja.
1: En ik zei ook tegen Arjan, we gaan de zomer tegemoet. Ik wil een gezellige, vrolijke meezinger hebben die ook gewoon goed gaat doen tijdens de optreden.
0: Ja.
1: En volgens mij is dat wel heel goed gelukt. Dus ik ben er ontzettend blij mee.
0: Ja, nee, absoluut. Het resultaat mag er zijn. En dat heb ik ook tegen je plugster gezegd. Nel van Olm, die ongetwijfeld ook mee...
1: Ja.
0: Die zit ook mee te luisteren, weet ik wel zeker.
1: Oh, leuk.
0: Ik zei gelijk tegen haar, ik zei, ga het even regelen. Ja, tuurlijk. Jullie twee zijn een team. Ik ga het gelijk regelen. Dus,
1: ja, mooi.
0: Ja,
1: nou,
0: toch?
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ja, hartstikke fijn dat je meer mij gaat interviewen.
0: Tuurlijk, altijd. Dat weet je.
1: Ja, hey, hartstikke leuk.
0: Ja, nee, maar goed. Inderdaad, zomer is hit. Niet altijd over de liefde. Want na de zomer kun je natuurlijk altijd de zomerliefdes... liedje weer maken.
1: Ja, precies, precies. Dus dat kan altijd nog dan, hè?
0: En dan weet ik al iemand.
1: Nou ja, dan was het wel mijn andere vrouw presenteren, hoor.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ja, hè, hè.
1: Ja. Nee, leuk.
0: Ja,
1: leuk.
0: Nee, gaan we regelen gewoon. Ik weet ook wel iemand en dat vertel ik je nog. Maar in ieder geval, ja, Melissa. Oké, hey, jij moet weer verder. Wij gaan ook verder, want anders zit je zo meteen onder de reclame en het journaal. Dat hoef je niet hebben natuurlijk.
1: Dat zal jammer zijn, hè. Ja, dat zal jammer zijn.
0: Daarom.
1: Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het interview. En altijd. Natuurlijk ook de luisteraars voor het meeluisteren. Superleuk.
0: Ja, wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, tuurlijk. Ga ik doen. Dankjewel. En hier komt Melissa Smilda met Als de zon weer schijnt.

0: zon weer schijnt. Jawel, en dat doet hij.
1: Dit is uw buurtzender. Antenne Halfstok, zender Halfgas, halverzon achter de...

als je heel goed luistert, hoor je een beetje dat de melodie van de Sunstreams Rozen voor jou. Ik kan hem straks nog eens een keer draaien voor je eventueel. Heel mooi vertolkt in een AI-jasje, zo kleed dat. 2 minuten voor de klok van 7 uur, dat betekent dat zometeen Oranje aftrapt. Wij zijn gewoon tot 8 uur te beluisteren op dit radiostation, dus ik zou zeggen tv aan en blijf lekker luisteren. En houd mij een beetje op de hoogte hoe het allemaal verloopt. Dan hoef ik niet alleen het scherm voor me te houden, zeg maar. Vorige week zou die aan de telefoon komen. Niemand minder dan Otto Lagervet. Toen zingen laat gebracht, ja, ja, bieten. Hij heeft zich later verontschuldigd dat hij de telefoon niet opnam. Zei, jongens, geen thema. Ja, John, ik kwam me aftrit. Hij was aan het optreden op dat moment. Dus ja, dat was een foutje in de planning geweest. Dus nou ja, maakt niet uit. Komt vast goed. Straks een keer bellen we gewoon een keer op. En dan komt hij gewoon in de uitzending. Hij zei, ze altijd goed. We gaan hem ook draaien. Ja, ja, bieten. Ja. 06-300-84-65-1 voor een verzoekje. Muziek op je radio. Omroep Zilt. Radio 599. En Holland FM.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran zegt de Straat van Hormuz weer te hebben afgesloten voor scheepvaart na Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon. Israël reageerde op 50 projectielen van Hezbollah. Het dodental is opgelopen tot 32. Iran waarschuwt dat schepen in de straat niet veilig zijn, maar de VS twijfelt aan een daadwerkelijke sluiting. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt voor langere wachttijden voor asielzoekers in Nederland. Zoals de 31-jarige Bousra Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni krijgen binnen 6 maanden antwoord. Maar de wachtlijst moet in 3 jaar worden weggewerkt. Gisteravond en vannacht zijn in Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op die vooral ten oosten van Groningen ontstond door zware windstoten. Alle wegen zijn vanavond weer open. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het NRG Stadium, waar Nederland om 7 uur 's avonds speelt tegen Zweden. De tocht begon om 8:45 ochtends en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekken. Het is al 30 graden, maar het stadion heeft airco. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm. Met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Lekker vrij.
1: Lekker vrij. Het is zomer. Zomer.
0: Ja. Het is zomer. Met de beste muziek
1: wordt het nog beter.
0: En heter.
1: Heter.
0: Dit is John Koopmans en muziekopjeradio.nl.

Jawel, het laatste uur. Het is 9 minuten over de klok van 7 uur. Dat betekent dat we het laatste uur ingaan van het programma Borreltime. En ik krijg al vanuit de verschillende richtingen, zelfs van over de oceaan, al mooie berichtjes. Dat het 1-0 staat voor Nederland in de

Jawel, dat was Django Wagner natuurlijk. In de akoestische uitvoering van... Waarom ben jij weggegaan? Ja. Kreeg een bezoekje uit Bakkeveen in All Places van Stuart. Hij zei, ik zit mee te luisteren daar en... zou je een mooi plaatje van de Cats willen draaien? Nou ja, natuurlijk kan dat. Ik denk dat zal wel iemand van de Hollies of zo worden. Want meestal dan heeft hij dat. Maar hij is wat in de Cats mood vanavond, denk ik. Ga hem voor je draaien, vriend. Komt-ie aan. De Cats. En let's dance.

de Cats. Je zou bijna op de tribune gaan staan. Want er staat 2-0 voor Nederland. Hoe gaat het tekeer, jongens? Prachtig buiten. Fijn dat je erbij bent. De muziek op de radio in Borreltheim. Tot 8 uur ben ik bij je. We gaan Dennis van Dam draaien. Oranje kampioen. Nou, misschien wel.

Het origineel natuurlijk van Wilma. Zou het erg zijn, lieve opa. En op de B-kant stond een jongen die je nooit meer vergeet. Hoe weet ik dat nog? Hè? Ik weet zelfs nog hoe het singeltje eruit ziet. Want wij hadden vroeger die single thuis liggen. En toen was dat altijd... toen werd die muziek gedraaid. Zoals Corrie en de Rekels ook altijd heel veel gedraaid werd bij ons thuis. En die hebben we zo meteen aan de telefoon over een paar minuten. Maar tot die tijd ga ik eerst nog een verzoekje draaien. Speciaal voor Ilse. Ilse Wieringa, die momenteel ook mee zit te luisteren. En ze zei, zou je een plaatje willen draaien van mij? Van Frans en Zieneke. Tuurlijk gaan we dat doen. Dat is een van de mooiste natuurlijk. Van hun samen. Vaya con Dios.

0: Romantiek ten top hier op je radio op deze zaterdagavond. Het is precies 19:30 hier in de studio in Huilingen. En we hebben er aan de telefoon, dames en heren, niemand minder. Daar ben ik natuurlijk heel erg trots op. Niemand minder dan Corrie Konings. Ik zeg een hele goede avond, Corrie.
1: Ja, een hele goede avond.
0: Goedenavond. Dat is wel weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, dat is volgens mij...
1: Dat kan wel... best wel eens een jaar of 4 of 5 zijn geleden.
0: Ja, volgens mij ook, ja. Ja, toen was ik nog niet zo heel lang bezig. En als je nu de studio kijkt, hoe het er nou uitziet. Ja, dan is er... Hé, hey, hoe is het met je?
1: Nou, met mij hartstikke goed. Ja, gaat geweldig. En we zijn lekker bezig. Veel optredens. En dus dan zijn we gewoon... Ja, heerlijk mee bezig. En weer natuurlijk misschien andere nieuwe liedjes eventueel nog gaan bekijken. Om dat wel klaar te leggen en zo. Maar ja, we zijn nog maar net met de nieuwe single bezig. Dus, en het loopt zo goed. En iedereen vindt hem zo te gek en gezellig. Dus we zijn met de wind mee. Helemaal top.
0: Nou, dat,
1: ik ben heel blij mee.
0: Ja, nou dat gun ik je ook absoluut van harte. Dat weet je. Maar echt, Corrie... ik zat van de week, ik hoorde de single of vorige week al, toen hadden wij even contact en toen had ik zoiets van, goh, wanneer stopt ze? Ze gaat gewoon door. Het is gewoon, ze gaat maar door. En die stem die blijft maar jeugdig en blijft maar lekker en mooi en ja, gewoon, ja, ik...
1: Ik heb gewoon geluk en het is natuurlijk heerlijk om natuurlijk zo nog te kunnen zingen.
0: Ja.
1: En... ja, ik zal blijven zingen tot mijn stemmetje het zal begeven of zo. Maar dus... Ik zorg ook dat het wel allemaal goed is. Als ik dan moet optreden, dan slaap ik wat langer uit. En dan soigneer ik me goed voor het stemmetje, weet je wel.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, dat moet je wel doen als je ouder wordt helemaal. Dus,
0: ja. Dat gaat ook door. Het is niet alleen je spieren en je armen en weet ik veel allemaal. Maar je stem, dat verandert ook. Maar ik moet met eerlijkheidshalve gewoon zeggen. Ik was op vakantie in januari. Toen zat ik in Brazilië. En toen draaide ik op een gegeven moment gewoon... Want ik heb dan mijn speakertje mee natuurlijk. En toen draaide ik jou van het album met Frans Bauer in 1999. Die zomernacht aan San José. En ik zat in een Duitse enclave. Brazilië, Duitsers. Nou ja, klaar. Maar toen zeiden ze... Ja, dat is toch Corrie Konings? Ik denk... Dat weten ze gewoon. Ik zei, ja joh, daar ben ik mee groot geworden van huilen is voor jou te laten. Weet ik van allemaal meer.
1: Ja, ja. Ja, het is natuurlijk, ik vind het album van Frans en mij, dat is gewoon een hartstikke mooi album.
0: Ja, absoluut.
1: Ik hoor eigenlijk onze liedjes, hoor ik bijna nooit op de radio.
0: Nou, ja. dan moet je vaker afstemmen op dit radiostation. Want ik heb jullie vanmiddag nog gedraaid. Vorige week volgens mij 2 of 3 keer zelfs. Dus omdat ik het, omdat ik het zelf ook zo'n mooi album vind.
1: Ja, er zijn natuurlijk zoveel liedjes natuurlijk ook. En ik heb ook natuurlijk ook met Koos Albers een duet gedaan. Met John de Bever ook. Ja. En dat is ook wel fantastisch. Het zijn allemaal hele mooie albums geweest. En nog steeds.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, dat album van John en jou, dat heb ik nog van jou gekregen. Dat heb je toen nog naar mij gemaild. Ja.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat zit ik nou net te bekijken.
1: Ja, mooi. Dat is al een jaar of 4 geleden geloof ik.
0: Ja, dat klopt. Ja, nee, dan is dat het. Ja. Hé, hey, maar nu, er hangt wat in de lucht.
1: Ja, daar hangt volgens mij heel veel in de lucht. Alleen maar mooie en positieve dingen.
0: Zo is dat, absoluut. Ja hoor.
1: Ja, hey, we zijn er heel blij mee. Willem heeft een heel te gek liedje geschreven. Ja,
0: prachtig mooi. Het is ook echt zo'n lekker zomers vrolijk liedje. En over de liefde natuurlijk, amor. En dat doet het altijd, dat doet het altijd goed.
1: Ja, dat is ook. Ja, vele liedjes gaan over de liefde. Hè. Dus, en dit lied ook. Dat is gewoon een lekker gezellig, een leuk vrolijk lied. Als je dat 's morgens opzet, zeg ik altijd... Nou, dan ben je gelijk al vrolijk en wakker.
0: Ja, nou, ik ga het proberen. Ik ben sowieso een ochtendmens, maar dan ben ik helemaal een stuiterbal als ik op mijn werk verschijn. Want sommigen die zeggen altijd van, oh god, daar komt die jonge hond aan. Maar weet je, een begin van de dag, dat moet je gewoon goed aanpakken, zeg ik altijd.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, precies. Ja. Hey, kom je nog wel eens in Lemmer? Want je kwam vaak in Lemmer, zei je altijd.
1: Ja, nou ja, vaak. Ik kom regelmatig. Dan ga ik naar een vriendin van mij. Ja. En nu was ik, vorige week was ik bij Radio NL in Sneek.
0: Ja.
1: En toen zei ik dat tegen haar. Oh, zeg ze, dan wil ik meerijden. En dan kom ik je oppikken.
0: Oh, wat gezellig, leuk.
1: Ja. Ja, mooi. En dan ben ik lekker bij blijven slapen bij hun. En dan ga ik de andere dag weer naar huis.
0: Ah, leuk.
1: Kunnen we even gezellig bij kletsen, hè?
0: Ja, tuurlijk. Nee, absoluut. Moet je ook koesteren, ja. Zulke dingen, toch?
1: Zeker, ja, zeker.
0: Ja. Nee, omdat je dat toen zei. Zeggen. Want wij zitten in Harlingen, dus dat is ook aardig in de buurt.
1: Oké, ja.
0: Ja. Dus als je nou een keer daar in de buurt bent op zaterdag en je zegt van, nou, ik wil eens even bij die jonge verkoopmans kijken. Kom gerust langs. Het lijkt mij echt een hele grote eer om jou hier een keer bij mij in de studio te hebben.
1: Nou, kijk. Je weet maar nooit.
0: Nee. Heel goed antwoord.
1: Ja, want nu is het best wel druk met alle radio's. Dus ik moet er ook heel veel... Ja, jij moet ook sommigen die dan eigenlijk niet te doen zijn bijna. Of
0: nee.
1: Dan doe ik dat telefonisch natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: En dat kan ook zo.
0: Ja, nee, absoluut. Absoluut. Nee hoor, dat was ook maar een grapje. Ik vind het zo...
1: Maar, ja.
0: Ja, natuurlijk. Je bent altijd welkom. Ik bedoel, Lemmer Harling is maar een klein stukje. En straks in juli, trouwens, dan het eerste weekend van juli, ook voor de andere luisteraars natuurlijk, is er een heel groot festijn hier in Harlingen met tallships. Van die hele grote schepen, net zoals in Zeelen, Amsterdam. Die liggen allemaal hier dan.
1: Oké.
0: Dus als je denkt van, jij zal absoluut wat te doen hebben, maar dat je denkt van, een deze dagen wil ik daar naartoe. Ik leid je rond.
1: Oké. Nou, ik denk dat ik daar gewoon deze maand überhaupt al geen tijd voor heb.
0: Nee.
1: En dan ga ik nog dingetjes doen. Dat ja, alles. De agenda die zit eigenlijk best wel vol.
0: Ja. Ja.
1: Maar daar ben ik heel blij om. En ik probeer dan ook te zeggen van, nou, dan wil ik vrij zijn.
0: Ja.
1: Dus ik moet ook af en toe ademen, hè?
0: Nou, dat is heel belangrijk. Zeker, Corrie. En er is meer dingen dan alleen werk in het leven, hè?
1: Nee, daarom. En we moeten ook genieten met de family.
0: Zo is het.
1: En met ons gezin. Dus ook leuke dingen doen. Nou. En, dus dat hoort er ook bij, hè?
0: Vind ik wel.
1: We worden ook ouder, dus dan moeten we ervan genieten, hè?
0: Ja, nou, dat vind ik ook. Pluk de dag en geniet van elk moment dat je hebt, zeg ik altijd, ja.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Moet je vanavond nog optreden, Corrie, of niet?
1: Ja, ik moet naar Zuilichem.
0: Waar ligt dat, joh?
1: Zuilichem, dat ligt daar zo bij, ik dacht bij Culemborg.
0: Oh, oké, die kant op. Ja, precies. Dat is,
1: het is niet zo ver, dus dat is wel fijn.
0: Ja, dat is inderdaad...
1: Morgen ben ik heel ver. Dan moet ik helemaal naar België. Ach. In Velzeke. Dat is bijna 2 uur rijden.
0: Ja. Ja, nee, dat is dan hier vandaan nog veel langer.
1: Ja, van jullie uit helemaal, ja.
0: Ik zit echt... Ja. Zit helemaal
1: maar goed, dat ik wel een beetje zuidelijk woon dan.
0: Ja, nee, dat is voor jullie artiesten is dat ideaal. Absoluut.
1: Ja, het ligt er al aan waar je allemaal optreedt. Het hoort er allemaal bij.
0: Vind ik ook. Ja, dan mag afstand eigenlijk ook geen issue zijn, hè?
1: Nee, dat is ook zo.
0: Precies. Goed.
1: Gewoon lekker op tijd weggaan.
0: Nou, daarom. En dat inderdaad. Hey Corrie, we gaan hem draaien.
1: Geweldig.
0: En ik wil jou een hele fijne avond toewensen en heel veel succes daar.
1: Ja, dat wens ik jou ook.
0: Dankjewel.
1: En een heerlijke avond en een heel fijn weekend.
0: Ja, dankjewel. En ik hoop dat je heel snel weer mag spreken.
1: Nou, dat hoop ik ook, ja.
0: Gaan we doen.
1: We moeten alleen met z'n allen heel veel water drinken, hè?
0: Ja, daar ben ik nu mee bezig. Nou, trouwens, ik trek net mijn eerste flesje bier open. Ik zit de hele tijd in het
1: water. Oh, dat is ook lekker. Dat is ook lekker.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Een Belgisch biertje, Stella Artois. Reclame. Nou ja, maakt niet uit.
1: Nee, ja.
0: Goed,
1: kan een duweltje zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld ook lekker. Of zo'n karbietje of zo. Nee, iemand, dus, jij weet ook wel hoe het moet. Ja, ja.
1: Ja, het is een zwaar biertje eigenlijk, hè?
0: Ja, dat moet nou nog maar niet hebben. Het is nog wat te vroeg op de avond. Krijg ruzie.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Hey, ik wens je een fijne avond en maak er wat van. En we gaan hem draaien. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Nou, zeker. Dat maakt mij niet uit. Nou, hier is mijn nieuwe single. Er hangt iets in de lucht. Er hangt

Bart Hoogkamer. En Rosso. En dat pakt mij. Ja. Nou, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar in deze tijd van het jaar, in de zomer, zijn die liedjes allemaal zo lekker vrolijk, zo lekker dat het zo in je hoofd blijft hangen. Dan, ik weet het niet. Het is net wat Corrie zei, van als je hem 's morgens opzet, dan maakt het je hele dag eigenlijk gewoon. Dan blijft het gewoon de hele dag in je hoofd hangen, dus heerlijk is dat. Het is 7:15 en ik kreeg nog een verzoekje binnen van Jacco, Jacco Miedema, grote vriend van mij, is aan het werk momenteel. Hij zei, zou je de nieuwste van Robert Pater even willen draaien? Ja, natuurlijk. En dan heb ik al nieuws voor je. Misschien dat ik hem volgende week aan de telefoon heb in de uitzending. Dus hou het even in de gaten. Ik heb nog geen bevestiging van de planner of van de plugger, maar het gaat vast goed komen. De nieuwste van Robert Pater, speciaal voor jou, Jacco. Blijf toch bij mij. Echt weer zo'n lekkere paterbatser. 06-300-84-65-1 voor een verzoekje. Het staat nog steeds 2-0 voor Nederland.

blijft toch bij mij. Robert Pater, jawel. Even kijken. Ik ga zo meteen nog even proberen als ik Joa Flemmings nog even snel aan de telefoon kan krijgen. Want we lopen gigantisch uit door het interview met Corrie wat laat was. Nou, we gaan even kijken. Ik ga even kijken of hij überhaupt nog tijd heeft. Anders dan gaan we het gewoon volgende week doen. Het is even niet anders. Even kijken. Ja, we gaan een hele mooie een draaien. Een duet van een man en een vrouw. Die je vrij geregeld op dit radiostation hoort. Het is Frans en Marianne. En dat nummer heet Eenmaal. Mocht je nog een verzoekje hebben, kun je dat even aanvragen op 06300 84 65 1.

En met deze mooie klanken zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma op deze zaterdag, de 20e juni. Ik heb het weer met heel veel liefde en plezier en passie gedaan. Het radioprogramma wat jou op deze zaterdagavond weer bezig hield. Ondanks het voetbal nog heel veel luisteraars, zag ik net. En dat doet me deugd, jongens. Dat doet me deugd, echt wel. Nu zeg ik allemaal bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week op deze zender. Zelfde tijd, zelfde zender. And be there for your alibi. Maak er allemaal een mooie avond van. Geniet van elkaar, van het mooie weer. En ik zeg het altijd, wees een beetje lief voor elkaar. Graag tot volgende week. Volgende week ook weer leuke gasten aan de telefoon. Ik weet zo niet wat, maar hou de social media's even in de gaten. Dan kun je het altijd zien. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week, 5 uur. Ciao, hoi.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran zegt de staat van Hormuz weer te hebben afgesloten voor scheepvaart na Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon. Israël reageerde op 50 projectielen van Hezbollah. Het dodental is opgelopen tot 32. Iran waarschuwt dat schepen in de straat niet veilig zijn, maar de VS twijfelt aan een daadwerkelijke sluiting. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt voor langere wachttijden voor asielzoekers in Nederland. Zoals de 31-jarige Bousra Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni krijgen binnen 6 maanden antwoord. Maar de wachtlijst moet in 3 jaar worden weggewerkt. Gisteravond en vannacht zijn in Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op die vooral ten oosten van Groningen ontstond door zware windstoten. Alle wegen zijn vanavond weer open. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranje Mars naar het NRG Stadium, waar Nederland om 7 uur 's avonds speelt tegen Zweden. De tocht begon om 8:45 ochtends en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekken. Het is al 30 graden, maar het stadion heeft airco. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm. Met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Gisteravond en vannacht waaiden in Groningen meer dan 350 bomen om of raakten zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 tussen Delfzijl en Scheemdaan en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op. De meeste wegen zijn vanavond weer open. De provincie vervangt later alle bomen. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel Russische installaties op de Krim aan. In verschillende Braziliaanse steden kregen mensen vannacht een vreemd alarmbericht met het woord misantropie, soms met een cijfer erbij. Het alarmeringssysteem is vermoedelijk gehackt en uit voorzorg offline gehaald. Er was geen noodsituatie, zeggen autoriteiten die onderzoek doen naar het incident. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro betalen aan een man van 77 jaar die 15 jaar in de gevangenis zat voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. Hij werd vorig jaar volledig vrijgesproken nadat fouten en verkeerde identificaties aan het licht kwamen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond er onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Het weer nog vanavond en vannacht in het zuidoosten. Kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En het wordt morgen 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: kin de zware heegspanningsverbinding doet oer een periode westerig Friesland rinnemats op kniepenpunten net onder de groen. Een idee dat vaker opperen wordt op verskate inringeerkomsten die het tennet aronde weekend organiseren. Nevens de netbeheerder is die ondergroense onlis net mogelijk. Zo zei projectleider Alexander Visser eerder deze week op een geerkomst in Koostertille.
1: Nee, eigenlijk of je een lang of groot stuk doet, er zitten wel technische eisen aan. Maar eigenlijk maakt dat ook niet zoveel uit. Het effect is hetzelfde. En het effect is dat wanneer je iets ondergrond brengt, het veel sneller stuk gaat. En het ook veel langer duurt voordat je het kan repareren. Tegelijkertijd is het ook duurder. En als je kijkt wat Tennet's belang is van de energietransitie. Wij moeten een betrouwbaar elektriciteitsnet maken tegen de laagste maatschappelijke kosten. En daar valt het ondergrond brengen van een 380 kV-verbinding niet bij.
0: Hoewel Tennet dus zei dat het geen optie is, denkt een groep bewenners uit de Ljouwerterweek Zuiderborn de Roosoer. Zou hier niet juster een speciale geerkomst organiseren en hier en daar ingenieur en uitvinder Jan van der Tempel uitnoegen. Van der Tempel gaat met zijn bedoel een methode ontwikkelen om diep onder de groen boortunnels om te lissen, waar toch elektriciteitskabels of gasleidingen lutsen worden kunnen.
2: In de vierde werk nou steen, zeg ik de Ljouwerterweek Zuiderborn. Ik zeg de verbinding, de heegspanningsverbinding die er nou bij deel geeft. En ja, op dezelfde plak mat hoe een Iris het zien. De nieuwe hege heegspanningsmesten van 60 meter heeg komen te steen. Een soort bewenners maatje hoorde bot zwaar genoeg. En ik stond hier net voor niks, want ik stond hier bij Jan van der Tempel in Watten. Eigenlijk kreeg Boeten Watten, mooi pleats. En ja, van der Tempel, even naar Tennet, die zei ja, onder de groen, dat is duur, dat is storingsgevoelig. Dat is lastig, dat kan net van lange stikken. En als het dan de kabel stikken gaat, ja, dan kist er net bij. En ja, om die meesten, daar hing het er, daar weten we van hoe het werkt. Dat is bewezen technologie, dus zo doen we het.
3: Ja, ja dat zei Tennet. En je moet wel even in het hele plaatsje, had Tennet natuurlijk gewoon een opgave en die moet gebeuren. En dat kan net zonder dat het nergens boven de grond komt of bij meesten zijn aan de achtertuin gaat. Maar wat ik wil voorstellen is dat we het gesprek dus hoe die technologie. Ja, want het kan net onder de groen, dat is net wie hier. Dat had Tennet ik niet. Daar ben je zo niet aan de kant ik grutskop, want het is technologisch wel een hoogstandje. En de oorkant is het dan ja, maar er kan dan minder stroom terugin. Het is inderdaad storingsgevoelig, et cetera. Dat klopt, maar dat is maar de technologie die ze nou doggen. Dan gaat het net al te diep, 2-3 meter onder de groen. Dus ja, daar komt dan wel eens een graafmachine. En als kabels om elkaar lasken, dat is meestal het plak waar dingen stikken in. Ja, dat mag net onder de groen lezen. Dat mag ergens daar lezen, west erbij kist. En het op zich keer naar oplossingen, want we lezen dit nou. En dan leidt het 50 tot 100 hier. Dat is nou natuurlijk wel zaak dat we dat goed doggen. Want deze transitie is al lang net klaar. En het is wel belangrijk dat we met z'n allen elkaar in de energie aan bloeien. En dat we ervoor zorgen dat het goed komt.
2: Ja, nou stond er hier een buis. Ik denk, het zit er op het zicht net uit als een hele bijzondere buis. Hij is, denk ik, deze is dan een 40 centimeter heeg. Een trosnee van 24 centimeter. Dit is een beetje het prototype van wat razen. In jouw idee onder de groenkin.
3: Ja, klopt. Dit is Green Sox, nieuwe technologie. Of eigenlijk net zo'n nieuwe technologie. Want Shell had dit vanuit 2004 tot 2015 ontwikkelen. Maar dan voor verticale boring. Shell wil natuurlijk altijd in de ondergrond op zoek naar olie en gas. Technologie is in 2015 weer hard clear. Dan stond in de Jouwer een proeffabriek. Werd ze boringen DNA. Hoe een aantal kilometers. Ik reed wel eens bij een prullenbak bij Shell, dus die hakvoen. En wij willen hem horizontaal broeken, grutter. En dan boren we eigenlijk een buis om een lange lengte, weet je, vervolgens de kabel erin loeken. Kijk, als je in je huis met PVC-piepje weet, dan letten nog even de stroomkabel erin loeken. Deze wordt wel wat grutter, dus de buis is hier juist inderdaad 24 centimeter, giet naar 60 ongeveer. Dat is de maat waarbij we zowel alle grutte kabels van Tennet als de gasbuizen van GasUnie dat erin heen kennen. Beide bedroom ben ik lid van het consortium. En hoe het werkt is eigenlijk, kijk, als de oude rolling van een sok. Alleen dan net mijn stof, maar mijn staal. Dus we gaan een binnenbuis, daar truwen we heel hard op. En die krult dus, om het eind krult die om. En de boetebuis die staat stil. En dat truwen we achter de boorkap om het worden groen. Dus eigenlijk als een boorkap en voortdurend daarachter een tunnel. Maar bij de boetekant de buis is die stil staat. En de binnenkant daar truwen we heel hard op. En dat giet, ja, het zit er krijgt zo mooi, dus een sok, maar dan is het wel van staal.
2: En dan kun je dus een soort startplak kiezen vanaf dit punt. Wollen we dan graag onder de groen, hè?
3: We hadden experts om tafel. En die lopen al je dat zien in 15, 20 kilometer ik in. En dan precies was het ook zeist. Dan zie ik een stikje weiland op. Wees mij de vrachtauto goed komen kist. Zonder dat het meest in paats is. Daar stiet de boormachine en deze staalvouwmachine. Dat is het enige plak waar snedegast. Plus het plakje waar dat ding uiteindelijk boven de grond komt, hè. En het hele tracé moest via de net om te komen. Dus net zoals Tennet No ding onder de grond stopt. Eigenlijk een heel groot kanaal graven. Nee, we aan een punt waar het binnenkomt. En dan een heel iets puntje waar het weer uitkomt. En dan keer de kabels erin loeken.
0: Zo, ingenieur en uitvinder Jan van der Tempel. Een reportage wie dat van Arjen Bosselaar.
4: Alles wat je thuis mist hebben, Joost dus kunt zien en alven.
5: Dit is de dij voorbij.
0: Rijkswaterstaat die had juster een grutte controle uitviert op de Waadzee. Maar overal binnen er een soort boten op het wetter, maar die voldogen net alle gerren onder veiligheidseisen. Collega's van Omroep Silt, die mochten mooi op zijn controle en vregen Frank Janssen van Rijkswaterstaat wat ze nou krijg doggen.
6: Zeg maar 76.
7: Ja, 76 gaat even retour. Die kwam net het chatterschip tegen. Wij gaan de haven van Hallingen in, gaan we die even controleren.
8: Wat gebeurt hier vandaag?
9: We zijn vandaag bezig met een tweedaagse handhavingsactie op de Waddenzee. En dat doen we ieder jaar. En dit jaar valt het samen met het Oerol Festival. Dus verwachten we veel verkeer op het water. We controleren zowel beroepsvaart als passagiersvaart en ook recreatievaart.
8: En wie controleren allemaal?
9: Het is actie van ons, van Rijkswaterstaat, samen met de politie en de inspectie Leefomgeving en Transport, oftewel het ILT.
8: En waarop controleren jullie allemaal?
9: We controleren recreatievaart, bijvoorbeeld dat ze een vaarbewijs hebben. Dat ze donemanskoor dragen in die van toepassing. Dat ze reddingsvesten aan boord hebben, brandblussers. En daarnaast controleren we ook passagiersschepen. Dan gaat het om het hebben van de juiste certificaten. Alle veiligheidsmiddelen voor elkaar zijn. Al dat soort zaken.
8: En denken jullie ook nog meer misstanden tegen te komen nu Oerol is?
9: Nou, het is in ieder geval drukker. Dus je hebt meer kans op dat er iets mis is. Maar verwachten niet dat het tot meer problemen leidt.
8: Deze acties zijn eerder gedaan. Wat voor dingen komen jullie dan tegen?
9: Ja, van alles en nog wat. Van brandblussers die niet gekeurd zijn, tot vaarbewijzen die verlopen zijn. Recreatievaart die bijvoorbeeld geen dodemanskoord draagt. Reddingsvesten die niet gekeurd zijn. Heel uiteenlopend.
10: We hebben gezien vooraf dat het schip al een jaar geleden gecontroleerd is. Dat is voor onze aanleiding om even aan boord te stappen. Goedendag.
11: Goedemorgen.
10: Wou nu even de controle doen?
11: Ja, het is hier altijd wel een goed gebruik om schoenen uit te doen als je binnen gaat.
10: Met de binnenvaart.
11: Ja, ja, ja.
10: Ik zit vooral even te kijken, gewoon technische dingen. Gewoon even kijken of die pennen niet zomaar kan uitvallen.
11: En doen we weer touw.
10: De masten. Gewoon eens even de algemene staat bekijken. Zo, nu lijkt het er goed uit.
0: En dat weer Wiebe Haima en hij is ek van Rijkswaterstaat.

0: Dichter, schrijver, oorzetter en columnist Eppie Dam is juster verstoorn. In 2017 kreeg hij de Gisbert Japiksprijs voor zijn dichtbondel Vallend Lucht. Hij is 73 jaar geworden. Ik praat verder over het leven van Eppie Dam met dichter Freun en geboren Freun Abe de Vries. Een goeie middie.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, ik zis het al in het intro. Dichter Freun, jim werk verboeien jim twaan. Wat voor dichter wie Eppie?
1: Ja, Eppie wie een, op het vaste plakken een uitzonderlijke goeie dichter. Iemand die heel, heel creatief en heel serieus mooi zijn ambitie omgang om versen te schrijven die het wat langer door je zoenen als een één keer erdoorheen al lezen. En ja, vooral een taaldichter, denk ik, kist hem het beste typeren. Dat betreft ambitie dat het gaat bij Eppie vaak net alleen nog maar, wel voor een heel groot pad, maar net alleen maar om wat hij zei, wat er schreeuwt. Maar ik hoeter dat op wat voor manier, hoe het Fries plooit en boegt en brekt. En, nou ja, dat hele technische kant van dat dichtersverhaal, dat wie je bij hem in hele goede handen.
0: Ja, en Gisbert Japiksprijs uiteindelijk voor de dichtbondel Vallend Lucht. Terug te nemen, kon ik dit al zei.
1: Ja, wees, ja, wees. En hij hier natuurlijk, dat is maar een boel. Meestal wel zei hij, niet de Gisbert Japiksprijs krijgen, maar die hier mee wel volle jeder krijgen. Ja, heb je die begon al te schreeuwen in het Fries in jaren 70. En ik leu altijd wel 22 Friese dichtbundels publiceren het en net de talents afvolle liturgieën en lieten en ik liet ze spul van de kranten, skagingen, kritieken van de Ljouter kranten. Dus eigenlijk de columns ik nog volle net genoeg. En dan is het fijn dat er op een stuit dat eerbewijs komt. En dat kwam in 2017.
0: Ja, ik zei dichter Freun en gewone Freun. Weet je nog hoe Jim Freunskip daar staan kwam is?
1: Nou ja, dat kwam denk ik benamen door mijn eerste dichtwerk. Wat heb je tegenwoordig? En ik door mijn eigen situatie. Dan heb ik het misschien over 2005 en 2006. En dan like in de skiering. En heb je hier dat ik wel ondervinding maak. En ik zie het wel iets jonkjes en dan gong ik die ik dan wel eens in het weekend hier en dan gong ik wel eens naar je Eppie en Linke op besite om ze stoom aan te blazen en je hette luchtje. En saai is dat denk ik wat begonnen Eppie is.

0: In mijn eremie heb je een hele wijze man. Dan hier dat altijd wat om me hakken. En dat wie heel bijzonder.
1: Ja, heb je hier de ziekte van Huntington? Dat is een slepende en slopende ziekte. Kam dat ik waarom in zijn werk?
0: Ja, dat is zelfs moeilijk te zeggen, hè? Maar wat je wel zorgen is bij Epi natuurlijk, hè, dat die ziekte is al, dat is al een jaar of 15 of misschien al wel langer aan de gang. En dan in het eind wie het zag dat hij eigenlijk alleen nog maar melekoe was. En dan medisch dan weer de holle, zeg maar, een grieze brei werd. En dan koe er net meer volle schreeuwen. Maar het is wel zo wat je zien kent in zijn werk, dat die letter wel hield iets vaker. Ik dicht en schreeuw bij tekeningen en bij schilderijen. En dan heb je haar vast. Einriem broekt er een heleboel, vooral in zijn letterenwerk. En zelfs in zijn mailen, hè, dat kwart van zijn die mailde er nog met een groepje vrienden. En laat er precies uit wat er van doel was. En waarom had er dat was zo. En daar, ik in die gewone proza mailtjes zie je dan al jaar in effect. Dat is heel opvallend om te zien.
1: Ja, hoe zullen jou hem herinneren?
0: Ja, als een hele goede vriend en een dichter dat ik zie op zich. En een dichter ik dat mensen die in het Fries schreeuwen willen. Een hele proto on hebben kennen. En daarnaast een hele goede vriend die op het menselijke vlak, ik, dat heb ik skreun in het Fries Dagblad. Ik altijd eer hier, bijzonder eer hier voor mensen die op een of andere manier in de kniepen zitten. En dat kan ik wel ter uitdrukking in zijn christelijke belutsnens. En hij is er zelfs opgegroeid in een orthodoxe vermidden. Maar hij had hem al vrij betiet ervan losmaken. Of dat het er proberen. En hij had er vrijzinnig iets zacht. En daar ging er heel bewust mee om. Daar is vooral de laatste jaren weer een soort van schreeuwen stier. Ik wil in dat teken. En dat is, ik ben net nog eens jarig, maar dat is voor mij inspirerend om te zien hoe conscientieus je daarmee omgaat. En daar heb je een voorbeeld in.
1: Ja, mooie woorden over Epi Dam. Dank u wel dat je bij zijn uitsturing over hem praten wil.
0: Graag gedaan.
1: Abe de Vries, wie dat, hij praatte over zijn vreun, dichter vreun, Epi Dam, die het juiste verstoorn is op 23-jarige leeftijd.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts. Alles wat er

0: Ja, en het WK voetbal, of we nou toch bij het voetbalonderwerp binnen, dat is nou een dikke week onderwijs. En daar hebben we al heel wat spraakmakende zaken plakvoen van opvallende uitslagen en fans die de spotlights pakken. Van Jong maar Nederland op Nijon de Bak in de wichtige wedstrijd in Zweden. Nou, het Liekspul in de week in Japan. Matter van Jong een goed resultaat. Del zet weer om de kansen voor de volgende ronde Jeppen te houden. Nou, zullen misschien net een soort mensen die vorige wedstrijd van Zweden Sjoen hebben, die we midden in de nacht. Uitzondering erop is Jan-Vincent van Zuiden, voetbalcommentator bij de NOS en Vries Omutens. Jan-Vincent, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jantine.
0: Ja, want dan mochten ze midden in de nacht de wedstrijd van Zweden becommentariëren. Nou, vertel eens, hoe wie dat?
1: Ja, dat weer pittig. Vier uur en nachts is het niet wie de A-traat. Dus ja, ik heb van tevoren even een paar uur geslipt. Die eerste wedstrijd van Nederland in Japan, daar stond het gewoon refereerst, die ga ik even om voorbij gaan litten. Want ja, toen lag ik even te sliepen. En ja, dan midden in de nacht de wekker. En naar Hilversum het hockey en ja, Zweden-Tunesië van commentaar verschijnen. Dus ja, apart.
0: Ja, heel apart. Vanuit Hilversum dus, dat is net een van de lokkigen dit een vluchtje naar de Verenigde Staten krijgen, hoor.
1: Nee. Wie het maar zo'n feest. Nee, dat ja, trok dat het WK Zak Rut is. Drie verschillende teamzones. Ek gigantisch duur is. Hebben bij de NOS de verkezen om ja, maar een paar commentatoren die kant op te sturen. Volle minder als gewoon waar het geval is bij een WK voetbal. Maar ja, dat had, ja, had gewoon maar de logistiek en ik maar de kosten te krijgen. Dus ja, ik zit in Hilversum. Tegen maar een soort oren collega's. Ja, alle wedstrijden die komen bij u voorbij bij de NOS. Dus die maat al even van commentaar en worden. En ik ben hier van die meisjes. En ja, natuurlijk het leukste is om er echt bij te wijzen in de Verenigde Staten. Maar aan de andere kant, ja, ik ben nou wel commentator bij het WK voetbal. Hoe mooi is dat?
0: Ja, hoeveel mensen kind dat is. Dus Sarstal, ik moet nou mijn hokje taan. Neem eens dus mooi als je commentator bist bij een van die wedstrijden. Dan moest dus in een hokje zitten. Maar ja, hoeveel beeldschermen heb je om die heen?
1: Ja, ja, uiteindelijk is er maar één beeldscherm belangrijk. Ik heb nog wel een computer erbij en zo. Maar ja, ik zie gewoon dezelfde beelden als dat de meesten thuis op de televisie zoeken. En daar maak ik het commentaar bij Jan. En ja, we hebben verschillende ja, sprekcellen, zaten we dat dan nemen. Die een wat liedser als de oren. En daar zit ik wel een grutter bij. Hè. Ik zit wel een hok. En sommigen ben ik wel hokjes, maar we hebben wel wat gruttere. Ja, wat gruttere rondes werd wij het commentaar in. In twee keer naar mijn goede monitor. En dan, ja, dan ben je afhankelijk van wat er toch de regie ter plaatse uitstuurd wordt, weet je wat bij vertellen kunnen. Want als er wat gebeurt wat buiten de camera's gebeurt, ja, dan wordt het lastig voor mij.
0: Ja, inderdaad. Maar daar heb je dus Zweden, Sjoen, met Oranje, Jontje, Mat.
1: Ja.
0: Nou, vertel u eens, waar zitten de kansen? Hoe goed ben de Zweden, nice?
1: Ja, ze zijn 4-1 won van Tunesië. En als je alleen naar die uitslag zorgt, dan denk je van zo, dat is een beste ploeg. Als je dan iets verder in de ja, statistieken doeken, zijn een expected goals, dus het aantal te verwachten doelpunten, van 1.36. Dus dan het eens 2. Dus zoveel kansen hadden ze net bij elkaar voetballen. En alle kansen die ze kregen, die gingen direct in. Maar wat helpt van Tunesië? Want er ging nog wel eens achterin wat fout bij de keeper en bij de opbouw, bij de verdedigers, dat ze echt bal samen inleverden. Dus ja, die slag 4-1, dat vertekent ik wel een beetje. Werd Nederland voor oppassen, maar dat zijn die twee spitsen, Jeukeres en Isaac, dat zijn echt twee kanonnen voorin. Heel soort land, zo'n dreamen van Ines aan spits. Nou, Zweden had er zelfs 2. Dus dat binnen een man, als je die de kans krijgt om te zitten, dan heb je de kans dat het een doelpunt is. Dus daar moet Nederland echt voor oppassen. En een oorman die het mij opvoelt, wie Yassine Ayari, een middenvelder, die zit de 2 bal van aanstaan echt schitterend in. Dus ja, die maakt je net zitten litten.
0: Ja, dat kind dus nog wel eens een spannende wedstrijd worden van jou.
1: Ja, dat zullen we wel kennen, want ja, hoe goed is Nederland nou echt? Hè? Twaats in Japan. Nou ja, de wissels van Koeman pakten net heel goed uit. Ze hadden best wel aardig spelen, maar uiteindelijk net woen. Ja, dan wint natuurlijk wel in oren naar het WK al wat kritiek. Het rent nog net geweldig, maar ja, een goed resultaat kan dat helemaal omdraaien vanzelf. En ja, ze hoeven in principe net echt benauwd te wijzen voor de Zweden. Je moet er wel oppassen. Maar de kwaliteit van Nederland, ja, verwacht je toch wel dat Oranje Joen weer meert.
0: Nou, laten we dat hopen. Voor jou als commentator nog even, wist al hokker oren wedstrijden als de komende weekend waar moest?
1: Ja, ik heb er, joen na Nederland ben ik aan de beurt voor Duitsland, Ivoorkust. Dus, op Nederland kleren ze al net de televisie uitzetten, maar lekker trusje en bluw, want dan komt Duitsland, Ivoorkust. Werd ik het commentaar bij Jan Maai en dan na een week had ik nog Bosnië, Qatar en ik had nog Curaçao, Ivoorkust, Algerije, Eerste Riek. Dus er komen nog wat potjes in de groepsfase en daarna had ik nog drie wedstrijden voor de laatste 32, de knock-out fase. En als je dan je het recht om nou en had je dan verliezen kun je naar huis en had je winnen kun je terug. Dus dat is een beetje mijn schema de komende weekend.
0: Ja, leuk. Nog genoeg te dwan. Dus de laatste vraag, ik moet hem toch even stellen, want do bist kenner, do zit er helemaal kap en heren in. Versissing van de finale, wie steen daarin en wie wordt uiteindelijk de winnaar?
1: Ja, dat is zo lest dat je al ziet. Ik heb mijn glazen bol nog even keihard oppoetst en zo, maar het is zo afhankelijk van hoe rint dat je, wie moet je speel je. De eerste resultaat, nou Argentinië, maakt het een geweldige indruk, maar het is in Algerije. Hoe verhaalt hem dat? Spanje had 0-0 spelletje in Café, die is Spanje of Varhoorn, een van de grote favorieten. Ja, dat zou het al je net zo vol. Dus het is heel lastig te versissen. Ik had het voorhand zo en ik denk dat Portugal heel fier komt. Zullen we gewoon gaan voor een finale tussen Portugal en Argentinië. Messi en Ronaldo. dat zou toch geweldig zijn.
0: Ja, de klassieke finale kan ik het dan haast wel neer. Maar dan kiezen ze daarna beide ik mijn pensioen.
1: Precies.
0: Hartstikke mooi. Hey, dankjewel dat ze dus even bijpraten. Woest een soort willen. En wij zitten jong voor beide wedstrijden. Ik heb het eigenlijk nog even jaren. Dankjewel, Jan Vincent.
1: Goed zo. Hoi, hoi.
2: Alles wat je op Dijn is, hebben, jongens, tussen 10 en 11.

0: Renate de Bakkere van Haas, die zal dit hier een bijzonder avontuur ongeen. In haar ingentje roeit ze de Atlantische Oceaan oer. Van het Canarische eiland La Gomera naar het Caribische eiland Antigua. Het is een tocht van 5000 kilometer. En het is dus wichtig voor de Bakkere om eerst goed te trainen. Verslaggever Dennis Terpstra die zocht haar op bij een training. Wil haar boot in het water takelen waard.
1: Dat zijn de patjes.
2: Mijn eten.
1: Heeft het allemaal dezelfde smaak?
2: Nee, dit is vegetable tikka met rijst en dit is macaroni cheese. Maar ik ga voor de oceaan heb ik 6-7 verschillende smaken. Wel allemaal dit merk, want zij maken maaltijden van 1000 calorieën. En dat schiet tenminste op. Ja. Dus ik moet 4400 calorieën per dag eten.
1: Jeetje, zo veel.
2: Dat is wat je verbrandt.
1: Want kies krenkt wan.
2: Nou, we gaan zo te water en dan gaan we samen met de Mercy de Waddenzee op. Dus ik ga op de Waddenzee roeien. En als het een beetje mee zit qua weer, dan roei ik ook even door de Noordzee op over de eilanden. Dat is een mooie zeetraining.
1: Want waarom kies je dat trainen?
2: Nou, ik ben al ruim een jaar in training, omdat ik eind dit jaar ga ik de Atlantische Oceaan oversteken in deze boot, solo. En ik doe mee aan een wedstrijd. En die wedstrijd schrijft ook verschillende reglementen voor. En een daarvan is dat een solo-roeier minstens 240 uur moeten trainen. En waarvan meer dan de helft op zee. Dus ik probeer gewoon zoveel mogelijk uren te maken. En, maar dat gaat heel goed. Ik lig ruim op schema.
1: Want waarom kost deze race dan?
2: Nou, allereerst omdat de oceaan gewoon een fantastische plek is om te zijn. Dat is een enorme innerlijke drijfveer. Ik mag daar graag zijn. Ik vind roeien het mooiste sport die er bestaat.
1: Wat vindt ze mooi om de zee?
2: Ja, de zee is altijd zo anders. De zee heeft zo ontzettend veel gezichten en herbergt enorm veel leven. De golven zijn prachtig en die eindeloze horizon is natuurlijk ook heel erg mooi. Dus dat is een enorme drijfveer. En 5,5 jaar geleden heb ik voor het eerst de oceaan overgestoken in een team. En eigenlijk bleef de oceaan altijd enorm trekken. Maar het leek me ook wel een fantastische uitdaging om dit in mijn uppie te doen. Het is eigenlijk heel simpel. Mijn grootste drijfveer om dit te doen is om het leven te vieren. Omdat ik er nog ben na een lange reeks van kankerbehandelingen. En ik gun iedereen zo'n leven dat ze het liefste willen leiden. Het voorkomen genezen van kanker. En Maarten van der Weijden Foundation die zet zich daar op een hele mooie, zuivere manier voor in. Dus ik wil gewoon echt een genante bakgeld bij elkaar roeien voor die foundation.
1: En ze is nog in die mooie boordje. Mm-hmm. Ja, blauw, ja, het zit eigenlijk een beetje als een soort hele grote kano, om het zo maar te zeggen.
2: Ja.
1: Mooi twee dingetjes, ja, een soort ja, rutsjes erin.
2: Ja, rutsjes, wat dit zijn twee luiken. Er zit wel een soort reflecterend iets op, omdat het op de oceaan wel heel erg warm gaat worden. En dan hou je de warmte een klein beetje buiten, niet heel erg hoor. Maar ja, twee cabins. Ik kan voor en achter slapen als ik dat zou willen. En achter, daar zit alle apparatuur. Want dit is wel een volledig ingerichte oceaanboot. Dus ik heb echt alles aan boord. Ik heb ook mijn satelliettelefoons en alle veiligheidsmiddelen. Reddingsvlot zit hieronder. Parachuteanker. Ik heb echt alles aan boord, zodat ik veilig, zo veilig mogelijk, de oversteek kan maken.
1: Wat zijn uitdagingen?
2: Die zijn meervoudig. De grootste uitdaging is het weer. Hè, want we kunnen stormen tegemoet zien. En dan moet je je wel in staande zien te houden. Tegenwind betekent gewoon je parachuteanker uit en uitzitten. En dat wordt heel hobbelig en onrustig, maar het is te doen. Je kan ook flinke wind van achter krijgen. Dat is op zich heel fijn, want dan kun je echt surfen vanaf de golf. Maar dan moet je oppassen dat je niet omslaat. en de uitdaging is ook om het alleen te doen. Ik weet natuurlijk niet hoe ik ben als ik zo lang alleen ben. Ik ben wel vaker alleen in de bergen geweest en daar red ik me prima. Want ik voel me nooit echt alleen, want de omgeving is mijn gezelschap. Zo beschouw ik dat. De boot is mijn gezelschap. Dit is echt het verlengstuk van mij, zeg maar. En misschien valt me dat tegen, maar ik neem gewoon lekker muziek mee en luister boeken. En ik denk dat ik me daar wel mee red. Maar ja, sommige dingen weet ik ook gewoon nog niet. Dus dat is ook de uitdaging. Alles wat je

0: Het is goed alweer de laatste aflevering van Straffe Zaken van Friesland Doc. In de documentaire Riege doeken filmmakers Wilfried Bijma en Jelmer Hoekstra in de intrigerende strafskiernis van de Ljouwert en de Blokhuispatter. Never after de dwarren van het monumentale poon waren namelijk eeuwenlang schokkende straffen uitviert en beruchte criminelen opsletten. Historicus Klaas Sandberg vertelt in de Riege over de nijskerige kanten van de Ljouwert strafskiernis. En Klaas is aan de telefoon. Een goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, de deerstraf die waard in Nederland pas in 1870 afgeschaft. Daarvoor wien in Ljouwert lief- en deerstraffen. Ja, die waren uitvriet terug de beul. Hoe zeggen die straffen er in Ljouwert dan eens uit?
1: Ja, een veelvoud van straffen, zoals je zeggen kennen. Nou, de meest strenge straf, de deerstraf die wordt uitvriet, is weer vierendelen. De namen zijn er misschien al. Ja, dan wordt die in stikken rapt. En kijk, zo slim wie rat braken. Dan kom je aan een field te hingen. En dan worden staan gewoon ledematen van je brutsen. En dat koe oeren door je. Of dat het einde is hier via. Maar gebroekelijk heb je ophing je en mij het zwart onthoud je.
0: En dat gebeurde in Ljouwert, nou ja, regelmatig?
1: Nou ja, eerst zeg maar in de 17e eeuw wat vaker dan in de 18e eeuw. In de 18e eeuw, nou, één keer per jaar, één keer per 2 jaar.
0: Net heel regelmatig dus?
1: Nee, maar altijd baden dat we het groot meis, zeker in de 18e eeuw en in de 19e eeuw, kunnen vaak koppelden onder de merkendagen en onder de kermissen en dat soort zaken. En ja, schoon kregen vrij, want die moesten dan, moesten verplicht naar Shenhuda Gang, het leren en de vermaak.
0: Ja, en wat voor mensen kregen die straf? Wat hien zij die aan?
1: Nou, in de 17e eeuw, in de 16e eeuw koest vrij makkelijk de deerstraf krijgen. Als het al drie rust mij bijvoorbeeld een hoes in de baron steken, dan koest al de deerstraf krijgen. Nou ja, ketterij de deerstraf in de 16e eeuw. En dan staan we wel wat milder, wat misschien net zissen, maar het werd wel iets zonderlijker. Dan moest je echt je deermakker hebben. Ja, dan kreeg de deerstraf.
0: Ja, dat moet natuurlijk uitviert worden. Dat waard dan die introg een beul. Wat voor persoon wie dat?
1: Een ambtenaar in het eerst van een belangrijke stad of een provincie in Friesland, wie dat een gewestelijke provinciaal ambtenaar.
0: Heel oorbeeld wat wij bij een ambtenaar denken, Joert de Doy. Wie dit een vak leert, zijn zo'n vak? Wie het echt een beroep?
1: Ja, die echte vak. Je moest natuurlijk goed kennen. Als het mislukte, dan run je het risico dat je linst wordt. En dat doen niet vanzelf net. Dus je moest een flink oefenen op DFV. Vooral Bargen. En het vak werden van Heid op Zoon werden dat terugdoen. Want ja, ik kleef er toch iets om van. Ja, beul, dat wil je net worden. Dat is minder waardig. Aan de andere kant. Ja, een beul kon ik vaak bonken die brutsen weer goed zetten. Zit ik vaak in de medische sector. En over het algemeen zien ze ik wel flink wat inkomen. Maar vaak doen net iemand met hun dochters trouwen, want de kleed het toch wat nieuwe zongen.
0: Ja, het is net een gewoon beroep, ik in die tijd dus net.
1: Nee, zeker net. Nee.
0: Jouw het dus, die hebben volgens de bijnamen Goochelappershoorn. Waar kan die namen dan wij?
1: Ja, misschien eind 18e eeuw, begin 19e eeuw. Nou, leert hier 12 galgen aan het eind van de 18e eeuw. INB het Galgenrak, waar wel het ziekenfonds de Friesland stier. En in je vaderblokjespoort. En die van de blokjes, die bij de blokjespoort, die weer min als meer van de provincie. Maar wie een gestergeloer. De provincie zei van ja, we vinden dat de stad mij betalen moet. Want ja, dat zal wel profijt van. Al die mensen die naar de stad komen en inkepen door en zo. Dus we willen net alleen dat betalen. Nou, de stad zei wat onzin. Dat is gewoon van je, dat ding. En je moet dat betalen. Dat had het gevolg dat het onderhoud net goed regelen werden. En dat de boel versutterde. En net als het verhaal wie er eind 18e eeuw in die ophingen werden moest. En misdragen. Die zei van ja, ik vind prima dat ik dat eerst heb gekregen. Maar met dat dan aan zo'n suttere gevolgen. Ja, zo komt het verhaal dus in de verhaal. Louters ben Galgenlappers.
0: Ja. Er is net een heel soort verhoor. Er wordt nog steeds steggelen over onderhoud en kosten.
1: Ik, dat is in de geschiedenis van Friesland. Ja. De provincie en de hartstad die het meestal wat aangewaasje.
0: Ja, Njonken de Lief en Deerstraffen van de 16e en 17e eeuw doekt de serie Straffe Zaken ook in intrigerende strafzaken van bekende Veenzenen van de blokhuisporten. Daar was de Riegel al heel dol schoen. Wat voor verhaal ben jij bij, Bleun?
1: Ik vond het meest miskerige verhaal, denk ik, van dokter Opdam, dokter O. Die zit in de jaren 50, 60 in de Leuwarder Veenzenen. Op het moment dat echt de zwierstraf natuurlijk al naar Leuwarder kwam. En dokter Opdam die ziet het feit dat zijn vrouw vergiftigd heeft. Hij had altijd ontkend. Maar hij slaagde in om in de gevangenis. Om een medegevangene ik nog te vergiftigen. En dat is heel bijzonder voor zelfs. En in de serie hier men de zoon van dat slachtoffer hier men in de interview. Dat vond ik heel nieuwsgierig. Ik wist net dat die man nog leefde. En die kon wat inside information aan over het slachtoffer trouwens. Ik een misdadiger, een moordenaar. Maar dat vond ik verrassend. Ja,
0: ja. Het brilwe tegen nieuwsgierige zaken van zelfs. Van de middie de deeltwatersen van de Riegen Strafzaken om jou of jou op NPO 2, morgen van 4 uur alle uren bij Omroep Friesland. Wij hebben er een soort leerd van de morgen, Klaas. Tien dank daarvoor.
1: Mooi, graag weer.
0: Dat weer Klaas Sandberg en hij het vertelt over de neskerige kanten van de Leuwarder strafskiertnis.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: begin op naar de langste dag. Het liek het maar net donker te worden uit je jongensboeten zitten. Heerlijk. De natuur is op zijn mooist. Alles barst uit zijn voegen en groeit en bloeit. En ik kan er heerlijk van genieten dat ik maar zei, Meroen strot de tuin droog. Maar vanmorgen dacht ik wel, oh jee, de tuin was helemaal vol met alles wat vannacht voortwaard is.
1: Ja.
0: Paula, welkom.
1: Dank je, goedemorgen. Ja, het ging er een beetje ruig aan toe.
0: Behoorlijk,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja, nee, ik werd ook wakker en ik heb toch eventjes voor het raam naar buiten zitten kijken naar die lichtshow.
0: Ja, hij was juist toen ik die fantastisch. Dat was fantastisch.
1: Ja, en nou, ik ben vanochtend nog niet in het bos geweest, dus ik weet niet hoe het er daar bij ligt. Maar ik zag wel hier onderweg naar de studio toe overal takken liggen. Dus ik kan me voorstellen dat er behoorlijk wat takken van bomen afgebroken zijn vannacht.
0: Spannend.
1: Dus wees voorzichtig ook nog even als je het bos ingaat.
0: Dat is een goeie.
1: Want er kunnen wel nog los hangende takken bovenin hangen.
2: En kan een BM dan ook goed zien dat hij takken al hier zo verliest?
1: Nee.
2: Oh.
1: Nee, dat is wel serieus schade voor de boom. Ja. Mm. Ja.
0: En dat op het moment dat alles zo mooi in bloei stiet.
1: Ja.
0: En wie opgeeft nou de langste dag?
1: Ja, morgen is de langste dag inderdaad. Hè? De zonnewende.
0: Ja.
1: En ik word er altijd een beetje weemoedig van aan de ene kant.
0: Ja. Ja.
1: Want ja, de zomer begint. Het voorjaar houdt op. De zon staat op zijn hoogste punt. En daarna worden de nachten weer langer. Vind ik ook wel lekker. Maar
0: voor je gevoel, mat alles, hebben wij die simmer nog? En toch is het een keerpunt.
1: Ja, dat klopt. En dat is het letterlijk. Hè? Want de aarde die kantelt nu weer de andere kant op. En daarom worden de nachten ook weer langer en de dagen straks weer korter. Ja, de natuur die barst nu uit zijn voegen. Dat zei je net ook al. Alles staat in komt nu in bloei eigenlijk. Hè, we hebben nu de periode van groei. Laten we achter ons. En we gaan nu naar een periode van rijping en vruchtzetting. Dus soms heb je dan misschien het idee dat de lente, het voorjaar, het broedseizoen, dat een beetje op zijn einde loopt. Dat is nog niet helemaal waar. Dat broedseizoen is nog helemaal bezig. Dus hou daar nog rekening mee als je de natuur in gaat. Want het is nu...
0: De kat nog binnen dus.
1: Ja, de kat nog even binnen en de hond nog even aan de lijn. Want ja, alle jonkies die gaan nu uitvliegen.
0: Ja.
1: Dus het is een beetje alsof je met de auto door een straat met spelende kinderen rijdt. Je moet echt nog even goed oppassen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik viert de zinnekeer.
1: Ja.
0: Door de beesten dat ik? Of de natuur? Hoe werkt dat?
1: Nou... Wij hebben vanuit, ja, mensen vieren dit al eeuwen. Hè, het is echt iets van die oude heidense rituelen die nog steeds gevierd worden. Dus morgen is het zover, dan is de zonnewende. Morgenochtend bij de zonsopkomst zul je zien dat er bijvoorbeeld bij Stonehenge in Engeland, die grote steencirkels, dat daar allemaal ceremonies gehouden worden. Want dan komt de zon precies op achter de grootste steen van die cirkel. En ook bij de Inca's en de Maya's in Zuid-Amerika. Die tempels die zijn precies zo gebouwd dat de zonsopkomst die stralen op de heilige steen vallen, waar dan offers gebracht werden vroeger. En dus het speelt al eeuwenlang. En wij zijn in Nederland een beetje die touch met die heidense feesten kwijtgeraakt. Wij doen dat niet echt meer. Er zijn in Brabant nog wel een aantal plekken waar dan de katholieke versie gevierd wordt. En dat is over een paar dagen. En dat is Sint-Jan. 24 juni. De Schelling viert trouwens ook Sint-Jan.
0: Oh.
1: Ja.
0: Dus had u nog wat vieren willen?
1: Mitsland.
0: Behalve oerol.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja, ja.
0: En hoe vieren ze dat?
1: Oh, op de Schelling is er draverij. En dan is er een Sint-Jans-comité op Mitsland wat daar een groot feest van maakt.
0: Oh, wat bijzonder dat dan nog op dat plak is.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, dat is ook wel bijzonder.
0: Ja. En vieren je met ik?
1: Nee.
0: Nee, bij Staatsbosbeheer. Ben er nog speciale activiteiten? Of,
1: Er wordt nog wel de een en ander georganiseerd. Je kan bijvoorbeeld nog op pad met een gids over het Ekingenzand. Dus je kan een midzomernachtwandeling maken.
0: Oh.
1: En dan genieten van die langste nacht. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En wat zie je dan dat je zo'n wandeling doet?
1: Nou ja, je ziet vooral hoe licht het eigenlijk blijft, hè? Dus echt, het is een constante staat van schemering eigenlijk, zo'n beetje. En als je een beetje geluk hebt, dan kan je ook nog, en dat is deze hele periode wel, kan je lichtende nachtwolken zien. Dat is ook zo mooi.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat is een beetje parelmoerachtige glans over de wolken heen. En dat komt dan net omdat die zon niet helemaal ondergaat. Dus dan reflecteert dat zonlicht. En dat breekt af op die wolken. En dat geeft echt een parelmoer glans. Dat is prachtig.
0: Ja, ik denk dat ik dat van een wieke jongen heb. Dat ik dacht, riet ik nou onder iets terug? Ben dit wolken? Of wat is dit?
1: Ja, lichtende nachtwolken heet dat. Ja, dat is echt prachtig om te zien. Dat zie je vaak in deze tijd van het jaar.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe ben de beesten nou op dit moment?
1: Druk. Ja, die zijn heel druk. He, die gaan zich nu... de jonkies die zijn dus bezig om groot te worden. Maar de beesten die straks weer op trek gaan... die gaan nu bezig alvast om reserves aan te leggen. Dus die gaan eten. Ja.
0: Oké, okay, die beginnen zich nou een beetje kleermaatje voor...
1: Ja, voor straks de herfst. En de winter die er weer aankomt. He, want die beesten die reageren op licht.
0: Ja.
1: Dus zodra de nachten langer worden... dan gaan die beesten daar ook op reageren.
0: Ja. En is dat ik de reden waarom ze er dan altijd een beetje zie? Zat ze in het Fries gezegd een mankeliek? Weemoedig?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij er ook op reageren.
0: Ja.
1: Wij zijn tenslotte ook dieren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, op meestal nog simpelen wat ze dwangen en waar moet ze dan even wijzen?
1: Staatsbosbeheer.nl. En de wandeling wordt georganiseerd vanuit buitencentrum Drents-Friese Wold.
0: Oké. Okay. Ja. Of naar Midslaan.
1: Ja, of Midslaan Sint-Jansfeest. Ja, de 24e.
0: Oké. Okay. Ja. Dank u wel, Paula.

0: Man die is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Kom op Friesland.
3: Agen Mijnis. Oftewel Agen M.
4: Agen M, de masterkreker.
5: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
4: In straffe zaken deelt treien. Dit weekend in Friesland ook.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Summerfield. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen die zouden komende nacht kunnen plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd. Begoña Gómez moet terechtstaan voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en ze moet haar paspoort inleveren. Sanchez en zijn vrouw spreken de beschuldigingen tegen en de socialistische partij van Sanchez spreekt van een politiek proces. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En morgen wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Hey, jij daar.
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost. Autotaalglas.
15: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuwende leeuwhanddoek.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. In Engeland presenteerde ITV vol trots een nieuwe vrouwelijke voetbalanalist voor het WK na klachten over seksisme bij de omroep. Alleen is ze wel in het decor van een keuken gezet. Ze staat letterlijk achter het aanrecht. Op een krijtbord, waar je normaal op een boodschappenlijstje opschrijft, tekent ze spelposities. En vanavond neem ik aan ook het recept van in de pan gehakte Zweedse balletjes. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. We beginnen zo in Frankrijk, waar gevaarlijk hoge temperaturen verwacht worden. Verder keek ook Arnon Grunberg vanavond naar Oranje, een spelen wat hem is opgevallen. We gaan het ook hebben over de excuses die premier Jette morgen waarschijnlijk aan de Molukkers in Nederland gaat uitspreken. Casper Verkaik maakte een bijzondere documentaire over oorlogsmisdaden in de Vietnamoorlog. En er is een bijzonder schilderij ontdekt van de vergaderzaal van de Staten-Generaal. En de ontdekker daarvan die gaat ons uitleggen waarom dat reden voor opwinding is. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 20 juni.
2: Dit is zoals je het graag wil zien. En dan hoeven wij ook niet zoveel te zeiken.
1: Ja, voetbalanalist Rafael van der Vaart had weinig aan te merken op de 5-1 overwinning van Nederland op Zweden. En vooraf hadden veel fans ook al het gevoel dat Oranje goed zou spelen.
3: Ja, 100%. Zeker. Bobby doet mee. Gaat helemaal goed komen vanavond.
1: Ja, en hij had een vooruitziende blik, want binnen een paar minuten scoorde Bobby.
4: Bobby! Goal! Brian Bobby doet het!
1: En een paar minuten later deed hij het weer.
5: Bobby voor de goal! Bobby!
1: Maar met 2-0 ben je er nog niet.
6: Nou, nog volhouden!
1: En dat deed Oranje nu via Gakpo.
5: Cody Gakpo! 3-0!
1: Nou, Zweden maakte er ook nog eentje, maar daarna mocht Nederland weer.
4: Summerville! Daar is nummer 5!
1: Ja, Oranje is nu vrij zeker van de volgende ronde. En daar krijgen ze dan ook extra steun van Turkse fans. Nu Turkije is uitgeschakeld.
7: We gaan overstappen naar Nederland. Nu gaan we voor Nederland. Jongens, we gaan allemaal voor Nederland! Ja!
1: Dan naar het noodweer van afgelopen nacht. Daar was maar één woord voor.
8: Dat is één groot chaos.
1: In Julianadorp waren ze gisteren helemaal klaar voor een popfestival. Maar vanochtend stond het podium er niet best bij.
9: Die heeft het niet gered, die is omgewaaid.
1: En hoe was het dan met de hekken?
9: De hekken zijn stuk omgewaaid.
1: En de tenten?
9: Tentdoeken zijn gescheurd, omgewaaid.
1: En de snacktenten dan?
9: De snacktenten, omgewaaid.
1: Nou, het festival werd afgelast. Jammer, vond deze bezoeker.
10: Ik had eigenlijk gehoopt morgenochtend de kaarten te hebben. Ja, maar dat
11: kan alsnog.
10: Ja, kan alsnog, maar het hoeft niet.
1: Verder met het akkoord tussen Iran en Amerika. President Trump was dik tevreden over de deal, want de straat van Hormuz is weer open.
12: Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. The oil is all over the place.
1: Voorwaarde van Iran was wel dat Israël stopt met het bombarderen van Libanon. En Trump zou dat wel regelen met Israël.
13: They have a lot of respect for me. And they do as I say.
1: Maar hoe is dan de relatie met premier Netanyahu?
13: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
1: Nou, dat lukte niet echt, want kort daarna gebeurde dit.
14: Violence flared up again in southern Lebanon.
1: Ja, toch weer bommen op Libanon dus. Dus werd Iran boos en u raadt het al.
15: That the Strait of Hormuz has been closed again.
1: Tot slot Paul Hanen. Hij sprak over de dood van Wim T. Schippers, waarmee hij het Sesamstraat-duo Bert en Ernie vormde. En Schippers leek veel op Ernie, volgens Hanen.
16: Het gevoel in Wim kwam in Ernie heel erg naar boven. Hij bleef kind, dat was zo lief.
1: Nou, Wim T. Schippers kan hier niet meer op reageren, maar hij zal het vast mooi gevonden hebben.
17: Dankjewel, Bert. Oh. Nu kan ik vast goed slapen.
6: Nou, mooi. Wel te rusten.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
11: Goeienacht.
17: Ja, niet alleen in ons land is het heel erg warm. In Frankrijk worden morgen en overmorgen zelfs de warmste dagen ooit verwacht. Voor een groot deel van het land is code rood afgekondigd. Correspondent Saskia Houtuin, goedenavond.
18: Goedenavond.
17: Hoe warm wordt het? Waar wordt er rekening mee gehouden?
18: Ja, heel erg warm. Morgen is in 35 departementen code rood. En in nog eens 45 departementen geldt code oranje. En ja, code rood, het wordt niet zomaar afgegeven door het Franse Weerinstituut. Dat gebeurt echt alleen bij hele heftige hittegolven. Dus ja, het gaat om 26 miljoen mensen die in die gebieden wonen. Dus dat is echt wel nogal wat. En dit is wel echt een van de zwaarste hittegolven ooit gemeten in Frankrijk. Waarbij de piek nog moet gaan komen. Die wordt aanstaande maandag verwacht. En dan is mogelijk qua gemiddelde het de warmste temperatuur die ooit in Frankrijk is gemeten.

0: Naam zegt het al, overal muziek op straat. Het is echt één groot festival. Maar ja, op veel plekken is het feest nu helemaal geannuleerd. En wat bijvoorbeeld hier in Parijs ook bijvoorbeeld gaat gebeuren, is dat geen alcohol meer mag worden gedronken in de openbare ruimte. Dus dat is echt wel een maatregel die is genomen naar aanleiding van het feit dat er code rood gaat gelden.
1: Ja, en het is nu natuurlijk ook al heel erg warm. Hoe gaan de Fransen daarmee om?
0: Ja, het gaat er echt heel erg veel over hier. Vooral omdat dit al de tweede hittegolf van dit jaar is. Nog voordat de zomervakantie überhaupt is begonnen. Ik zie ook dat iedereen ermee bezig is. Op social media worden ook tips gedeeld over hoe je huis zo koel mogelijk kan houden. De helft van de Franse huizen is niet echt goed bestand tegen zulke hoge temperaturen. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd over je luiken, dat je die dicht moet houden. Onze onderburen die hebben een reddingsfolie met de zilveren kant naar buiten toe tegen de ramen geplakt, zodat de zon daar op kan weerkaatsen. Nou ja, ik heb jonge kinderen, dus ik zit ook helemaal in die bubbel van wat moeten we daar nou mee gaan doen in hartje Parijs. Want het is best wel een uitdaging om de koelte te vinden. Nou ja, we zijn naar een museum met airco geweest. We nemen een klein opblaasbadje mee naar het park. Ja. Dus ja, we zullen de komende week ze nog wel langer moeten gaan vermaken. Want vanwege de hitte adviseert de school ook om kinderen thuis te houden. En dat gebeurt op veel plekken in Frankrijk ook.
1: Oké, dus die blijven ook nog thuis vanwege de hitte. En is er dan wel ergens komende tijd zicht op wat koeler weer?
0: Ja, maar niet meteen. Waarschijnlijk pas vanaf donderdag of vrijdag dat het echt wat gaat afkoelen. Dus ook op serieus vlak zijn er natuurlijk echt wel grote zorgen hierover. Bijvoorbeeld over ouderen. Deze hittegolf doet veel Fransen denken aan die van 2003. Daar gaat het hier veel over. Toen kwamen er zo'n 15.000 mensen om het leven vanwege de hitte, vooral ouderen. Dus dat staat echt wel veel Fransen op het netvlies. Dus wordt er echt wel veel opgelet de komende tijd.
1: Oké, dankjewel. Saskia Houten, correspondent in Frankrijk.

0: Dat was Angèle met A Little More. We gaan even naar Mark Kloostra, want die is de wedstrijd Duitsland-Ivoorkust aan het volgen. Die is bezig in Toronto in Canada. Ja. De eerste helft was heel erg spannend, want Ivoorkust scoorde met 1-0. Ze zijn weer begonnen dus. Hoe gaat het daar?
1: Ja, 8 minuten geleden zijn we begonnen aan de tweede helft. Nou, ook in de tweede helft is het geniet hoor. Vingers aflikken, dat werk, want het gaat op en neer. En Ivoorkust heeft al 2 keer de kans gehad om er 2-0 van te maken. Dit is ook weer heel fraai gedaan door de man van de 1-0 die de bal achter het standbeen langs meegeeft. Hij kreeg ook de kans om er 2-0 van te maken. Vrijstaand op 12 meter. Maar wist het doel niet te vinden. En dat geldt ook voor Olai een paar minuten later. Die de aanval zelf opzette tussen 3 Duitsers door. Uiteindelijk ook eindstation werd. En de bal over het doel schoot van de 40-jarige Manuel Neuer op het doel bij Duitsland. Ivoorkust is razend gevaarlijk. De wedstrijd gaat op en neer. Er valt echt niets te zeggen over wie deze wedstrijd gaat winnen. Maar na 8 minuten in de tweede helft staat Ivoorkust nog wel altijd voor. Tegen de Duitsers met 1-0.
0: Dat is leuk. Dankjewel. En jij komt nog bij ons terug als er nog iets heel spannends gaat gebeuren. Nou, wie dit ook allemaal volgt, dat is schrijver, inwoner van de Verenigde Staten en, zoals hij zelf zegt, in zekere zin ook voetbalwatcher Arnon Grunberg. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Met een nadruk op in zekere zin, hè?
0: Ja, dat, daar leggen we de nadruk
2: heel
0: op.
2: Heel erg de nadruk op leggen. Ja.
0: Nou goed, we zijn nu ruim een week op weg met dat WK. Vanavond de tweede wedstrijd van Oranje natuurlijk. Heb je gekeken?
2: Ja. Ik heb een groot stuk gekeken. Ik ben op een feestje, een kinderfeestje, zo'n 100 kilometer ten noorden van New York. En ik moest op een mobiele telefoon kijken, want de interesse in het WK bij de mensen die hier aanwezig zijn, de Amerikanen, waren ook een paar Nederlanders, is vrij gering.

0: Oh ja, dus je moet het een beetje stiekem in een hoekje doen.
1: Stiekem, en er zat een ander Nederlands stelletje, dat was ook aan het kijken, maar die waren meer met elkaar bezig dan met voetbal. En op een gegeven moment ging de discussie heel erg over sinds wanneer de buitenspelregel eigenlijk bestaat. En dat vonden ze eigenlijk ook nog spannender dan de wedstrijd. Okay. Zeker omdat Nederland natuurlijk al vrij snel voor stond.
0: Ja, goed. Nou, vlak voor dit WK begon was je hier ook al in het oog te horen om eigenlijk vooruit te blikken op het WK. En toen zei je dat je het zo mooi vindt hoe het gevoel rondom een WK je zomer ook kan kleuren. Dat bijvoorbeeld jouw eerste WK voor altijd verbonden is met je eerste liefde ook een beetje.
1: Klopt.
0: Ja. Heeft dit WK de zomer ook al wat kleur gegeven?
1: Nou, dat is misschien nog wat te vroeg om iets over te zeggen. Ik was verleden week voor werk op Bonaire. En toen heb ik de wedstrijd tussen Curaçao en Duitsland gezien. In een heel klein cafeetje op in een stadje waar eigenlijk oorspronkelijke bewoners van Bonaire wonen. En dat vond ik wel een belevenis om te zien hoe daarop gereageerd werd. En met een opgewekte gelatenheid de nederlaag van Curaçao. Ze waren natuurlijk allemaal voor Curaçao.
0: Ja, 7-1 benaderd. Werd het, geloof ik, hè?
1: Ja. Precies, 7-1. En op een gegeven moment was het terras ook leeg, maar dat vond niemand erg. Mensen gingen gewoon naar huis. Hè. Dat was mooi, maar nu is het alweer genoeg geweest. Dat vond ik zo'n vrolijke en leuke manier om die nederlaag te bekijken.
0: Ja.
1: Dat gaf me wel moed. En wat ik in New York natuurlijk heel interessant vind, waar ik sinds woensdag ben, is dat daar eigenlijk de overwinning van de Knicks, dus het basketbalteam, zoveel groter is dan het hele WK tot nu toe.
0: Ja, dat, dus het leeft daar eigenlijk niet echt, het WK. Terwijl eigenlijk Amerika het ook wel goed doet.
1: Zeker, ik bedoel, en als je de New York Times leest, dan zeggen mensen ook, als Amerika ver komt, gaat het zeker leven. En onder jonge Amerikanen leeft het ook. Maar ik heb bijvoorbeeld wel het idee dat dat vrouwenvoetbal in Amerika eigenlijk nog meer leeft dan mannenvoetbal, gek genoeg. En zeker oudere Amerikanen, boven de 40, die vinden voetbal ook, heb ik wel eens een discussie ook meegemaakt, gehoord, eigenlijk saai vergeleken met sport als ijshockey en basketbal.
0: Ja, omdat er minder gescoord wordt.
1: Er wordt minder gescoord en dan wordt het dat tactische gedoe en het wachten. En ja, ze vinden het, nee.
0: Ja.
1: Maar er lopen natuurlijk genoeg fans rond in shirtjes van alle landen die meedoen. Maar dat is bijvoorbeeld veelzeggend. Gisteravond liep ik naar huis en toen kwam ik langs een groot hotel waar een enorm scherm hing met een terras waarop mensen konden kijken. Dat was de wedstrijd tussen Brazilië en Haiti. En dat enorme terras waar denk ik 300 mensen op plaats konden nemen, er zaten 6 mensen maximaal, waarvan zeker 3 dakloos waren.
0: Oh.
1: Dus dat vond ik toch wel. Dat vond ik wel, ik zeg natuurlijk niet dat het overal zo is, maar dat vond ik wel een beeld dat is bijgebleven tot nu toe. Van de WK in New York City.
0: Ja, dat is hier wel heel erg anders, duidelijk.
1: Duidelijk.
0: Wat ook duidelijk is dat op dit WK politiek en sport echt niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Nee. Er is al een scheidsrechter aan de grens geweigerd. Fans uit verschillende landen kunnen niet komen. Had je dit nou verwacht van Trump, dat hij dat zo zou doen?
1: Nou, eigenlijk niet. Want je zou eens denken dat een groot evenement, en wat over de hele wereld gaat, waar echt miljoenen mensen, miljarden mensen naar kijken, dat een gelegenheid bij uitstek is voor Amerika om te laten zien dat ze eigenlijk een fantastisch land zijn en dat ze nog altijd de beloftes van vroeger vertegenwoordigen. Hè, vrijheid, mogelijkheden, het land waar je heen moet als je jong bent en niets wil bereiken. En juist door zo'n Somalische scheidsrechter te weigeren, door fans van een land als Haiti niet toe te laten, door het voor bepaalde mensen moeilijk te maken om binnen te komen, laat je eigenlijk zien dat je een land bent waar heel veel mensen zich elders, en ook Amerikanen misschien, niet mee zouden willen associëren.
0: Ja.
1: Dus ik vind het heel onverstandig. En ook de hele politiek voor dat Iran. Goed, er is een soort, de oorlog is daar nog niet helemaal voorbij. Al gaat wenselen, als ik net naar Zwitserland voor onderhandelingen, dat team dan 1 nacht in Amerika moet zijn en dan razendsnel weer terug moet naar het hotel in Mexico. Dat is natuurlijk geen reclame voor Amerika, maar het tegendeel.
0: Nee, nou ja, misschien kijkt Trump daar toch wel anders tegenaan. Wil hij juist dit moment kiezen om de wereld te laten zien hoezeer buitenlanders niet welkom zijn?
1: Ja, maar het gaat wel heel erg in tegen de eeuwenlange traditie van Amerika. Want het land is natuurlijk opgebouwd bij de gratie van mensen die van elders naar Amerika kwamen. En dat zit zo diep in het DNA van Amerika. En als je dat wil veranderen, en dat wil hij, dat weet ik, dan ondergraaf je denk ik toch uiteindelijk ook Amerika's belangen.
0: Ja, en ik vind dan ook wel opvallend dat een echt grote reactie eigenlijk uitblijft. Wat zegt het jou dat de FIFA dit eigenlijk ook allemaal maar gewoon laat gebeuren?
1: Ja, dat was ook, dat was, zelfs de New York Times die schreef er met verbazing over dat FIFA, een organisatie die behoorlijk machtig is, meestal zijn wil oplegt aan het gastland waar het WK plaatsvindt, of de gastlanden. En het was duidelijk dat ook de baas van FIFA en de hele organisatie gewoon doodsbang is voor Trump en de Amerikaanse regering. En dat ze eigenlijk naar zijn pijpen dansen. Dat zegt heel veel over de machtsverhouding inderdaad.
0: Ja, tot slot, heeft nou al iets jou in de richting van een mogelijke wereldkampioen gewezen?
1: Nee, maar ik vind het wel heel interessant om te zien wat de wetkantoren doen. Op een website als Podiummarkt, wat daar gebeurt. Of ook Nate Silver, iemand die ook verkiezingen probeert te voorspellen. Probeert te voorspellen aan de hand van economische groei welk land wereldkampioen zou worden. En hij meent dat Argentinië en Frankrijk op grond van economische cijfers en goede cijfers de beste kansen maken.
0: Oké, dat is ook wel interessant om het via die weg te beredeneren.
1: Ja, dat vind ik een hele originele manier. Ja. Maar hij heeft een hele theorie over waarom dat zo is. Hè?
0: Ja. Nou, we gaan dat allemaal even teruglezen in de New York Times. Voor wie dat interessant vindt. Voor nu heel hartelijk dank dat je het voor ons allemaal weer een beetje in de gaten hebt gehouden. Arno Grunberg.
1: Graag gedaan.
0: Ja. In Rotterdam wordt morgen het Nationaal Molux Monument onthuld. Aan de Lloydkade, waar 75 jaar geleden duizenden Molukkers aankwamen die voor Nederland hadden gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, maar hier niet op een warm welkom konden rekenen, integendeel. Premier Jette heeft deze week aangekondigd dat hij een toespraak houdt en de verwachting is dat hij dan excuses zal aanbieden. Hier in de studio is Dina Mariannan. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Uw ouders kwamen daar op die kade in 1951 per schip aan.
2: Ja.
0: Dat was niet vrijwillig overigens, het was een bevel. Kunt u eens uitleggen waarom werd uw vader hierheen gehaald?
2: Nou ja, mijn vader was een van de duizenden Molukkers die in het kniel dienden. Toen hij aankwam in Nederland was hij al 40-plusser, zeg maar. Dus hij had toen al minstens 20 jaar knieldienst erop zitten.
0: In het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger is dat?
2: Ja.
0: Ja. En hij kwam dus na al die dienstjaren voor Nederland hier aan.
2: Ja.
0: En dat was het begin van, ja, van wat eigenlijk?
2: Nou ja, het was het begin van een zeer schrijnende periode in zijn leven, in de Nederlandse geschiedenis, kan je zeggen. Want ik probeer het altijd wat breder te zien dan mijn vader alleen. Ik heb daar een boek over geschreven, over de begintijd in Nederland. De koude ontvangst, daar is al heel veel over gezegd en ook geschreven. En het is op tv geweest.
0: Ja, want misschien moet ik het even uitleggen voor mensen die het niet weten. Al die kneelmilitairen die dus hierheen kwamen, die werden eigenlijk op het moment dat ze daar op de kade aankwamen direct ontslagen.
2: Ja, ja. En sommigen ook eerder al, geloof ik, op het schip. Onderweg naar Nederland met een of ander flutbriefje. Want anders kun je het ook niet benoemen. Waarin het ontslag werd aangezegd. Onmiddellijk ontslag uit de knieldienst. Want kniel was opgeheven op dat moment. Het bestond niet meer, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. En zij waren onderweg, hebben ze dat zo op die manier te horen gekregen.
0: Ja. En vervolgens moesten ze hier ergens gaan wonen, maar er was woningnood en werden ze eigenlijk in voormalige concentratiekampen gehuisvest.
2: Ja, ja.
0: Maar je hebt zelf ook gewoond, hè? In kamp Westerbork.
2: Ja, ja, ik heb een deel van mijn kinderjaren in voormalig kamp Westerbork doorgebracht. Dat was, het zal met de de woningnood op dat moment te maken hebben gehad. Maar natuurlijk ontzettend schandelijk is, is dat ze dus en een soort collectief onmiddellijk ontslag zijn aangezet uit het militaire dienst. En vervolgens bij aankomst in Nederland in die barakken, in die voormalige concentratiekampen zijn gestopt. Ik zeg altijd gedumpt. Want we hebben dus in verschillende van die kampen gewoond. Vanaf mijn geboorte in Ommen tot aan de verhuizing naar een woonwijk, Molukse wijk in Assen. Dus al met al zijn van tussen 1951 en 1970 zijn Molukkers gehuisvest in voormalige concentratiekampen.
0: Ja.
2: En dan moet je voorstellen, een kamp zoals dat er toen uitzag en de omstandigheden waarin het allemaal verkeerde. Er is amper onderhoud aangepleegd. Wij zaten dus echt in een woonbarak. Wat, zeg maar, waar de ramen, er geen ramen meer in zaten, waar geen amper sanitair was, waar het vergeven was van ongedierte, enzovoort, enzovoort. En wat heel veel mensen niet weten, wat ik nu echt ook even kwijt moet, is dat ik afgelopen september in een van die kampen ben geweest bij een herdenking. En wat heel veel mensen in Nederland niet weten, is dat dus door al die vreselijke leefomstandigheden in de beginjaren er heel veel kinderen, een hele hoge kindersterfte was. In het kamp, voormalig kamp Schattenberg, op het kerkhof daar, zijn 60 kindergraven, baby- en kindergraven van kinderen van onze ouders, die daar dus de eerste jaren zijn omgegaan.
0: Ja, dus dat waren erbarmelijke omstandigheden, kan je het noemen.
2: Ja.
0: Hoe heeft deze geschiedenis uw vader getekend en u waarschijnlijk ook?
2: Ik heb een boek geschreven over dus die beginjaren, of die jaren dat ik daar woonde. Barak 85, kamer 10. Dat was ons adres in voormalig kamp Westerbork. En daarin beschrijf ik mijn vader op dat moment als iemand die volledig kapot gegaan is, lichamelijk en mentaal, aan de gevolgen van de dienstjaren in het Kniel en vervolgens de komst naar Nederland en de onvrijwillige komst, zeg ik altijd maar. Waarbij hij dus ook zijn naasten heeft moeten achterlaten, waaronder een dochter uit een eerder huwelijk, die hij dus nooit meer in leven heeft mogen ontmoeten.
0: Mm.
2: En mijn vader is dus eigenlijk als een gebroken man, volledig gesloopt, ook door het Jappenkamp daarvoor. Hij is
0: en dan,
2: overleden.
0: En na al die ervaringen dan ook nog eens zo in Nederland behandeld worden.
2: Ja.
0: Dat heeft dus een gigantische impact gehad op hem en op jullie als heel gezin.
2: Ja.
0: Nu komt er morgen waarschijnlijk erkenning en excuses voor dat leed wat u heeft meegemaakt en ook die vele anderen. Wat betekent dat voor u?
2: Ik weet niet of er morgen inderdaad excuses worden gemaakt. Excuses is natuurlijk ook maar een loos begrip. Wat het betekent is, het is natuurlijk te laat. Maar dat neemt niet weg dat ik het zelf persoonlijk zie als mocht er morgen een excuus worden gemaakt door premier. Als toch een eerste stap, een handreiking van de Nederlandse staat, Nederland aan de Molukse gemeenschap hier in Nederland. Als een eerste stap om tot een vorm van verzoening met elkaar te komen. En een vorm van eerherstel, erkenning van het onrecht. Alleen het onrecht is natuurlijk niet begonnen bij 1951, de komst naar Nederland. Er zijn meerdere stappen op dit moment worden er gemaakt. Hè. Don Zeder heeft de motie ingediend voor een onderzoek. Nou, dat vind ik op zich ook hartstikke toe te juichen. Dat er dus een uitgebreid onderzoek komt.
0: Van wat er nou allemaal precies is misgegaan.
2: Ja, en dat dat onderzoek verder teruggaat dan 1951.
0: Ja. En morgen is het dan waarschijnlijk, we gaan er even van uit dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren, premier Jette die dit gaat uitspreken. Maar misschien is er ook nog in de toekomst wel een rol voor de koning hierbij.
2: Ja, ik ben een van die mensen. Ik ben een van die mensen die met oud-premier Van Agt heeft gesproken. Een aantal jaar geleden. En naar aanleiding eigenlijk ook van die gesprekken met hem. Het zijn twee gesprekken geweest. Heeft hij een brief aan de koning geschreven. En dat wordt nu voortdurend ook aangehaald. En zelf denk ik, ja, ik ben een van die mensen die vindt dat als er een gebaar moet worden gemaakt naar die moeilijkste gemeenschap, maar ook gezien het verleden, het koloniale verleden en daarin de betrokkenheid, maar ook de rol van Nederland naar Molukken toe. Hè, er is natuurlijk, als we heel lang terugkijken naar drie eeuwen kolonialisme hiervoor, is er heel veel wat nog nader onderzocht zou moeten worden. En is het denk ik ook de relatie tussen onze voorouders, onze ouders met het Nederlandse Koningshuis.
0: Is daarbij ook heel belangrijk. Ja, dat zou dan heel waardevol zijn als het ook nog uit zijn mond zou kunnen komen.
2: Ja, ik denk dat
0: eerst is de dag van morgen. Een bijzonder en beladen moment denk ik voor u. Dank u heel hartelijk dat u hier in het oog daarover heeft willen vertellen, over het verhaal van uw vader en uw familie. Dina Marie Janan, dank u wel.
2: Graag gedaan.
0: We gaan nog heel eventjes terug naar die wedstrijd Duitsland-Ivoorkust. Mark Kloostra, wat is er allemaal aan de hand?
3: Een gelijkmaker van Duitsland. We zijn intussen 70 minuten onderweg. En die gelijkmaker hing al een tijdje in de lucht. En het komt uit de wissels. Want de voorzet komt van Amiri van de rechterkant. Een loepzuivere voorzet. En recht voor het doel duikt Undaf op. Scoorde ook al tegen Curaçao. Hij heeft de gelijkmaker gemaakt tegen Ivoorkust. Dat het moeilijk heeft in de tweede helft. Met name na de eerste 10 minuten in de tweede. Die gelijkmaker is een logisch gevolg daarvan. Ik vond het nog heel spannend, want ik denk dat Duitsland wel door gaat drukken in de 20 minuten die nog volgen.

0: En dit was Susie V. Dat is de artiestennaam van Suzanne ten Brink, de dochter van Robert ten Brink, met het nummer L'Eredità. In 1971 ontdekte de jonge Newsweek-verslaggever Alec Simkin een geheime Amerikaanse militaire operatie in Vietnam, waarbij op grote schaal oorlogsmisdaden werden gepleegd. Maar onder druk van de overheid en ook zelfcensuur op de redactie van Newsweek werd zijn scoop een beetje weggemoffeld. De Nederlandse filmmaker Casper Verkrijk maakte een documentaire over deze Alec Simkin, die overigens zelf ook vermist raakte in Vietnam. Goedenavond, Casper.
1: Goedenavond.
0: Hoe kwam je op dit verhaal?
1: Nou, ik ben zelf eigenlijk al sinds heel jong, een jaar of 10 of zo, ben ik heel erg geïnteresseerd in de Vietnamoorlog. Weet eigenlijk zelf niet helemaal precies waarom, maar ik wist wel dat toen ik documentaires ging maken, dat ik daar ooit iets mee wilde. En ik was vooral heel erg geïnteresseerd in dat idee dat Amerika eigenlijk al jaren zoekt naar alle vermiste soldaten in Vietnam. Dus ik ben vaak op die lijst gaan kijken. En op een gegeven moment zag ik ook dat daar een paar journalisten tussen stonden. En een daarvan was Alec. Mm-hmm. En toen ik las dat hij niet naar Vietnam was gekomen om journalist te worden, maar eigenlijk jarenlang zelf soldaat wilde worden. En altijd met zijn speelgoedsoldaatjes de Eerste Wereldoorlog naspeelde en zo. Ja, was ik meteen wel echt heel erg geboeid door hem. Ja. Dus zo begon het.
0: Interessant, want je zou eigenlijk denken dat dit misschien eerder een Amerikaanse maker was die op dit verhaal zou stuiten. Maar dat was jij dus. Gewoon een Nederlander.
1: Ja, dat is ik. Gewoon een Nederlander.
0: Het verhaal wordt verteld aan de hand van brieven die Alec vanuit Vietnam aan zijn familie heeft geschreven. En die je hem ook zelf hoort voorlezen. Hoe kan dat? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, die brieven die waren er. En hij was heel trouw met schrijven. Hij schreef echt heel veel brieven. Dus het werd al vrij gauw duidelijk dat dat een belangrijke rol zou moeten spelen in de vertelling van de film. Maar we wilden eigenlijk de hele film echt heel erg vanuit zijn perspectief vertellen. Het is echt zijn verhaal. En dat voelt ook heel erg op hem af. Dus ook in hoe we de film hebben gedraaid. Weet je, alles is vanuit zijn perspectief. En toen we in Vietnam filmden, luisterden we vaak zeg maar naar één stemopname die er van Alec was. Uit 1965. Om een soort gevoel te krijgen bij zijn stem, bij wie hij is, zijn karakter. Hè. Onze stem zegt ook veel over wie we zijn. Mm-hmm. Maar wij raakten gaandeweg zo gehecht aan die stem dat ik het op een gegeven moment wel moeilijk vond om wat je normaal doet of wat je vaak doet bij films, is dat je een acteur vraagt om die stem in te spreken. Ik had het gevoel dat we Alec erbij wilden houden, omdat het heel erg zijn verhaal is. En ik ook soms wel eens het gevoel heb dat we heel erg, ja, weet je wel, dat, dat we dit ook soort van een beetje in dienst ook van hem aan
0: het
1: doen zijn.
0: Ja, eigenlijk vertel je voor hem het verhaal, omdat het hem zelf eigenlijk niet echt gelukt is.
1: Klopt. En ook het gevoel dat, kijk, hij is natuurlijk verdwenen en hij is vermist. Hij is nooit meer teruggezien. Er is ook nooit een begrafenis geweest. En ik heb heel erg geleerd ook van zijn familie en de mensen die hem kennen, dat je dan eigenlijk ook nooit helemaal het gevoel hebt dat iemand dood is. Dus dat is ook een reden waarom ik dacht van, ik zou hem maar heel graag bij willen houden. Dus ja, nou leven we natuurlijk in een tijd waarin dat qua technologie ook kan.
0: AI.
1: Nou moet ik zeggen dat ik zelf heel erg onervaren was met AI en ook heel sceptisch om allerlei redenen. Maar ik heb toch, ja, het experiment ben ik wel aangegaan. En ik vond het eigenlijk meteen heel interessant, omdat het echt een manier was om Alec erbij te houden.
0: Ik heb het dus gezien en ik dacht eigenlijk dat het echt was. En toen zag ik in de aftiteling dat het zijn stem was. En toen begreep ik het niet, maar nu begrijp ik dat het dus AI was. Over wat hij daar heeft gezien en beschreven. Alec die ging dus naar Vietnam. Hij ging zelf, hij besloot zelf daar naartoe te gaan. Eerst als hulpverlener. Later ging hij voor Newsweek schrijven. En deed onderzoek in documenten van operaties die daardoor de Amerikanen werden uitgevoerd. En zijn oog viel toen op de operatie Speedy Express. Kun je eens vertellen wat zijn aandacht trok en wat dat was?
1: Ja, het was een van de eerste weken dat hij bij Newsweek zat. En hij was daar eigenlijk alleen maar als een soort junior journalist, als een stringer, als een freelancer eigenlijk. En hij had gevraagd of hij wat oude rapporten die daar in de kast stonden, of hij die eens door kon pluizen. En toen kwam hij bij zijn bureauchef met twee cijfers. En hij zei van, ik zie hier dat hier een operatie heeft plaatsgevonden. En daar zijn iets van 11.000 Vietcong soldaten omgekomen. Maar er zijn maar iets van 700 wapens van de vijand geclaimd. En hij wist, en dat wist zijn redactiechef ook, dat dat een heel ongebruikelijke verhouding was.
0: Ja, omdat je normaal altijd alle wapens moet innemen van gedode militairen.
1: Ja, dat kan natuurlijk nooit altijd. Maar de verhouding die hier zo ontzettend uiteenliep, die was echt totaal ongebruikelijk. En je moet je ook voorstellen dat zij natuurlijk, ja, weet je, als journalisten van al die grote Amerikaanse kranten en tijdschriften, die hebben natuurlijk ook onderling heel veel contact. En iedereen had daarvan ook meteen zoiets van, waarom hebben we dit toen niet gezien? Want die operatie die had al 2 jaar daarvoor plaatsgevonden. En toen mocht Alec naar de Mekong Delta om op onderzoek uit te gaan. Hij sprak via de mees. Dat had hij zichzelf geleerd omdat hij humanitair medewerker was geweest. En dus had hij een hele goede mogelijkheid om met getuigen te gaan spreken. En toen is hij op basis van de informatie die in die rapport stond over de locaties waar al die aanvallen hadden plaatsgevonden, is hij getuigen gaan zoeken. Ja. En die hebben hem gaandeweg steeds meer verteld over wat zijn vermoeden al was. Namelijk, dit waren voor een grote meerderheid geen soldaten, maar burgers.
0: Ja, en we gaan er in grote stappen doorheen. Het is een hele indrukwekkende documentaire waar je ook fragmenten ziet en hoort van hoe dat destijds ging. Het is echt huiveringwekkend af en toe. Er worden, die Amerikanen schieten eigenlijk gewoon alles wat beweegt daar in die delta waar dit zich afspeelt. Uiteindelijk heeft hij dit samen met een collega allemaal opgeschreven. Onthuld dat er dus massaal oorlogsmisdaden werden gepleegd. Maar Newsweek die hield die publicatie tegen. Waarom?
1: Ze hebben heel lang überhaupt geweigerd om het te plaatsen. Dat was de eerste reactie was, we gaan dit gewoon niet plaatsen. De officiële reactie. En het was totaal verbijsterend voor de redactie in Saigon. Want die hadden echt het gevoel dat ze hier eigenlijk bezig waren met het grootste verhaal wat ze sinds het begin van de oorlog als redactie hadden verteld. Het was echt heel groot. Dus zij hadden echt al het gevoel van, dit gaat een voorpagina verhaal worden. Je moet je ook voorstellen, het was in de tijd van de My Lai. Massaslachting was net naar buiten gekomen. Er was heel veel publieke weerstand tegen de oorlog. Dus dat had een heel groot verhaal kunnen worden. En Newsweek zei, mensen, lezers zijn oorlogsmoe en die willen dit soort verhalen niet horen. Mm. En ja, dat was natuurlijk voor hun totaal ongeloofwaardig als reden. En wat gaandeweg bleek is dat de Amerikaanse legerleiding in Vietnam, maar ook in Washington en het Witte Huis, tot op het hoogste niveau van de president, waren zeer gealarmeerd door het onderzoek van Newsweek. Omdat zij juist door My Lai heel erg zagen van, als dit naar buiten komt, dan gaat dit een enorme invloed hebben op het hele, de hele discussie om de oorlog. Dus er is heel veel druk uitgeoefend op Newsweek om deze publicatie tegen te houden. En dat is grotendeels gebeurd. En pas na maanden touwtrekken is er een soort van slap aftreksel van het verhaal.
0: Een beetje weggemoffeld verderop in het blad. Ja.
1: En heel veel korter dan dat de bedoeling was. Ja. Ja.
0: Is Alec uiteindelijk in Vietnam gebleven en daar vermist geraakt? En begrijp ik nou goed tot slot dat door jullie onderzoek voor de film nu wel bekend is waar hij ligt? Want hij is dus kennelijk vermoord of doodgeschoten. En dat hij bereid is begraven ergens.
1: Ja, eigenlijk heel kort, een paar weken nadat hele kleine versie van het artikel is uitgekomen, is hij eigenlijk een paar weken daarna is hij vermist geraakt. Wij hebben zelf heel lang aangenomen, ik heb zelf heel lang als maker aangenomen, dat ook al was ik veel in Vietnam om research te doen, dat ik waarschijnlijk niet in staat zou zijn om hem te vinden. Maar ik ben op een gegeven moment toch daar naartoe gegaan, omdat ik in elk geval een indruk wilde krijgen van die plek. En zo zijn we op het spoor gekomen van veteranen van de Noord-Vietnamese kant. Die het verhaal over die bewuste dag dat Alec daar met die jeep aankwam, heel goed kenden. En zodoende zijn we bij de mensen terechtgekomen die hem hebben begraven.
0: Ja.
1: En die hebben ons toen geleid naar de plek waar die sinds 12 juli 1972 ligt.
0: Nou, dat is wel echt ontzettend bijzonder dat je zo ver gekomen bent. Ik raad eigenlijk iedereen aan om naar die film te gaan. En dat kan. Vanaf 25 juni is het in de bioscoop te zien. Hè? De documentaire Soldiers Bones heet het. Dankjewel Casper Verkijk voor je toelichting en je gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan. Ja. Dankjewel.
0: We gaan nog heel even terug naar die spannende voetbalwedstrijd. Mark Kloostra, die is afgelopen.
2: Nee,
0: nog niet.
2: Nee. Nog lange
0: na
2: niet.
0: Oh, sorry. Oké, dat dacht ik. Nee, ja, wat is er nu weer aan de hand?
2: Nou, er is nog niks aan de hand althans. Die Volkers mag een corner nemen. Maar nog 7 minuten te gaan. En dan komt er nog een karrevracht aan extra tijd bij. Ook wel een minuutje of 7, denk ik. En de stand is nog steeds 1-1. Die 1-1 viel in een fase dat Duitsland echt aan het drukken was. En toen dacht ik, erop en erover. Maar zover komt het helemaal niet. Want die Volkers is de laatste minuten sterk sterker en sterker aan het worden. Kortom, er valt nog helemaal niets te zeggen over wie hier aan het eind van de avond met de 3 punten aan de haal en met de overwinning aan de haal gaat. Het staat 1-1. Kan ook nog gelijk eindigen. Okay. Dat is het meest natuurlijke.
0: Nou, goed. Hij blijft hier aanstaan. En we blijven het volgen. Dankjewel. Ja, het is een grote ontdekking als we Joris Oddens van het Huygens Instituut mogen geloven. Want op een vrij onbekend en niet zo heel erg indrukwekkend schilderij uit het begin van de 17e eeuw blijkt een van de belangrijkste momenten uit onze vaderlandse geschiedenis afgebeeld te staan. Meneer Oddens, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, ik heb hem hier uitgeprint voor me liggen. Als ik het mag beschrijven, dan zie ik een beetje een kale ruimte met een lange tafel vol met heren met hoeden op. Uh-huh. Waar kijk ik naar?
3: Ja, waar je naar kijkt is de Staten-Generaal. Dat is de belangrijkste politieke vergadering van de Republiek van Nederland in de 17e eeuw. Die vergaderde aan het Binnenhof in Den Haag. Inderdaad in een vrij kale zaal. De Statenzaal, die zaal bestaat nog steeds. Je ziet daar een hele belangrijke bijeenkomst van die Staten-Generaal in het jaar 1608.
0: Oké. En dat zie je er niet meteen aan af, dat die belangrijke vergadering is. Maar je ziet wel dat het eigenlijk, nou, volgens mij niet per se een supermooi geschilderd schilderij is, als ik dat met mijn onprofessionele ogen mag zeggen. Het is geen Rembrandt, zullen we maar zeggen. Maar u wist toen u dit schilderij zag dat dit geveld zou worden, dat u hem wel meteen wilde hebben, hè? U wist, ja, dit is bijzonder.
3: Ik wist, het is bijzonder. Hè? Dus je moet dan je voorstellen, er is zo'n veiling. Die vindt dan plaats bij een groot veilinghuis. Er zijn allerlei andere werken, worden er ook geveild. Dat zijn werken, allerlei soorten mooiere en minder mooie oude meesters. En daar zat dit tussen. En het was dus niet in een soort van echt optimale staat. Maar ik dacht meteen van, ja, wat is dit? Want het is een schilderij van een politieke vergadering. Zo werd het ook wel herkend in de 17e eeuw. Maar verder was er eigenlijk helemaal niks over bekend. En dit soort politieke vergaderingen, die zijn nauwelijks geschilderd. Men dacht dat het een lokale vergadering was. Daar was ik al meteen sceptisch over. Ik dacht, dit moet iets bijzonders zijn. Maar op dat moment wist ik eigenlijk nog niet precies waar we naar zaten te kijken.
0: Nee.
3: Daar heb ik eigenlijk best wel lang onderzoek voor moeten doen om dat te kunnen vaststellen.
0: Ja, en toen bleek ook dat het wel degelijk een heel belangrijk moment was. Zelfs het moment dat beschreven wordt als de geboorte van Nederland. Vertel, wat was hier aan de hand in 1608?
3: Ja, dus dit soort schilderijen werden niet zomaar geschilderd. Dus je kunt alvast vermoeden dat als er zoiets is en je herkent inderdaad die zaal als de Statenzaal waar de Staten-Generaal vergadert, dat het ook een bijzonder moment moet zijn ter gelegenheid waarvan zo'n schilderij dan gemaakt is. Stilistisch kun je het wel thuisbrengen, ongeveer een bepaalde periode. En als je dan gaat kijken wat zijn er nou voor belangrijke dingen gebeurd in zo'n periode, dan was dat in dit geval het 12-jarig bestand. Dat is gesloten in 1608. En het was een bestand tussen Spanje, tussen de zuidelijke Nederlanden en de Republiek. Dat was eigenlijk toen nog niet de Republiek. Dat waren verenigde provinciën die in opstand waren gekomen tegen de Spaanse koning. En na 40 jaar opstand, oorlog, precies 40 jaar na het begin van de 80-jarige oorlog, was iedereen eigenlijk heel moe van het vechten. Het geld was op, ook aan de Spaanse kant. Dus toen hebben ze eigenlijk voor het eerst geprobeerd om vrede te gaan sluiten met elkaar. En de onderhandelingen die daarvoor gevoerd werden, die werden in ieder geval in het begin gevoerd in Den Haag. En dat was in het jaar 1608. Mm-hmm. Daarvoor kwam dus een delegatie van de Spanjaarden, de Spaans-Habsburgers, zeg je dan, uit de zuidelijke Nederlanden naar Den Haag. Die onderhandelingen hebben toen plaatsgevonden in een zaal naast de Statenzaal. Die noemen we nu de Trèveszaal. Trève is het Franse woord voor bestand. Mm-hmm. En uiteindelijk is toen geen vrede gesloten, want de partijen lagen toch te ver van elkaar. Maar er is gekozen voor een 12-jarig bestand, dus zodat de beide partijen op krachten konden komen. Maar om die onderhandelingen te voeren, moest de Spaanse koning eigenlijk Nederland al als staat erkennen. Hè? De soevereiniteit moest worden erkend voordat überhaupt die onderhandelingen konden worden begonnen. Want hij wilde niet onderhandelen met een stelletje opstandelingen.
0: Ja.
3: En die erkenning van de soevereiniteit, dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste moment
0: in onze vaderlandse geschiedenis.
3: Nou ja, in ieder geval in het staatsvormingsproces, in het staatsvormingsproces richting de onafhankelijkheid van Nederland als staat, was dat eigenlijk het belangrijkste moment. Ja. En dat is dus toen rond 1608 is dat, heeft dat plaatsgevonden.
0: Ja, en dan slaat dus het hart van een politiek cultuurhistoricus zoals u wel even over, denk ik. Hè? Als je dit dus zo voor je ziet, ja, en ontdekt dat het daadwerkelijk over dat moment gaat.
3: Ja,
0: maar heeft het u ook verder nog wat geleerd? Is er door dit schilderij ook meer bekend geworden dat u niet al wist uit bijvoorbeeld geschreven bronnen?
3: Nou ja, kijk, het belangrijkste is dus dat men dat zo zich realiseerde en ook op dat moment al conceptualiseerde dat het zo'n bijzonder moment was dat de keuze is gemaakt om daar een schilderij van te maken. Hè. Dus dat op het moment dat je... Kijk, achteraf kunnen we altijd zeggen dit is een heel bijzonder historisch moment geweest. Maar dat is met de kennis van nu. Maar dat je ziet dat tijdgenoten zich op dat moment al zo zodanig bewust waren van het feit dat het een bijzonder moment was, dat er een schilderij werd gemaakt waarin heel nadrukkelijk werd gezocht naar van hoe kunnen we nou die soevereiniteit, die erkenning daarvan in één beeld vatten, hoe kunnen we dat verbeelden, dat is ook heel bijzonder.
0: Ja, en als we dan nog heel even terug naar gewoon echt naar het schilderij zelf gaan kijken, je ziet tussen die 24 vergaderende mannen, daar zitten niet de minste tussen, onder andere Johan van Oldenbarneveld, die zult u misschien ook zelf nog wel herkend hebben. Als je hem zo ziet, hij zit links voor aan tafel.
3: Nou ja, je ziet dat hij heel prominent daar zit. En ook als je onderzoek doet naar schilderijen, moet je kennis hebben van de historische achtergrond. Maar je moet ook kennis hebben van de conventies die werden gebruikt in het neerzetten van de geportretteerde in zo'n groepsportret. En dan kan je zeggen van, nou ja, iemand die ten voeten uit wordt geportretteerd. Iemand die aan de kant waar het licht komt, het schilderij binnenkomt zit, dat is degene waar het om draait. Hè? Dus dat is. We hebben later ook een genre gehad, schutterstukken, regentenstukken, waar mensen ook vaak aan een tafel zaten. En daar kun je dus aan de hand daarvan, als je die gaat vergelijken, kun je vaststellen van oké, dit is de belangrijkste persoon. Dit is een persoon die persoon juist nadruk wil geven.
0: Ja.
3: En in dit geval kun je heel duidelijk vaststellen van de belangrijkste plek wordt ingenomen door Van Oldenbarneveld in het schilderij.
0: Maar er zit nog iemand daar in het midden. Je zit ook iets hoger en het licht valt wat meer op hem. Wie is dat?
3: Dat is Prins Maurits. Maurits van Nassau, dus de stadhouder van Holland en op dat moment ook de belangrijkste legerleider, de opperbevelhebber van het Staatse leger dat tegen de Spanjaarden vocht. Dus dat was eigenlijk op dat moment samen met Van Oldenbarneveld de belangrijkste figuur in de Nederlandse politiek.
0: Ja, maar ik begrijp dat uiteindelijk heb je dus dit helemaal goed kunnen bestuderen en ook je weet precies wie al die 24 mannen zijn.
3: Ja, en dat is heel bijzonder, want kijk, we hebben hier wat we hier voor ons zien zijn leden van de Staten-Generaal, maar ook grotendeels de mannen die op de dag dat die hier afgebeeld is, zouden worden benoemd tot de Nederlandse delegatie van onderhandelaars die met de Zuid-Nederlanders zou gaan onderhandelen over de vrede. En omdat dat die onderhandelingen zelf ook belangrijk werden gevonden, is er een soort van portretreeks gemaakt van alle onderhandelaars. En ook van alle vorsten die erbij betrokken waren. En aan de hand van die portretreeks, die op zichzelf ook al heel bijzonder was, kon ik eigenlijk aan één op één gaan identificeren wie was aan tafel. En in de meeste gevallen zou dat nooit mogelijk zijn geweest, want van de meeste mensen in de vroege 17e eeuw hebben we geen portretten. Maar in dit geval, omdat het ging om zo'n historisch moment, kon dat dus wel.
0: Hey, en nog heel even kort, is het nou omdat het deze hoge historische waarde heeft ook zeg maar de financiële waarde van dit werk gigantisch gestegen?
3: Nou ja, daar ga ik niet over. Dus dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar uiteindelijk is het nu zo dat het schilderij zich in Pruikleen bevindt bij het Haagse Historisch Museum. Als dat museum wordt nu verbouwd, het gaat weer open. En dan als het open is, kan iedereen het schilderij bekijken.
0: Daar gaat het om, dat we het kunnen zien. zien. Dank, ja. Joris Oddens, voor de uitleg. En gefeliciteerd met deze vondst. We sluiten nog heel even af met Mark Kloostra.
2: Ja, want het is bloedjespannend. 1-1. 3 minuten nog aan extra tijd. Ivorcus had een enorme kans om de voorsprong en de winst te grijpen. Maar Adinga, schuin voor de keeper, nam de bal niet goed aan. Terwijl ze met 3 aanvallers tegen 2 verdedigers stonden. En daarna 2 keer Duitsland. Ja. En 1 keer was het Brown met de keeper in de verre hoek. Geweldige redding. Nu weer Duitsland. Daar gaat hij. Oendaf.
0: Zit erin?
2: 2-1.
0: Oh, nou, dat
2: diep
0: is
2: al... in de extra tijd voor zijn de Duitsers. Zijn tweede. Duitsland gaat winnen als hij geen buitenspel
0: goed,
2: staat.
0: Dat hebben we nog net meegepikt. Dit was het oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder met David Bogert. Een fijne nacht gewenst.
4: En een laatste glas im Steen.
5: NPO Radio 1.
6: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Komen er eindelijk excuses aan de Molukkers?
7: Na de Kotainten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers.
6: Historische spionagedieren, van postduiven met camera tot de CIA-kat in het Kremlin. En OVT-doc over straatfotograaf Ed van der Elske.
8: Jongens, kijk eens hier. Ja, kijk eens hier. Leuk, leuk. Even kijken hoor.
6: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
5: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Ster.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekenen.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar.

0: toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinkster. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden, zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
5: Het weer tot slot.
4: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio. Omroep Zeeland.
1: Let's go, girls.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinkstu. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden, zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.